0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Oh, goedemiddag. Ik wil eigenlijk niet in de uitzending. Ik wil alleen maar wat vragen.
0: Oké, prima. Dan kunt u zo meteen weer terugbellen, ja?
1: Ja.
0: Gelijk. Doei, doei.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: U wil niet geloven, tante Loes.
0: Dag, tante Loes.
1: Ik zou bellen met de, al die tijd, luisteraars en mijn broer, ben ik aan de telefoon dus een kwartier lang. Om dus bij de planner van de taxi aan te geven dat als ik ergens naartoe ga, ik een heennummer heb. En als ik terugkom, een mobiel nummer heb. Die man legt gewoon in mijn oren neer. En die man verplicht me, luisteraar, om het te doen via e-mail. En ik laat de kaas niet van mijn brood eten. Dus ik bel weer. Ik zeg, meneer, u bent niet mensvriendelijk. Ik ben afhankelijk, maar u bent niet sociaal. Want als ik word opgehaald, broeder, met een taxi, dan wil dat zeggen van de persoon die me komt halen, belt op. Dan sta ik natuurlijk al te wachten. Of ik zit te wachten. Die man legt neer in mijn oren. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik heb nu de leeftijd dat ik weet dat het leven is vallen en opstaan. Je hebt mij meegenomen met het muziek van toen. En je hebt het gehad over Praas Osso. Dus in feite moet ik fantaseren, want wij woonden alleen met onze kinderen en onze moeder en onze vader, die heel jong is overleden op één erf. Maar toen ik aan de Hoge Straat woonde, want je hebt ook muziek afgedraaid van de tijd van Klein met Vetter, maar ook de tijd van Moes, dan wil ik je vragen, mag ik even met je terug naar de tijd van toen? Mag dat? Ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer. Mag tante Loes terug naar de tijd van toen?
0: Wansani. Ja, natuurlijk.
1: Oh, prefereer jongen, want dat nee, gobo, want dat is brokaat spanning.
0: Nee, misdoe me, Arki, want er was een beller net die zegt, oh, ik ga ophangen met tante Loes.
1: Dan me kan bel, Bakamino.
0: Nee, dan belt u nu toch, dan we me keer af.
1: Ay, nee, dan bel me op, dan bel Baka. De zondagochtend groet. Ik ben zo ver van u. En toch dicht bij u houdt. Ik doe mee met Praas Osso. Wat is Praas Osso? De tijd van toen. Woningen van hout gebouwd. Woningen met een stoep waar je op kon zitten. Woningen met een botrali. Woningen met een kokerraam. Een kokerraam. Woningen met een koolpot. De geurende bloemen. Die kwamen 's morgens op. Het was een feit, weet u, dat wij al heel jong hebben geleerd om logisch na te denken, maar ook om pragmatisch na te denken, maar ook om stout na te denken. De dauw druppels op de bladeren en wij tikten op de kleine blaadjes. En weet u wat we zeiden? Sin, tapico, te masreiko. Dat zeiden we het wel. Wist u wat we zeiden? Nee. Maar de zondagochtend, de witte sokjes aan onze voet. En onze strikjes in ons haar. De schoenen van Bata. Of van Tanakiam. Zo ijdel waren wij. En sommigen hadden schoenen van Kersten. Fatsoen. Als de schoenen kapot gingen, gingen we naar Campus of naar meneer Alwin aan de Saramakastraat. De schoenen werden gemaakt, gerepareerd, zeiden wij. De geur vanuit de straat. Bij Moen hadden ze roti. Bij mevrouw Koba hadden ze pom. Soms denken wij terug. En laat ons terugdenken aan het verleden die aan ons kleeft. De mooie tijd. Want als wij nu moeten aanhoren wat er gebeurt in heel de wereld, dan hebben wij soms spijt dat wij steeds bidden tot de oppermacht. Laat het beter gaan. Maar dan komt er weer een engelbewaarder en die zegt, blijf bidden voor een betere wereld. U die nu uw oren open hebt, als u ziek bent, stuur ik u liefde. En ik stuur u even naar Molenpad, maar ik stuur u naar de Koningsraad. Over de brug, ik stuur u waar de lekkere ijsblokjes werden verkocht. Ik stuur u waar de grote meloenen werden verkocht. Ik stuur u naar huis. Ik stuur u naar de waterkant bij Van der Voet, politiebureau en Van Rijmond. Neem even mee de geur van thuis. Word beter als je ziek bent. Treur niet, want ik ben ook boos gemaakt door een man die niet nadenkt als ik word opgehaald. Let op wat ik zeg. Ik ben tevreden en ik ben blij dat ik vervoer heb. Waar ik maar een klein beetje geld betaald. Maar ik ben mens. En we worden behandeld met wederzijds respect. En daarom zeg ik tegen u, even naar huis. Even naar huis door de Palmentuin. Even naar huis. Waterkan naar Zanderij. Ik neem u mee naar de tijd van toen. Ik neem u mee naar Don Cell Daddy. Ik neem u mee naar de tijd van af en toe gaan pa en moe. En ik neem u mee naar de vrouw Fransje Gomez. Een vrouw die we nooit mogen vergeten. En Big Jones. En Asso Jari. Ik neem u mee. Dank je wel. Tante Loes. Zuster Lobby.
0: Dank je wel, Tante Loes.
1: Dank je, guru.
0: Dag.
1: Mati Bromang.
0: Ja mensen, dat was Tante Loes Charugo Baka via Palmotuin à la presi. Dus dit is na im de prasoso fuma sap attendisi. En Tante Loes no kisati bro era.
2: Am I wrong to fall so deeply in love with you?
0: Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag.
3: Okay. Goedemiddag iedereen.
0: Ja, iedereen hoort u.
3: Ja, luister nou. Tante Loes stak ons biggie, ons tam biggie. Wel, maar biggie nou, nou die ook toe. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zal ik vrezen? De Heere is mijn levensvesting. Voor wie zal ik bang zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten. De levenden en de doden zijn zij gestruikeld. Snap je? Kan je het verder?
0: Ja, ik luister heel aandachtig.
3: Maar je kent het niet, hè?
0: Nee, ken ik niet.
3: Die psalm ken je niet, hè?
0: Nee.
3: Het is een van de mooiste psalmen. Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten. De levenden en de doden zijn zij gestruikeld. Toch?
0: Oké.
3: Okay. Ken je dat niet?
0: Nee.
3: Dan moet je het gaan opzoeken. Of ben je niet religieus?
0: Ik ga het wel opzoeken.
3: Je gaat het opzoeken, maar je bent niet religieus.
0: Ik zeg, ik ga het opzoeken.
3: Oh, want ik ben gedoopt in de Wanika kerk. Mijn heer heeft aan te luisteren op Wanika straat. Ja. In een hoge straat. Ja. Maar ook toen afbeert hij dat middag bakalansie grond tussen Wanika straat en Afanitsige straat.
0: Oké.
3: Okay. Laat mijn billy bij Tamka straat. Dit is mijn sap mee. En ik sap den toen, ik sap den allemaal een grokken wang. En zo om bij de zonde, om bij de zondagschool ook toe.
0: Oké.
3: Okay. Ik moet op kerkie, dat we gaan zondagschool. Dus heer die, a heer zonde ben zwittig uno. Begrijp je?
0: Ja, natuurlijk.
3: Ik begrijp. Leuke momenten hoor. Leuke momenten. Mooie herinneringen aan vroeger. Snap je?
0: Ja, maar dat zeg ik ook. Omdat ja, in Akondre, eigenlijk kunnen ze je alles ontnemen hier. Maar wansan de no kan fasi en sa de no man teki.
3: Jij moet het willen.
0: Nee, na de sweet memory.
3: Die kan doen niks naar jou.
0: Na de sweet memory, daar kunnen ze niet aan komen.
3: Niet aankomen, nooit niet. Begrijp je?
0: Helemaal.
3: Dan van je de, nog met noas maar nog kon had je ede, kon stoor je ede, is dat niet toch? Dus, dan precies van je de. Maar wat is je programma van, zijn er een onderwerp die dan?
0: Ik heb geen onderwerp, ik hou het gewoon even op. Iemand die een sweet prasoso verhaal heeft, want we zijn daar eigenlijk naar op zoek. Atenfu prasoso, pemifin a harmonie bij demoro, respect bij demoro, discipline bij demoro.
3: Discipline, respect, alles maar in de straat bij de oom en tantes, aan de oma. Isabi toch, a heer staat die bij de familie, niet echt, maar dan zo bij elkaar de bigisma. Isabi toch?
0: Absoluut.
3: Ja man, echt. En de bij Luku Unu ook toe, hè? De bij Luku Unu, de bij Moesu,
0: ja.
3: De bij Luku Unu. Isabi toch?
0: Nee, ik heb nog een beller.
3: Misabi schat.
0: Ja?
3: De gomor fara, hè?
0: Dank u.
3: En een prettige zondag.
0: Prima, okay. Alvast, bye-bye. Doei. Oh, die beller heeft het laten afweten. Dan even wat muziek.

0: tick on clock. Listen to the clock on the wall. Hey, hey. Oh, forget about the clock on the wall. I don't wanna.
1: Zo, mensen. Nou, dit is nou een moment dat me wan kan een sweet story voor me. Een chimbo item story. Dan, abedeso, is een chimbo item. Me gade om, me ben bakru di fiets. Tem taigi, me ben bakru di fiets. Dus dan, me mabab, een vriend. Is niet mijn vader hoor, maar mijn moeder door vriend. Dan, te ame kon ame madame kan een fiets. Dus dat aman kon aman pota fitsa se yo so, da me te kon bangi, da me gosdon, da me luka fits. So so luk me luken, isap te bakruk bato, da me luka fits. Dan geef moment aman si me luka fits, dus da man sa tak koupe, ga even voor me bij tweede chon, ga een lifeboy voor me kopen. Dan man die man moet niet van lifeboy, dan man tak, en klein geld mag je hebben hoor. Maar dan van ben snel aan het bereken, dan bereken, hé, hey, 15 zet aan abra, dus dan kan bij jou een taifa. Want ik ga van ben gridief taifa toe, en ik ben bakroef fiets. Dus dan nou die man gwe, dan man tak me, maar je mag met die fiets gaan. Jongen, niemand zo blij, lek me. Aite mi gwa nga fiets, dan aman betak mi bem ga eerste chon, maar mi denk mo gwa tweede chon, want daar tussen dan man wan tomati dan kan, soor de man van mi falk mi dan a fiets, dus dan gwa tweede chon, mi bay aman life boy ge, mi bay mi taifa, mi breke no mi negwete, mi sdo nyama taifa, dan nyami taifa rustig, dan nou di mi nyami taifa dan breke, oké, ayuru doro dan me gwe, dan nou me gwa oso, aite me doro oso se mishi, amak napa fespasik bij wachtimi. Maar dat dame als je me kon, era man, mijn god, samsang a fiets. Mi tak niks om, want is op de man die se tron om toch. Mi tak niks om, era man, is die achterband lek? Mi tak nee om, era man, is die voorband lek? Mi tak nee om, era man, o zeker raketi fadon. Mi tak nee om, era man, maar dat, zijn de je wakakang a fiets dan? Mi tak, ja, u hebt gezegd ik mag met die fiets gaan, maar ik kan niet fietsen. Dus, mi kon hier gewoon een fiets, mi kon hier kan een fiets bakken, want mi no ben man fiets. Dus na, dat bede wan, ma uno go dregi mi to ushima strati, of u kon kar mi fiets, want dat wan tak dan ik baji pra so so momenti.
2: Into each life, a little rain must fall. And you know, every day cannot be Sunday. Every smile is not a smile of happiness. And every tear that is shed is not a tear of joy. I'd like to dedicate this song to all of you lovers out there.

0: don't you get yourself a piece of paper and a pencil and sit down and Lord have mercy, decide to write. Knowing all the time that this letter that you write may not be a comfort to your loved one heart. But let me tell you something you can say. You can say, darling, for your precious love, I give you the world on a silver platter. But y'all know as well as I that you'd be telling a great big lie. And you don't want to do that to your loved one, neither would I. But you can say, darling, for your precious love, I climb the highest mountain. You know something, ladies and gentlemen, you could even go out as far as telling him or her that you try to swim the deepest sea. But I think if you all would sit back, relax, put your mind at rest and listen to me, I think I can give you a better understanding of what I'm trying to say.
1: Goedemiddag, u bent in de...
2: Ik moest zo lachen, mijn dag kon niet meer stuk dan een fietsstory. Ik ken niet wat hem ziet, dat gewoon op wat erop. Het was zo leuk.
1: Ja, maar met hoop des man ook al drie keer mijn fiets. Is dat die bakroefoe fiets, maar toch niet normaal fiets?
2: Is dat de waar dat hij... Ik moest zo lachen, ik kwam niet bij, maar dat kan niet meer stuk.
1: Oké. Ik ben blij dat ik uw dag gemaakt heb.
2: Oké, dankjewel. Doei, doei.

0: ladies, I'd like to speak to. Because you know something, ladies? If you got a man, I don't care what kind of a man you got, he wants you to get down on your knees every once in a while and kind of crawl at you. But you know I got a man, and somewhere out there, I don't mind crawling at you. Sometimes I wake up in the midnight hours, tears rolling down my face.
1: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ben, hij maakt me verslikt me.
1: Waarom zo?
2: Me ben... Pardon. Me ben jong.
1: Nou, kom bij, Ivo Era, kom bij.
2: Me ben jong. Me ratter me, arkatori ding. Jong.
1: Mi takikba eb des ma prefuru fuko ka dregi mi mikba di praso so momenti.
2: Mi no dregi wan sabwa ma oku ben bai wanti.
1: Ja.
2: Wan fonger, apizuele fonger.
1: Oké.
2: Amal de beta prijs is er, as amai koirin, sa pelle pu, en je kuiten. Bij koin kopen kan also. Amman besa wat 45 jaar ongeveer.
1: Amma ben je eerst middels. Koiri gwa ga fiets go koi.
2: Amma ben je eerst nu. Amma koiri na ga fiets airport. Amma ne besa fiets.
1: Amma ben je erom verbaas.
2: Oké. En sabi mora suti.
1: Ja.
2: Vroeger ben dames bij haken zadelkleed.
1: Ja.
2: Die zadel toch?
1: Ja.
2: Bij haken op een breien staan in mijn haken, mijn vriend. Zadel van kleed van me, ben mooi.
1: Ja.
2: Robin het rood groen aan ben de. Dus aan mijn koning af is van dames. Aboom.
1: Oké, meneer Overmans. Aboom.
2: Oké.
1: Goedemiddag, beller. U bent in de uitzending.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Al mijn senioren groeten. Iedereen die op luisteren is.
1: Ja.
3: Degene die slapen, is Ribo Doro, want dat is niet gevallen. En alle medewerkers van alle radiostations. Iedereen die in rouw gedompeld is, wil ik sterkte toewensen. De kinderen die morgen naar school gaan, prettige, plezierige dag morgen. Doen jullie je best, want ik word een beetje oud en ik wil dat jullie ook in de verzorging gaan om mij te komen verzorgen. Dus doe best, even naar datra afkatisa wotro. We hebben alles, alle beroepen hebben we nodig als ouderen, dus dat doe uw best. Ik wil ook iedereen feliciteren die vandaag, gisteren, eergisteren, morgen jarig zijn. Morgen jarig zijn geweest. Ik wil al mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen groeten. Ik wil de familie Deekman, Blaaspeep, Sabayo, Isaias allemaal de groeten doen van A tot Z. Dus dat mijn mis no wafding. Maar dat jij praatitori is mino. Toen mam de me vergis. Nee. Etje Bakboord, L.I.R., Joyce Sinagel, meneer Vrij, meneer Krypton, alles ma. Samino vergeti, na alle die mijn kar training. Dus dat we shitaki, mee go. Alle die aangenomen kinderen of mijn kleinkinderen, iedereen. En jij ook, Coupé. Nog bedankt. En
1: dank u, vriendelijk.
3: Sukutrobi, Sukutrobi, Trobi of Sukuyo. Nee, Bari, meneer Vrijkaki. Zoek geen zorgen om zorgen te bezorgen voor zorgen.
1: Oké, dat is allemaal mooi.
3: Nee, Jerina. Mijn wil je baas schemmel penning toch? Dat ik feit dat een oma, meneer BK oma. Maar dat meneer kon toen dat ga scoren of niet. Dat is me dat ook zo, mijn bij vier boom, dat meneer kon. Maar meneer abo heren fiets. Koepie me te gaan fiets. Ik ga erin. Jongen, mijn vader, mijn nak aan meisje. Een meisje kree. Ik ga ook zo, want ik stel dat naar oma was hij toch? Dus er heeft nee was hij. Oma was met een hambri 11 jaar. Oma bij wat, of heb ik naar Poelukoete. Dan mee wakker was zoals oma tak samsai. Ik ben gevallen. Oma kon. Oma tak kon. Oma pirafutu. oma Luku, Tiense Broedoe. Oma schrik je, oma. Soma ga dan ben. Met dat niemand, oma, ik ben gevallen. Maar dat fijn gevallen, consor me pijn gevallen. Dat ik ga dan van mogen zo raar vroeg. Dan zei, oma, ik heb die fiets van opa genomen. Dan ben ik gevallen. Oma, teki, konsa kawiri. Oma, piratori. Oma, bigi, quiz, konsa kawiri. Gore, oma, mi bari. Nooit meer om een fiets. Tenno. Dus anu wana fisiara.
1: So dus da anu miwa de kadrigi. Ai
3: abu. Anu wa no mi na katori extra no kram. Meme ki ma kande wa tus mana katori tu ya. Abu.
1: Okay. Abu.
3: Papa so so be sweetie ekwar.
1: Okay, thank you.
3: Ma inam aptro bina nga wang.
1: Yeah.
3: Wanda air prasi.
1: Yeah.
3: Elusianga tegai.
1: Seker, dat na praso so bobeti toh. Ai, ti fasanga wai fasanga hala.
3: Isito. Yeah. But that was it.
1: Okay. Thank you, Dewey. So I have to fall a little low on my knees, look a little higher, kind of raise my voice a little higher. And this is what I say when I call for my man. I especially want you ladies to listen to me, because maybe you can try this. It might help you.

0: Zo mensen zoals jullie het horen, of als jullie het zien op de tijd, maar uurtjes zo om. Ik hoop dat u genoten hebt van Prazozo Momenti. Jerry Wandel neemt het van mij over. En ik zie heleboel jonge kinderen in de zaal. All I do is pray the Lord above. Nederland. Nax, had je het over Nax?
1: Nax Amani Nederland.
0: Nax Amani Nederland. En dan zou ik de chief vrolijk, allemaal lachen. Is dit allemaal nieuw voor jullie? Nee, hè? Want het heeft na Nax dan aan een nieuw. Since my man and I ain't together. En hun gaan sowieso over YouTube.

Ja, mensen, ik ga me weer even aanstellen met de jingle dat gemaakt is van een collega van Radio Mar. Dat zo is je dat Radio Marcha talentvol is, maar...

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag met Carla. Ik zou worden teruggebeld, maar dat doet het niet toe.
0: Nee, Carla, ik dacht dat jij net had gebeld, want ik hoorde net iemand kleinkinderen groeten, dus ik dacht dat jij het was.
1: Nee, dat was ik niet, dat ooit mijn naam noemen met Carla. Ik wil namelijk Ragenio Poseca en Serie.
0: Kan je wat luider praten, Carla? Zodat al je kleinkinderen dat horen?
1: Nee, niet al mijn kleinkinderen. Ragenio en Sericio, die willen feliciteren.
0: Ja.
1: Sericio is de zoon van Suene en Ragenio, dat is de zoon van Jennifer en Rages. Die willen feliciteren met de 21ste en 22ste verjaardag namens de familie Milan Hofman. Daarna hyper de piep. Hoeré, jongens, doen jullie best. Zet het op. Jullie hebben een mooie toekomst voor jullie. En ik bedank je toch nog.
0: Hippie piep, hoeré, vanuit Radio Markt Station.
1: Oké, bedankt. Radio en Sericio. Odi, odi namens de familie Milan Hofman. Odi, odi en bedankt.
0: Komt goed. Dag. Tot de beste muziek mix. Dit is Radio Markt. Dan krijgen ze dit van mij, de jarige.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9, maar radio!
3: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

Ja, luisteraars, mijn baar hier uit de studio van Mart Radio, Jerry Wondel, naar mijn en je door nog weer naar het programma Pokuma Yuru. We nodigen de Pokuma uit en eventueel de Pokuma. Maar die hebben een bijzondere uitzending. Amani Naks jongeren, denna olotide. Dus jonge muzikanten, ook vrouwen, de erbij, mannen en vrouwen zitten erbij. En Otakatori, sana de inspiratie van de Doro Jaso. En ook to de ouders, de aanwezig Jaso, nangaden jongeren die zie. En je denkt dat die familie kon naar de jongeren die zie. Op enig moment, mijn midden, nawang, biggie speakery waka. En misschien de jongen kot kouna ernstig. Dan ben ik dat ja, daar moet het beginnen. En dat ben ik nodig de uit. En via de ouders en eventueel via Amani. Ben ik nodig de uit. En de day in de studio. En if you want cheating, dan moet je op Radio Mart Live op YouTube. Dat teken dat je dat je of she zei psa in een studio ja zo. Ik ben begin voor twaalf of de jongeren kon je naar uitzending. Dat je kan zien de jongeren in een studio.

0: Even kijken of ik iedereen heb gehad. Nee, ik ben Miss Wang. Ja toch, of niet? Ja, deze heb ik. Deze ook. Ja toch, mis ik iemand? Mis ik iemand? Ze zijn er. Maar we gaan met ze praten in de uitzending. En ik ga jullie groeten. Zullen we een voorstelronde doen? Wie jullie zijn?
1: Ja.
0: Zullen we van links naar rechts beginnen? Als de, net als hoe de klok gaat. Dan ben jij aan de beurt.
1: Ik ben Javen en ik ben 8 jaar oud.
0: En de volgende?
2: Ik ben Shay en ik ben 11 jaar oud.
0: En dan krijgen we?
3: Ik ben Jaël, ik ben 9 jaar.
0: Ik zie die Jaël niet eigenlijk. Op camera. Oké, en de volgende?
4: Odi Odi Alasma, ik ben Ilana Oldestam en ik ben 12 jaar oud.
0: Om te beginnen. Dit zijn twee, is het diezelfde groep, maar zitten jullie ook in die Kawina Band? Zit iedereen in die Kawina Band of is het gescheiden?
5: Nee, ze zijn beide. Nee, is gescheiden.
0: Ze zijn gescheiden?
5: Gescheiden, ja. Hun spelen muziek en hun dansen.
0: Oh, oké, oké, oké. Voor jullie alle vier, wanneer is het begonnen?
2: Nantaman is begonnen op 1 februari 2025.
0: Is het begonnen? En jullie spelen Kawina. Kunnen jullie aangeven wie heeft jullie geïnspireerd? Of wie? Naar wie heb je gekeken? Wie is je fan? Wie is je fan?
2: Ik weet niet.
0: Wie is je fan?
1: Onze broers.
0: En hoe heet je broer?
1: Shimairo en Sharisio.
0: Speelt hij in een band? Welke band speelt hij?
2: Eén speelt in Warimbo Criollo.
0: Van Rotterdam? Van, ja?
2: En mijn oudste broer Sharisio speelt in One Man.
0: One Man. En wat voor instrument spelen jullie?
1: Ik speel de kotkona.
0: Mooi, Tori. En ik heb je kotkona meegenomen. Zo meteen gaan we iets laten horen van jou. En wat voor instrument speel
2: jij? Ik speel de scratchy.
0: Oké, okay, mooi, Tori. Scratchy, man. En dan gaan we nu rechts van mij en links de dames. Wie heeft jullie geïnspireerd om dit te doen, om naar NAX te komen?
4: Bij mij eigenlijk mijn zusje.
0: Hoe heet je zusje?
4: Jaël.
0: Dus Jaël, dus jullie twee zijn zussen en jullie twee zijn broers?
4: Ja.
0: Oké. Okay. En Jaël, wie heeft jou dan... Jaël zit daar toch? En wie heeft jou geïnspireerd, Jaël? Naar wie kijk je?
3: Ik kijk vooral naar mijn moeder.
0: En hoe heet je moeder?
3: Kathleen Balai.
0: Kathleen Balai. Oké. Okay. Ik ga muziekje zetten. Kom ik zo bij jullie terug, want ik zie een van jullie niet goed op de camera eigenlijk. Ik kom zo terug. Luisteraars, ik zie een van die dames niet goed op camera.

0: Ja, luisteraars, we gaan terug naar de dames hier. En ik ga nu de vragen stellen aan de dames. Jullie hoeven helemaal niet zenuwachtig te zijn. Je doet je ding en jullie zijn artiesten. En wat jullie doen, jullie moeten andere leeftijdsgenoten thuis inspireren om dit te doen. Dit is ons ding, dus je kan je vrij voelen en je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Als eerste om met jullie leeftijd te beginnen. Val weer van links naar rechts.
1: Goedemiddag, ik ben Javen en ik ben 8 jaar oud.
2: Goedemiddag, ik ben
1: Shane
2: en ik ben 8 jaar oud.
1: Odi, odi, alles maar fout, fout. Hoe gaat het met jullie? Ik ben Jaël en ik ben 9 jaar oud.
3: Odi, odi, alles maar. Ik ben Ilana Oldestam en ik ben 12 jaar oud.
0: En, maar wie heeft jullie dit geleerd? Eigenlijk. Wie heeft jullie geleerd van bijvoorbeeld die Kotkaunama hier? Wie heeft ze van Biggie Playa Kotje gekomen en met mijn Arki?
1: Goeie vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Gewoon,
0: of is het uit jezelf gekomen van je vond het leuk?
1: Nee, ja.
0: En Scratchy Man?
2: Ik kon het al.
0: Dus vanaf baby, dus je bent geboren dan Abedena Stinkba voor Kotak voor Pleaskratje.
2: Ja.
0: Jaël?
1: Ik heb het geleerd van tante Kimani.
0: Oh ja? Ik ken die tante Kimani. Die ken ik van. Mijn dokter had meegedaan met. Hoe heet dat? Little Miss Kwaku. En van wie heb je dit geleerd?
3: Van mijn moeder.
0: Oké. Okay. En dan kunnen jullie koto dansen of set dansen. Wat doen jullie dan qua dans?
3: We dansen met koto en ja, met koto, ja.
0: Jaël?
1: We dansen met koto en verschillende winties.
0: Oh ja? Dus ook, spelen jullie ook die wintiedrom? En in jullie omgeving dan, die jongeren waarmee jullie omgaan op school en zien jullie ook talenten daarvan? Ik wil doen wat jullie aan het doen zijn.
2: Niet altijd.
0: Oké. Maar waarom vinden jullie, zeg maar, ik ga luister als ik maak een onderscheid tussen degene die dansjes doen en de ex doen en de performance hier. Waarom vind je die koti zo leuk?
1: Je kan veel variëren.
0: Je kan veel variëren. En die scratchy man?
2: Waarom niet scratchy? Ik vind dat het heel erg spannend. Vanwege die samenspel.
0: Vanwege samenspel?
2: Vraag en antwoord.
0: Jullie zijn heel ver, klopt. Kawina is vraag en antwoord. Ik ga naar de dames aan de andere kant. Wat is jullie favoriete koto of favoriete dans of hoe zit het?
3: Ik heb niet echt een favoriete dans of favoriete koto. Ik vind ze allemaal wel gewoon leuk.
0: Ja.
1: Ik vind ze ook allemaal wel mooi en leuk.
0: Jullie vinden ze allemaal mooi en leuk.
1: Ja.
0: Oefenen jullie vaak of
1: we oefenen elke zaterdag en soms ook nog extra oefeningen voor een optreden.
0: En zijn jullie met jullie velen of hebben jullie nog mensen nodig? Volgens mij moet ik aan die lijster vragen of jullie nog jonge dames nodig hebben en jonge muzikanten nodig hebben. Nee, zeg het dan. Zeg het. Roep ze op.
3: Meld je aan.
0: Ja, ja. Geef, heb je een nummer? Geef ze aan. Laat ze zich aanmelden om...
4: aanmelden kan via info@naxamani@gmail.com.
0: Dus aanmelden via...
4: info@naxamani@gmail.com.
0: Luisteraars, is daar ook zo... Je Yanga Dep Chief is daar ook zo... Kawina, muzikanten dit jaar en... dames die aan de koto doen, varieert van hier zie ik tussen de 8 en de 9 jaar. Hoe oud, wat is het, wat is de leeftijd?
2: De leeftijd is van 6 tot 16 jaar.
0: Ja. Dus van 6 tot 16 jaar. Luister, als ik kan ze niet allemaal direct in beeld, maar ik kan die... Ik kan jou in beeld zetten nu, dus nu heb ik jou in beeld. Ja, dus die, ze zijn van 6 tot, tot 16 jaar kunnen ze zich aanmelden. Dus iedere zaterdag trainen. Info at Kamani Nax. Toch? Amani Nax at gmail.com kan je aanmelden. We zitten nu op 9 minuten voor 2:30. Wil je alvast een opwarmertje geven, zeg maar, om die mensen op te warmen met die kotkauna? Vind je dat fijn? Voor we verder gaan. Ik denk dat het verstandig is om minimaal misschien 3 of 2 setjes even een beetje opwarmer te geven. Met desmaiere taki. Want misschien zou je bij kotkauna hebben. En zei hij ook, heb ik ook gezien. Kan je die mensen iets laten horen?
1: Ja.
0: Oké. Ja, luisteraars, wat je nu hoort is een kotkauna van een 8-jarige. Dus, ik ga je microfoon luid zetten. Je kan ook staan als je wil. Als je wil, kan je ook staan. Oké.

0: Ja, luisteraars, dit is bij de wang Kot Kona van een van die jongeren die nu hier zit. En jullie spelen Kawina, hè? Maar Kaseko is er ook, want ik, One Man is toch een Kaseko band? One Man is een Kaseko band. Hoe zit het met Kaseko? Vinden jullie Kaseko ook leuk?
1: Ja, Kaseko is ook wel leuk, maar het lijkt een beetje voor, ja, zeg maar, die oudere mensen, snap je?
0: Goed dat je dat zegt, maar wat vind je zo leuk aan Kawina dan, Kawina muziek?
1: Kawina moet nog meer in de groei komen. Dat is gewoon meer die vraag en antwoord, ja.
0: Dus die actiepiekie van die Kawina, dat is wat je echt leuk vindt. En wat is jullie favoriete liedje om te spelen?
1: Die heb ik persoonlijk niet.
0: Dus je hebt geen favoriete liedjes? Kotmang, wat vind je leuk om te spelen?
2: Wow, Dovi Kobari.
0: Voor welke band? Want bijna alle de band hebben Playa Sanda, toch?
2: Ik weet het eigenlijk niet.
0: Oké, okay, dus Waudo, Wikon Barrio. Dat vind je leuk om te spelen. En we gaan naar de dames. Om te beginnen. Ik heb die ene naam gewoon in mijn hoofd nu zitten, die Jael. Jael. Wat vind je echt leuk aan het dansen? Wat dansen jullie alleen, zeg maar, die traditioneel, die kulturu, die kawina of die winti? Of ook andere dansen? Want jullie leeftijd heeft misschien disco, reggae, je weet maar nooit.
2: We dansen winti, ja? En met de koto.
0: En de koto. Maar wat vind je zo leuk eraan eigenlijk?
2: Dat de winti van de voorouders is.
0: Ja, je hebt een heel goed punt, ja. Ja. En dame hier rechts van mij?
3: Dat je het samen kan doen en dat je kan laten zien wat je kan en dat je je talent kan laten zien.
0: Dus vinden jullie... de oefening hebben jullie al aangegeven dat jullie dat iedere dag doen. Wat is jullie leuk?
4: Ja, nee,
0: iedere zaterdag gaan jullie oefenen. Wat is jullie leukste optreden? We gaan eerst met de dames nu beginnen, aan deze kant rechts. Jouw leukste optreden waarvan je denkt van, dat ga ik nooit meer vergeten.
3: Ik denk 1 juli.
0: 1 juli. Afgelopen 1 juli of daarvoor, ik weet het niet.
3: Afgelopen 1 juli.
0: Afgelopen 1 juli.
2: Ook 1 juli de Biggie Speaker Iwaka.
0: De Biggie Speaker Iwaka.
2: Ja.
1: Mijn favoriete optreden van nu toe was 30 juni in Spijkenissen.
0: In Rotterdam.
2: 1 juli.
0: En jullie, die Biggie Speaker?
2: Ja.
0: Die Biggie Speaker, toen ik je zag daar heel heftig met die... maar oefen jij thuis elke dag, oefen met die instrumenten, oefen jullie thuis elke dag? Of is het alleen op de zaterdag?
2: Ik niet, hij wel.
0: En de dames? Oefen je ook thuis die pasjes? En, of is het alleen op de zaterdag wanneer je op de oefening gaat?
3: Soms oefen ik thuis wel. En soms ook alleen gewoon op de zaterdag.
0: Hoe? De eerste keer, hè, toen het publiek naar jullie toe kwam en die keken hoe jullie gingen optreden. Hoe is het geweest? Hoe was dat moment voor jullie?
2: Het was best wel spannend, maar ja? Toen we begonnen viel het wel best mee.
0: Oké. Okay. Vinden jullie dit ook spannend, dat jullie op de radio zitten en ook in beeld op YouTube? En dit gaat niet meer weg, hè, op YouTube. Vinden jullie het spannend?
3: Een beetje.
2: Ja.
0: En de muzikanten, jullie eerste optreden?
2: Ja, best wel zenuwachtig.
0: Maar dat heb je nu niet meer, hè? Want wat ik je nu hier zie doen, dan... ik zie geen zenuwachtigheid. Ik zie dat jullie echt zelfverzekerd zijn, hè? Van wat jullie aan het doen zijn. Ja, toch?
2: Ja.
0: Wie komt meestal naar die optredens van jullie? Mama. Jongeren, volwassenen, Marokkanen, Turken. Wie komen naar die optredens van jullie?
1: Iedereen
0: komt kijken hoe jullie de dames dansen en jullie doen de instrumenten. Zijn maar twee, is er alleen een scratchie en een kotti? Of zijn er meer muzikanten met siksiki en kwabangi en...
1: Ja, vier muzikanten.
0: En wat kan je hun naam noemen, zodat de mensen thuis dat ook weten?
1: Genoa is... hij speelt harkona.
0: Ja?
1: Jamar speelt kwabangi.
0: Oh, kwabangi. En de dames, zijn er meer dames?
2: Ja.
0: Kan je hun namen noemen, die dames die meedoen?
2: Elisa.
0: Ja.
3: Sherlyn. Kaylee.
2: Jania.
3: Faya.
0: Maar een heel belangrijke vraag. Wat vinden jullie ouders daarvan? Van wat jullie aan het doen zijn?
2: Ze vinden het mooi hoe we zoveel bezig zijn met onze cultuur en onze voorouders.
0: Ja, jullie zijn twee zussen, dus als jij dat doet, is het dan goed? En jullie ouders?
2: Ze vinden het ook goed dat we naar onze cultuur komen.
0: Vinden ze het ook zo spannend als jullie?
2: Nee.
0: Okay. Heel belangrijk, jullie zitten allemaal op school, hè? Hoe gaat het op school?
1: Goed.
3: Goed.
2: Goed.
0: Dus jullie kunnen, zeg maar, je school combineren met die optredens en die oefening?
2: Ja.
3: Ja.
0: Dat is goed om te horen. Ja, toch?
2: Ja.
0: Maar later, zeg maar, ga je ook later muziek spelen? Wil je in een band? Als je nu, stel maar, jullie muzikanten zijn nu 18, 20 jaar. In welke band die je nu hoort, zou je direct inpassen? Welke band?
1: Warimbo Criollo.
0: Ja, die van zeven in. En jij?
2: Warimbo Criollo.
0: Ook Warimbo Criollo. Severin is een neefje van me. En de dames, welke groep, volgen jullie die groepen die optreden, die dames? Ik zie heel wat damesgroepen optreden op feestjes.
3: Nee, niet
0: kennen, echt. Jullie kennen die groepen niet?
2: Nee,
3: niet echt, nee.
0: Oké. Maar los van die kawina en die wintidansie en die kotodansie, hè? Daarbuiten, dus buiten dit, zijn er groepen die jullie zien van, hey, die dansen wel lekker, die dansen goed. Maakt niet uit, hoor, disco, reggae. Zijn er andere artiesten die jullie ook volgen? Niet echt.
3: Nee.
0: Niet echt.
3: Nee.
0: En toch moet ik die vraag stellen weer, hè? Want als jullie kawina spelen, kawina is dusdanig dat je meer leert van te luisteren naar wat er daarvoor is. En Naks ken ik. Naks Nederland ken ik niet zo goed, maar ik ken Naks van Suriname. Na arbeid komt sport. Dat is Naks vanaf de tijd van... meneer Sebeda. En de meeste kawina-muzikanten, die hebben meestal een scholing gehad bij Naks. Of het nou Tiffy is, of het nou Stoffy, of het nou, noem maar op, Carlos Aaron. ze hebben allemaal bij NACS gezeten. En voor... Ze hebben allemaal... en ik had vroeger contact met mevrouw Staphorst. Ik weet niet of ze nog daar, daar zit. En vroeger gingen we het toneel daar aan de Thompsonstraat. Gingen we naar het toneel. Wat zou je nu tegen jullie leeftijdsgenoten willen zeggen? Die muziek willen leren spelen. Alle vieren. Wat zouden jullie tegen hun nu zeggen van... Wij zitten hier, wij doen het al. Onze ouders vinden het leuk. We kunnen het combineren met school. Wat zouden jullie tegen hun willen zeggen?
1: Meld je aan.
0: Ze moeten zich aanmelden.
1: Ja, meld je aan. Kom gezellig meedoen.
0: Ja. Wat is jullie eerstvolgende optreden? Misschien zijn de mensen nu thuis benieuwd om jullie, zeg maar, te zien optreden. Hebben jullie of naar de oefening? Mogen mensen bij de oefening komen kijken met hun kinderen om warm te lopen?
4: Ik denk dat ik daar best antwoord op kan geven.
0: Ja?
4: Bij de oefening kijken liever niet, zodat de kinderen vrij kunnen zijn.
0: Ja?
4: Maar als uw kind wordt ingeschreven, heeft u wel een uur de tijd om met het kind mee te kijken. En daarna vragen we u vriendelijk om de oefening te verlaten, zodat het kind uit zijn of haar schulp kan komen.
0: Okay.
4: En over het optreden, ze hebben 20 september een optreden staan.
0: Ja?
4: In Spijkenissen. En daarna in januari zal er iets moois gebeuren.
0: Dus 20 september, is dat een openbare optreden? Dus,
4: ja, maar het is een school die het dus gaat doen, dus hoe openbaar het gaat zijn.
0: Dat weet je nog niet.
4: Dat weet ik nog niet.
0: Dus als ze een mail, dan kunnen ze een mail sturen naar info@naxamani@gmail.com. Dan kan je alle informatie krijgen als je deze groep wil zien optreden. We gaan terug naar de... Nee, voor ik naar die kot Kouna ga. Die scratchy man. Weet je dat die scratchy een heel belangrijk instrument is? In zowel Kaseko als Kawina. En wie is je favoriete scratchman? Want je hebt de x aantal scratchmans die... Je kan gewoon zijn naam noemen.
1: Tommy van Abtijd.
0: Ja.
1: Daniel van Corona Band.
0: Ja.
1: En... Luciano van Trangarug en The Music Lovers.
0: Ja, ja, ja. Dus die drie scratchy man. Ik heb ook favoriete scratchy man, zo. Maar die van mij zijn veel ouder. Je hebt Gali, die speelde voor Latinos, later Kankantri. Rocky Marciano, die was vroeger geen zanger en geen blazer. Die was de scratchy man van Kaseko Masters. Je hebt Sopo van Cosmo Stars. Daddy Exmo Stars. Mon Drenthe Latinos. Dat waren scratchy mans waarnaar ik ging kijken. Je hebt Jerry nu van Jong Kosje. Simpson van Sabaku. Er was recent een scratchy Sydney Purpleheart. Die is ook een jonge scratchy man. Er was recent nu een scratchy festival of een scratchy...
4: Nee, door.
0: Het is niet doorgegaan?
4: Nee. Hij was de enige die zich had aangemeld.
0: Ik had ervan gehoord, die scratchy...
4: Yes.
0: Ja, maar die scratchy is later in Kawina gekomen. Hè? En weet je wie die man is? Rocky. Rocky was de man die ik vond dat die... Aisha speelde ook met Scratchy, die Kaskawi later. En kan je ons weer... wie is je favoriete Kotman?
2: Kotman van Joostel.
0: Kotman, hoe heet die? Wat is zijn naam? Kan je zijn naam?
2: Nee.
0: Kan jullie ook meedoen? Ja. Willen jullie ook wat zeggen?
4: Ik ga meedoen, ze zijn een beetje zenuwachtig. Dus misschien dat ik erbij kom zitten,
0: maar
4: laten ze los.
0: Ja. Kijk, je moet je vrij voelen. Let niet op die camera, let niet op die microfoon. Je bent een publieksfiguur nu. Ik heb je daar gezien. Er waren duizenden mensen die naar jou gingen kijken. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. En ik zie geen zenuwachtig. Ik vind jullie niet zenuwachtig. Ik vind dat jullie een beetje gereserveerd zijn. Maar jullie kunnen vrij, want jullie moeten jongeren. Weet je waarom ik het belangrijk vind dat jullie hier zijn? Het leek alsof die cabine van ons een beetje aan het weggaan is. Dat vind ik. Kijk, we hebben een instrument, de quattro. Je hebt geen quattro man meer. Dus ik vind jullie een inspiratie. Jullie kunnen andere jongeren inspireren om die kawina weer
4: tot leven te brengen.
0: Tot leven, nieuw leven. Kijk, Naks was eigenlijk de school in Suriname. Je kon alles daar gaan leren, van Kotkona tot Siksiki. Je kan alles leren. En in Nederland is dat een beetje meer. Het is er wel?
4: Naks Nederland is eigenlijk... Naks Nederland is de moederorganisatie.
0: Als je dichter bij je microfoon van...
4: Naks Suriname is eigenlijk de moederorganisatie. En Naks Nederland is eigenlijk dan de dochter.
0: Ja?
4: Dus in principe blijven we in dezelfde trant zitten. En doen we hetzelfde. Alleen hier hebben we school, werk, wat er tussen komt. Waardoor het minder is.
0: Ja?
4: Maar het is nog steeds hetzelfde. Het is gewoon een dochterorganisatie.
0: Oh.
4: En Naks Amani is daarvan weer een vertakking. Samen met Naks Kwajani en Naks Kulturukos.
0: Oké. Okay. Dus dan, dat betekent dat jullie nu... In de opleiding. Jong, maar doen jullie speciaal vanaf die tussen 8 en 16? Dus
4: ja,
0: zeg maar die onder.
4: Naks Amali doet alleen jongeren.
0: Ja?
4: Naks Kulturuposo doet wat ouderen. En
0: ja?
4: Naks Kwajani is meer met dans. We gaan meer in op dans. Wij zijn meer met dans, zang, toneel en van alles. En Kwajani doet voornamelijk dans. En als ik het goed heb, is er nog één groep, hou me ten goede, die doet Psokosan.
0: Die doet Psokosan. Dus Naks is nog steeds actief, precies hoe het goed in Suriname. Want ik ben eigenlijk met een bekende presentator hier van ons, Glenn Kotfried. Die speelde bij Naks Suriname. Hij speelde die Wintje Drong volgens mij daar in Naks. En Naks is echt een inspiratiebron, zeg maar, voor die cultuur, voor die Winti, toneel en voor alles en nog wat. Dus ik vind het belangrijk wat jullie nu doen. Ik ben echt trots op jullie, dat jullie die cultuur niet willen niet laten wegzakken en dat jullie als jongeren andere jongeren willen inspireren. Dus ik wil die jongeren oproepen. Ouders, neem die jongeren mee. Ga een uurtje kijken bij
4: Naks Amani
0: at gmail.com. Dus info
4: naksamani@gmail.com.
0: Ga een uurtje met jouw jongeren kijken. En misschien raken ze geïnspireerd. En dat ze dan die Kawina, want ik heb heel wat plannen met Kawina.
4: Het is niet alleen Kawina, hè?
0: Met alles. Met de dames ook.
4: Wat doen jullie nog meer? Wat hebben jullie allemaal geleerd?
0: Ja.
4: Samenspel, samenhang.
0: Laat die dames ons vertellen.
4: Ja.
0: Hoe ziet een zaterdag uit van jullie? Vertel aan jullie. Dus vanaf het begin, hè, vanaf je moeder brengt je naar daar. Wat gebeurt er? Vertel. Jullie twee. Vertel.
2: Je wordt gebracht. Je moeder brengt je naar Naks Amani.
0: Ja.
2: Je komt daar aan. Je groet de tante. Je doet je schoenen uit, je trekt je pangi aan. Daarna gaan we bidden. En daarna gaan we oefenen voor een optreden of voor iets anders. Daarna hebben we pauze. Daarna gaan we weer verder. Daarna gaan we weer bidden om af te sluiten. Daarna moet je spullen opruimen en mag je naar huis gaan.
0: Dus zo ziet er een de zaterdag uit. Hoe laat van zaterdag is dat?
3: Van 2 tot 5.
0: Van 2 tot 5?
3: Ja.
0: Dus van 2 tot 5 en dan gaan ze daar. En zijn die ook die muzikanten aanwezig?
4: Ja, ze zijn ook aanwezig. Iedereen is aanwezig. Er zijn 15 kinderen aanwezig.
0: Maar jullie doen niet aan zang? Dus zang zit er niet bij?
4: Jawel, zit er wel bij. Alles zit erin.
0: Dus het hele pakket? Het
4: hele pakket zit erbij. Toneel zit erin, zang zit erin, leren bidden zit erin. Maar ook hoe ze samen moeten werken zit erin.
0: Oh, dus het is een training eigenlijk. Het is een cursus.
4: Het is gewoon een training, ja.
0: Het is een training.
4: Ja, je wordt echt getraind om naar een optreden toe te werken. En daar komt alles bij kijken. We hebben ook verschillende trainers. Trainers die,
0: hoe zijn die trainers? Kan je die trainers opnoemen? Zodat de mensen weten van...
4: Ik zal voornamen gebruiken.
0: Ja.
4: We hebben Stefano.
0: Ja.
4: Stefano traint de heren.
0: Ja.
4: We hebben Lucille. Die traint de dames qua zang. Kimani. Ik doe een beetje van alles eigenlijk. Maar voornamelijk dans en toneel. We hebben Tariq. Tariq maakt het één geheel, om het zo te zeggen.
0: Maar de heren, hoe ziet jullie een dag van jullie eruit op de zaterdag?
1: Net als wat Joël zei, een beetje van, je wordt gebracht, schoenen uitdoen, pannen aanbidden. En dan, ja, het ligt er gewoon aan wat we doen. Dus bijvoorbeeld, we gaan een stuk doen met Kona. Dan, Stefano geeft aan van, jij speelt dit, jij speelt dit, jij speelt dat. Zo, zo, zo. Zo komt heel die beat bij elkaar. En ja, dat.
0: Kortman, hoe ziet jouw dag eruit daar? Neem je kort Kona? Is het jouw eigen Kona of is het Kawina? Want zo anderen zeggen Kona, Kawina. Is het van jou? Is het jouw eigen Kawina neem je mee? Of die oefen je ook thuis? En die skraki, neem je jouw eigen skraki mee? Of is het daar ter plaatse?
1: Ja, wanneer de training begint, ga ik mijn eigen meenemen.
0: Ja, oké. Kortman?
2: Ik krijg eentje van je.
0: Oké. Want meestal, muzikanten die hebben die instrumenten bij je. Bijna kan je die stok niet raken van ze. Je mag niet aan je instrument. Het is bijna een probleem als je daaraan gaat zitten. Oké. De manier hoe jullie oefenen, dat zitten er nog twee heren erbij. Eén van die Kwabani en één van die Harkauna. En die Aksipiki, dat is wat jullie leuk vinden. Kan je weer wat voor ons een optreden weer voor ons doen? Laat de mensen thuis horen dat het geen plei-plei ding is. Dat is een professional hier zit.

0: Ja, oh, daar zullen moeten die kinderen wel een applaus geven. Je moet maar een applaus geven, toch? Of niet? Prachtig gedaan. Maar kunnen jullie iets samen doen? Dus de dames samen met de heren.
1: Ja.
0: Of een kangaspel heb ik begrepen. Well, kunnen jullie iets samen doen? Dan gaan de dames zingen. En oh, hij is ook een kotman. Hij is een multitalent. Kunnen jullie iets samen doen? Jullie zijn vrij, die microfoon zijn van jullie. Jullie mogen alles doen wat jullie willen.
2: Zie. Picking a drop.

0: Ja, luisteraar, zei je, ja. Dat is dit Anonep Jara, die is origineel. Ze zitten live in de studio, dus wat jullie horen is live. Het is niet vooraf opgenomen, het is live. En wat vinden jullie zelf ervan? Ik vind dat jullie dit prachtig doen. Als iemand jullie niet zouden zien en ze niet zou thuis zitten, die zou denken dat het volwassenen waren die dit aan het doen waren. Maar luister, als je kan op Radio Maart live, dan kan je precies zien wat er hier in de studio gebeurt. En kunnen jullie alsnog een oproep doen? Want ik blijf dat vragen, dat je jongeren thuis inspireren om ook op de zaterdag met hun ouders een uur te komen kijken en de kinderen inschrijven, zodat dit niet helemaal weg. Maar wonen jullie allemaal in Amsterdam?
1: Nee.
0: Want ik hoor Waribo Creole en denk ik direct aan Rotterdam.
2: Ja, we hebben ook mensen vanuit Rotterdam die komen.
0: Ja?
2: We hebben kinderen vanuit Rotterdam, Amsterdam, Almere, Amsterdam en omstreken eigenlijk gewoon. Als je echt cultuur, van je cultuur wil leren,
0: ja?
2: Is de afstand.
0: Maar waar oefenen jullie eigenlijk?
2: We oefenen in Buurthuis Holendrecht elke zaterdag van 2 tot 5.
0: Dus luisteraars, kinderen,
2: ouders.
0: Mama, ouders, neven, nichten, tante, oma, opa's, Holendrecht.
2: Buurthuis Holendrecht.
0: Buurthuis Holendrecht elke zaterdag van 2 tot
2: 5.
0: Van 2 tot 5. En info at
2: naxamani@gmail.com.
0: Dus naxamani@gmail.com. Dan kan je je aanmelden en dan kan jij de muzikanten, de dames die dansen en zingen. Je kinderen kunnen leren zingen, kawina. Ik weet niet of ze kaseko doen, kaseko alles doen. Want ik hoor Stefano, is die Stefano van Black Harmony?
2: Nee, is Stefano van NAC Suriname.
0: NAC Suriname?
2: Ja.
0: Die is hier, dus Stefano van NAC Suriname. Spelen jullie op kinderfeestjes? Kunnen jullie ingehuurd worden voor kinderfeestjes?
3: Ja.
0: Ouders? Ouders, waarom? Ouders, jullie zitten thuis. Ze zijn beschikbaar voor kinderfeestjes. Ja toch? Als je kind jarig is, is er een jongere kawina bent en de leeftijd zie ik hier tussen 6 en 16 jaar. Die komen dan het feestje opleuken daar.
2: Misschien kunnen een van de dames vertellen.
0: Oh, ervaring. Vertel een ervaring van een kinderfeestje. Ja, er.
3: Het eerste optreden, dat was ook een kinderfeestje van een meisje die ook op NAC zat.
0: Ja.
3: En het was heel leuk, ook spannend, maar ja, dat een beetje.
0: Dus jullie zijn beschikbaar, dus niet alleen voor kinderfeestjes, voor iedere optreden kunnen ze jullie benaderen.
3: Ja.
0: Dat is heel. Om terug naar die muzikanten te gaan. Heb je een. Want ik zag je net dat je zeg maar je drum strakker ging trekken. Krijgen ze ook daar les in? Van om het af te stemmen?
2: Bij Stefano, maar ik denk dat hun twee het van nature.
0: Van nature hebben.
2: En natuurlijk hun broers die bij wie ze kijken.
0: Ja. Want ik zag hem die kawina gewoon. Ja,
2: ik ben niet echt van de muziek, ik kan het ook niet. Dus ja. Soms zie ik ze ook dingen doen waarvan ik denk, oké. Maar Stefano helpt ze daar wel bij en geeft ze ook wel aan van, hey, misschien is dit handiger voor jou gewoon qua comfortabel.
0: Ja.
2: Maar voor de rest, deze twee vooral doen soms dingen waarvan wij ook opkijken van, van waar heb je het nou zo vertellen dat ze twee broers hebben die al langer hiermee bezig zijn. Wat je ziet, ga je ook doen.
0: Ja, Waribo Creole is verstopt, is verdomd goed.
2: Ja.
0: Want tegenwoordig, soms denk ik van, want die booba wat op die drone zit, daar moet je ook kennis van hebben. Om het juiste geluid te produceren. En ook die scratchy. Wat voor type scratch speel je? Want je hebt verschillende... Speel je alles? Ben je allround?
1: Niet per se alles, maar...
0: Wat is je favoriet? Wanneer je scratch speelt, wat is je favoriet?
1: Kasiko of Kamalama.
0: Kamalama. Want ik sprak ik met iemand die scratch speelt, Mon Drenthe. En hij zei tegen mij, het slaan op die drum, zeg maar, dat is niet belangrijk. Die deksel is belangrijk. Daar moet je goed in zijn. Die deksel, dat je... En van die koti had ik met Angelo Blackman. Ja. Want ik ga in de toekomst iets met hem hebben, want hij was een verdomd goede koti man.
2: Is.
0: Ja, maar hij is niet meer, hij drumt niet, hij is niet meer Kawina. Ik zie hem niet meer Kawina doen. Maar hij was, ik ken hem, weet je van waar ik Angelo ken? Net als hoe jullie begonnen zijn. Maar ik was ook toen jong, hè. Hij had die Brokko Blik Festival gewonnen, Stubula. Hij heeft die Brokko Blik Festival gewonnen in Stubula. En die oom van hem, die had die hele Brokko Blik ding in elkaar gezet. Volgens mij die speelde ook later bij NAX. Ik weet niet of het Jan of Peter is, zo'n naam. Kan ik me nog...
2: Ik denk oom Peter.
0: Ja. Angelo had die Brokko Blik Festival gewonnen. En later speelde hij met die man van Akata Kondre. Hij zat in een band van die man van Akata Kondre, later Nax Kasekoloko. En ik had het met hem erover, over die kotmang. En zeg maar, die tiki is niet zo belangrijk en als je hand, wat je hand doet. Klopt dat? Het is niet die tiki die belangrijk is, maar het is die hand van jou, wat je met je hand doet, net als hoe die deksel. Ik wist dat soort dingen niet. Maar ik ben ook geen muzikant. Dus, merk je dat jullie het beamen. Dus, en zo jong al zijn jullie daarvan op de hoogte. Jullie komen van goede huizen. Wat die kan. Dus er is hoop.
2: Ja.
0: Er is heel veel hoop. En dames, kunnen jullie die andere dames ook oproepen om te komen zingen bij jullie? En misschien als ze het van jullie horen. Misschien als ze het van jullie horen, dan raken ze beter geïnspireerd dan wanneer oude mensen daarover hun oproepen.
3: Kom snel bij Naxamani, want Naxamani is één grote familie.
0: Oh, is één grote familie, ja, als ik het zo hoor. Kan jullie nog iets doen, iets zingen samen en iets spelen voor ons? Kan dat? Wat hebben jullie net gespeeld? Die kanga? Hadden jullie net die kanga gespeeld?
3: Ja.
0: Kunnen jullie nog iets doen of iets, nog iets erbij? Als baksis voor de mensen die thuis zitten, want we hebben nog 4 minuten.

0: Ik heb nog een vraag voor jullie. Alle vier hier aan tafel. Spelen jullie liever voor 10 mensen of voor 1000? Zeg maar een heel groot publiek.
1: 1000.
0: Dus jullie willen graag voor een heel groot publiek spelen?
2: Ja.
0: Kunnen jullie nogmaals, ik vraag het veel, omdat ik graag wil dat het groot wordt. Kunnen jullie één voor één, ik geef jullie allemaal een minuut, om de jongeren thuis te motiveren, inspireren. Gewoon eerst je naam noemen en dan roep je op.
3: Ik ben Jayfun. Kom gezellig bij en sluit je aan bij een Naksamani.
4: Ik ben Shay.
5: 107.9 Marie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: hele fijne middag en heel erg leuk dat u luistert. En vandaag hebben we het weer met elkaar te doen. Mijn naam is Maureen Held en we hebben het vandaag druk, want we hebben Cruderi zometeen. En aan de lijn hebben we Uriel Zabayo. En na Uriel bellen we met Ivan Brave uit Suriname met een update. En vervolgens hebben we een studiogast in de tweede uur. Maar ik zal zeggen, wees u vooral een lekker attent en doe mee. En Uriel, welkom.
1: Ja, goedemiddag. Hoop dat jullie me horen. Dag,
0: We horen je heel zacht.
1: Goeiedag, hoor je me zo beter?
0: Nee.
1: Zo beter?
0: Nee, helemaal niet. Nou, ik zal eventjes kijken als ik het... En nu?
1: Zo beter?
0: Ja, helemaal goed.
1: Hey.
0: Ja, Uriel Zabayo, jij bevindt je waar? Bij het Surinaams consulaat. Waarom?
1: We zijn... Ja.
0: Kan je vertellen waarom je daar bent?
1: Ja, we zijn op het... Surinaams consulaat hier in Amsterdam. Ik groet alle luisteraars van jou. En ik zou zeggen, kom ook langs. Mocht je in Amsterdam zijn, ben je er niet. Kom gewoon heel gezellig langs. Want het is heel gezellig.
0: Alleen maar

0: gezellig of is er ook iets aan de hand waarom jullie daar zijn?
1: Ik heb de voorzitter van de Heritage Month, dat valt onder de Heritage Month Suriname hier in Nederland. Ik heb de voorzitter hier bij me en die zal zeker even het een en ander uitleggen ervoor. Yes?
0: Ja, nou, het lijkt me heel leuk en zinnig. En hoe heet de voorzitter? Hi. Hallo, goedemiddag.
2: Ja, goeiedag. Mijn naam is Palini Wasimin en ik ben de ambassadesecretaris op de ambassade te Den Haag. We zijn bezig, eigenlijk de hele maand bezig geweest met het organiseren van een paar events in het kader van Suriname Heritage Month. Dus vandaag is het toevallig, ja, eten en drinken en gezelligheid, want dat hoort ook bij ons cultureel erfgoed. Maar de strekking van uw vraag natuurlijk heeft te maken met welk inhoud, welk content hebben we eigenlijk, wat voor activiteiten we hebben in dat kader. Om antwoord daarop te geven, wij hebben straks een symposium, een diaspora symposium die we organiseren, waarbij een stukje heritage ook natuurlijk aan bod komt. Daarnaast hebben we een jongerenprogramma die in september start, waarbij we ook bezig zullen zijn met heritage en herkomst van Surinaamse herkomst met de jongeren.
0: Want en waarom ook de jongeren? Merken,
2: waarom de jongeren? Omdat we hebben gemerkt dat die behoefte aanwezig is om te weten van waar ze komen, van waar, wat is er in het land, wat houdt eigenlijk als je Afro-Surinamer bent, wat houdt dat in? Als je inheem Surinamer bent, wat houdt dat in? Als je Hindustaan Surinamer bent, wat houdt dat in? En dat, daar gaan wij wat aandacht, meer aandacht aan besteden.
0: Oké, dat is een heel mooi streven. En is dat iets wat we jaarlijks terugkrijgen?
2: Is ja, dat iets? Het is de bedoeling. Ja. Ja, het is zeker de bedoeling dat Suriname Heritage Month een jaarlijks terugkerend evenement is. En ik zal niet zeggen evenement. Het is gewoon een, het is een concept die de president van Suriname heeft aangekondigd. Het is eigenlijk haar initiatief. Waarom? Omdat we eigenlijk als Surinamer overal ter wereld, maar ook vooral in Suriname, moeten vieren wie we zijn. We moeten gaan bezinnen wie we zijn, zodat we met elkaar kunnen optrekken om verder te gaan. Daar gaat het om.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En kunnen we ook dan iets verwachten qua diaspora, bijvoorbeeld een speciale office die zich daarmee bezighoudt? Of doen jullie dat alleen maar zo via de Heritage Month?
2: Nee, dus we zijn eigenlijk constant in conclaaf met diaspora hier. Ik heb mevrouw Sabayo hier naast me, die zeker wel 3 keer naar de ambassade is geweest, alleen om verschillende gesprekken te voeren. Dus het gaat niet alleen om Heritage Month, maar het gaat verder dan dat. Het gaat om samenwerken. Hoe kunnen we samen dingen doen, zodat we terug kunnen koppelen met Suriname?
0: Oké, en wat zouden jullie graag willen meenemen vandaag speciaal van de bezoekers? Wat vinden jullie belangrijk?
2: Ik wil dat, bezoekers... dat ieder komt ervaren wat wij elke dag in Suriname ervaren. Weet u waarom? Deze keukens is tot ons beschikking. Eigenlijk besef ik steeds meer hè, hoe inclusief Suriname is. Dat wanneer we op straat gaan, kunnen we gewoon besluiten om een roti te eten of een bami of weet ik veel wat. Want het is er allemaal tot ons beschikking. Dus dat bieden we ook hier aan. Van hé, dit is Suriname. Kom kijken. Kom proeven. Kom, sommige groepen hebben natuurlijk hoe noem je dat? Echt van die oude dishes, die oude recepten hebben ze, bieden ze hier aan. Dus dat is eigenlijk ook interessant om te zien. Want dat behoort natuurlijk ook tot het Surinaams cultureel erfgoed.
0: Ja, eten is heel belangrijk en vieringen ook. En ook dat hoort tot het cultureel erfgoed. En nou, ik zou zeggen, doet u uw oproep richting de luisteraars?
2: Ja, dankjewel. Ik nodig dan een ieder uit. Kom proeven. Er zijn authentieke dishes hier te verkrijgen. Dus als je eigenlijk... Ik weet toevallig dat de Javanen volgens mij lapis hebben. Ik weet dat de Bosnaken straks moonga hebben. Dus als je dat weet, kom proeven. Ik weet dat de inheemse... We hebben hier die pepre watra. Wat ik straks ook zelf ga eten. Maar ik zou zeggen, kom maar. Het is zeker de moeite waard.
0: Nou, heel erg leuk. Ja. En wat is het adres waar de mensen naartoe moeten in geval iemand niet weet waar het Surinaams consulaat is? Dat is natuurlijk in Buitenveldert, maar misschien kunt u dat ook even noemen.
2: Ja, het adres van het consulaat is de Kusserstraat nummer 11 in Amsterdam.
0: U heeft het gehoord, u bent van harte uitgenodigd. En mevrouw Shailini was uw naam, dacht ik. Dat is...
2: Falini met
0: een V. Oh, Falini, ook dacht Shailini. Nou, Falini, we zien elkaar straks. En wij houden ons ook aanbevolen met de Pipirawatra. Ondertussen is mijn collega Glenn ook aangekomen. En die lust ook wel een Pipirawatra, volgens mij.
2: Oh, dat is top. Dat is top. En er is een kinderhoek. Dus kinderen kunnen ook komen.
0: Kinderen worden niet in de hoek gezet, maar er is gewoon een hoek waar ze leuke activiteiten kunnen doen.
2: Dat is wat, ja, knutselen. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Heel hartelijk, dank hoor.
0: Graag gedaan. Dank u wel. En ik zou zeggen, succes met de middag, dames.
2: Ja, dank je wel, okay. Marie.
0: En alle betrokkenen. Dag, tot straks. We gaan even kort naar een muziekje. Ik ben zo bij u terug.

0: Nou, we zijn er weer en u heeft lekker even kunnen genieten en misschien wel de heupjes los kunnen gooien. Zo niet, dan heeft u vast een glaasje water gepakt. En dat heeft u wel nodig, want Iwan Brave is aan de andere kant van de lijn. En met hem hebben we het vandaag over het cultureel erfgoed in Suriname. En we blijven in die hoek, want ook in de tweede uur zullen we dat bespreken. Maar dan met de heer Hugo Esseboom. Die is ook al gearriveerd en hij zit er helemaal klaar voor, hoor. Dus we gaan hem het hemd van het lijf vragen zometeen. Maar we beginnen eerst met Iwan. Iwan, welkom. Goedemorgen voor jou.
1: Hi, goedemorgen.
0: Mijn collega Glenn zit ook mee te luisteren. Ik weet niet als hij alleen de luistervink gaat blijven vandaag of dat hij ook zijn mondje roert. Maar we gaan gewoon met jou lekker het gesprek doen.
1: Ja, ligt nou aan mij. Ik heb een beetje zo'n mono geluid. Eén kanaal doet het beter. Het kan zijn dat het misschien verbinding is. Ik hoop niet dat het ook voor het... voor de uitzending zo is.
0: Ik hoop van niet.
1: Okay.
0: Je moet me, als het goed is, horen in beide oren. Want één oor, dat klinkt een beetje, hè? Maar,
1: ja, ik heb een koptelefoontje in. Maar ik heb net gekeken naar video's en ik had gewoon stereo. Nu hoor ik jou maar aan één kant.
0: En nu? Nu nog steeds?
1: Nu nog steeds.
0: Oh, nou, ik zou niet weten waar het aan ligt.
1: Dat de telefonische verbinding wil zijn en niet zozeer de uitzending.
0: Ja, dat zal...
1: Laten we hopen voor de luisteraars dat het geen... niet is.
0: Ja, precies. Dus dat is het ook.
1: Okay.
0: Nou, we hebben zo even een kort gesprek gehad met iemand van het consulaat. Mevrouw Fallini. En die gaf aan dat er vandaag in het kader van de Surinaamse Heritage Month vandaag hier een soort van eterij is of een proeverij. Waarin de mensen zijn uitgenodigd. En is daar ook wat van te merken in Suriname toevallig? Hebben jullie ook de Heritage Month? Ja?
1: Ja, absoluut. Dat is, iets wat toch door de president is ingesteld. Dus in Paramaribo is het geweest. En ik heb begrepen dat dit weekend het in de Keri plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
1: En er verschillende evenementen plaatsvonden. Ik heb zelf niet op de voet gevolgd, hoor. Daar ga ik eerlijk in zijn. Dus daar ga ik niet... Het is wel een thema geweest afgelopen maand. Mm-hmm. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Nou, we hebben het vandaag over cultureel erfgoed in Suriname. En mijn vraag aan jou is, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Hebben we het dan over de monumenten, de historische gebouwen of ook andere zaken zoals verhalen, muziek, noem maar op?
1: Toevallig was ik een column van Saraganga gisteren erover en die heeft mij wel een bredere vorm van cultureel erfgoed voorgehouden. Het is niet alleen natuurlijk wat we aan gebouwen... maar ook hoe de gezamenlijke geschiedenis die we hebben gekregen, hoe je met elkaar omgaat.
0: Mm-hmm.
1: Het is meer dan dat. Het is ook omgang met elkaar. Mm-hmm. Ja, dat vond ik wel een mooie vorm van om het breder te maken. Meestal denken we aan gebouwen of aan, mm-hmm. aan culturele uitingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook natuurlijk van hoe gaan we ook om met de grondrechten? En,
0: mm-hmm.
1: hoe gaan we om met ons milieu?
0: Ja.
1: Nou, ik was daar wel mee eens.
0: Ja, want wat is voor jou dan heel opvallend daarin? Hoe we omgaan met elkaar en met de grondrechten, zoals je dat noemt? Wat zou van jou kunnen verbeteren of anders kunnen?
1: Ja, het is wel een leuke vraag. En dat was ook wel een beetje de kritiek van Saraganga. Mm-hmm. We praten vooral.
0: Mm-hmm.
1: Haar trek komt neer van we stappen allemaal wel leuk. 9 augustus dragen allemaal wel een inheemse uitdossing. Hè. Dan praat je even niet over de inheemse zelf, over parlementariërs of beleidsmensen. Mm-hmm. En als het weer maar ronddag is, gaan we allemaal in een panje.
0: Mm-hmm.
1: Maar ondertussen, datgene waarom het gaat, gebeurt niet. En dat is het respecteren van die grondrechten, het uitvoeren van het vonnis, het internationaal vonnis. Dat Suriname oplegd gekregen heeft 11 jaar geleden, wordt ook niet uitgevoerd.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl het om leefgebieden gaat, komt de regering met een voorstel om gemeenschappen een soort gebied van 5 kilometer te geven. En ze zei terecht, de inheemse tribalen willen geen achtertuin, maar een leefgebied.
0: Precies.
1: Dus, ja, wat mooi dat ik dat toevallig gisteren gewoon uit ontspanning zat te lezen. Dankjewel, Saraganga.
0: Ik heb meteen Glenn die een vraag aan jou wil stellen.
2: Goedemiddag,
1: ja.
2: Heer Braaf.
1: Dag Glenn.
2: Hi. Weet je, ik mag iemand zeggen toch?
1: Zeker.
2: Kijk, als we praten over cultureel erfgoed...
0: Ja, dan moet ik nog even wachten.
2: Als we praten over cultureel erfgoed... Dan kijk ik naar de verhoudingen. Als het gaat om mensen vanuit Nederland, mensen in Suriname wonend. En met betrekking tot het feit dat de decolonisatieprocessen zich nog niet hebben voltooid, heb ik ook het idee dat dat één van de zaken is die we ook het cultureel erfgoed kunnen noemen, maar dat een aantal ontwikkelingen belemmert. Hoe gaan we daar weer om?
1: Oh, dat is een hele ruime vraag. Jouw naam, sorry, Glenn toch?
2: Ja, Glenn Kortfried heet ik.
1: Hi Glenn, ja. Vertrouwde naam van mij, een neef van mij heet Glenn. Ik moet eerlijk zeggen, je verrast me met deze vraag, want dat betekent dat ik iets heel filosofisch moet gaan zeggen. Hoe gaan we mee om? Misschien kan je wat specifieker zijn?
2: Kijk, hoe dan ook, we zijn op zoek naar verbinding.
1: Ja.
2: Surinamers, mensen met een Surinaamse afkomst in Nederland, met de mensen in Suriname. En die verhoudingen zijn enigszins verstoord. Ik kan me voorstellen dat jij ook ooit vertrokken bent naar Suriname en dat je heel veel obstakels hebt moeten winnen omdat mensen al vooroordelen hadden. Wie denk je wel dat je bent? Wat kom je doen? Ja. En met welke bril kijken wij naar de mensen in Suriname? Ja. Dat is voor mij ook een stukje cultureel erfgoed. Want die verhoudingen zijn enigszins of vaak verstoord, waardoor die samenwerking niet echt goed tot stand komt. En hoe gaan we daarmee om? Erkennen we dat? En doen we er iets mee?
1: Ja, kijk, wat ik een beetje op jouw vraag af kan gaan, is een grote wens die we alle Surinamers bij elkaar hebben, is van eenheid, samengaan. Maar al snel zie je, als het aankomt, dat we heel snel toch weer in dat hokjes mentaliteit verdwijnen. Jij bent diaspora, jij bent bakra, jij bent dit, jij hebt een Nederlands paspoort. Dus wat je merkt is van, we willen die eenheid, we hebben die bundeling nodig om samen verder te gaan. Maar als het gaat om inspraak, dan zijn we wel eens geneigd te zeggen van, hey, jij hebt minder zeggenschap dan ik. En ja, we gaan zo gauw ermee om, naar mijn mening. En dat zouden we dus moeten veranderen. Wij vanuit Suriname zouden veel natuurlijk die diaspora moeten omarmen. Want samen sta je sterk. Mm-hmm. Ik zeg altijd het Israëlisch-Joods model, om maar zo te zeggen. Daar praat ik even niet over de politieke kanten van. Maar van, ja, als je Joods bent, ben je Joods. En het maakt niet zo uit waar je vandaan komt. Je hebt één doel met z'n allen. Dat lijkt me ook mooi als wij Surinamers op die manier naar elkaar zouden kijken en elkaar zouden kunnen versterken. Mm-hmm. En natuurlijk is het zo dat pratende vanuit de diaspora, kijk, je leeft wel natuurlijk in twee realiteiten. Hè? Vanuit hier wordt gezien van, ja, jullie zitten lekker in een geoliede maatschappij. En wij struggelen hier met de zaken waarmee wij struggelen. En dan kom je even wat makkelijk zeggen van, dat moet zo veranderen. Dus vanuit die kant zou dan toch meer begrip moeten zijn van hoe het hier toch wel wat moeilijker gaat, zaken. En dat allemaal te maken heeft natuurlijk met, ja, wat jij zegt, het decolonisatieproces, of het een ontwikkelingsproces is, of een politiek proces dat nog niet zo goed is, waardoor het land in volle vaart gaat. Meer begrip voor elkaar, voor elkaars standpunten. En vanuit hier moeten mensen wel begrijpen van dat je natuurlijk niet kan verwachten, als de mensen aan de andere kant komen, dat ze zich helemaal ontmantelen van wat ze hebben en wat ze zijn. Ik hoop dat ik een beetje...
0: Ja, je bent heel duidelijk hoor. Ja, maar in Suriname, hè, we hebben het over cultureel erfgoed. Onlangs laten we dat verloren dreigt te gaan. Wie bepaalt eigenlijk wat als cultureel erfgoed van Suriname wordt aangemerkt?
1: Ja, dat lijkt me wel dat ze alle bepalen. Kijk, vaak zijn het toch wel de cultuurtrekkers. Maar laten we eerlijk zijn, ik hou me persoonlijk bijvoorbeeld niet elke dag met het slavernijverleden bezig of met cultureel erfgoed. En natuurlijk bij een journalist, als je ziet dat mensen dat wel doen, die geven vaak de aanzet, organisaties zoals NACS die daar het voortouw nemen. En zo heb je binnen al die culturen, die Javaanse cultuur en de inheemse cultuur, heb je van die organisaties die toch wel heel erg dat bewaken. En moeten die mensen dat betreft heel dankbaar zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het toch een soort som van wat willen we met z'n allen ermee? En je kan niet echt zeggen van dit is cultureel erfgoed, maar het is iets wat natuurlijk gegroeid is. En wat je kan zeggen, ja, dit is ons cultureel erfgoed. En ik denk dus sowieso alle dingen die zijn overgebleven uit onze gezamenlijke geschiedenis, mm-hmm. binnen al die aparte elementen, de gewoontes, de verhoudingen. Mm-hmm. Maar het is niet iets dat er vanuit een tekentafel bepaald wordt van dit is nu het cultureel erfgoed. Het zijn dingen die, het is iets organisch, het groeit.
0: Ja,
2: ja. Er is iets, lijkt mij hoor. Iwan, er is iets wat me opvalt. Er is iets wat mij opvalt in Suriname. Is dat als we het hebben over het Pagua-feest, zoals dat in Suriname wordt gevierd, lijkt het alsof het iets nationaal aan het worden is.
1: En hier in Suriname bedoel je?
2: Ja, het Pagua-feest, de manier waarop het wordt gevierd door, ja, met name ook vooral mensen met een Afro-Surinaamse achtergrond, lijkt het alsof dat ook een stukje wordt van ons cultureel erfgoed.
1: Ik moet je zelfs corrigeren, het is zelfs al voorbij lijkt, want ik woon inmiddels dit jaar precies 30 jaar weer in Suriname. En één ding was altijd duidelijk, hier heb ik kennis gemaakt met Pagua. En het is vanuit de Hindustaanse cultuur. Maar Pagua is echt een nationaal gebeurtenis. Dus natuurlijk, als je Hindoe bent of Hindustaan bent, komt de Hindoe dan een paar religie en Hindustaan vanuit je bevolkingsgroep en wat ook je religie is. Natuurlijk is het voor hun een bijzondere extra betekenis, wat natuurlijk komt in hun cultuur. Maar net als Kitty Kotti vanuit de Afro-Surinaams verleden komt, Kitty Kotti is iets nationaals. Mm-hmm. En Pagua staat op gelijke hoogte. En dan kan ik gewoon zeggen hoe ik zie hoe het belezen wordt. En natuurlijk, Glenn, er wordt steeds meer nationale, commerciële zelfs. Pagua is bijna een soort koninginnedag. Mensen komen speciaal uit het buitenland om. Ik weet niet of misschien de echte religieuze mensen er blij mee zullen zijn dat Pagua meer een soort uitbundig feest wordt waar mensen dansen, drinken.
0: Het is een soort lentefeest, hè? Dus
1: maar op. Dus, even commercialiseerd, hè? Niet dat, maar wereldwijd zie je dat. Maar nogmaals, Pagua, absoluut. Ik denk toch snel na 1 juli toch wel. Ik durf zelfs op gelijke hoogte stellen qua belevenis hoe dat hier gevierd wordt.
0: Ja.
1: Op scholen, ik wil nog wat naar toevoegen.
0: Ja.
1: Dus als elke keer de dag voor Pagua, zijn standaardberichten, alle scholen die daarmee bezig zijn, dan zie je inderdaad, is al heel mooi, dan zie je toch die diversiteit van Suriname, al die bevolkingsgroepen bij elkaar, die helemaal dan onder die kleuren verdwijnen.
0: Ja. Dus dat is absoluut, maar gebeurt dat dan ook met Kitty Kotti op die manier? Dat het
1: absoluut
0: ook echt onder alle bevolkingsgroepen wordt uitgedragen en gevierd?
1: Ah, ja, zeker. En al wordt het maar vanuit de scholen gedaan, de instituties. Je zou me niet horen zeggen dat ik ergens misschien een niet-Afro-gezin heb die het zou vieren van het feest, maar hoe het nationaal wordt gebracht, ontkom je eraan. Maar op een gegeven moment is het, want het geldt ook nogmaals, vergelijkend met Koninginnedag. Mm-hmm. Het is een groot nationaal feestdag en iedereen
0: doet eraan mee. Ik heb een bellen voor je, Iwan. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoeg?
3: Goedemiddag, mevrouw Held en meneer Glenn en meneer Braver. Mooi.
1: Goedemorgen.
0: En meneer Tons.
3: En over alle cultuur te praten. Mm-hmm. Maar alle culturen moeten bovenstijgen. En die etnische blok die we zitten, zowel in Nederland als in Suriname, zie je dat nog steeds. Dat we daar gehouden worden. Je kan merken aan in Suriname, de mensen mogen niet overal wonen. Er zijn gebieden waar men het idee heeft dat alleen Marons en inheemse daar mogen wonen en de rest niet. Dus waar baseert u die Heritage Mond en die eenheid? En tot slot, ik las eergisteren, of van de week, dat militairen een salarisverhoging hebben van 100%, terwijl de arbeiders, landbouwers, sociaal zwakkeren, bijna nog geen 10% kunnen krijgen. Dat is mijn vraag aan de deskundige aan tafel.
0: Dank u wel.
3: Oké, bijna nog geen.
1: Dat was meneer Roy, toch? Of niet?
0: Nee, dat was meneer Jan.
1: Wat zeg je, Marie?
0: Jan.
1: Ja, nee, ik ken zijn stem wel. Dag meneer Jan. Meneer Jan, ik moet toch op één ding toch niet corrigeren. Zozeer, ik zeg, jij zegt gebieden waar bijvoorbeeld niet maar ons of inheemse kunnen wonen. Nou, dat is niet tegen helemaal juist, maar het is wel zo. Als jij, zeg maar, als een stedeling ergens in een dorp wil gaan vestigen, mm-hmm. ja, dan zou je inderdaad de instemming moeten hebben van de lokale gezagdragers. Mm-hmm. En dus het is niet zo van, je kan inderdaad niet zomaar even ergens naar een dorp gaan en je zegt, nou, dit is mijn erf en ik begin hier een woning. Maar als jij gewoon als Surinamer of wie dan ook contact hebt met zo'n gemeenschap, En je spreekt je wens uit van ik zou hier graag willen wonen, dan wordt er een crew toegehouden. Mm-hmm. En over het algemeen, als dat geen probleem is, ik ken genoeg voorbeelden, zelfs van Nederlanders, om het woord wit niet te gebruiken, die in Binnenland de ruimte hebben gekregen om daar te wonen. Maar meneer Jan.
0: Je bedoelt witte Nederlanders?
1: Ja. Dus ja. En laat mijn eigen persoon nemen. Mijn vrouw, mijn huidige vrouw is Saramakaanse. Toevallig is mijn hele gezin van de week naar Saramaka gegaan. Dus ik ben even vrij. Mij is al lang geleden gezegd, als jij hier wil vestigen, dan zullen we je een stukje grond aanwijzen. Mm. En je hoeft niet te kopen zelfs. Het wordt je aangewezen.
0: Vanwege dat je vrouw Saramakaans is? Of,
1: Nee. Ja, natuurlijk. Maar al voor die tijd was het zo. Want ik kom al 20 jaar als journalist. En ik heb vaker over het gebied geschreven. Dus ja, mm-hmm. Ze zien mij toch wel als een... Hoe zeg je dat?
0: Als een deskundige.
1: Iemand, nou, als iemand die bij ze hoort.
0: Ja.
1: Maar het gaat erom van... En je koopt het eens. Je krijgt het aangewezen. Ja. En zolang je gedraagt, dan word je niet uit zo'n dorp gezet. Maar ik wil tot
0: ik heb trouwens nog een bellen voor je. Maar maak je van af wat je zegt.
1: Het loopt niet storm overigens dat stedelingen graag in het Binnenland willen wonen. Ze willen alleen maar vooral de Binnenland gaan omploegen om daar... grondstoffen te gaan halen.
0: Om grondstoffen te halen, dat is een interessante.
1: Ja, dat is goud, toch?
0: Ja.
1: Om even een...
0: Precies.
1: Ja.
0: We gaan er zo op terugkomen. We hebben nog even een bellen voor je. Goedemiddag, u bent in de uitzending met wie hebben we het
4: gehoord? Ja, goedemiddag iedereen, de heer Marcel.
0: Goedemiddag Marcel.
4: Ik wil een vraag onderstellen. Ik weet niet of het een bericht is dat recent is, maar ik heb gelezen dat het academisch ziekenhuis een heel groot bedrag krijgt om zo'n renovatie te plegen of om aan dat gebouw te werken. Ik wil vragen of het sterks om het gebouw gaat of ook misschien apparatuur dat misschien verouderd is of zo. Misschien dat meneer Iwan me antwoord op die vraag kan geven. Ik dank u wel.
0: Dank u wel meneer Marcel. Iwan, beurs is aan jou.
1: Ja, helaas kan ik hem niet op dit specifieke vlak antwoord geven. Je leest wel natuurlijk dat er wel iets gebeurt ter aanzien van het ziekenhuis. Ik lees niet alles, daar ga ik eerlijk in zijn. Ik moet zeggen, vandaag vind ik best wel een uitdagende uitzending, want nu moet ik erg filosoferen over erfgoed. Ik heb wel begrepen dat er een aantal impulsen worden gegeven aan het academisch ziekenhuis om het draaiende te houden. Maar overigens, ik was van de week in het academisch ziekenhuis en ik keek er zo naar, dacht ik van, ja, het gaat helemaal niet goed met onze gezondheidszorg. Maar toch pet je af hoor, als je ziet wat die medici en de verpleegkundigen en assistenten daar, hoe ze daar toch bakken mensen aan het verwerken zijn dagelijks. En toen zei ik ook tegen mijn dochtertje van, ja, ze moeten niet, ik kijk niet zozeer naar het ziekenhuis, want zij vond het een beetje natuurlijk een enge plek, ziekenhuis. Mm. Ik zeg, ik kijk er met dankbaarheid ernaar dat het er tenminste is. En dan ben je journalist, want je bent vaak kritisch natuurlijk over gang van zaken. En dan zit je daar. En dan kom je natuurlijk ook in die behandelruimte. En ik moet zeggen dat ik het academisch ziekenhuis, tuurlijk, als je het vergelijkt met het Westen, dan zal er heel veel verkeerd zijn. Maar we moeten blij zijn met wat we hebben en we moeten dat behouden. Maar het is ook zaak om daar zo goed veel mogelijk geld in te steken, want het hangt aan een dun koordje.
0: Ja, het is toch wel een beetje verwonderlijk dat Suriname eerst bij een van de eerste, of bovenaan het lijstje stond, qua medische voorzieningen en een academisch ziekenhuis. Vergeleken bij de rest van de landen om ons heen. En nu eigenlijk ergens onderaan bungelt. Dat is toch wel dan niet iets wat we ons erg hard voor gemaakt hebben om dat te behouden.
1: Nee, maar dat is te maken natuurlijk met een totale neergang van een economie. Want wat je daar zegt over gezondheidszorg kan je ook zeggen over onderwijs. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ooit was ons onderwijs, ik was niet hier, maar het was gewoon goed. Surinaamse studenten konden toch een naadloos pad aansluiten als ze naar Nederland gingen om te studeren. Sterker nog, ze hadden zelfs een bepaalde voorsprong, want we hadden hier nog wel wat een conservatieve manier van onderwijs, van echt feitenkennis. Tuurlijk, ik ga het niet goed praten. Het is.
0: Maar je zegt eigenlijk, het kan altijd nog slechter.
1: Het is een uphill battle, om het maar zo te zeggen. Maar ik moet toch wel zeggen, vele ruimtes zijn toch redelijk gerenoveerd. De medewerkers, je komt in afdelingen, er is toch een airco-afdeling. Ik kreeg onlangs te maken met de afdeling radiologie. Nou, als je dan toch de apparatuur ziet en wat er allemaal gebeurt, denk je, wow. Ja, het heeft me goed gedaan. En ik heb ook echt tegen die mensen daar, de medicus en de assistent, heb ik echt hartelijk dank gezegd na afloop. Mm-hmm. En ik betrachtte me erop dat het echt uit mijn hart kwam.
0: Mm-hmm.
1: En je zeer een dank je me voor te hebben.
0: Mm-hmm.
1: En waarom zeg ik dit? Ik heb ooit met Frank Siegen, dat was in de jaren 90, meen ik, eind jaren 90, hebben we een documentaire gemaakt over het academisch ziekenhuis.
0: Ja.
1: En toen was Rabindra Parmesan daar gaf de leiding. Nou, die pool des verderfs, dat is het allang niet meer.
0: Oké.
1: Het is relatief.
0: Maar die persoon die zit nu wel, we hebben het over dezelfde persoon die dus nu in het
1: parlement is. Ja, dan gaan we niet over de politiek.
0: Nee, want dan denk ik dat we het liever eventjes kunnen parkeren. Want zijn bijdrage was toen al niet geweldig.
1: Hij was nog geen politicus, hij was een manager. En hij heeft echt, naar mijn mening, bergen werk verzet. En wat er verder met hem politiek gebeurd is, dat hij door teleurstellingen een bepaalde kant op gegaan is, dat is even dat terzijde.
0: Als je door teleurstellingen in de politiek gaat, dat is dus een slechte raadgever, want dan gaat het alleen maar mis. We hebben nog meteen weer een beller voor je. Je bent aan vandaag. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Ja, met Jan even, mevrouw Held. Ik had net die vraag gesteld over die verhoging van die salaris van de militairen.
0: Ja.
3: Terwijl
0: de arbeiders dat niet krijgen.
3: En verplegers, het land en onderwijzers het land uitvluchten. Maar daar geeft de regering geen zoeken aan.
0: Nee.
1: Ja.
3: Oké.
1: Okay. Ja, dat is lastig. Aan. Kijk, het gaat erom, het is lapwerk. Stap voor stap moet elke sector natuurlijk even een upgrade krijgen. En wat is 100%? Als je 100% misschien van 2000 SED krijgt, dan zit je nog maar op 4000. Dus je moet voorzichtig zijn van 100% van wat heb je gekregen. En misschien was het wel nodig. Maar het is niet zo van de militairen krijgen wel en de overigens landbouwers lijkt me die niks moeten krijgen. Want een landbouwer is een zelfstandige. Maar ik begrijp wat Jan bedoelt. Misschien moest er beter ondersteund worden. Maar het lijkt me niet dat landbouwers loonsverhoging moeten krijgen van de overheid.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook onderwijzers, die moet je beter gaan belonen. Maar ook de verpleegkundigen.
0: Mm-hmm.
1: En het blijft toch altijd lastig van wie geeft je voorrang? En een land zonder gemotiveerd leger lijkt me ook niet gezond.
0: Nee.
2: Maar kan het ook zo zijn, Iwan? Iwan, kan het ook zo zijn dat op dit moment de militairen zekere mate van prioriteit genieten, omdat dit in het binnenland van Suriname rommelt?
1: Absoluut.
2: De boer wordt daar vergiftigd. En mensen die winnen goud op de meest verschrikkelijke manier. En er zijn alle soort van buitenlanders daar in het oerwoud. En de militairen moeten per slot van rekening toch orde op zaken stellen.
0: aangegeven door de regering.
1: En dat op zich heeft Jan misschien een terecht kritiekpunt, want wat ik wel vind natuurlijk van onze militairen, dan lees je bijvoorbeeld, ze krijgen een promotie en allerlei dure woorden worden gebruikt. Dan denk ik van, ja, daar ben ik ook kritisch, denk ik, ja maar, militairen, maar ik zie ze alleen maar in de kazerne voornamelijk zitten hier in de stad. Zet ze dan ook bijvoorbeeld, ja ik zeg maar om iets uitdagends. We praten over Tigris van ons en whatever, maar we doen geen enkele handeling. Om ook te laten zien dat Tigri van ons is. Ze zeggen, nou, stationeer wat militairen daar, alles zit in een rolerend systeem. Mm-hmm. Maar zet ze in, waar die echt laat zien van, hey, niet om oorlog te voeren met Guyana, maar dat je laat zien, ons gebied, en hier zetten we een detachement neer. Mm-hmm. En de militairen zouden inderdaad beter ingezet kunnen worden om de misstanden in het binnenland te kunnen aanpakken. En dat je niet incidenteel reageert. Als er iets gebeurt, dan ga je daar met een groepje een gemengde eenheid van politie en militairen heen.
0: Wat dus, niet effectief is dan ook.
1: Niet effectief. Dus ik ben wel mee eens van je moet de militairen goed gemotiveerd houden. Mm-hmm. Maar ze zeggen, maak ook echt een. Er is een bepaald woord voor. Hè?
0: Ja. Nou ja, goed, Jan's punt is meer van de ene wel en de ander niet. Maar
1: nee,
0: dat is precies
1: gezegd.
0: Nee,
1: het is niet zo. Het gaat gewoon zo. Je kan, omdat je dus failliet bent, kan je ze niet allemaal tegelijk helpen. Dus nee. Dan wordt het één voor één gedaan. Dat, ja, bij elke stap is het de ene wel, de andere niet.
2: Ja maar als
1: ik praat niet goed hoor. Ik leg alleen maar uit.
0: Nee, je legt het uit. Nee, maar, het is gewoon prima.
2: Maar als de militairen in staat zijn om ordening te brengen, dan verdient het land ook meer geld. Dan kunnen andere mensen ook vooruit gaan in salaris.
0: Ja,
1: toch? We laten heel veel liggen in het land, Brenners. Absoluut.
2: Ja, klopt. Mensen dragen het goud weg, dragen alles weg. En we hebben geen controle.
0: Ja. Mm-hmm. Nee, we gaan even terug naar een beller, Iwan. Goedemiddag.
1: Ja, bellen vandaag.
0: Ja.
1: Mooi.
0: U bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
5: Ja, goedemiddag, met Willy.
0: Goedemiddag, Willy.
5: Ja, ik vind, of ik een vraag, geeft die meneer niet een vertekend beeld als het betreft, hij had het over AZ,
0: ja,
5: toch? Het is niet voor een ieder weggelegd dat je zo behandeld wordt. Of zo, als je naar een arts gaat, is dat, die tijd aan jou besteed wordt.
0: Ja.
5: Ik vind dat hij
0: je moet neertellen.
5: Wat zegt u?
0: Je moet neertellen. Geld bij je hebben, wil je goed behandeld.
1: Nee, ik vind het interessant, want ik hoor die meneer iets zeggen, dus ik ben echt benieuwd. Hoe doet hij het voor iedereen weggelegd?
5: Kijk, jij hebt het uitgelegd van jij bent gegaan. Mm-hmm. Je bent goed behandeld. Je hebt om je heen gekeken, je hebt gezien van nou, het zijn honderden die daar aanwezig zijn, die geholpen moeten worden. Dus een dochter die op zijn bed. Maar jij wordt geholpen. Jij bent dankbaar dat je geholpen wordt. Maar er zijn anderen. Ik zal maar zeggen bijvoorbeeld, als je naar AZ gaat en je gaat naar de oogkliniek. Je moet je brood 's morgens meenemen. Je moet je warm eten meenemen. Zo lang zit je daar. En dan,
1: oh ja, nee, absoluut. Ik heb het ook niet over de wachttijden gehad, hoor. Nee, het heeft gewoon gelijk. Wat ik probeer aan te geven, kijk, ja, ik woon in het land natuurlijk. Ik ben een journalist, ik ben kritisch, maar ik moet ook optimistisch zijn. We moeten ook proberen altijd de sunny side van zaken te zien. We kunnen niet alleen maar doen denken. Het is absoluut, ik ben met u eens. De gezondheid in het binnenland is ligt helemaal plat. Tuurlijk, maar ik probeer de toch wel negatieve kader, probeer ik toch wat lichtpuntjes te zien. En dan ben ik blij dat je ziet hoe zorgverleners, ondanks de minimale middelen, en met al die massa mensen toch daar binnen verhouding toch heel wat mensen wegwerken. Maar je hebt gelijk, geldt ook voor mij. Ik zei het allemaal zo makkelijk. Maar het feit dat tussen al die afspraken gewoon weken zitten, terwijl je misschien met iets zit wat je graag wil weten, stel dat het is. Nee, en de volgende afspraak voor ons is dan weer pas weer 9 oktober. Dus je is gelijk, het is geen roosgeen maneschijn, maar ik was toch wel.
5: Wat ik u bedoel te zeggen, je zult maar aan de onderkant van de ladder zitten en je moet voor een behandeling gaan. Het is niet prettig. Het is totaal niet prettig. Dus daardoor zeg ik, geef geen vertekend beeld.
1: Nee. Ik gaf alleen maar een positief. Ik geef even een positief kijk op iets wat onder druk staat. En ik denk dat het terecht is, want er moet niet alles is natuurlijk 100% natuurlijk negatief. Vertekend beeld, maar aan de kant is het ook wel goed om aan te geven van hey, we lezen natuurlijk veel wat misgaat in de media, wat ook goed is. Maar als je natuurlijk naar zo'n gebouw gaat, dan zie je toch een aantal lichtpuntjes, je kan er niet omheen.
0: Oké, okay. Ja, dankjewel. Bedankt Beller voor uw bijdrage. Ja. Om even terug te gaan, Elisabeth Samson Huis krijgt 5 ton van de DSB-bank.
1: Eigenlijk een onderwerp waar ik helemaal op zit.
0: En wat vind je daarvan?
2: Mag ik ook een vraag hieraan koppelen?
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Ik heb op een andere radioorganisatie, bij een ander mediahuis, heeft men hier in Nederland geklaagd dat vanaf 1 september of 2 september gaan de deuren open. Daar kunnen mensen dus middelen aanvragen die voortvloeien uit dat wat met Nederland is geregeld als het gaat om die 33 miljoen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Men kondigt het aan, maar er is geen enkel loket te bekennen. Niet in Nederland en ook niet in Suriname, waar mensen dus kunnen gaan om gebruik te maken van die middelen. Mm-hmm. Weet jij daar iets van, Iwan?
1: Nee, ik weet niet van een loket. Wat ik wel weet is dat je natuurlijk online, als je dat intikt, dat fonds, dat je wel bij de betreffende website komt waar je kan zien hoe je...
0: Ja, cultuurfonds.
1: Hoe je iets kan indienen. Dus ik weet niet het fijne van... Nee, maar er is inderdaad geen fysiek loket. Maar als je online gaat, vind je veel informatie. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een punt van kritiek. Want niet iedereen is even... online savvy, om dat zo te zeggen.
0: Ja.
1: En zeker, en ik heb begrepen dat vooral vanuit Nederland gebruik wordt gemaakt van dat fonds. Mm-hmm. En in Suriname minder. Want je moet ook natuurlijk de capaciteit hebben en de niveau om gemotiveerd iets uit het fonds te krijgen. Dus dus het is wel alles wat scheef groeien wat je ziet.
0: Ja, het is ook voor de mensen op de Antillen trouwens, die gebruik daarvan mogen maken.
1: Dus dat verdient wel de aandacht natuurlijk, want ik zie het zelf en ik gun het iedereen hoor. En zeker als het de diaspora...
0: Ik gun je nog een vraag, Iwan, van den Berg. Okay. Goedemiddag, u bent in de uitzending, zegt u het maar.
3: Ja, met Jan even. Ik heb het ook gelezen dat mevrouw... McLeod geld heeft gekregen uit de pot van de banken hier over het slavernijverleden. Terwijl mevrouw Samson een vrije vrouw was en ook slaven had. Dus dat ze geld hebben gegeven... Bij mij roept het een vraagteken.
0: Ja, maar dat moet je historisch bekijken, Jan. Want
3: nee,
0: niet alle slaven, niet iedereen die slaven had, was
3: die
0: dan ook een slavenrijker.
1: Ja, Oké, maar het past wel in de lijn van dit onderwerp. Jan, het is zo, dat is het, wat je zegt is een feit. Maar het gaat om het historisch gebouw. Maar dan kunnen ze alle gebouwen afbreken, want die waren allemaal van slavendrijvers. Het gaat nu even om. Het is ons culturele erfgoed. Ja, al die gebouwen waren ooit van eigenaren die slaven hebben gehouden en contractarbeiders zeer slecht hebben behandeld. Moeten we dat maar toch omarmen wij het als ons culturele erfgoed. En zo moet je het gebouw van. Niet mevrouw Samson is geld gekregen, maar de stichting om dat pand te behouden en daar een mooi museum van te maken. En trouwens, ik las een stukje inderdaad, gelukkig heb ik het gelezen, maar mevrouw Samson moet je in de tijd plaatsen. Maar het bleek dat ze wel beter omging met haar slaven. Ze bouwde huizen voor die mensen. Binnen dat kader was ze wel... beter voor. Maar ja, het is inderdaad een element die we wel moeten benoemen, want en dat je niet alleen van mevrouw Samson een soort held maakt, maar zij heeft als vrije vrouw ook slaafhouden, maar ik begrijp wel dat ze wel humaan omging met die slaven die een beetje richting natuurlijk vrijheid gingen. Maar ik was niet in die tijd erbij, dus ik weet hoe ze precies mee omgegaan is.
3: Nee, maar
1: het is een feit.
3: Mijn vraag is, waarom krijgt ze het, terwijl meneer Glenn zit in de studio, die heeft vaak geprobeerd bij de banken, bij de overheid, geld te krijgen voor projecten hier in Nederland. En geen van ze keuren het goed. En dit huis, stel dat het gaat om een historisch pand, oké. Mm-hmm. Maar de manier hoe hiermee mevrouw Elisabeth Samson op de kaart wordt gezet, terwijl mevrouw, hoe is
0: McLeod?
3: Nee, McLeod dat doet. Mm-hmm. Maar er is een dichter die hierover een gedicht heeft geschreven. Haar naam ben ik even vergeten, ze woont in Suriname. En die vond het niet terecht dat mevrouw Samson gewoon zo gehemeld wordt.
0: Ja.
1: Ik kan me goed voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen.
0: Waarom kan je dat voorstellen?
1: Dat mijn zoon naar kijkt. Want ja, want ik was, toen ik het ook las, toen ik las dat ze ook slaaf waren, dacht ik van, dat was ook mijn eerste reactie. Okay. En de rest verder wel oké.
0: Jan, bedankt.
2: Maar even Maurie, mag ik hierover opmerken?
1: Mm-hmm.
2: Die mevrouw Samson en die mevrouw McLeod zijn twee dubieuze figuren als het gaat om dat verleden.
0: Nou, dat zou ik zo niet willen stellen, maar waarom verklaar je naar het?
2: Nou, ik heb mevrouw Samson ooit horen zeggen.
0: Mevrouw Samson,
2: nee, mevrouw McLeod. Dat we blij moeten zijn dat we dus van het continent op zijn gehaald als slaven.
0: Ja, dat is een stommiteit.
2: Nee. Die vrouw is een intelligente vrouw. Je had me niet zeggen.
0: Nee, dat is wel een misvatting van haar. Waarom?
2: Dat het bedoel is, ik. Ik vind het heel dubieus.
0: Het betekent niet dat als jij zeg maar weg ben gehaald, dat je per definitie armoedig zou zijn geweest, want dat weten we niet. Want je ontwikkelt je ook in je land. En het is raar om te stellen, gelukkig dat jullie zo gekastijd zijn, want
2: juist. Dus ik vind het ook dubieus.
0: Anders waren we nu niet waar we nu
2: maar
0: stonden.
2: Maar vind je dat niet dubieus, hè?
0: Dat is een verkeerde uitspraak, vind ik. Maar om haar geheel dubieus te noemen, Glenn, dat vind ik nog
2: eerlijk
0: een,
2: gezegd,
0: een
2: ik vind het een hele dubieuze vrouw. En die mevrouw Samson is ook dubieus. Want je gaat niet, nadat jij vrij bent, ga je mensen nog in slavernij houden.
0: Je weet dat na de slavernijafschaffing dat er nog 10 jaar doorging. En dat je maar nu.
1: Je kan alleen meningen. Wat ik wil zeggen van mevrouw Sissi McLeod. Nou, het werk dat zij doet, historisch, voor Suriname, dat is ongekend. Maar ja,
0: nou, ze heeft het op de plaat gezet en we kunnen daar wat van vinden.
1: En ongetwijfeld zullen mensen kritisch zijn op bepaalde dingen die ze doet, maar daar ga ik nu geen uitspraak over doen.
0: Ja.
1: Maar goed, ik
0: wil je nog een vraag stellen, want we worden zo ingehaald door de tijd. Hoe kunnen we voorkomen dat cultureel erfgoed wordt gecommercialiseerd en zijn oorspronkelijke betekenis verliest? Dat is eigenlijk ook een vraag dat Hugo alvast kan meenemen. Ja. Maar hoe kunnen we dat voorkomen? Want nu zien we gewoon, er komt een huis daar van iemand.
1: Mm-hmm.
0: Niet zomaar iemand dan. Maar het betekent wel dat we uiteindelijk willen dat er ook meer van dit soort activiteiten worden ontplooit ten goede van alle Surinamers. En dit ene project wordt wel erg als het project gebracht, wat baanbrekend is.
1: Ja, ik zie het niet zo hoor. Het gaat om van iemand heeft gewoon zich ontfermd over een historisch gebouw. En dan moeten daar niet, als dat succesvol is geweest, dan zeggen ja, het is alleen maar dat. Ik denk dat het heel belangrijk is.
0: Nou ja, Anton de Kom is nog dichterbij voor ons en wat meer voelbaar en wat we meer feeling mee hebben. En ik heb gezien hoe zijn huis eruit ziet. Die bestaat niet eens meer. Het is een schroothoop en een vuilnisbelt geworden.
1: Oké, maar daar moet een Anton de Kom zich daar maar voor gaan inzetten. Ja, ik vind het een beetje even lastig nu. Maar wat ik wil zeggen, waar het om gaat, we willen een historisch binnenstad hebben, we willen ook toerisme hebben. De hele wereld draait op historisch verleden en musea. Dus wat betreft is het bij Samsonhuis een verrijking. Maar ik denk wel dat je de kritische noten moet laten zien wat zijn vrouw heeft gedaan. Maar wat ik wel wil meegaan, dan lees je dat de Nederlandse Bank 500.000 geeft. Ja, ik ontkom ook niet het gevoel hoe zeg je dat? Van ik koop een beetje mijn verleden af.
0: Ja, we hebben 1 minuut. Glenn, ja. Jij mag nog in 1 minuut reageren.
2: Iwan, even, het schoot door mijn hoofd. Als het zou gaan om de Joden, denk je dat mevrouw Samson een schijn van kans had om op die manier vereerd te worden? Als het zou gaan om Joden?
0: Misschien is het wel een Joodse afkomst, want Samson is wel een Joodse naam.
2: Nog erger, als ze van Joodse afkomst, is het nog erger. Maar die waren de grondleggers. Als het gaat om het verkopen van de mensen. Dus Iwan, is nog erger.
0: Laat iemand even praten, Glenn, want Glenn is te heftig bezig.
1: Ik geef nooit antwoord op
6: 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, actuellement nous répondons à un petit morceau d'ambiance là que tout le monde connaît là. Préparez vous parce que il y a
1: een hele goede middag nog steeds. En u bent nog steeds bij Crudery. Vandaag met Maureen Held in de house. Glenn zit ook aan tafel. Roger de techniek. En aanbeland is de heer Esseboom Hugo. En hij gaat ons van alles vertellen waar hij zich mee bezighoudt. En ik zal zeggen, welkom Hugo. Stel jezelf maar even voor. Wie ben je? Wat doe je? En waar hou je je mee bezig?
2: Dat is hetzelfde. Goedemiddag voor de mensen in Nederland en goedemorgen voor de mensen in Suriname. Maureen heeft me al geïntroduceerd. Mijn naam is Hugo Esseboom. Ik woon in Nederland op pakweg mijn 13e vanuit Suriname naar Nederland gekomen. Ik heb over de wereld gereisd. Curaçao, Nicaragua en ik ben uiteindelijk weer in Nederland beland. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik kom me bezig met business development in de agrosector en ook in de industrie. En ik ben ook maatschappelijk actief en dan specifiek op het terrein van het slavernijverleden. En dat is de reden dat ik hier in de uitzending ben. Heb ik het zo kort gehouden of willen jullie de uitgebreide versie?
1: Ja, nee, de uitgebreide versie zullen we laten. Je hebt een partner en je hebt een paar mooie kinderen. En daar zijn mensen meestal ook nieuwsgierig naar. Maar dat houden we vandaag eventjes binnen de kamer voor de rest. Maar je hebt onlangs een presentatie gehouden. En dat ging over kennisstilte te doorbreken. Over verleden. Erkenning, kennis delen en generaties ook verbinden. Wat kan je daarover vertellen? Want je houdt je bezig met een heel mooi project. Misschien kan jij ons.
2: Je bent goed op de hoogte. Je bent goed op de hoogte. Maar dat vind ik fijn om te horen. Ik wil wel te beginnen met aankondigen dat in navolging van wat wij op 25 juni in Haarlem hebben afgesproken. Op het symposium en 17 juli in Suriname bij de Anton de Kom Universiteit, dat we nu echt van start zijn gegaan met het verzamelen van geld voor het eerste fysieke natuurgeneeskundig laboratorium in Suriname. Dus ik wil iedereen oproepen om ons te steunen. Ik zal de link voor de steunactie, maar die zal ik aan jou geven. En dan kan je dat in de uitzending
1: omroepen.
2: Yes.
1: Ja, en ik zal zeggen, pakt uw pen en papier, want het is heel wat. Maar we zullen het hier ook hangen in de studio. Als u bij ons komt, dan kunt u dat ook nog eens een keer een foto van maken. Maar dat is https://www.2maalschuinestreep-steunactie-eerste-en-dan-een-liggend-streepje-fysieke-streepje-natuurgeneeskundig-streepje-laboratorium-streepje-in-Suriname-schuine-streep-en-dan-nog-een-liggend-streepje-73007. Eerste fysieke natuurgeneeskundig laboratorium in Suriname. Steun deze actie. En dat vraagt hij niet zomaar, want daar is een reden voor. En de reden ga jij ons vertellen. Wat is de reden, Hugo?
2: Oké, ik zal het chronologisch houden. Het is al lang bekend dat in het binnenland van Suriname, breder gezegd in het Amazonegebied, dat er heel veel geneeskrachtige kruiden zijn. Maar dan hebben we het over bomen, planten, kruiden, noem maar op enzovoorts. Mm-hmm. En dat dateert niet van nu, maar dat dateert van jaren terug. Mm-hmm. Toen de slaven vanuit West-Afrika naar Suriname kwamen,

0: Was het niet dat ze kwamen met lege handen? Was het niet dat ze kwamen met dat ze geen kennis hadden? Die mensen die hadden kennis over de natuur. Op de een of andere manier is die kennis over de natuur, noem het eventjes de natuurgeneeskundige kennis, die is altijd vanuit westers perspectief gebagatelliseerd. Doen alsof het niet bestaat.
1: Maar de grondstoffen van de medicatie, huidige medicatie, zijn toch juist vanuit de traditionele geneeskunde gefabriceerd en daarna bewerkt of versterkt of wat dan ook?
0: Nou, het klopt.
1: Er is toch een basis?
0: Het klopt dat als je medicijnen wil maken, het maakt niet uit in welke vorm, je op de een of andere manier grondstoffen nodig hebt. Mm-hmm. En die grondstoffen, ja, die komen van ergens vandaan. Het punt alleen is dat op de een of andere manier door onvoldoende of slechte wet en regelgeving het Suriname tot nu toe niet is gelukt om daarvan actief te profiteren. En met actief profiteren bedoel ik een echte industrie te ontwikkelen dat de gemeenschappen, maar dan heb ik het over
1: Maron-gemeenschappen,
0: ik heb het over ook de inheemse gemeenschappen enzovoorts, dat die daar een industrie hebben kunnen ontwikkelen en daarmee geld kunnen verdienen. Ja. Wat er gebeurt is dat je ziet, om het even plat te slaan, is dat mensen uit het Westen, uit het rijke Westen moet ik zeggen, afkomstig van bijvoorbeeld met de farmaceutische industrie.
1: Ja.
0: Maar die komen op vakantie, maar die hebben een plantje links, een plantje rechts enzovoorts. Maar die vragen dit, vragen dat enzovoort. Gaan dat allemaal netjes optekenen. Doen een onderzoekje hier, onderzoekje daar enzovoorts. En gaan misschien een plantje modificeren. Maar wat ze dan doen, ze gaan het patenteren.
1: Dus daarmee kunnen de mensen, zeg maar, wie het toebehoort, of de mensen vanuit die leefgebieden,
0: ontlenen geen rechten meer daaraan.
1: Hebben geen rechten meer.
0: Precies, en helemaal geen commercieel gewin.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik heb namelijk ook ooit een situatie vernomen van een bekende Surinaamse familie. Die plantjes en dergelijke inderdaad neemt uit de leefgebieden. Vervolgens verzendt naar Amerika en daar is biologisch booming. En die persoon, dat gebeurt op wekelijkse basis. En die mensen zijn dan ook behoorlijk binnengelopen met die praktijk.
0: Nou ja, goed, dat is dus precies een voorbeeld waar ik het over heb. Mm-hmm. Als je het lelijke woord ervoor wil noemen, dan noemen ze dat biopiraterij. Mm-hmm. Dat betekent dat je komt naar een land, je pakt her en der wat dingen uit de natuur. Je brengt het naar een ander land toe. Je doet wat modificaties, maar je neemt er een patent op. En je gaat het commercialiseren.
1: Even voor de luisteraars, modificatie. Het staat vaak op de verpakkingen, hè? Gemodificeerde bonen of weet ik veel
0: precies,
1: wat.
0: Precies, precies. Dat betekent dus dat ze, laten we zeggen, het plantje maar hebben bewerkt. Een gen aan hebben toegevoegd of een gen eraf hebben gehaald, waardoor het op een andere manier wordt gedefinieerd.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Maar welke kennis vermengde de Afrikaanse mensen zeg maar met het huidige in de huidige farmaceutische industrie? Is er een industrie te noemen? Je zei net van niet, maar ik neem aan dat toch als er iets is dat mensen wel gebruik maken van de kennis die ze hebben.
0: Nou, het is een hele interessante vraag. Kijk, dat is precies het punt. Omdat op de een of andere manier die kennis die tot slaafgemaakten die naar Suriname kwamen met zich meebrachten, nooit is gedocumenteerd. Of misschien is het wel gedocumenteerd, maar is het op de een of andere manier
1: zoekgeraakt,
0: tussen aanhalingstekens, is het vaak lastig te zeggen van wat die kennis precies is. Het is vaak in de hoofden van de mensen en het gaat van generatie op generatie.
1: Mm-hmm.
0: En wat wij nu willen gaan doen, en met wij, en ik noem nu even haar naam, ik werk samen met Mariska de Jong van de stichting Mayong. Het is een baronvrouw, een hele sterke vrouw. Mm-hmm. En wij hebben gezegd van, dit moet afgelopen zijn. Waarom is dit niet mogelijk? Nee, laat ik het anders zeggen. Hoe kunnen we het mogelijk maken dat de kennis die zit in de hoofden van de mensen van het binnenland, dan heb ik het over de Maron-gemeenschappen, ik heb het over de Inheemse gemeenschappen enzovoorts. Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat A, die kennis naar boven wordt gehaald, mm-hmm. dat het wordt vastgelegd, maar dat het ook wordt vercommercialiseerd. Dus met andere woorden, dat je er geld mee gaat verdienen.
1: Ja.
0: Dus je ziet dat er een heleboel stappen tussen zitten om te komen tot het commercialiseren. En één van die stappen die wij op dit moment aan het nemen zijn, dat is het ontwikkelen, het maken van het eerste fysieke natuurgeneeskundig lab in met de binnenlanden van Suriname.
2: Mag ik iets vragen daarover? Want wat ik je hoor zeggen, Hugo, is dat mensen komen uit het buitenland, maken dat wat we hebben aan inzichten en kennis over natuurgeneeskunde, vertrekken naar het buitenland en hebben daar patent op. Er zijn twee dingen die ik me afvraag, want jij wil het gaan organiseren, maar ik vraag me af, als die man in het binnenland die daar de kennis heeft, daar de kennis daarover beschikt, als hij ook bereid is om dat wat hij heeft aan inzicht en kennis te delen.
1: Met de zwarte mensen.
2: Ja, met de mensen die zo'n lab gaan oprichten, want hij weet al dat wat hij misschien had, al is meegenomen door anderen die er misbruik hebben van gemaakt om patent op te zetten. Waarom zou
1: hij
2: zich hierbij
1: als al vrijgegeven, denk ik. Want ik bedoel, het moment dat jij, dat wat jij zegt, Glenn, het moment dat jij dat prijsgeeft.
2: Ja.
1: Hè, dan, want hoe komt de persoon er anders op van, hé, dat plantje moet ik hebben?
2: Precies. Dus hoe kunnen we dat organiseren?
1: Dat hij ook het vertrouwen heeft in
2: juist,
1: zo'n lab.
2: Ik zal mijn kennis niet meer delen.
0: Nou, het zijn hele leuke vragen. Ik ga stap voor stap door ze heen. Wat de mensen in het binnenland kan helpen, is in elk geval wet en regelgeving.
1: Mm-hmm.
0: Erkennen dat de gronden die daar zijn, de gemeenschappen die daar leven, mm-hmm. dat hun leefomgeving, dus met andere woorden, ik heb het over het grondrechtenvraagstuk, dat is mm-hmm. één.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet dat er bij de DNA, volgens mij al sinds 2016, heb je de OTIMSI-wet, of althans, het is een ontwerpwet op ontwikkeling, het traditionele, integratieve systeem van een natuurgeneeskunde.
1: Mm-hmm.
0: De OTIMSI-wet. Het is nog niet aangenomen, maar die wet die helpt wel om een aantal dingen vast te leggen. Het helpt om vast te leggen dat het gebied waar jij bent en waar al die plantjes, de bomen, de kruiden groeien, dat het wordt erkend dat het jouw gebied is. Dat de overheid dat erkent. Dat is stap 1. Vervolgens moet de overheid jou ook helpen met het ontwikkelen van licenties. Dat als iemand bijvoorbeeld komt en zegt van, ik wil in dat gebied waar jij woont en werkt en leeft, wil ik een onderzoek gaan doen. Dat iemand bijvoorbeeld zegt van, oké, prima, je wil daar, maar dan moet je aan die en die voorwaarden gaan voldoen, maar de licenties.
1: Ja, ja.
0: Ten derde kan de overheid ook helpen om de kennis over hoe ontwikkel je een patent, hoe registreer je een patent, om daar behulpzaam bij te zijn. En ten vierde, de overheid kan je ook helpen om het te vercommercialiseren.
1: Mm-hmm.
0: Nou, het zijn dus allemaal vier stappen, het zijn allemaal instrumenten die in die OTIMSI-wet, als het goed is, in de toekomst worden vastgelegd. Er zijn een zat voorbeelden van landen die dit hebben gedaan. India, China, Peru. Als je kijkt naar China. China heeft hetzelfde een wet waarin staat dat kennis die niet is opgeschreven, maar die zo authentiek is, daar beschermt de overheid je tegen.
1: Ja, want in hoeverre wordt dan wel, worden die gemeenschappen waar we het over hebben, Maroen gemeenschap en de inheemse gemeenschap, wel beschermd? Want op dit moment gebeuren er verschrikkelijke dingen in het land van Suriname.
0: Ja, ik heb de discussie met Iwan Brave. Trouwens, de groeten, Iwan, als je luistert. Ik heb de discussie gevolgd. En het gaat allemaal over mijn cultureel erfgoed. Mm-hmm. Immaterieel en materieel. Kijk.
1: Dat is dit ook in feite.
0: Klopt. Het punt is dat de basis is, en ik herhaal het weer, het grondrechtenvraagstuk. Begin te erkennen dat het gebied waar die mensen wonen en werken, dat hun gebied is. En dat als je daar wil gaan opereren, daar regels voor gelden. Klaar, punt uit. Maar goed, dat is iets van de overheid. Mm-hmm. Wat er vervolgens moet gebeuren, is dat ook al zouden, laten we zeggen, de inheemse mensen of maar de Maron mensen in gesprek gaan of je wil gaan samenwerken met mensen uit het buitenland om hun product te vercommercialiseren. Maar dan weet je dat er onder het vercommercialiseren, dat er wet en regelgeving zit. Mm-hmm. Snap je? Maar dan weet iedereen waar hij of zij zich aan moet gaan houden. Want het kan niet zo zijn, om het heel simpel te zeggen, dat een student bijvoorbeeld uit Nederland of uit China of uit noem maar op enzovoort, mm-hmm. maar naar Suriname komt, die maakt een afspraak met iemand uit het buitenland die onwetend is. Mm-hmm. Sorry, ik bedoel iemand uit het binnenland die onwetend is. Vraagt hem van het lijf over een boom of mm-hmm. over een kruid enzovoort. Mm-hmm. Schrijft het netjes op, neemt het mee maar naar het buitenland, weet je wel, en gaat het plantje modificeren, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Want het punt is, patenten gelden niet voor gemeenschappen. Patenten gelden voor individuen.
1: Nou ja.
0: Snap je? Ja. En nou ja, goed, bedrijven, maar die maken er handig gebruik van door bijvoorbeeld mensen op een vakantietrip te sturen.
1: Ja, er is,
0: nou ja,
1: een mevrouw,
0: is de makkelijkste manier.
1: Precies, er is een mevrouw geweest, die heeft 4 jaar in de Saramakaanse gemeenschap gewoond en gestudeerd. Is daarop gepromoveerd op de Surinaamse kruiden en dergelijke. Heeft uiteindelijk een eigen bedrijf in India opgericht. Een Hollandse vrouw. Ik weet niet als je haar kent. Maar ik heb haar haar afstudeerscriptie gezien en een boek uitgebracht. En wat ik dan een beetje jammer vind, is dat het wel de mensen vanuit de leefgebieden zelf zijn die wel het vertrouwen in zo iemand heeft gestoken. Of gesteld om het een en ander te doen. Terwijl als ik naar het binnenland ga en ik een lekker ruikend plantje mee wil nemen, ik mag gewoon niks meenemen. Ja. Dus ik begrijp dat aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet.
0: Nou ja, goed.
1: Dat andere mensen gewoon kunnen komen en het gewoon meekrijgen.
0: Is het een kwestie van bewustwording?
1: Mm-hmm.
0: Van weten wat de waarde is van je biodiversiteit, mm-hmm. van je omgeving. Ik denk dat de mensen dat wel weten. Maar het heeft ook te maken met een inkomstenvraagstuk. Kijk, ik bedoel, als je op de een of andere manier geen cent te maken hebt.
1: Mm-hmm.
0: En je kan wat geld krijgen voor een plantje of maar voor een kruid. Zoals hij denkt van, oh ja, weet je wat, maar er zijn er toch 1 miljoen van. Dus als jij eventjes eentje meeneemt, maakt niet uit. Maar het verhaal erachter is mm-hmm. dat ene plantje wat wordt meegenomen en wordt gemodificeerd mm-hmm. en vervolgens wordt gepatenteerd.
1: Mm-hmm.
0: ja. Het komt terecht in een miljardenindustrie. Ja, ik zeg het heel simpel, mm-hmm. maar dat is de manier waarop het
1: dus
0: werkt.
1: Dus dat is de orde van grootte waar we ook aan moeten denken bij zo'n lab, wat mensen dan vervolgens zeg maar creëren. Dat het dus wel een miljardenindustrie zou kunnen worden.
0: Nou ja, goed. Ik ga je wat cijfers geven. Even kijken. De omvang van de natuurgeneeskundige industrie wereldwijd ongeveer ligt nu op dit moment tussen de 250 en 300 miljard.
1: Wauw.
0: En De schatting is, en je weet, je hebt altijd van die grote internationale bureaus, de KPMG's en dat soort achtige dingen, dat soort berekeningen maken. Die zeggen dat de komende 10 jaar groeit het uit tot 400 tot 600 miljard. En eventjes de cijfers, maar voor Suriname, de omvang van de natuurgeneeskundige omzet in Suriname zit tussen de 3 en de 10 miljoen. Nou, wow.
1: heb ik even aangegeven
0: van wat er aan de hand is.
1: We hebben meteen een beller voor je, Hugo. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
3: Ja, met mij, Jan.
1: Dag, Jan.
3: Meneer Hugo, meneer Heide heeft toch 2 boeken geschreven over de Surinaamse geneeskundige planten.
0: Ja, het klopt dat de boeken geschreven zijn, maar wat is uw vraag?
3: Dus het is al vastgelegd door een Surinamer.
0: Nou, ja.
1: Maar er is geen lab.
0: Precies. Dat is het antwoord.
3: Wat zei u?
1: Er is geen laboratorium.
0: Kijk hier. Mag ik, dank voor die vraag. Ja, maar wat ik naartoe wil is van... Ik denk dat het bos als een apotheek en als een farmaceutische omgeving een goed begin is voor de diversificatie van de Surinaamse economie. Dat is mijn inzet.
3: Nee, daar ben ik met u eens. Maar omdat u over de kruiden hebt in het binnenland, daarom zeg ik u, hij is overleden al, meneer Heide, maar die heeft in de jaren 80 2 boeken geschreven.
0: Ik ben op de hoogte hoor van het feit dat de heer Heide me goed werk heeft gedaan. Maar precies wat met de presentatrice, mevrouw Held, zegt, is van, er is in Suriname geen fysiek natuurkundig laboratorium waar de mensen van het binnenland, en heb ik het over de Maron en de inheemse mensen, anders dan dat ze alleen maar in de goudsector gaan zitten, of in de houtsector gaan zitten, of andere mineralen, en daarmee de biodiversiteit aan het vervuilen zijn, of aan het uitbuiten zijn. Wat ik wil, of wat we willen, wat ik noem andermaal haar naam, mevrouw Mariska de Jong, is dat we zeggen van, laten we ervoor zorgen dat we een omgeving creëren waarbij de mensen van het binnenland zowel hun kennis als het bos kunnen gebruiken in een omgeving waarbij ze en de productie op gang kunnen brengen en de kennis kunnen vastleggen in een omgeving die A, inspirerend is, B, duurzaam en C, als we het allemaal goed doen, dat er de wereld rondgaat. Ik heb net het voorbeeld aangegeven dat de omvang van, laten we zeggen, de natuurgeneeskunde de komende 10 jaren groeit van 400 tot maar 600 miljard. Dus dat is ons doel.
3: Nee, ik ben eens met u, maar daarom zeg ik, dit is een taak dat de overheid in Suriname de geneeskunde van alternatieve geneeskunde en alternatieve medicamenten uit het binnenland moet erkennen. En daar steekt het volgens mij het ministerie van Volksgezondheid zich hier niet over laat.
0: U slaat de spijker op de kop en ik ben blij met u. Ik ben blij met uw opmerking.
3: Dank u wel.
0: Want dat geeft aan dat precies waarmee wij bezig zijn, dat is precies wat u zegt. Het punt is, die OTIMSI-wetgeving, die met andere woorden, zowel de traditionele geneeskunde als de reguliere geneeskunde bij elkaar moet brengen, dat noemen ze maar de integratie, die wetgeving moet de basis vormen dat A, de mensen in het binnenland, maar dat ze sterk staan, maar C, dat de verdiensten die je daarmee kan halen, dat die ook de mensen van het binnenland ten goede komen. Dus met andere woorden, we zijn nog steeds weer bij het vraagstuk over van, ga erkennen het grondrechtenvraagstuk. B, ga ervoor zorgen dat je de OTIMSI-wetgeving, dat die wordt aangenomen in het DNA, en verankeren in de OTIMSI-wetgeving, dat dingen als grondgebruik, omgeving, het vastleggen van kennis enzovoorts, dat allemaal het eigendom is van die mensen, dat iedereen die daar komt en uiteindelijk iets wil gaan doen, op de een of andere manier een contract te sluiten, een licentieovereenkomsten en als het wordt gepatenteerd, dat je een profit sharing hebt. Nou, dat zijn allemaal maar de elementen die wij met het lab tot stand willen gaan brengen.
1: Maar wat is nou zo lastig in dit vraagstuk, los van die autumptiewet die nog niet van de grond is? Maar heeft het ook niet te maken met een stukje erkenning van de juist van die groepen waar je het over hebt, die tribale groepen of de Marons en inheemse?
0: Het symposium waar ik 2 keer heb mogen spreken, dat was de kern. Zolang de natuurgeneeskundige kennis of de kennis in de hoofden van zijn mensen in het binnenland wordt gelegd langs de meetlat van de westerse samenleving.
1: Mm-hmm.
0: 1. Ten tweede dat het wordt gebagatelliseerd.
1: Mm-hmm.
0: Ten derde dat het niet wordt erkend. Erkend.
1: Maar dat is niet helemaal waar, hè, dat het niet erkend wordt.
0: No.
1: Weet je waar, vind ik tenminste, als je weet dat andere mogendheden naar Suriname komen, de producten wegnemen en vervolgens eigen maken en patenteren, dan is dat toch eigenlijk toch wel een stukje erkenning die je misschien niet bij monden zegt. Maar waarom kom je het dan halen als het niet ertoe doet?
0: Dat is een goede opmerking, maar met erkennen bedoel ik, als je kijkt vanuit het westers perspectief,
1: mm-hmm,
0: hoe de route loopt vanaf, laten we zeggen, een stukje een grondstof.
1: Men gelooft meer naar in AI bijvoorbeeld dan wat anders.
0: Nou ja, het moet volgens mij bepaalde protocollen en het moet op bepaalde manieren maar zijn beschreven. Er moet maar
1: peer getest
0: en dat soort dingen enzovoort. En ja, en als je dat soort instrumenten niet hebt, als je ook niet met de mogelijkheid hebt om het voor elkaar te krijgen,
1: mm-hmm,
0: dan, het klinkt misschien een beetje gek en ik weet dat jij er iets anders over denkt. Men doet er lacherig over.
1: Mm.
0: Nou ja, goed. En het lacherig over doen is iets wat nu is doorbroken door een onderzoek dat officieel is gedaan, of althans op instigatie van het ministerie van Volksgezondheid enzovoort, mm, enzovoort. Nou, en dat onderzoek heeft bevestigd dat er inderdaad sprake is van, laten we zeggen, kennis vanuit de natuurgeneeskunde. Nou goed, en als jij weet ook het werk in Nederland. Als er een onderzoek is gedaan door een gerenommeerd instituut,
1: mm-hmm,
0: en er is een stempeltje opgeplaatst, er heeft een persconferentie plaatsgevonden, iedereen die geapplaudisseert,
1: dan is het goed.
0: Dan is het goed enzovoort.
1: Mm-hmm.
0: Nou.
1: En dat is wel jammer dat het op die manier aan toe gaat.
0: Ik heb het gechargeerd, hè? Maar goed, het is heel duidelijk. Maar zo werkt het in de westerse samenleving.
1: Omschrijving.
0: Ja.
1: Om welke rol kunnen dan die Maron gemeenschap zelf spelen hierin? En ook in het stukje onderzoek?
0: Nou, als je Maron noemt, maar dan noem ik in één klap ook een inheemse.
1: Ja, precies.
0: Een inheemse. Nee,
1: de mensen uit die leefgebieden.
0: Precies. Kijk hier. Het eerste punt is dat men erkent, en ik blijf het iedere keer herhalen, het is hun grondgebied.
1: Mm-hmm.
0: En daar vechten ze voor.
1: Mm-hmm.
0: Het tweede is dat ze de erkenning krijgen dat de kennis die er is, waardevol is.
1: Mm-hmm.
0: Het derde is dat de overheid, dus met die wetgeving, die autentische wetgeving, en zij kunnen dat actief bevorderen door continu de overheid te wijzen op, mm-hmm, de verantwoordelijkheid van, ik heb dit nodig om mijn leefgebied te beschermen. Ik heb dit nodig om mijn inkomsten te verhogen. Maar ik heb het ook nodig om generaties lang die industrie die ik aan het ontwikkelen ben, en waarvan ik net heb gezegd van dat het zich ontwikkelt tot een miljardenindustrie, dat ik daar maar deelgenoot van ben, maar dat ook maar de generaties na mij daar deelgenoot van worden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, aan de ene kant kunnen ze wat zelf doen door dus maar die kennis vast te gaan leggen, bijvoorbeeld via dat lab.
1: Mm-hmm.
0: Maar aan de andere kant hebben ze de overheid nodig. En ja, dat is iets waar ze, weet ik, via hun verenigingen enzovoorts bezig zijn om met de parlementariërs op te roepen om met de 2 wetten waar ik het over heb, maar dus de grondrechten en
1: de autumptie,
0: om dat natuurlijk een keer, mm-hmm, te gaan aannemen.
1: Mm-hmm. Iedereen concentreert zich inderdaad op de goudwinning en de houtwinning. En dan komen ook mensen in de binnenlanden van Suriname, zoals de Mennonieten, die daar behoorlijk profijt van trekken. Het zogenaamde agrarisch gebied. Maar u weet, als het het land van jou wordt of dat je dat krijgt toebedeeld, kan het ook zomaar zo zijn dat zij ook voor het goud gaan.
0: Ja.
1: Onder het jasje van nee, maar we doen alleen landbouw.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk van de zotte dat de overheid tot de dag van vandaag nog geen erkenning heeft gegeven. En dat ze het toestaan dat Jan, Piet, Klaas en iedereen maar kan komen en het land kan vergiftigen, maar ook gewoon de rijkdommen meeneemt. Wat kunnen de mensen van het binnenland zelf doen? Want hun structuur is ook duidelijk. Ze hebben ook een basja en ze hebben ook een kramhang en al dat soort dingen. Ze hebben ook hun wetten daar in het binnenland. Dat kun je toch niet zomaar met voeten treden? En dat zal ook ongetwijfeld bij de inheemse zijn, dat je een bepaalde rangorde hebt van mensen waar je langs moet. Hoe zit dat dan?
0: Nou, of de Mennonieten Jan Klaas heten, maar dat weet ik allemaal niet.
1: Nou, ze komen van mij normaal.
0: Maar ik denk dat ze andere namen hebben. Maar een beetje alle grap op een stok. Kijk, het is een terechtpunt wat je maakt hoor. Het baart mij ook zorgen dat op de een of andere manier de overheid haar verantwoordelijkheid niet of onvoldoende neemt. Maar goed, jij en ik weten hoe de politiek werkt. En jij en ik weten dat het uiteindelijk een machtsvraagstuk is.
1: Mm-hmm.
0: Want wie het binnenland heeft, wie de concessies heeft, voor een jaar lang, die zit gebeid. Dus dat weten wij. Kijk, het feit dat de jongere generatie van zowel de Marons als de inheemse op de trom aan het roffelen is om het grondrecht te vragen, en het blijven herhalen in deze uitzending, omdat om in elk geval met die wetgeving maar doorheen te krijgen. Het feit dat ze zich maar laten scholen. Want op de achtergrond vinden er heel veel trainingen plaats. Op het terrein van, laten we zeggen, overcommercialisering, IT, AI enzovoort. Het zijn allemaal ingrediënten die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat als het zover is, weet je wel, dat je zegt van oké, ik ben er klaar voor. Maar eerlijk is eerlijk, het is een ongelijke strijd.
1: Mm-hmm.
0: Het is een ongelijke strijd. De mensen in het binnenland, die moeten ervoor zorgen dat hun kinderen te eten hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze naar school moeten. Mm-hmm. Dus met andere woorden, hun prioriteit
1: ligt elders.
0: Precies, precies. En je zou verwachten van een overheid die er voor je is en die weet wat de waarde is van het binnenland. Want ik bedoel, het feit dat ze de houtconcessies aan het uitgeven zijn, het feit dat ze de goudconcessies aan het uitgeven zijn, overigens heeft de president heeft het allemaal stopgezet, hè, om een beetje zicht te krijgen op van wat is er allemaal en wat
1: ze is aan het ordenen, maar het stopzetten, dat is een utopie.
0: Het is een utopie, maar in elk geval, men probeert het te ordenen.
1: Hmm.
0: Dus die ordening is inderdaad een instrument om ervoor te zorgen dat A, dat je zicht hebt, maar B, ook dat je het speelveld een beetje gelijk maakt en ook de mensen die het toekomt, het doet toekomen.
1: Mm-hmm.
0: Dus je vraag van wat kunnen ze zelf doen? Nou goed, ik heb net een aantal dingen opgenoemd.
1: Mm-hmm.
0: Maar de basis is en blijft dat als je mensen die komen op je grondgebied wil gaan aanspreken op van u mag daar niet zijn, u mag dit en dit niet doen, u mag dit enzovoort, het blijft een stukje wet en regelgeving. Het is niet voor niks dat ik net heb aangegeven dat in China, in Peru, in India.
1: Mm-hmm.
0: Dit zijn allemaal landen die allemaal hele strikte wetgeving hebben aangenomen. En iedereen, of dat het nou een individu is, mm-hmm, of een grote multinational die daar iets wil gaan doen in hun binnenlanden, die moet aan al die je moet een vergunning aanvragen. Je hebt licentie nodig. Dus met andere woorden, het zijn allemaal instrumenten die maken dat jij, als degene die gaat over het gebied, de regie hebt over het gebied, maar ook de regie heb over je inkomsten, de regie over je leven. Dus het gaat allemaal, om het samen te vatten, wet en regelgeving die maakt dat je een regie kan nemen. En als je dat eenmaal hebt, dan moet je doorpakken.
1: Mm-hmm. Ja, het klinkt heel erg logisch, hè, en ook makkelijk te volgbare stappen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen werkt dat niet zo in Suriname. Hebben we niet ook gewoon, ja, wat je zegt is eigenlijk ook governance. Dat moet ook goed zitten vooral. Want je kunt wel met een heel wat wetten hebben. Maar als vervolgens handhaving, er geen handhaving op zit.
0: Ja, maar kijk maar naar de vissterfte. Want daar verwees je naar.
1: Precies.
0: Ja. Nee, maar goed. Kijk, ik bedoel wat ik weet. Omdat ik een beetje dichtbij met die overheid.
1: Tenminste, ook nog met die Mennonieten. Waarom zeg ik dat? Ja? Een Surinaams bedrijf vraagt gewoon iets voor jou aan. En dan kun je de personen feitelijk weinig maken. Die vraagt gewoon een vergunning aan.
0: Kijk.
1: En die geeft het vervolgens gewoon door wat ook niet mag.
0: Nou ja, goed. Je zegt het zelf. Kijk, ik bedoel, als iets niet mag, dan is het illegaal.
1: Ja,
0: maar dan moet je
1: het wordt niet afgestraft.
0: Maar dan moet je in je wet hebben opgenomen dat het niet mag. Dat is stap 1. Daar begint het mee. En vervolgens, als het niet mag, dan moet je gaan handhaven. Dan heb je het Openbaar Ministerie. Nou ja, goed. Dus feitelijk wat je zegt is van, doen de instituties, Openbaar Ministerie, de politie enzovoorts, doen ze wat ze moeten doen om de mensen in het gebied maar te beschermen. Maar er is iets anders. Suriname heeft een nationale milieuautoriteit.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij is het 1 juli 2024 officieel van start te gaan. Nou ja.
1: NMA.
0: De NMA, ja. Mm-hmm. Maar goed. Het is allemaal in opbouw. Kijk, ik bedoel, een heleboel dingen die we net hebben genoemd.
1: Mm-hmm.
0: Het onreglementair toe-eigenen of het mm-hmm. gebruik maken van laat zeggen, ongeoorloofde middelen voor de houtkap of maar voor goud. Ja, dat zijn dingen die niet mogen. Maar dat gebeurt allemaal. Wat even, sorry? Heb je tegen mij? Oh, ja. Maar dat komt omdat, is precies wat je zegt, met die wetgeving, die is er wel. Het is de handhaving. Het is de naleving. Nou goed, en ja, en dat is toch weer een institutioneel vraagstuk.
1: Ja. Je zegt van, het is heel belangrijk dat zeg maar die gemeenschappen hun tradities hebben meegenomen vanuit West-Afrika in ieder geval. Ja. En wat is een hele duidelijk voorbeeld van iets wat meegenomen is?
0: Nou ja, wat ik interessant vind is van, we moeten ons goed beseffen, want eigenlijk heb je die vraag al eerder gesteld, maar ik heb niet op gereageerd.
1: En nu moet je.
0: Ja. En dan ga ik op antwoorden. Kijk hier. Het zijn stammen.
1: Mm-hmm.
0: Ja? En het leven in stammen is iets anders dan met de governance van, om het zo te zeggen, maar van Paramaribo.
1: Ja,
0: waar ze allemaal democratie
1: mm-hmm.
0: hebben. Wetten, regels, parlement enzovoort. De manier wat de tot slaaf gemaakten hebben meegenomen, is dat hun governance, om met een duo te praten, op een andere manier georganiseerd is. Het loopt via kroetus. Dat betekent dat je dus de structuur en het begrip van de kroetu moet kennen.
1: Kroetu.
0: Ja. Moet kennen. Want zij spreken de R niet uit. Klopt, inderdaad. Je moet het kennen. Maar je moet ook ervoor zorgen dat het wordt nageleefd.
1: Mm-hmm.
0: Het feit dat de besluitvorming via de lijn van Basha's, ja, de kabitings en uiteindelijk met de Gamang, dat het langs die lijn loopt, ja, wil niet zeggen dat het minder, dat het slechter of dat je mm-hmm. met de pet naar moet. Want dat beeld bestaat wel. Hè? Want als je de mensen ziet, dan zeg je van, oh, het is een kapitein. Oh,
1: ja, maar dat is toch een beetje een rare redenatie waarom ik dat zeg. Hier heb je dat eigenlijk ook. Als je minister bent, gaat het ook niet meteen rechtstreeks naar jou. Dan gaat het ook eerst via jouw ambtenaren, dan naar het ministerie en noem maar op. En komt het bij de minister terecht. En misschien moet hij dat ook weer terugbrengen in het parlement, waar er meer mensen daarover gaan besluiten of ageren. En de koning doet alleen niet mee, maar die kan wel een nieuwe wet.
0: Of je de Raad van State doet niet mee, hè?
1: Ja, precies. Ja, dus uiteindelijk klinkt het eenvoudig, omdat je de stappen heel makkelijk kunt volgen. In die zin van de personen. Wie is kapitein, wie is Gramang. Gramang is de hoogste dan in de orde. Ja. Maar dat klinkt dan misschien van, ach ja, nee, het doet er niet zoveel toe. Maar feitelijk is het gewoon wel degelijk.
0: Het is de governance.
1: Ja,
0: het is de governance.
1: Ja, precies.
0: Maar wat ik je zeg, ja, en ik, ja, mensen gaan het misschien niet leuk vinden als ik het zeg. Maar als je neerkijkt op structuren, als je neerkijkt op gemeenschappen, dan is dat je houding. Weet je wel? Ik weet dat er de dingen gebeuren waarbij men zoiets heeft van, weet je wat, ik breng een fles rum. Dan is het opgelost. Maar, want zo werken ze.
1: Ja. Weet je? Maar hebben de mensen het ook niet een beetje zelf nagemaakt? Want als je... Je bent niet blind om te... Je kan het ook bedenken. Hè? Als een ander naar jou toe komt en zegt van... Luister, geef mij een concessie en ik mag dit pakken bij jou. En die gaat het vertienvoudigen of te gelden maken. En jij krijgt een peulenschil daarvan. Dan zou je toch ook wel kunnen bedenken van... Ja, maar waarom geef ik dat helemaal uit handen?
0: Laten we de vraag omkeren. Waarom dat het niet op nationaal niveau wordt gezegd van... Het grondgebied Suriname. En heb ik het inclusief... Mm-hmm. De binnenlanden. Ik heb niet alleen maar over Paramaribo en Komowijn enzovoort. Mm-hmm. Wordt op deze en deze manier maar bestuurd.
1: Mm-hmm.
0: En wij hebben de bestuurslaag, laat maar zeggen, de regering in Paramaribo. Maar in het binnenland geldt deze governance. En dat je de wet en regelgeving, dat je dat op elkaar laat afsluiten. Als u van Paramaribo gaat naar, weet ik veel, naar Sipaliwini of naar Brokopondo. Dan, als u iets wilt doen, dan weet u dat u A, B, C, D enzovoort. Nou, wat ik hiermee wil zeggen is van dat ik vind dat de nationale overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het gezag van de mensen in het binnenland, maar dus de gezagsdragers, dat ze dat op een niveau gaan brengen waarbij ze A, de mensen in hun kracht zetten, maar dat ze ze ook de middelen geven om die handhaving die daarvoor nodig is, om dat te kunnen gaan doen. Mm-hmm. Want eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, het binnenland is een heel groot gebied.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is ook moeilijk te controleren.
0: Precies. Maar dan kan je wel een wet gaan afvaardigen. Maar als je niet de instrumenten geeft, geld, middelen enzovoort.
1: Ja.
0: Bedoel, dan is de wel met de kraan open. En dan je overvallig vraag van, ja, maar dan komen de mensen uit het buitenland en maar die geven je wat geld enzovoort. Daar ben je gevoelig voor. Oké, dat is een morele kwestie. Mm-hmm. Maar ik denk dat, voor zover ik het weet, en ik denk dat ik het goed weet, er vindt niks plaats in het binnenland, dus in de zin van, laten we zeggen, het maken van afspraken, et cetera, zonder dat er een crew toe aan vooraf is gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus op de een of andere manier zijn er dan in het systeem van maar de crew toe, ik weet niet wat er gebeurt, zijn er toch mensen die maar gevoelig zijn voor...
1: Een tjoko. Ja, iedereen heeft zijn prijs, zegt men wel eens. Hè? Maar goed, dat zou niet moeten als je dus in het belang van jouw eigen leefgebied...
0: En de generaties
1: en van
0: daarna.
1: De generaties, precies, die erop volgen. Dat zou dat echt niet moeten.
0: Nee.
1: Maar hoe willen jullie dat vorm gaan geven? Want je gaat alles in kaart willen brengen.
0: Mm.
1: Maak je gebruik van bestaande methodes? Als jullie zo'n lab kunnen neerzetten...
0: Dank voor die vraag. Kijk, in eerste instantie wat we gaan doen, we zijn bezig, want wij zeggen van, men moet zien dat er iets is. Met andere woorden, het moet iets fysiek zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zijn bezig met een ontwerpschets.
1: Mm-hmm.
0: We moeten eruit gaan
1: zien. Mag je al prijs geven waar, in welk gebied?
0: Nee,
1: behalve het binnenland.
0: Nee, omdat er andere mensen meeluisteren natuurlijk en je weet hoe het gaat in...
1: Copycat.
0: Precies. Maar behalve dat... Vervolgens zijn we bezig met een groep mensen te verzamelen in familielijnen die wel degelijk beschikken over die kennis en die bereid zijn om die kennis met ons te delen.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, goed, maar dan moet je een database maken en dan moet je, laten we zeggen, computermodellen gaan maken om ervoor te zorgen dat je dat allemaal goed kan analyseren en kan gaan vastleggen. Het andere is, we moeten op een of andere manier komen met licentieovereenkomsten en met protocollen. We moeten gaan kijken hoe het werkt met de patenten enzovoort. Dus met andere woorden, er zijn een heleboel stappen die genomen moeten worden. Maar voor ons op dit moment is het belangrijk dat we laten zien van kijk, in het binnenland komt er een fysieke lab waar je naartoe kan gaan. met instrumenten daarin, waarin je een plant, een boom of een struik kan gaan onderzoeken. En als jij iets hebt gevonden waarvan je zegt van, hé, dit helpt tegen malaria, je wordt Quasibita alleen van aan bijvoorbeeld, wat Quasibita is, enzovoort. Nou ja.
1: Een heel belangrijke plant of kruid.
0: Precies.
1: Ja, we hebben een beller voor je, Hugo. Goedemiddag, u bent in de uitzending, zegt het maar. Met wie hebben we het genoegen?
4: Goedemiddag, ik ben Hendrik.
1: Hallo Hendrik.
4: Ik ben Rick. En goedemiddag, luisteraars.
0: Goedemiddag.
4: Ja, mevrouw Helki haalde net een punt aan. Zeg van die mensen in het binnenland die hun, schatten prijs geven voor een appeltje en een ei. Natuurlijk is het iets dat al langer bestaat.
1: Ja.
4: De leiding van die mensen in het binnenland, namens en zo. Je krijgt iemand tegenover je die academisch geschoold is.
1: Ja.
4: Die een bedrijf is, een multinational. En ze komen voor, ze weten precies wat ze willen. Ze komen voor goud enzovoort. Ze komen voor bodemschat enzovoort. Dus die zijn tot op het uiterste zijn ze voorbereid. Dus ze hebben je allemaal uitgelezen. Ze weten wat ze willen. En die mensen hebben dan, wat kunnen ze er tegenover stellen? Die grandma's en ze zijn niet op dat niveau geschoold.
1: Ja.
4: Dus ze zijn geen partij.
1: Ik begrijp wat u zegt.
4: Toen dat ze stuur meer, dus die multinational, Chiraoku, Alcoa, die dingen die erin zetten. Wat konden ze tegenover zetten? Niks.
0: Nou, dank voor die vraag. Uw opmerking klopt.
1: Wel,
0: in de zin van, als je kijkt naar de verschillen van niveau, van de multinational en laat maar zeggen, de mensen in het binnenland, dat is gigantisch. Maar dat wil niet zeggen dat je daar niks mee kan doen of hoeft te doen. Ik ben nog steeds van mening dat het de taak is van de Surinaamse overheid, en heb ik het dus over de landsoverheid, om ervoor te zorgen dat ze dusdanige wetten maken en regels die, behalve maar de bescherming van het binnenland, maar ook de positie van de mensen in het binnenland goed vastleggen. Heel simpel gezegd, als bijvoorbeeld een multinational met een tsunami wil komen, dan kan ik me voorstellen dat er een aantal voorwaarden worden gesteld. U gaat van loket A, waar u een vergunning vraagt, naar loket B, waar u een licentieovereenkomst sluit, naar loket C, waar u een soort van, zeg maar, profit sharing contract afsluit. Ik heb eventjes maar 3 stappen geschetst, waarin ik zeg van, oké, als ik als multinational met een tsunami kom om naar het binnenland te gaan, om iets te doen met een kruid of een boom, dan ben ik dus verplicht. Daarmee heb je dus ook, maar die binnenlandse bewoner, A, beschermd, maar B, in zijn kracht gezet. Want hij of zij heeft een instrument om te zeggen tegen de multinational, als je met mij zaken wil gaan doen, heb je vergunning? Heb je de licentie? Nou, maar die kan ik je geven, maar dan moet je aan die en die voorwaarden voldoen. En het kost je zoveel, dus dat is één verdienmodel. En by the way, als je daar geld mee gaat verdienen, laten we dat profit sharing contract maar gaan tekenen. 50% is voor jou, 10% moet je stoppen over de gemeenschap en 20% je mag je exporteren. Ik heb maar even wat voorbeelden genoemd.
1: Precies. Volgens mij heeft Henry al opgehangen, maar dat maakt niet uit, want de vraag die is beantwoord daarbij.
0: Ja.
1: En we hebben nog 3 minuten. Denk je dat kunstmatige intelligentie een goede methode zou kunnen zijn om dingen ook vast te leggen? Want dat scheelt natuurlijk ontzettend veel tijd en voorwerk. Maar het is natuurlijk niet altijd betrouwbaar.
0: Ik denk dat Suriname geen andere optie heeft. Het feit A, dat we een capaciteitsgebrek hebben. B, dat we gebruik moeten maken van maar de technologie en maar de innovatie. Maar C, je hebt tegenwoordig wat ze noemen AI. En AI, nou ja goed, heeft je bepaalde algoritmes, maar het is gebouwd op allemaal data. Dus dat betekent dat je aan de voorkant eerst ervoor moet zorgen dat je die data verzamelt. Nou ja goed, dat kan het lab doen. En dan moet er een specifiek AI-model worden gebouwd dat in staat is om al die data, maar die daarin wordt gestopt, om dat te kunnen gaan verwerken. Maar dan is het het volgende. Omdat er verschillende talen worden gesproken in Suriname, precies binnenland enzovoort, zou je dus een model moeten hebben dat in staat is om die talen te begrijpen, maar beter kunnen vertalen. Dus het korte antwoord is ja. Mm-hmm. Suriname zal gebruik moeten maken van de techniek en van de technologie, AI, en daarmee heb je dus ook weer een andersoortige, laten we zeggen maar, verdienmodel, want het vastleggen van dat soort informatie via mijn computermodellen, ja, dat is ook iets wat van de grond moet komen. En trouwens, maar die dingen zijn er hoor, voor een deel.
1: Ja, nou, dat is wel heel goed om daar dan gebruik van te maken, waarom opnieuw het wiel uitvinden.
0: Precies.
1: Wat me nog wel even een belangrijke vraag. Nou, niet zo belangrijk, maar toch wel doet het wel toe. Je werkt samen met Mariska, een vrouw.
0: Ja.
1: Is daar specifiek een reden voor dat het een vrouw is?
0: Nou,
1: want de Maronvrouwen zijn wel bekend als harde werkers. Dus ik vroeg me dat af, niet dat de mannen minder zijn hoor. Maar ik vroeg me gewoon af, hoezo met de vrouwelijke gemeenschap?
0: Nou, sommige dingen gebeuren bij toeval. Dit is ook bij toeval gebeurd. Maar los daarvan, ik vind, en dat is mijn ervaring, want ik ben in Broekenponden actief. De rol die Maronvrouwen nemen in de gemeenschap en ook in het ontwikkelen van de economie is groot. En tot slot, hun kennis over de planten, over natuurgeneeskunde is top.
1: Ik wil je bedanken en ik zal zeggen, kom nog een keertje terug. En luisteraars ook bedankt. Misschien wil jij nog wat zeggen, Hugo? Dan kan dat nog in een paar seconden.
0: Nou, ik wil iedereen bedanken en ik wil iedereen vragen om ook maar de steunactie, die net is bekendgemaakt.
1: Steunactie.nl, eerste fysieke natuurgeneeskunde.
0: Nou.
1: Dank u wel. Tot de volgende keer zal ik zeggen. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor uw bijdrage allemaal.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3:00 in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Marta. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, dat was natuurlijk Bruno Mars met I Just Might. Het is nu 11 minuten over 4 en dit is de zondag. Roger, op de zondag nu hoort u dus Ma Baker van uiteraard Boney M. Zometeen hebben we nog meer, dus ik zal zeggen blijf afstemmen op Radio Maarten. Ons telefoonnummer is 020-471-4291. En ik zal zeggen voor verzoekplaten, laat het even weten. Ons bekend nummer 020-471-4291. Ik ben tot rond de klok van 6 uur of 7 uur. Goedemiddag, dit is Radio Maarten met het programma Roger op de zondag.

En dat is Roger op de zondagmiddag. Hij zingt allemaal mee tot rond de klok van 7 uur. Dit is natuurlijk Boney M met Ma Baker. En zometeen hebben we dus Stephanie Mills. Never no love like this before. En voor verzoekplaten laat het even weten op 020-471-4291. En ondanks is het ook bewolkt tijdens het zonnige dag. En we denderen door. Tot rond de klok van 7 uur. En zometeen hebben we een tribute van The Peasant in Us. Goedemiddag.

Maar het einde vind ik zo erg mooi. Luister maar. Lekker op zijn countries. Hey, je zingt allemaal mee tot rond de klok van 7 uur. En dit is Roger op de zondag.

I'm your pusher man. Curtis Mayfields, een luisteraar aangevraagd. Speciaal voor jou heb ik hem hier staan, de pusher man. Curtis Mayfield. Goedemiddag. En wil jij ook heel graag een nummertje horen? Laat het even weten. 020 471 4291.

Pusher Man. Ja, welkom in de middag van Radio Maats. Dit is de uitzending van Roger op de zondag. Ja, ik ben weer back in town. Ja, na alle weken dat ik er even niet ben, natuurlijk vanwege omstandigheden, kon ik dus niet oppakken. Maar goed, ik ben er weer. En het is vandaag zondag, dus en als het herhaald wordt, dan wordt het herhaald. Zo simpel is het inderdaad. We zijn tot de rode klok van 7 uur. Dit is Roger op de zondag. En ja, we denderen door tot de rode klok van 7 uur. En heb je een verzoekplaat? Laat het even weten. 020-471-4291. Het is inmiddels nu 1 minuut over 4:30. We zullen zometeen doordenderen met de volgende hit van Yvonne Elliman. I Can Have You uit 1977. Dus laat het even weten. Wil je een plaatje horen? Je kan het aanvragen op 020-471-4291. Je luistert via radiomat.nl.

ik hoop dan natuurlijk niet dat je met deze meneer een probleem hebt. Maar hem is al inmiddels niet meer. Mr. Barry White, hoorde je net over Animart. En als je bent ingeschakeld, je luistert naar het programma Roger op de zondag. Dit doet u Mr. Barry White, You See the Trouble With Me. En heb je een verzoekplaat en heb je een plaatje die je lang niet meer hebt gehoord? Laat het even weten op 020-471-4291. En ik feliciteer ook natuurlijk Stewardess Audrey. Als je aan het luisteren bent via, ja, via Kudelstaart. Dat is een wijkje in, ergens in, ja, hoe moet ik het uitleggen? Kudelstaart ligt in de buurt in de Kwakel. In de buurt tussen Aalsmeer en Amstelveen, als ik het zo mag zeggen. Ja, dus van harte gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. En ja, en hopen natuurlijk dat er morgen er meer jaren bij komen. En lekker gezond blijven, zou ik zeggen. En op proosten, zou ik zeggen. Inderdaad. Ja, Mr. Barry White was ooit een van de sexy stemmen voor de vrouwen. Want de vrouwen die waren hartstikke dol op deze man. En ja, het was gewoon een legendarische stem die je dus hoorde. Maar goed, we gaan eventjes naar een ander nummer toe. En dat is een beetje een verdrietige nummer. Ja, dat natuurlijk, want ik ga het niet alles vertellen. Want een van mijn gastspreekster van ja, het programma van Ladies Table Talk. Die mevrouw is dus heel ernstig ziek. En die heeft maar 2 maanden te leven. Dat is verschrikkelijk inderdaad. Maar goed, in ieder geval gaan we ook naar zijn hele mooie stem luisteren van Earth in a Fire. After the Love has Gone. Ja, waarom niet dit draait? Natuurlijk voor de mensen die in verdriet of in rouw zijn gedompeld. Maar natuurlijk ook hun liefdes. Ja, zoals Kenneth Taylor, die de relaties ook uit tussen hem en zijn vriendin. En dat is ook verschrikkelijk, want ze waren ook bijna op het huwelijksbootje gestapt. Zo moet je nagaan hoe het allemaal gaat. Je luistert tot rollenklok van 7 uur. Dit is Roger op de zondag. En hier is Earth and Fire met After the Love is Gone.

En dat was natuurlijk een nieuwe versie van Tavares Would Done It. Maar dit is ook natuurlijk leuk, hè? Lekker op zijn 80s vibe. En we gaan naar Mr. George McRae. Sex.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen iedereen, dat God u zegent op deze vrijdagochtend. Ik weet zeker dat dit weekend voor u een heel goed weekend gaat zijn. En waarom zeg ik dat met zoveel zekerheid? Ik zeg dat omdat wij moeten uitspreken wat wij geloven. En niet wat ons bang maakt, ook niet wat ons in twijfel trekt en ook niet wat ons onzeker wil maken tegenover de problemen. Wij dienen uit te spreken wat wij willen zien en wat wij geloven dat er gaat gebeuren. En ik weet zeker dat u door zo uit te spreken alleen al dat alles goed gaat komen, dat u kracht ontvangt. Wist u dat? Het woord van God zegt dat op onze tong is dood en leven. Dus alles wat wij uitspreken, daarvan gaan wij een resultaat zien. Dus zeg over uzelf, het gaat goed komen. Zeg tegen uzelf, ik ga overwinnen, het gaat goed komen. Ik weet niet precies wat ik moet doen op dit moment. De problemen zijn groot, de problemen zijn veel. Maar één ding weet ik zeker. Ik ga deze situatie overwinnen. De problemen die ik nu heb op dit moment, die zijn tijdelijk en ze zullen voorbij gaan. Ja, u hoort het goed. De problemen zijn tijdelijk en ze zullen voorbij gaan. En zometeen wil ik ook met u daar meer over praten. Wij hebben ook een levensverhaal van iemand die kan vertellen over de problemen die de persoon had en hoe de problemen voorbij zijn gegaan, waardoor het leven vandaag de dag compleet anders is en niet meer hetzelfde is. En ik weet zeker dat wanneer u dit verhaal zult horen, zult u daar ook kracht uit putten. U zult kracht eruit putten. U zult niet alleen blij zijn met de veranderingen die andere mensen hebben bereikt. U zult het nemen als een brandstof voor uw eigen leven, zodat u kunt inzien, hey, als de een het kan, dan kan de ander het ook. Als het hem is gelukt of als het haar is gelukt, als het die moeder is gelukt, als het die vader is gelukt, als het die jongen of die jonge dame is gelukt, dan kan ik het ook. Als vader, als moeder, als zoon, als dochter. Wat de een kan, kan de ander ook. Het hangt af van wat wij zullen doen. En als wij de juiste acties ondernemen, dan zien wij ook de juiste resultaten. Ja, u hoort het goed. Resultaten komen altijd door een actie. Niemand bereikt veranderingen vanzelf. Geen enkel probleem gaat voorbij omdat de tijd voorbij gaat en ineens kijken wij naar achter en we zeggen, hey, het probleem is plotseling weggegaan. Nee. Er is iets gedaan. Er is iets gebeurd. Er is iets ondernomen van de kant van de persoon. En het is datgene dat wij ondernemen dat precies kracht laat zien. Dat een bepaalde positieve opstand laat zien die het volgende zegt. Ik ga niet blijven onder dit probleem. Ik ga niet deze problemen mijn leven laten domineren. Ik ga me niet door de negatieve uitslag, door een diagnose, door iemand die met een goede bedoeling, maar heeft mij toch het slechte nieuws moeten brengen. Ik ga me door dat slechte nieuws niet laten demotiveren. Ik ga er iets tegen doen. Ik ga er tegen strijden. En ik weet zeker dat als dit uw houding zal zijn tegenover de moeilijkheden, dan zult u zeker de overwinning bereiken. Uw problemen zijn niet het einde. Het einde is de overwinning. Als wij precies zullen doen wat er gedaan moet worden. Oké? Wij gaan eventjes naar een lied en zometeen kom ik bij u terug.

En zo zal het gebeuren. Wanneer wij dicht bij de Heere zijn, zijn wij niet alleen. Maar Hij zal bij ons zijn om ons te helpen. En ik wil dat u het volgende ook zult doen. Zometeen aan het eind van dit programma wil ik bidden samen met u. En ik wil u vragen om een glaasje water of een beker met water voor te bereiden. Want aan het einde gaan we samen bidden. En wie weet bent u nu in een ziekenhuis, u bent in een gevangenis. U bent in een gesloten inrichting, u bent in een revalidatiecentrum. Of u bent thuis, u bent zich aan het klaarmaken voor werk, voor school. U bent zich aan het klaarmaken om uw dag te beginnen. U moet naar een belangrijke afspraak, u heeft dingen om te regelen. Maar wanneer wij dit water zullen zegenen, zullen wij gelijk vragen aan God voor kracht. Kracht die binnen in u zal komen om uw dag te begeleiden. Oké? Dus zometeen aan het eind van deze uitzending gaan wij samen bidden. Ik wil aan u vragen om heel aandachtig te luisteren. Omdat wij naar een levensverhaal gaan luisteren van een persoon. Die in dit geval een jongeman. Die door verschillende moeilijkheden is gegaan. Door verschillende problemen. Maar heeft het kunnen overwinnen. Heeft een uitweg kunnen vinden voor de problemen. En daarom heet het programma Hoop en Leven. Om hoop te brengen tot degene die op dit moment zich gekweld voelen. Benauwd voelen. Die zich belast voelen. Bezwaard. Verdrietig. U die misschien op dit moment aan het wandelen bent in een park. U loopt buiten op straat. U weet niet eens echt waar u naartoe gaat. Vanwege de hoe het leven aan het lopen is. U heeft geen flauw idee wat de dag van morgen zal brengen. U leeft met de dag. Als de dag goed is, dan bent u blij. Als het minder goed is, maakt het u ook niet uit. Luister, gooi de hoop niet weg. Gooi de hoop niet weg, want er is een oplossing. Er is wel degelijk een oplossing voor wat u meemaakt. Het maakt niet uit wat u heeft gehoord of wat er is gezegd of wat u denkt. Wat God zegt, breng leven. Voor wie dit woord een kans geeft. En er bestaat geen probleem die in ons leven kan komen die boven onze kracht is. Wist u dat? Misschien heeft u dit nog nooit gehoord. En misschien vraagt u zich af, ja, wie heeft deze mooie zin bedacht? wie heeft deze mooie slogan, deze mooie quote bedacht? Hè? Er bestaat geen probleem die boven onze kracht is. Waar

0: deze mooie zin vandaan? Was het Albert Einstein die dit heeft bedacht? Of was het een andere professor? Of was het Edwards? Of was het een deskundige vrouw? Nee, deze zin komt uit het woord van God. Deze zin komt uit de Bijbel, mensen. Daar staat geschreven, er is geen probleem die boven uw kracht kan komen. Want God zal dat niet toelaten in uw leven. Kijk hoe goed God is. Misschien heeft u niet veel over God gehoord. Misschien heeft u niets positiefs over God gehoord. Of misschien heeft u niet echt ooit een reden gezien om in God te geloven. Misschien heeft u alles zelf moeten doen. Misschien bent u opgegroeid en u heeft altijd alleen moeten strijden. U bent een powerwoman. U bent een superhero, een superman. U heeft meerdere kinderen alleen opgevoed. U bent gaan vluchten van uw land. U heeft risico's moeten nemen. U heeft uw laatste geld gepakt om naar een ander land te reizen. En nu bent u hier in Nederland en u bevindt zich in zoveel problemen. Maar weet één ding, er is geen probleem die boven uw kracht kan komen. Er is geen probleem die te groot is voor u, want God zal dit niet toelaten in uw leven. Maar, nu komt de maar. Misschien vraagt u zich af, maar waarom ga ik dan door deze problemen heen? Waarom voel ik me dan op sommige momenten zo eenzaam of hopeloos? Misschien voel ik me soms zo in het duister, zo in het donker. Het lijkt alsof er is geen enkel lichtpuntje te zien aan het eind van de tunnel. Hè? Aan het eind van mijn leven. Ik zie geen enkel lichtpuntje aan het eind van mijn dag. Ik heb geen enkele hoop, geen enkele verwachting dat dingen nog goed kunnen komen. Als u zult doen wat u zult horen in dit verhaal, in dit levensverhaal, dan zult u ook de uitkomsten zien. Zoals deze persoon. Luister goed naar dit verhaal en zometeen kom ik bij u terug.
1: Mijn naam is Domino Ofori. Toen ik kwam naar de kerk was ik ongeveer 12 jaar oud. Ik kwam samen met mijn moeder. En als in feite een kind zijnde was ik mij niet bewust van heel veel problemen dat ik had. Maar door naar de kerk te komen leerde ik eigenlijk dat bepaalde dingen die ik meemaakte niet normaal waren. De verslavingen die ik had, ik was jong, maar eigenlijk kon ik niet goed slapen. Ik viel heel moeilijk in slaap. Ik had natuurlijk ook problemen op school, problemen, onzekerheden die ik had in mijn binnenste. En toen ik eigenlijk kwam naar de kerk, leerde ik dat er iets beters voor mij is. En dat ik niet hoef te accepteren dat, dat ik bepaalde dingen meemaakte. Wat ik ben gaan doen is, ik kwam op zondag naar de diensten en ik kwam ook op vrijdag om te bidden. En op vrijdag leerde ik eigenlijk om te bidden, hoe ik eigenlijk moest bidden om mijn autoriteit te gebruiken tegen de negatieve energieën die mijn leven probeerden te verpesten. Ik dacht altijd dat de duivel sterk was, maar ik leerde in de dienst van vrijdag dat de duivel helemaal niet sterk was. En dat God sterk is en dat God met ons is. Dus wij hoeven bepaalde dingen niet te accepteren en we moeten daartegen strijden. Dat is wat ik ben gaan doen. Ik ben gaan strijden om vrij te worden van de slapeloosheid. Om vrij te worden van de verslavingen. Om vrij te worden van de onzekerheden. En naarmate de tijd dat ik kwam, dat ik leerde dat ik begon te bidden, de geest van God te zoeken, merkte ik telkens weer vooruitgang. Merkte ik dat ik geen last meer had van dingen waar ik vroeger wel last van had. Merkte ik dat ik kon slapen. Merkte ik dat als er een tegenslag kwam, dat ik dan niet gelijk wilde opgeven, maar dat ik leerde om te volharden, om vooruit te gaan. En dat is wat ik vandaag heb. Vandaag de dag heb. Ik heb veel dingen kunnen overwinnen. School, mijn rijbewijs, een eigen woning kunnen vinden. Veel dingen die ik in deze jaren heb kunnen veroveren door mijn geloof.
2: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
0: U heeft gehoord hoe hij heeft leren strijden tegen problemen waarvan hij niet eens dacht dat het problemen waren. Hij kwam als jongeman binnen in de kerk, maar hij begreep niet dat de problemen die hij had serieuze problemen waren. Soms lijden wij zo lang aan een bepaald probleem dat wij niet eens doorhebben dat het een probleem is, toch? Heeft u al meegemaakt dat u zo gewend was aan een bepaalde lijfstijl, aan een bepaalde routine, bepaalde gewoontes, slechte gewoontes die niet eens slecht leken? En soms hebben wij heel veel goede gewoontes waarvan wij niet eens merken dat wij ze hebben. Hè? De persoon leert omgaan met wat de persoon meemaakt in het leven. Er zijn bepaalde dingen waar wij niks tegen doen omdat wij denken dat het normaal is. Maar wanneer wij ontdekken dat wat wij meemaken eigenlijk niet oké is, dat het niet normaal is, zoals bijvoorbeeld dagenlang niet goed kunnen slapen, maandenlang, jarenlang lijden aan slaapproblemen, insomnia, constante anxieties bijvoorbeeld, paniekaanvallen. Dit soort problemen die de persoon draagt, die de persoon wel probeert te onderdrukken met bepaalde middelen misschien, maar het brengt geen blijvend resultaat. En misschien luistert u en u zegt, weet je wat, ik heb best wel veel dingen geprobeerd, ik heb best wel veel dingen al getest, ik heb best wel veel dingen uitgeprobeerd. Waarom zou u niet de stap nemen om ook deze hulp te zoeken? Hulp in de zin van, het gaat om mijn eigen leven. Het is niet iets dat ik doe voor iemand anders. Het is niet iets dat ik doe om iemand anders te helpen. Ik doe het om mijn eigen leven vooruit te brengen. Ik ben momenteel in onze kerk in Almere aan het werken. En wij ontvangen daar mensen die met verschillende problemen komen, met verschillende moeilijkheden. Mensen die zijn slachtoffers bijvoorbeeld van jaloezie, rituelen die zijn gedaan achter hun rug. Anderen die lijden onder bepaalde aanvallen, geestelijke aanvallen die hen kwellen, die hen pijn doen, die hen doen lijden. Ouders die kinderen hebben. De kinderen zien dingen die er niet zijn, horen dingen die er niet zijn. Maar de ouders komen om de hulp te zoeken voor de kinderen. Omdat ze weten, nee, dit is niet normaal wat mijn kind meemaakt. Dit verdient geen enkel kind. Dus ik moet iets doen. En ze zien verandering. Ze zien oplossingen. Mensen die komen om te strijden voor oplossingen in hun eigen lichaam. Problemen die onverklaarbaar zijn door mensen, problemen die niet ontdekt kunnen worden, maar de persoon voelt het, de persoon ziet het, de persoon bemerkt het binnenin zich. En sommige mensen zeggen, nee joh, binnenkort gaat het voorbij. Maar de tijd ging voorbij en het stopte niet. Dingen werden erger, dingen werden groter, dingen werden moeilijker. Dit is iets dat wij zo vaak al hebben gehoord. En in Almere zijn we elke dag klaar om mensen te helpen. Misschien woont u in Almere, misschien woont u in Lelystad, u woont in Huizen, u woont in Amsterdam Zuidoost, dichtbij Almere. We hebben ook onze vestiging in Amsterdam Oost, aan de Borneostraat 40, bij de Zeeburgerdijk, in Amsterdam West. Misschien komt u uit de omgeving van Amsterdam Noord, Amsterdam West, Amsterdam Zuidwest. Wij hebben onze vestiging in Amsterdam West aan de Posjeskade 23H van Hendrik. Maar het maakt niet uit waar u vandaan komt. In elke vestiging horen we dezelfde dingen. In elke vestiging komen mensen met dezelfde problemen. En het mooie is, in elke vestiging, in elke stad gebeuren de wonderen, gebeuren de oplossingen. Dus er is geen probleem, beste luisteraar, beste vriend, beste vriendin, dat groter is dan u. Er is geen probleem dat boven uw kracht kan zijn. De Bijbel zegt dat God, wanneer de problemen er zijn, zal hij ons ook helpen om een uitweg te vinden. Hij zal een uitweg brengen. Hij zal ons niet laten in dezelfde situatie. Er is geen probleem dat God in ons leven zal toelaten dat boven onze krachten zijn. Er is geen probleem waar hij geen uitkomst voor heeft. Dus denk op dit moment aan wat u meemaakt. Misschien in uw familie, misschien in uw gezondheid. Wat maakt u mee op dit moment? Misschien gebeurt er iets en u zegt, weet je wat? In mijn familie lijkt het een probleem waar geen uitweg voor is. In mijn gezondheid, in mijn huwelijk, in mijn relatie, Op mijn werk, in mijn financiën. Het gaat zo slecht. Het lijkt alsof er een probleem is zonder uitweg. Er lijkt geen oplossing te zijn voor wat ik meemaak. Weet dat God de oplossing heeft, maar wij dienen die oplossing te zoeken. Het komt niet aanwaaien. Want God gaat niet iemands leven binnendringen en zich opdringen en verplichten om iemands situatie te veranderen. God wacht tot de persoon hem of haar uitnodigt en God zal dan samen met die persoon gaan werken. En de oplossing is dichterbij dan u denkt. Beste vriend, beste vriendin, de oplossing is niet ver. U heeft het al gehoord. In Jezus is de oplossing. Hij laat geen probleem toe boven uw kracht. En er is geen probleem waar hij geen uitweg voor heeft. Dus neem wat u meemaakt. Pak het. Schrijf het op een papier. Breng het naar de kerk. Laten we samen de strijd aangaan. Zoals anderen ook hebben gedaan en hebben overwonnen. Zo zult u ook overwinnen. Goed. Ik wil samen met u wil ik bidden. Als u water daar heeft bij de hand, kunt u het water nemen. En wij gaan aan God vragen om u kracht te geven. Kracht, zodat wat u nu meemaakt overwonnen zal worden en u de oplossing zal bereiken.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.

onze Heer en onze Vader. In de naam van de Heer Jezus wil ik op dit moment bidden. Voor allerlei mensen, mijn Heer, die naar deze uitzending luisteren. Die gaan door moeilijkheden, door problemen, door strijden heen. En ze dachten tot nu toe dat deze problemen groter waren dan hen. Ze hadden het idee dat er geen enkele uitweg was. Maar nu door deze uitzending komt er hoop. En die hoop brengt leven omdat de persoon nu in kan zien dat er wel degelijk een oplossing is. Dat er wel degelijk een uitweg bestaat voor dit probleem. Daarom bid ik en vraag ik u. Laat kracht komen. Laat rust komen. Laat de onrustige tijden voorbij gaan. En laat vrede, tijden van vrede, van blijdschap aanbreken in dit leven. Verwijder, mijn Heer, de ellende, de pijn die in dit huis is, in deze familie, in dit gezin. Verwijder alle leed dat aangericht is. Laat de schade, mijn Heer, beperkt worden. En breng, o Heer, een uitweg, een oplossing. Breng herstel, breng genezing, breng bevrijding. In Jezus' naam vragen wij u, strek uw handen uit, o Heer. Kom te hulp, daar waar niemand kan komen, daar waar niemand deze persoon heeft kunnen helpen. Laat nu door dit gebed uw hulp komen. En breng verlossing, breng redding, breng bevrijding. In de naam van de Heer Jezus. En red deze persoon uit al haar pijn, al zijn pijn. Het maakt niet uit of de persoon nu in een gevangenis is, of in een ziekenhuis, in een instelling. Thuis of op het werk, buiten, bij een brug, bij het water, in een bos. Om het hoofd te legen. Mijn Heer, laat er rust komen. Geef kracht. Kracht, mijn Heer, die komt door uw woord. Dat alles een oplossing heeft. En dat geen probleem in het leven kan komen dat te zwaar is. Dat boven de kracht is van de persoon. In Jezus' naam bid ik voor u. Ontvang rust nu. Daar waar u bent. Ontvang kracht. Redding in uw huis, in uw familie. En dat de Heere God u zegent. In de naam van de Heere Jezus zegen ik uw water als u het daar heeft. En dat dit water nu een contactpunt wordt tussen u en de Heere Jezus. Zodat wanneer u ervan drinkt u de kracht van de Heer zal bemerken in u. En u versterkt wordt. In Jezus' naam, drink op dit moment van het water en ontvang de zegen en de rust voor u, voor uw leven.

heel goed. Beste vriend, beste vriendin, beste luisteraars. Jullie zijn gezegend, oké? Okay? En ik weet zeker dat, zoals u heeft gehoord, God laat niks toe dat boven uw kracht is. God brengt met de problemen die het leven brengen ook de uitweg. Oké? Okay? God is geen veroorzaker van problemen. Hij is juist klaar om ons te helpen de problemen op te lossen. Kijk op die manier naar hem. Denk op die manier over hem. En u zult hem kunnen ervaren in uw leven. Wij zullen in Almere zijn vandaag de hele dag. Van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. U kunt binnenlopen op elk moment van de dag dat u wil. Oké? Okay? U hoeft geen afspraak te maken. U hoeft niet eerst te bellen. U mag altijd bellen natuurlijk. U mag altijd onze website bezoeken. UKGR.nl. U vindt daar alles over ons. UKGR.nl. U kunt de locaties vinden. U kunt de gegevens vinden. Telefoonnummer, WhatsApp. Maar weet dat de deuren openstaan. En u hoeft niet te wachten. U hoeft niet te wachten. Uw oplossing is al gekomen door dit programma. Dus u weet wat u te doen staat. En u zult de overwinning zien. Als u dit geloof ook zult leren kennen, zult praktiseren. Wij vragen u niet om te veranderen van religie. Wij vragen u niet om aan een kerk te behoren, aan een religie te behoren. Wij praten simpelweg over de oplossing die beloofd is in het woord van God. Oké? Okay? Wij zullen in Almere zijn aan de Metropolenstraat nummer 25. Metropolenstraat nummer 25. Het openbaar vervoer rijdt weer. Dus Metropolenstraat nummer 25. Woont u daar? Kent u iemand die daar woont? Kent u iemand uit de omgeving? Misschien in Almere Buiten, Almere Oostvaarders, Almere Centrum, Almere Haven, Almere Poort. U kent iemand die woont in Muziekwijk, Literatuurwijk. Het maakt niet uit. Stedenwijk. Laat de persoon weten dat wij klaar zijn om te helpen, oké? Okay? Wij kunnen ook contact opnemen met hen. In dat geval dient u even te bellen naar onze hulplijn. U kunt alles vinden op de website ukgr.nl. En u kunt ons bellen en dan kunt u de gegevens doorgeven. En dan kunnen wij ook contact opnemen met uw kennissen, met uw familie. Wij kunnen bezoeken doen. Wij kunnen bezoek doen in de gevangenis. Bezoek doen in het ziekenhuis. Bezoek doen bij iemand thuis. Alles kosteloos. Niks kost geld. Wij zijn klaar om u te helpen, oké? Okay? Almere Metropolenstraat nummer 25. Wij zijn daar de hele dag. En wij zullen op de zondag in het speciaal bidden voor de gezondheid. Wij zullen een behandeling doen voor de gezondheid vanuit het geloofsoogpunt. Kent u iemand die gezondheid nodig heeft? Laat het zo weten. Zondag om 10 uur zullen wij deze behandeling doen van de gezondheid. Oké? Okay? Voor meer informatie ukgr.nl en weet dat wij klaarstaan voor u. In Almere, Metropolenstraat nummer 25, in het hartje van de stad. Tegenover het Centraal Station, in de straat van de Primarkt, in de straat van de Oriental, heel makkelijk te vinden. In Amsterdam-Oost, aan de Borneostraat 40, achter de Javastraat in Amsterdam-Oost. En in Amsterdam-West, aan de Posjeskade nummer 23, Hendrik. U bent van harte welkom. Goed, ik wens u voor nu een gezegende dag. En ik weet zeker dat wat in het woord van God staat zich wil vervullen in uw leven. Dus neem de stap, neem de beslissing en weet, er is geen probleem dat boven uw kracht is. Want God zal dat niet toelaten. En de problemen die er zijn, daarin zal God u ook de uitweg geven.

0: Dennis Martin. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Te Pette, nieuwe stijl bij Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. Ja, geweldig interview net gehad met Jurgen Rijman. Have left the building. Ik vond het geweldig dat hij hier was. En natuurlijk gaan we volgende week praten over de kaartjes die een luisteraar kan winnen. Hoe je dat kan winnen. Ik ga dat binnen een nu en volgende week kenbaar maken hoe je de kaarten kan winnen voor dat hij zijn laatste theatershow of de première kan je kiezen of ergens op de lijst waar je zeg maar naartoe kan gaan. Maar we gaan verder natuurlijk hier bij Mat Radio, want wij hebben natuurlijk de tweede gast voor vandaag. We hebben geswitcht, want onze eigen Kabiertje, bekend uit de Bijlmer. Iedere Amsterdammer in Zuidoost die kent deze man. Hij gaat met de metro. Hij is overal en iedere café in Amsterdam kent hem ook als Kabiertje. De Hindustaanse, Surinaamse André Hazes, zo ken ik hem ook. En geweldig hoe deze man zijn optredens verzorgt. En ik ga in ieder geval een introductie nummer speciaal voor Kabier draaien en dan ga ik hem verwelkomen hier in de studio bij Mat Radio.

0: Welkom bij Stevie Gaat Vreemd. Hey Kabiertje, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Ik zal je microfoon even wat harder zetten. Praat maar even.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor je goed nu. Dus
1: nee? Okay, ja.
0: Hoor jij jezelf ook goed?
1: Ja, ja beter. Ja.
0: Mooi zo. Maar Kabiertje, ik vind het geweldig dat jij hier bij Mart Radio bij Stevie Gaat Vreemd komt. Je ziet, ik ga vreemd ook met jou. Want het is niet vreemd wat jij doet. Ik vind het geweldig wat jij doet. Maar in ieder geval, voor de mensen die jou niet kennen, heb ik deze intro gemaakt. Dus als het goed is, kennen ze je allemaal nu.
1: Ja,
0: maar ik zal gelijk met de vraagstelling beginnen voor je. En Kabir, als je terugkijkt op je leven, welke gebeurtenis heeft jou als mens het meest gevormd? En welke les draag je daar vandaag nog iedere dag bij je?
1: Oh, wat een mooie vraag.
0: Ja.
1: Nou, ik denk toch wel de teleurstellingen en de tegenslagen, denk ik, die ik heb gehad. Die maak je wel sterker. Ook dingen als liefdesverdriet bijvoorbeeld kan ik heel slecht tegen. Dus als ik dat overleef, zeg maar, dan ben ik een krachtiger mens geworden. En ook ja, de manier waarop, ik wil niet zeggen slechte mensen, mensen met je omgaan, je klein proberen te houden, dat proberen te overwinnen en verder te komen in het leven. Ja, dat is eigenlijk meer van de negatieve dingen dan van de mooie dingen.
0: Ja, maar dat vind ik mooi in de muziek ook. Je kan je goed erin uiten. Als je teleurstelling krijgt natuurlijk ook van familie, zelf vrienden en dergelijke, dan kan je je goed uiten erin.
1: Zeker.
0: En dat vind ik het mooiste. Maar Kabir, je wordt de Hindustaanse André Hazes genoemd, maar wat doet die bijnaam met je? Voel je dat als een groot compliment of voel je soms druk om zo'n vergelijking te hebben met die man?
1: Nou, weer een mooie vraag. Ik vind het een beetje dubbel. Ergens ben ik wel trots natuurlijk dat mensen mij die bijnaam geven, vaak met hem vergelijken. Alleen als ik zo word genoemd, dan het eerste gevoel wat ik dan heb is, ik heb ook wat overeenkomsten met Hazes, waar ik zelf minder blij mee ben. En daar denk ik dan als eerste aan eigenlijk. Dus het is een beetje dubbel. En blij, trots gevoel. En aan de andere kant, ja, ik heb ook die minpunten van hem, zeg maar. Maar ja, goed, dat maakt het wel voor dat als ik zing, dat het wel echt en oprecht is. Ja,
0: ja, maar dat is het mooie ervan. Wat je als je hebt een gelijkenis, je hebt iets met hem die je samen deelt, natuurlijk de muziek, natuurlijk, ja. Zijn muziek ook.
1: Ja, zeker.
0: Maar je hebt ook natuurlijk je eigen muziek die je maakt, natuurlijk. Maar
1: zeker.
0: Je zingt het levenslied met ontzettend veel gevoel. Ik heb je horen zingen live. En op je eigen nummers die je hebt op Spotify. Mensen kunnen hem vinden onder Kabir. En dan heeft hij zijn eigen nummers. Geweldige nummers. Je zingt het met zoveel gevoel. Zijn er momenten waarop je tijdens het zingen zelf opnieuw wordt geraakt door de woorden en herinneringen die achter het lied zitten?
1: Zeker. En dus eigenlijk bij elk lied dat ik zing, ik kan een lied eigenlijk pas goed zingen als ik het heb meegemaakt of de emotie kan voelen. En dat is vooral de nummers die ik zelf heb opgenomen, speelt dat heel erg.
0: Dat is het mooie, vandaar dat ik het ook zo stel. Want ik heb het ook, want ik schrijf ook zelf muziek. En sinds mijn vrouw is overleden, dan is het natuurlijk heel veel verdriet en die ik als verwerking gebruik. Ja. En dat doet me heel goed.
1: Ja, dat begrijp ik als geen ander, ja.
0: Nee, maar daarom ben ik ook een beetje dit gaan doen. Dit vind ik leuk om te doen. En ik ben goed ingewerkt hier bij Mart Radio door Norman G. van Gom. En Etienne, de technische staf. En ik ben me weg aan het vinden hier. We gaan ook podcasting in de toekomst doen. Dus als je wil, nodig ik je daaruit.
1: Zeker.
0: En dan pak ik jou
1: langs.
0: Dan pak ik jou ook aan als tante stress. Nee, dat doe ik alleen met Jurgen. Dus, je hebt je leven, je hebt in je leven moeilijke periodes gekend, Kabir.
1: Ja.
0: Zonder te diep in details te hoeven te gaan, wat heeft jou uiteindelijk de kracht gegeven om steeds weer op te staan en door te gaan?
1: Goh, ja, weer een goede vraag. Ik heb een dochter. Eén dochter heb ik, inmiddels twee kleinkinderen. En ik denk dat zij wel een belangrijke factor is. Dat ik echt wel door ben gegaan en niet heb opgegeven. Ik heb ook wel periodes gehad dat ik van, nou, ik vind het allemaal wel best zo. Ik neem een paar biertjes, een paar pillen en hartelijke groeten iedereen.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, ik denk dat zij wel het meest belangrijke is geweest.
0: Ja, maar dat is mooi. Ik heb mijn twee dochters ook, Lisa en Christel. En mijn twee kleinzonen, Lorenzo en Jordan. Die dragen mij ook nu verder. Want na 6 jaar heb ik er nog steeds. Mijn vrouw Else, die was een... deed alles voor het gezin. En mijn gezin is wat kleiner geworden. Maar ze wou ook dat wij door moeten gaan. En ze wou ook dat ik zelf door moet gaan met een vrouw. Ze wou me al koppelen zelf op haar sterfdag. En ik vond het een beetje moeilijk. Ik heb een verwerking nodig. Want iedereen dacht, deze jongen is de zoon van Harold Biervliet. Die gaat wel achter de vrouwtjes aan. Nee, maar ik ben een beetje anders. Ik ben een moederskindje. Ik heb de verdriet ook bij mijn moeder gezien. En want mijn vader heeft natuurlijk diverse plekken ook andere kinderen. Mm-hmm. En we zijn één grote familie. Oh, dat maakt niet uit. Ja. Half broertje. Ik noem je gewoon broertje.
1: Ja. Ja.
0: En we gaan eentje ook een keer hier als talent halen. Geweldig hoe hij met zijn muziek bezig is. Als zijn vader, zeg ik. Hij is de jongste teller. Romano. En, Kabir, ga je nog één vraag? Dan gaan we even een muziekje draaien. Dan komen we terug. Je muziek brengt jouw Hunnistaanse achtergrond en Amsterdamse cultuur samen.
1: Ja.
0: Wat betekent die combinatie voor jou persoonlijk en wanneer voel je je het meest verbonden met beide werelden?
1: Oh.
0: Kom niet met weer een goede vraag.
1: Ja, nou, ik ga een puntje van mijn tong. Vind ik een beetje een moeilijke vraag. Kijk, ik voel me ook Hindoestaans natuurlijk. Heel veel mensen denken van niet, omdat ik veel Nederlandse liedjes zing en in een witte omgeving mezelf begeef. Maar ik denk dat ik me het meest verbonden voel als ik Hindoestaanse muziek zing.
0: Hmm.
1: En ook zeg maar, ik heb een liedje uitgebracht, deels Nederlands, deels Hindoestaans. Ik denk dat ik me dan wel het meest verbonden voel.
0: Ja, maar het is ook mooi dat je die combinatie natuurlijk maakt.
1: Ja.
0: Maar we gaan even naar een nummer speciaal van Kabir, bekend als Kabiertje. Want dan denken alle fans van wie is Kabir? Maar hij is Kabiertje en ik ben Steve Biertje. Nou, dat zou een mooie combinatie zijn voor een programma. Dan heb je biertje en kabiertje.
1: Ja, zeker.
0: Het is wel veel alcohol bij elkaar. Maar in ieder geval, we gaan naar een speciaal nummer van Kabir luisteren. En is het zelf door jou geschreven, Kabir?
1: Nee, het is door Billy Dans geschreven.
0: Oké.
1: Dat is een producer die het momenteel heel goed doet. Die schrijft ook voor Verhoeven, Tino Martin en zo. En hij heeft het nummer geschreven.
0: Nou, geweldig. Ja. Het nummertje heet Een Leugen. En het is gezongen door Kabiertje.

als ik het kon, zou ik het achter me laten. Of wil je nog?

0: Oh, geweldig nummer, Kabir met een leugen. En Kabir, ja, we gaan lekker verder met de volgende vragen. En dit nummer heeft me echt vanaf het begin goed geraakt. En ik denk dat dit nummer een keer wel opgepakt gaat worden. Want al is hij nu al een tijd in de running. En ja, wie het nummer wil luisteren, ga gewoon lekker naar Spotify. En dan zie je me helemaal bovenaan staan als een van de geweldige nummers van Kabir. Een leugen. En het verdient veel meer dan dat het zo weinig gedraaid is. En bij Mart hebben we nu gedraaid. Mart Radio, je luistert natuurlijk niet naar een Amsterdamse Jordaanzender. Nee, we hebben Kabiertje in de studio. Hun is een Surinaamse zanger die zeg maar grote fan is van André Hazes. Maar ook zijn eigen muziek doet van, noem maar op, hun is een combinatie Nederlands en van de Belmer tot de Jordaan. En zo is ook één titel van zijn nummers. Ja. Maar we gaan door met de vragen, Kabir, als je het niet erg vindt. Maar als je één lied zou mogen zingen voor iemand die je enorm mist, of die belangrijk in jouw hart heeft, welk lied zou dat dan zijn en waarom juist dat nummer?
1: Oh, nou, dat is een nummer dat heet Terug in de Tijd.
2: 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kere wat ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Komt dat einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Oké, nou, er is iets verkeerd gegaan, iets is uitgevallen. En ik ga even mijn sidecheck vragen. Christel, kan je even checken wat er mis is gegaan? Want ik hoor nu niks meer. En even kijken. Ja, de koptelefoon staat aan. Hij zou het moeten doen, maar even kijken. Ik hoor nog steeds. Ja, daar zijn we weer.

Kijk, dan is hij weg. Nou, dat gaat geweldig vandaag met Jurgen in de studio. Ik zal het even... kijk, hij is weer weg.

0: Oké, mensen, ik ben er in de studio. Ik ga een programma vandaag maken. Stevie gaat vreemd. En ik heb twee geweldige artiesten die ik mag interviewen zometeen. Het ging wat mis, neem me niet kwalijk. Het kan allemaal gebeuren. Het is pas mijn tweede keer hier bij Mart Radio. En mijn eerste artiest die ik ga interviewen is niemand minder dan Jurgen Rijman. Jurgen, ben je in de house?
1: Ik ben helemaal in de house, Stevie. Je weet toch, als jij vreemd gaat, ga ik met je mee.
0: Hoi.

0: Je bent wel gigantisch hard, maar
1: zal ik een beetje verder van de microfoon?
0: Ja, doe dat maar, ja, want vorige keer was ik ook hard en ik heb het ook al teruggedraaid nu en dat komt wel allemaal goed. En weet je wat, we gaan straks Jurgen met jou aan de slag. In ieder geval welkom bij Mart Radio en we gaan lekker met Biri en Stevie. Eet ja plezierie.

0: Ja, Poku Poku. En Poku Poku, dat is natuurlijk van Double R. En ik heb er Poku Poku van gemaakt. Poku Poku is de nummer die 50, 60 jaar geleden door Double R is uitgebracht. En nu heb ik op de Surinaamse tour heb ik hem als Poku Poku gemaakt. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dus we zijn nog steeds met Stevie Gaat Vreemd op de donderdagavond.
1: Stevie Gaat Vreemd, iedere donderdagavond van 8 tot 10 op Maart Radio Amsterdam.
2: Music,
1: entertainment,
2: good vibes,
1: SOO Solo B. Stay tuned.

luister goed. Want vanavond heb ik een heel speciale gast bij me. Wie is het? Wat doet deze persoon?

0: Hallo! Midoro. Zo, Jurgen. Jongen, weet je hoe lang ik jou niet heb gezien, Jurgen? Ken je me nog?
1: Terwijl we bijna dezelfde stad wonen.
0: Nee, oh, niet op die manier. Niet op die manier.
1: Vertel me.
0: Maar luister. 40 jaar geleden heb ik je voor het laatst gezien, Baja, in Suriname. Maar je hebt nooit naar me omgekeken. Huh? Want je weet niet wie ik ben, hè? Want nee. je gaat wel raden, want je hebt het ergens een beetje gehoord.
1: Of je bent oud of je bent lelijk geworden, dus je moet me even helpen.
0: Nou ja, na 40 jaar dan. Ja, je wordt er niet mooier op. Dus,
1: maar ik ook niet.
0: Ik zie alles vervormen een beetje. Dus ik hoop dat het voor de luisteraars een beetje te volgen is. Want ik zal jullie zeggen, Baja, ik ben de zusje van Tante S.
1: Nee.
0: Ja, juist. Ik ben Tante Stress.
1: Tante Stress, ja? Goed zo.
0: Want weet je wat het is? Tante S is linksaf gegaan met de vliegtuig naar Nederland. En ik ben rechtsaf gegaan met de boot.
1: Met de boot.
0: Maar nu pas ben ik aangekomen in Holland, Baja. Echt niet normaal. Zo lang, Mikoluku Jurgen. Maar Jurgen, je bent een grote jongen geworden hoor.
1: Ik ben een oude jongen geworden.
0: Nee, je bent een leuke oude jongen geworden. Het is omdat je mijn neefje bent.
1: Ja, ik weet dat je net, als je net die intro van meneer Biervliet hebt gehoord. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo'n geweldige intro gehad. Maar de titel, mooi boy, nou vorstroom ik iets aan dat hij. Ja. Dus Tante Stress, bedankt voor dat meneer Biervliet me zo hoog heeft gezet.
0: Nee, maar een beetje zacht praten, want kijk, meneer Biervliet weet niet. Want ik ben in meneer Biervliet.
1: Je bent in opgestapt.
0: Ja. Kijk, meneer Biervliet zoekt een bonomang om me eruit te gooien, weet je wel. Dus ik ga een beetje wat sneller praten. Oh. Maar je weet, in de familie beginnen wij altijd natuurlijk met één vraag.
1: Ja, waar?
0: Ja, en welke vraag is dat dan?
1: Wie is je vader, wie is je moeder?
0: Nee, dat is die verwende zus van me, die tante S, die doet dat soort dingen. Maar ik begin totaal anders. Maar
1: hoe begin jij met schat?
0: Ik begin, wie is je vrouw en wie is je buitenvrouw?
1: Wel, die buitenvrouw ken ik niet, ben ik nog niet tegengekomen. Maar mijn vrouw is Sheila, dat weet ik zeker.
0: Jurgen. Ja, man. Jurgen, luister, jok niet tegen me.
1: Maar
0: luister, je woont in Almere, toch?
1: Dat is stress, je moet dat ding, dat alle Surinaamse mannen vriend. Ga je moet het niet in leven, want die Tori is al lang voor
0: de bij. Ik denk het niet, ik weet het.
1: Nee, die Tori is al lang voor de bij, man.
0: Ik zal je één ding zeggen, Jurgen, je woont in Almere, dingen.
1: In Poort.
0: Ja, nou ja, nee, je moet, dat gaan de mensen niet zeggen. Je woont in Almere.
1: Ja.
0: Ja? Alle mannen in Almere hebben Almere buitenvrouw.
1: Ja, maar daar woon ik in Poort. Ik heb geen buitenvrouw.
0: Nee, dus je hebt alleen Sheila. Dus wacht even. Dus als je binnen bent, is Sheila je binnenvrouw.
1: Ze is mijn binnenvrouw, mijn buitenvrouw. Ze is de enige echte vrouw.
0: En als je naar buiten gaat, is ze je buitenvrouw.
1: Nee, dan is ze buiten mevrouw.
0: Oh, buiten is ze je vrouw. Mooi. Maar oké, tante Stress, ga je snel een paar kleine vragen voordat meneer Biervliet terugkomt. Jurgen, wacht even. Ik had gehoord dat je elke dag een schone jockey draagt. Hè?
1: Jij niet?
0: Nee, ja, ik draag een slipje. Wat is dat nou?
1: Huh? Nee, maar ik bedoel, maar iedereen wordt een schone jockey te dragen, toch, tante Stress?
0: Nee, ja.
1: Dan een spot, man.
0: Nee, maar oké, okay, maar
1: ja. Anders krijg je schwabal zien.
0: Maar kom, jockey.
1: Ah, jockey was
0: she. Mensen kunnen het niet zien, maar...
1: Sorry, heren. Deze heb ik vanmiddag aangetrokken.
0: Oh, my God, Jurgen.
1: Kijk.
0: Nee, god, een mooie zwarte jockey, man.
1: Speciaal met kleine hartjes voor jou.
0: En glitter. Dat is mooi, man.
1: Speciaal voor jou.
0: maar Bongor, ik ga je niet meer vervelen, my boy. Want luister, kijk, Jurgen, ik ben tante Stress, de oudere zus van tante S. Maar zeg eens eerlijk, heeft S mij bewust vergeten? Of was ze gewoon bang dat tante Stress meer aandacht zou krijgen dan haar?
1: Ik denk bijna dat het laatste is, want tante S is nogal egocentrisch. Dus waarschijnlijk was ze bang dat je te veel aandacht zou krijgen. Daarom is ze wel bij de boot gestuurd. Dat duurt het even voordat ze er is.
0: Jongen, het was een bootreis van je welste, maar ik ben mensen tegen en mannen. Jonge mannen tegengekomen bij
1: jou. Ik zie dat je haar ietsje watergolven.
0: Hé, jongen, het is niet normaal. Ik ben een beetje modern geworden. Ik ben blij dat meneer Biervliet en Mart Radio me een brek hier geeft bij jou. Maar ja, wie weet ben ik in de toekomst op de tv bij jou. Maar ik ga iedereen stressen. Dus nog een bel me. Meneer Duas aan dat is eenmalig bij meneer Biervliet hier bij Mart Radio. Omdat mijn neefje Jurgen Rijman hier zit. Maar Jurgen, tante S doet alsof ze alles weet. Maar jij... heb haar gecreëerd. Dus vertel eens, hoeveel van haar grote mond is eigenlijk gewoon jouw eigen karakter?
1: Wel, kijk, Ik denk dat een heel groot gedeelte van de grote mond is deel van mijn karakter, maar zij kan meer zeggen dan ik kan zeggen. Dus dat is de kracht van Tatess. Dat is eigenlijk, als ik er vergelijk, lijkt het meest op mijn grootmoeder van mijn moeders kant.
0: Okay,
1: en die had dat bijvoorbeeld bij Pepper echt. Dus ik denk dat ze het vandaar heeft vooral.
0: Oké, want ik ben een beetje rustig geworden. En normaal stress ik meer, maar ja, ik heb een beetje respect voor mijn kleine neefje.
1: Is je toch?
0: Mijn wambromie, weet je wel. Maar Jurgen, hoeveel vrouwen hebben jou aangekeken en gedacht van, wat een leuke man. En hoeveel hebben daarna Tante S ontmoet en gedacht, laat maar zitten. Want blijkbaar is de hele schoonfamilie erbij.
1: Nou, ik kan je één ding zeggen. Ik heb zelf vrouwen gehad die met Tante S een avondje wilde gaan stappen.
0: Oh my god.
1: Dit heb ik, dat aanbod heb ik ook gekregen, maar Tante S was daar helemaal wars van.
0: Ja.
1: Tante S is alleen voor u, dus... maar dus vrouwen, vrouwen kunnen rare dingen soms fantaseren.
0: Praat niet zo over ons vrouwen, hoor. Want,
1: niet jullie vrouwen, ik zeg vrouwen. Niet jullie vrouwen, sommige vrouwen.
0: Oké. Maar ja, maar vind je het leuk om je tante weer te zien?
1: Ik ben blij om mijn tante weer te zien, vooral dat je de zee hebt overleefd.
0: Oké, mooi man. Ik heb geroeid, hoor.
1: Ja, echt, ik zie het.
0: Niet normaal.
1: Je bij Paula komt, Biggie.
0: Biggie Paula, hij werkelijk. Maar nou, Jurgen, tante, ik ga er even uitbannen. Oh. Want ze maakt me zo warm en heet. Maar ik ga
1: komt
0: nu
1: door
0: even...
1: Door dat rode haar, komt door dat rode
0: ja,
1: haar.
0: Ja, nee, maar dat is het gewoon. Ik ga nu lekker, weet je, kijk, ik ben nu weer Steve Biervliet, dames en heren, als jullie luisteren naar Mart Radio. Want als iemand een bonoman van me kent, stuur hem naar Mart Radio. Ik wil deze vrouw niet meer in me hebben, want deze vrouw doet met me. Weet je wel? Maar Jurgen, ik ga het nu over jou hebben. Want ik weet dat je natuurlijk bezig bent met lekkere koekjes, heb ik gehoord. En lekkere kaaskoekjes. Hmm. Vertel daar iets meer over.
1: Ik werk al een tijdje samen met twee vrienden van me. En we waren bezig om een ijsmerk in de markt te zetten. IJs en bonbons wilden we gaan maken. En op een gegeven moment begon mevrouw Patrick van Patrick's Catering in Almere te helpen met zijn management daar in het restaurant. En ze had een keer koekjes meegebracht. En toen zei Patrick, jong, maar deze koekjes moeten verkopen hier. Kan je ze niet verpakken? En we zeiden, koekoe, ja. Dus er heeft Sheila wat koekjes gemaakt. En het sloeg aan. En toen dacht ik, wacht even, maar Tante S als merk is misschien helemaal niet zo slecht. Ja. Dus toen hebben we die hele buts meegenomen. We hebben kaaskoekjes gemaakt. We hebben, die boterkoekjes gemaakt. We zijn toen op een gegeven moment, we zeiden, weet je, we nemen bonbons en ijs ook erbij. En zo is er een hele lijn ontstaan voor Tante S. En die lijn is nog steeds in ontwikkeling. Want we zijn nu bezig met chocoladerepen. Er komen andere smaken. Ijscream nog erbij. Tante S door keuken is druk.
0: Nou, dat wordt een eigen restaurantje of een eigen toko of een supermarktje, Tante S.
1: Nou, ik zou heel, als ik echt eerlijk mag zijn, ik zei het laatst nog, ik heb eigenlijk geen bucketlist meer, want ik word in januari open en dat was het laatste wat nog op mijn bucketlist stond. Maar als ik één ding nog heel graag zou willen doen, is het een koffieboutique van Tante S beginnen, waar ik die echte warme liefde van Tante S aan de mensen kan geven die komen. Dus wie weet komt dat er nog. Dat we leggen een leuke koffieshop. Niet waar je op Wiri kan kopen. Maar gewoon een koffieshop waar je echte koffie en gebak en zo kan kopen. In de naam van Tante S kunnen beginnen.
0: Mooi zo. Dan ga je zeker Tante Stress. Ik kan in de bediening helpen natuurlijk.
1: Tante Stress komt zeker. Nee, Tante Stress gewoon aan de poort zetten. Weet dat er geen lastige mensen binnenkomen.
0: Oké, als uitsmijter.
1: Ja, toch?
0: Nou, dat is in ieder geval mooi. Maar oké, naast het geweldige, zeg maar, dat koekjes en lekkernijtjes festijn van Tante S. Ben je nog met wat anders nu bezig? Mm. Met een theatershow of met een tv-show? Wat komt er aan?
1: Nou, ik ben nu, ik ga even kijken, volgende week vrijdag begin ik in Hoge Zand met mijn laatste try-outs. En op 18 oktober ga ik in première in het nieuwe De La Mar met mijn nieuwe theaterprogramma Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten. Het is mijn Biggiari show, zeg ik, want ik ben 60 geworden een paar weken geleden.
0: Jong,
1: en ja man, en ik had deze show in Suriname eerst gespeeld en daar heette het de Oroyari show, want ik had het rond het oudjaar gespeeld, 2 jaar geleden. Maar toen dacht ik, jongen, ik vind het best wel leuk, want ik heb 8 jaar geen theater gedaan, Steve. 8 jaar heb ik niet op het podium gestaan.
0: Ik heb
1: en
0: het gehoord.
1: Toen kreeg ik die suite terug in Suriname. Toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon weer toeren. Ik heb toen George Visser gebeld van George Visser Productions. En George zei, wil je weer het theater in? Ik zeg, ja, tuurlijk. Nou, toen heb ik 35 try-outs gedaan in april en mei. Hebben we 35 try-outs gedaan. En Nu ga ik nog 30 shows door het hele land spelen. Dus ja, ik ga 60 keer mijn verjaardag vieren met het Nederlandse publiek.
0: Nou, dat is een mooi voorteken om iets leuks te gaan doen binnen de theaters weer. Want ja, je moet de mensen niet zo lang laten wachten natuurlijk. Want Jurgen Rijman mag nooit natuurlijk in de vergetelheid gaan. En dat zal hij ook nooit met je tante S. Want dat heeft ze je wel aangedaan. Maar,
1: en daarom heb ik er ook weer meegenomen in het theater. Want zij speelt ook in deze show, speelt tante S weer mee. Zij opent de show, zij is het geweten van de show. Want het programma heet Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten. Want weet je, we leven in een tijdstief waar we allemaal denken dat het gras groener is aan de andere kant.
0: Ja.
1: En we praxeren van, weet je, wat mensen hebben steeds, ik wil terug naar Suriname. Of ik wil, waar wil ik naartoe gaan? Maar is het daar beter? Is het hier beter? Ik weet het niet. Ik weet één ding wel, als ik ouder word, wil ik wel tenminste de winters in Suriname overbrengen. Of tenminste daar gaan blijven in de winters. Want ja, Suriname is toch uiteindelijk pemi smade. Dus dat wil ik sowieso doen. Maar het gaat er ook over van, kijk, jij en ik, we hebben een tweede huis, we hebben Suriname erbij. Maar wat doet die witte man? Die zijn huis, die ook de buurt ziet veranderen.
0: Zal ik je wat zeggen? Al thuis? Die witte man, ik heb 43 jaar bij het GVB in Amsterdam gewerkt. Mm. En ik zal je zeggen dat er vijf witte mensen met hun hele gezin verhuisd zijn naar Suriname. En daar wonen. En één was 50. Die is een klusjesman, timmerman, elektricien, loodgieter. Alles kan die man. En hij heeft handen vol met werk. En zijn vrouw die ontvangt een beetje in een B&B eigenlijk in Suriname. Ontvangt mensen daar. Ik vind het geweldig wat Jan aan het doen is daar. En ik zou zeggen, ja, ik zou dat ook heel graag willen doen. Maar af en toe ben ik een beetje bang van, gaat het wel goed met Suriname? Precies wat jij zegt. En ik moet zelf even gaan beurten daar. Want de politiek is daar ook. Ik zal het niet afkraken allemaal en hier. Want ik ben hier meer met Stevie Echa Presiri dan met alleen
1: maar. Nee, maar ik ga ook mee. Ga je geen kwaad woord over Suriname of over de politiek horen zeggen? Want wie is vanaf van Onkondre? En we moeten ze blijven empoweren en blijven steunen alles wat ze doen. Maar wat ik vooral bedoelde, wat ik net zei, van waar gaat die witte man naartoe? Je ziet, wij hebben zoiets van de verharding hier in Nederland. Dus Miwagwami. Maar die witte man ziet ook die verharding, ziet ook zijn buur veranderen. Maar waar gaat hij naartoe? Dus ja, kijk, deze vijf zijn naar Suriname gegaan. Maar als er nog witte mensen zijn die zich afvragen wat ze kunnen doen, ik zou zeggen, ga er ook naartoe, want we krijgen binnenkort oil en gas. En dan wordt Suriname rijker dan Nederland. En we gaan nog zeker een paar slaven nodig hebben om in de olievelden te werken. Dus
0: we gaan het reversen.
1: Dan is payback a bitch.
0: We gaan het een beetje reversen, maar ja, het is een beetje cynisch bedoeld. Natuurlijk, maar you never know.
1: You never know.
0: Als je mij belt, Jurgen, en je bent daar met een groot huis, je mag mij als slaaf gebruiken.
1: Maar houd het proces, ga ik je bellen als ik daar ben.
0: Ik kom je tuin doen, ik kom je huis schoonmaken en lekker warm in Suriname daar. En je mag geen zorgen, want ik ben ook dan bewaker. Ik ben een oude veteraan in Libanon gediend, dus ik bewaak je huis ook nog voor je.
1: Je dat met jou ik veilig ben, daar maak ik me geen zorgen.
0: Dus, nee, maar Jurgen, ik hoop wel dat je een paar koekjes hebt meegenomen.
1: Ik had eraan gedacht om koekjes mee te nemen, maar ik moet je eerlijk zeggen, we zijn nu met een nieuwe batch krijgen binnenkort, omdat onze laatste levering hebben gedaan aan de Plus in Almere.
0: Okay.
1: En we zijn nu met de nieuwe batch bezig, want ik verkoop ook altijd na mijn tour. Dus volgende week heb ik weer verse producten, want Minotja Oroes aan het. Dus volgende week heb ik weer verse producten en dan zorg ik ervoor dat er hier een paar samples worden geleverd.
0: Lekker, want ik wil het natuurlijk van Mart en mijn collega's, want we bestaan 40 jaar dit jaar.
1: Ja, toch?
0: En het is natuurlijk niet niks. Mart, 40 jaar. En wat een heleboel mensen misschien niet weten en wel weten, dat vroeger heette Mart Kankantri. Radio Kankantri.
1: Kankantri, zo is het ooit begonnen.
0: Zo is het ooit door de oprichters en de mensen die bezig waren om in ieder geval Kankantri op de kaart te zetten in Nederland, wat gelukt is. En daarna Mart Radio was de bedoeling om natuurlijk radio en tv te maken. Een beetje commercieel te gaan worden. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben, want ik ga ook een van de grondleggers, die woont nu in Amerika. En jammer dat oom zalig Roy Ristie er niet meer is, want anders had ik hem gebeld, maar ik kan altijd zijn zoon Quintus natuurlijk.
1: Quintus kan ook altijd bellen.
0: Ja, dus Quintus heb ik ook contact mee en die draait nu bij radio.
1: Maar laat ook eerlijk zijn, wat Norman met dit station heeft gedaan, dat is ook zeker het noemen waard. Want,
0: zeker weten. En ik ben blij
1: Norman
0: dat
1: heeft het echt naar de next level gebracht. En Radio Mart is een begrip binnen onze samenleving, binnen onze community. En als je mij vraagt, verdienen ze nog meer dan Bart zou eigenlijk al lang onderdeel van het publieke bestel moeten zijn.
0: Nou, eigenlijk wel, want dat was de bedoeling met Mart toen de tijd. Ja. Maar wie weet, ik ben ben er nu voor Norman G, zoals hij heet, ook als DJ. Ja, ja. Maar geweldig man met een mooie, diepe stem.
1: Ja, maar Norman, 100%.
0: Maar jij hebt ook best wel een candlelight stem, hè?
1: Ja, nee, ik heb samen met mevrouw heb ik ook een programma gedaan een tijdje voor de Almeerse radio. En ik heb radio altijd mijn eerste liefde geweest. Ik ben ooit bij de radio begonnen tijdens mijn schooltijd in Suriname. Deed ik zaterdagmiddag een programma bij SRS. Toen daarna in 1993, toen ik in Suriname vertrok, begon Radio 10. En toen heb ik de hele tijd bij Radio 10 heb ik ook gewerkt. En laatstelijk nog bij BNR hier in Nederland. Dus radio is ook een passie van mij.
0: Nou, wat heb jij niet allemaal gedaan? Kijk, ik heb ook contact met Clifton Braam, die draait nu bij SRS.
1: SRS, ja.
0: En als hij in Nederland komt, dan wil hij zeker in mijn programma komen. Dat vind ik geweldig. Gloria Botsen, die komt ook in november ergens met Travas Day, met mooie reportages. Geweldige vrouw.
1: Ja, en Gloria is fantastisch. Dat zij ook doet in Suriname. Ik vind haar ook heel scherp. En ze durft de dingen aan de kaak te stellen die de Surinaamse pers niet altijd durft. Nou, dat doet Gloria heel goed.
0: Ja, dat doet ze geweldig. En als ze bij mij in de show komt, dan ik mag er ook live bellen. En dus dan ga ik dat zeker doen en dan ga ik dat ook belichten. En zo zijn er diverse mensen. En ik ben blij natuurlijk dat de grote Jurgen Rijman op mijn tweede show hier komt.
1: Ik zou op de eerste show hier zijn, weer u nogmaals mijn verontschuldigingen. Nee. Maar je weet, wie ben jou aan staan, zal fuck me op.
0: Nee,
1: dus, maar nu ben ik er.
0: Ik heb wat lekker straks en ik hoop
1: Nu kan mijn buik het hebben.
0: ik hoop het, want als je me morgen belt, dat het niet goed is.
1: Nou ja, maar gezegd wie de kok is, wie het gemaakt heeft. En als Loes heeft gekookt, ben ik altijd klaar om te eten.
0: Ja, Loes is geweldig natuurlijk. En ik heb natuurlijk ook mijn zus Iris Biervliet. Die maakt ook lekkere broodjes. En huzarensalade heb je gemist. En bojo heb je gemist.
1: I mean, God, maar
0: ik weet waar je huis woont. Dus ik regel je wel goed. Maar Jurgen, last but not least. Je hebt natuurlijk kaarten voor de show. En ik wil niet bedelen, maar ik wil van Mart Radio wel kijken of ik 1 of 2 kaarten kan kijken die we krijgen, die we kunnen verloten aan de luisteraars. En niet dat Norman en ik bij jouw show gaan zitten, want wij kopen gewoon kaarten om te komen kijken. Maar dat we dat netjes gaan verloten aan de...
1: Ik wil heel graag een luisteraar van Radio Mart blij maken met 2 kaarten. En ze mogen dan kiezen als ze naar de première willen komen op 18 oktober, of naar de Demiere, dat is de laatste show. En die is op 28 februari in Almere. Dus ze mogen kiezen. Laten ze het gauw weten, want de première kaarten die ik nog heb, die zijn minder. Of die beginnen langzaam al op te gaan. Maar ik geef graag 2 kaarten aan de luisteraar van Radio Mart.
0: Oké, mooi. Dan gaan we dat even regelen nog. En met een voucher of hoe dan ook.
1: Komt
0: of dat het
1: goed.
0: In ieder geval bij Norman komt. En niet dat Norman het in zijn programma gaat doen, maar ik ga het in mijn programma. Want Stevie is de enigste die vreemd gaat hier bij Mart. Dus, maar vreemd in de muziek en vreemd in de interviews. En ik ga niet bij iedereen tante stress doen. Dat doe ik alleen bij jou.
1: Nee, I know.
0: Want ik ben heel erg verlegen. Want kijk, mensen denken, die Steve Biervliet, die durf wel dingetjes te doen allemaal, maar ik doe het alleen bij mijn vrienden en op feestjes en partijen. Want heel vroeger is het ontstaan toen jij het voor mijn moeder zou doen en jezelf na Rijman is laat, dan zou je komen. Maar je hebt toen netjes afgebeld. Steve, ik ga het niet redden, want we zitten nog met wat opnames die geëdit moeten worden. En toen heb ik het zelf gedaan. En Roy was er met de drum daar bezig met mijn vader en Travassi Leslie Leefland te spelen. En Roy heeft in een deuk gelegen. En Roy met zijn broer. En die hebben gewoon gezegd, je moet hem bellen. Ik zeg, ik bel hem niks. Je moet niemand vertellen dat ik dat heb gedaan. Dus,
1: Roy heeft het me wel een keer verteld. Roy Magwadini heeft het me wel verteld een keer. Dus het is nog spannend. Het is mij ter oren gekomen.
0: Mooi zo, want ik krijg Roy ook natuurlijk hier een keertje bij Mart Radio samen met zijn broer. Want ze zijn heel goede muzikanten. En Harto ga ik ook al hier naartoe lokken.
1: Hè? Zeker, Harto is een icoon in de Surinaamse muziek. Die moet zeker hier een avondje komen.
0: Nee, maar dat heb ik ook deels benoemd. Want dat gaat zeker gebeuren. Ik ben even aan het scrollen. En in de tussentijd wil ik Jurgen Rijman hartstikke bedanken. Hier bij Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. Jurgen, thank you for being here.
1: Het was een waar genoegen dat ik hier mocht zijn. Thank you, my man.
0: Oké, geweldig. Nou, dan gaan we even naar wat wat verdrietiger nieuws. En ik ben het even aan het opzoeken. En een heleboel mensen die zijn het een beetje vergeten hebben het niet gehoord. Want Jurgen kent die man ook heel goed. Maar die is, die dag is hij echt heen gegaan. Ik zeg ja, het gaat om Leon Lemmer. Dat is een geweldige percussionist. Hij is beter bekend als Bongo Charlie. En een genot om naar die man te luisteren en zijn visie, hoe hij instrumenten maakt. En Jurgen kent hem ook.
1: Ja, deze man was, als je praat over bijzondere Surinaamse muzikanten, ik heb zelf een paar keer met hem op het podium mogen staan. En Bongo Charlie had één ding waar ik echt, die man kon van alles een instrument maken.
0: Ja, geweldig.
1: Het maakt niet uit wat je ervan gaf, die man kon er een instrument van maken. En hij had ook een hele gallery bijna met de instrumenten die hij gemaakt had.
0: Ja,
1: deze man heeft met alle grote Surinaamse muzikanten volgens mij gespeeld. En Bongo Charlie, iedereen, maar dan ook iedereen kende die man in de music business. Dus ja, ik schrok er net van toen ik hoorde dat hij er niet meer is.
0: Ja,
1: en ik hoop echt dat die man, ik weet dat die man nu nog steeds instrumenten zit te maken daarboven. Kijk. En pokoe speelt terwijl hij op ons neerkijkt.
0: Zijn instrumenten zullen hier ook doorgaan. Zijn 100%. Muziek gaat door. Er komt een benefit concert. En daar ga ik volgende week meer over belichten met Lea Abdulhak. Want zij heeft een boek geschreven. Heb ik hierop uitnodiging ook met haar boek en de workshops die ze geeft. Geweldige bassisten. Jazz, okay. Funk. En ze gaan optreden speciaal voor Bongo Charlie. En dat ga ik allemaal nog bekendmaken. Het is in ieder geval op 27 deze maand, september. En dan gaan ze een tribute concert organiseren voor Bongo Charlie, Leon Lemmer. Maar ik heb ook een speciaal nummer, omdat het natuurlijk het is best wel droevig. En 3 augustus is die man overleden. En ik wil een ode brengen, speciaal voor Bongo Charlie. Rust zacht en voor de familieleden en vrienden en muzikale vrienden en kennissen. Speciaal voor Leon Lemmer Bongo Charlie.
2: Andere mensen zijn muziek. Sommige mensen maken muziek.
0: Dat was Bongo Jali, heeft dat
2: andere
0: gedaan.
2: Andere mensen zijn muziek.
0: Speciaal voor hem.
2: Ze laten geen stilte achter. Maar een klank die blijft bestaan. Dit is het verhaal van Leon Lemmer.

0: van wat uit het hart komt, wordt nooit weggegooid. Leon, je bleef waar je hart lag.
1: Suriname,
0: het land waar je van hield.
1: Het land dat je nooit
0: en nooit echt hebt verlaten. En misschien is dat precies wat een kunstenaar doet. Hij laat zijn lichaam achter.

Ja, ik krijg er tranen van in mijn ogen. Geweldige man. Mooie teksten, die heb ik samen door Lea Abdulhak een beetje te interviewen. En zij heeft me een stukje gestuurd die op de benefit die ze gaan aan zijn ode gaan uitspreken van hem. En daarvan heb ik natuurlijk met mijn informatie deze song gemaakt. En ik ben blij dat het zodanig gelukt is. En ik doe dit allemaal voor zijn familie. Zijn kind, kinderen, de vrienden, muzikale vrienden. En Leon Lemmer, Bongo Charlie, mag nooit vergeten worden. Maar ik ga nu lekker door met 40 jaar Mart Radio. Ik had het al aan de baas. Hij vindt het niet leuk als ik dat zeg. Maar een van de oprichters, de bestuursleden, Norman G, had ik al gestuurd. Hij vond het erg leuk. En ik ook voor Etienne. Maar ik heb een andere uitvoering gemaakt, speciaal voor Mart. Mart, dames en heren, is 40 jaar. En 40 jaar, dat is een geweldige viering. Ik hoop dat we misschien voor het eind van het jaar nog een leuke event met onze luisteraars gaan organiseren. En speciaal voor Mart ga ik even de plaat opzoeken. En dit is speciaal 40 jaar Mart Radio. Gefeliciteerd jongens, al ben ik er pas bij. Komt ie aan.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
1: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
0: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
2: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Ik ben Jerome, Radio De Leon.

We bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de Bradenanga de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to Desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe Desmasa en Libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe Desmasa en Libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest ma vo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zo af den de inwaji, zo af den de tap kantoro, zo af den de tap van bouterrein. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospel Moment. Day Wortel. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Antangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio de Leon Gospel.

Almachtige en barmhartige Heer en Heiland, U die onze soevereine vorst bent. U vergeeft, U vergeet, U schenkt genade, U gaat door met ons, wat we ook gedaan hebben. Dank U, Vader, dat wij vandaag bij U mogen komen en Uw liefde mogen betuigen. Dat U ons zo lief gehad heeft, dat U uw enige geboren Zoon geschonken heeft. Opdat wij en allemaal die in Uw Zoon geloven, niet verloren gaan. Dat is die kans die Gij ons schenkt. En hier staan wij vandaag in een wereld vol haat, vol onvergevingsgezindheid. We danken U dat wij mogen beseffen wat voor een geweldige God wij dienen. Een God die uw armen heel teder om ons slaat. Help ons, Vader, om te zien met uw ogen. Om te horen met uw oren. En een hart dat open staat voor anderen. Om hen ook te vergeven. Om hen ook lief te hebben zoals u ons lief heeft. Heer, we knielen neer en belijden dat wij zonder u verloren zouden zijn. Dat wij steeds weer nieuwe kansen hebben. U woont in ons hart. Omdat u gekomen bent om ons te verlossen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij vandaag met andere ogen mogen kijken naar mensen om ons heen. Help ons te staan op die plek waar u ons wil meenemen in het licht. Om te zien dat het niet gaat om ons. Maar dat het alleen maar gaat om u en uw reddingsplan. De hoop die gij ons geeft, niet alleen voor vandaag, maar voor morgen en de rest van ons leven. Dat wij anders kunnen kijken naar dingen. Dat wij onze gevoelens kunnen afstemmen op u. Want we dragen uw gordel van waarheid. Onze voeten zijn geschoeid met vrede. Wij dragen het harnas van gerechtigheid. En u bent het schild rondom ons. Want u vangt al die brandende pijlen op. Omdat u de strijd voor ons ingaat. En wij geven u alle hulde. Wij vragen u om onze gedachten met uw helm van heil te bedekken. Zodat wij niet denken aan het negatieve. Maar dat we denken aan u. Aan uw verlossingswerk. En laten wij niet vergeten dat uw zwaard van de geest, het woord van u, ons moet opensnijden. Om te helen, te genezen en weg te snijden dat wat ziek is binnenin ons. Uw tent is hier bij ons. En het is een koninkrijk dat geen enkel koninkrijk hier op aarde evenaart. We kunnen het niet vatten, maar we vragen u, help ons om elke keer een beetje dichter bij u te komen door de mensen die op ons pad gezet worden door u bij te staan, te helpen, een luisterend oor te hebben, helpen waar we kunnen, financieel, emotioneel, maar meer nog geestelijk, dat wij mensen op weg helpen.

vissers van mensen worden. Om daar te staan bij de verlorenen, bij de bedroefden, bij de zieken, de eenzamen. Omdat u ons die kracht, die tools geeft. Laten wij u geloven en laten we staan op uw belofte van eeuwig leven. Want ook de jarigen van vandaag, van de vorige week, van de komende periode, zij die iets te vieren hebben, dat ook zij het geduld gehad hebben. Dat Gij ze gegeven heeft om verder te gaan met elkaar. Help ons om als wij vandaag die stap naar buiten maken en kijken naar die wereld, dat wij het bekijken door uw ogen. En dat we elk mens een kans geven om de vele kansen die Gij ons schenkt. Geloofd en geprezen zijt Gij voor alle zegeningen, voor alle liefde, voor alle ontferming waarmee U bewogen bent. En zegen ons, zodat wij kanalen van zegen kunnen zijn. In de naam van Koning Jezus.

0: Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.
1: Anana, kediaman, kediampo. Mama fudoti, mama Aisa. We beji, en taktani. Fo ala de dei, ala de ting, samsa. So psa nangabung, ma oktu, ala de dei, nanga de ting, sobsa, sa oktu, san konta kompasi, mi oktu unju krakti, fu kamsa de ten datu. Eta kontani ala de yeye, kuma masei, papasei.

We takuntanye fa de brede, de we feni, de opo. We begi futiri charunu. Dat we sop sekron ta fusa pot futu. Dat not kao futu fes totong. Not tiki, not te no stong. No libis ma aya ati, sa aptakur dunanga takurunu. Ma we begi, kanada kosonte kra. Geluk en afvalspoed voor de takolibi pas. We takuntanye, ala den dede wasan gua fes. Ala u lobby wang. Je ta kontanje voor die wewaai makadunu po utapede. En dat we begi ook toe dat u stil ten rust. Sere charungo moro fara. We sot seifron tak po de. Mek wa lech schen ta kompasi. Dat ala sani. Mu wakabung. Tan firun srefi. Tan opo srefi. Tan tek.

0: sa dat wie sop zijn na libi takun knap takun tufutu. En als meri dati we boom king na ga un backup king we begunu ala de yeye fuma masi papasi we beji ala de leba pasi fu busi fu kokro kriki tankri pasi junu e we takun tanyi fu du nep saunu takun tanyi ala de yeye fuma masi an papasi e we begu tiri charungu moro fara na neti enadi en we sot se kuron tapu o support futu miles pechi gran tanyi Grand Tanyu, Grand Tanyu.
1: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Edmund Humbert Gambier, meer bekend als Mundo. Eric John Delano Wiebers. Jacques Cross Ruben Constantijn. Willem Cornelius Lucien Revos. Johannes Hubertus Adrianus Mol. James Frederik Leeuwon. Marilene Kairape. Pedro Boston. Renaldo Stewart. Jane van Amt. Louise Bisschop. George Christophe. Jarda Bagan. Gladys Daniela Edman. Ramdat Nohar. Kelvin Timothy Jew, meer bekend als Kelvin of Kelly. Michela Borges, meer bekend als Sheila. Emeline Olieberg Rozenblad. Sharda Staphorst Bagan. Jan Mol. Mitchell Moura Awali. Mike Mokim. Vinay Pudin. Judith Perotti. Harvey Milton Jongafat. Ruben Johannes Louis van Hetten. Fred Fabri. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: hebben als volk en land een veelheid aan potenties. Het zal aan onszelf gelegen zijn. Samen optrekken brengt vooruitgang. En samenwerken leidt tot succes.
1: Maar ze zijn samen met jou en je. Nu maar op.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuuggriffioen.nl.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
10: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
11: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
9: De Leon.
12: The Power Station. The Power Station.
9: In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik van Amelie's Winkly. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no there? Ye Arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september. Gewels met Rekkerewa Piai.
7: Ah, tuji. Kapodano, koi bergate. Kubotje mogo irome, iroko, akana no warere maro. Urano da pakolo, yasagal komaro. Buto, buto, buto.

0: Kamako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Top, mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de, geniet ervan. This is Radio de Leon.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Goeiedag, lieve mensen. Dit is weer het programma van God's Anointed Power Ministries, Bread of Heaven. En vandaag gaan we weer over het woord hebben. God zegenen ieder die luistert. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Welkom, welkom. Ik ga beginnen vandaag met, voordat we in het woord gaan, het woord van God gaan, The Bread of Heaven, wil ik een lied zingen voor u. Halleluja. En dit lied zegt, is in het Surinaamse tongen. Het zegt, Alla grani na fu hem en alla glory gi hem nem. Alla grani en glory na fu Jezus. Amen. Als u het kent, kunt u met me meezingen. Halleluja.

Halleluja, broers en zusters, lieve mensen. Alle eer, alle lof, alle granina voor hem is voor de Heer alleen. Amen. Prijs de naam van Jezus. Ik ben zo blij dat u weer luistert naar dit programma Bread from Heaven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. God is een goede God, hij is een machtige God. Amen. En hij komt toe, alle eer en alle lof en alle dank en alle aanbidding komt hij toe. Prijs de naam van Jezus, halleluja. Oké, broers en zusters, ik hoop dat het wel gaat met u thuis daar. Ieder die luistert, waar u ook bent. Halleluja, ik doe u de groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Vandaag gaan we behandelen, gaan we lezen uit het woord van God. Halleluja. In de boek van Johannes Evangelie. Halleluja. Johannes 14 gaan we lezen vanaf vers 1. Leest u met me mee. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Dank u wel, Vader. En in het boek van Johannes, hoofdstuk 1, het boek van Johannes, hoofdstuk 14, lezen we vanaf vers 1. En daar staat geschreven: het huis des vaders. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Amen. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Amen. Dit is naar belofte, Bradang Aziza. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Amen. Hij zegt: wanneer ik heen gegaan ben, vers 3, en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Halleluja. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Amen. Dit is het woord van de Heer van deze dag vandaag, broers en zusters. En dit woord is speciaal voor de kinderen van God. Voor zij die geloven. Amen. Zij die Christus Jezus hebben aangenomen in hun leven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Daarom is het zo belangrijk voor u. Halleluja. Dat als u nog Christus nog niet kent, neem de Heere Jezus aan in uw leven. Amen. Geef uw leven aan de Heere. Halleluja. Geef u over aan de Heer. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dit is een belofte die Jezus Christus heeft gemaakt naar de gemeente, naar zijn kinderen, dat hij terugkomt. Hij gaat heen, maar de Bijbel zegt hier: hij komt weer terug. Hij gaat om onze plaats te bereiden. Amen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Amen. Dus hij gaat een plaats voor ons klaarmaken. Amen. Bij God de Vader daar. En dan is dat is niet alles. Maar dan zegt hij: ik kom terug om u op te halen. Dus de Bijbel zegt: Jezus komt terug. De Bijbel zegt: hij is heen gegaan. Amen. Tot de Vader. Maar hij komt ook terug om ons op te halen. Die in hem geloven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dat is een belofte die de Heer Jezus heeft gemaakt naar ons toe als gelovigen. Amen. Als kinderen van God. Halleluja. En het is voor een ieder, broeders en zusters. Het is voor een ieder. Misschien denkt u van: hey, minosabgado, ik ken God niet. En ik ben een zondaar. En ik heb dit gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb dat gedaan. Amen. Maar het is ook voor u. Amen.
wat u ook hebt gedaan in dit leven hier op aarde. Het is ook voor u. U kan u bekeren tot de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zal hij uw zonde vergeven. En dan komt hij ook terug om u op te halen. Halleluja. Wat een mooie belofte is dat. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan verder lezen. We gaan lezen in vers 4. En daar staat, dan zegt de Heer Jezus tot de mensen: en waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Hij sprak tot de discipelen. Maar Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Dat was Thomas. Amen. Vers 6. Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ziet u dat? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Halleluja. Wat een machtig woord is dat. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Dus de Bijbel zegt, Jezus zegt hier: ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Amen. Jezus Christus is de weg tot God de Vader. Door Jezus kan jij komen waar God is in de hemel. Amen. Er is geen andere weg. Jezus is de enige weg. Er is geen zijweg. Er is geen bijweg. Amen. Er is geen andere weg dat u tot Jezus, dat u tot God kan komen dan door Jezus Christus, dan door de Zoon van de levende God. Halleluja. Alleen door Jezus kunt u tot God de Vader terugkomen. Niet door Maria, niet door Boeddha, niet door Krishna, niet door Mohammed. Alleen door Jezus Christus, de levende Zoon van God, kunt u behouden worden. Amen. Dat is het evangelie, lieve mensen. Dat we moeten verkondigen. Amen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is niemand anders die u kan behouden in dit leven. Amen. Die u eeuwig leven kan geven. Dat kan alleen door Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. O, God is zo machtig. God is zo groot. Amen. Dat hij zijn enige geboren Zoon Jezus Christus heeft gezonden naar deze wereld om voor ons te sterven, om onze zonde op zich te nemen en te sterven aan het kruis op Golgotha. Halleluja. En daardoor kunnen wij behouden worden. Enigste door de Zoon die dood is geweest en die na de derde dag opgestaan is uit de dood. Hem alleen kan u levend maken na de dood. Amen. Hij alleen kan u eeuwig leven geven. Hij alleen de Zoon van God. Halleluja, prijs de naam van Jezus. This is good preaching, halleluja, amen. Dit is het evangelie, lieve mensen. Er is geen andere evangelie. Alleen het evangelie van de Allerhoogste, van God. De Almachtige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het enigste evangelie. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Halleluja. Daarom is hij gekomen om voor ons te sterven aan het kruis op Golgotha. Zodat wij leven hebben. De Bijbel zegt, Jezus is gekomen zodat wij leven hebben. Leven en overvloed, eeuwig leven hebben. En overvloed, dat betekent eeuwig leven. Hij kan ons dat geven, daarom is hij gekomen. Er is niemand anders gekomen. Alleen de Zoon van God. Die is weer uit de doden opgestaan. Er is niemand die ik ken. Geen mens die weer tot leven is gekomen nadat hij dood is gegaan. Jezus Christus is de enigste. En de Bijbel zegt hij leeft tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Prijs de naam van Jezus Christus. God is een goede God. Hij is een machtige God. Hij is een grote God. Alles is mogelijk voor God om te doen. Amen. Dus broers en zusters, wees niet bedroefd. Amen. Enigste wat u moet doen is om Jezus Christus in uw leven toe te laten. Om hem aan te nemen.
Amen. Om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik ben een zondaar, maar ik wil u leren kennen. Ik wil u kennen. Ik wil mijn leven aan u overdragen, aan u overgeven. Amen. En dan bent u een kind, wordt u een kind van de Heer. En dan hebt u recht op dat eeuwige leven. Om eeuwig te zijn bij uw schepper, bij God. Amen, de Vader. Dan kunt u eeuwig daar zijn. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Wat een mooie belofte is dat. Amen, die hij ons gegeven heeft. Prijs de naam van Jezus. Jezus, God is zo goed. Amen, hij heeft ons zo lief. Dat hij bereid is geweest om zijn leven voor ons te geven. Om zijn leven voor ons op te offeren. Zodat wij eeuwig kunnen leven. Dat wij eeuwig bij hem kunnen zijn. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Misschien woont u hier in uw huis. Hier op deze aarde. U hebt uw huis hier, maar u mag weten vanaf vandaag, en dat zeg ik u, u hebt ook een huis. Er is een huis klaargemaakt voor u in de hemel bij God, waar God woont. Amen. Enigste wat u moet doen, is Christus in uw hart toelaten. Prijs de naam van Jezus. Ik hoop dat deze boodschap goed tot u doordringt. Amen. Dat u het begrijpt. Ik spreek geen moeilijke talen en moeilijke dingen. Maar dit is zuiver het echte evangelie. Amen. Het woord van God. The bread from heaven. Halleluja. Die tot u komt. Halleluja. Oh, dank u wel, Vader. Voor uw liefde en uw genade. Oh, wij prijzen hem. Zijn wonderbare naam. Prijs de naam van Jezus, lieve broeders en zusters en lieve mensen. We gaan even met een korte break en dan ben ik zo weer terug bij u. God bless you, God zegen u. En ik wil u graag ook bij deze, voordat ik met de pauze ga, u uitnodigen om te komen. Halleluja. Komen naar God Anointed Power Ministries. Amen. Komen naar Jezus, naar God. U hoort het al, God Anointed, weet je, het gezalfde ministries. Komt u naar de ministry van God, de Almachtige. Ik wil u uitnodigen dat we zitten nu op Belmer Dreef, Halleluja 364B. Komt u, het is tegenover bij het gebouw van Palu, Halleluja, tegenover de stadsdeelkantoor aan de andere kant van de weg. Komt u, kom met ons fellowshipen. Komt u meer van de Heer ontvangen. Halleluja. En we beginnen van 11 uur 's morgen, elke zondag van 11 uur tot 1 uur 's middags. Halleluja. U bent van harte welkom. En het postcode is 1102 AC in Amsterdam, Zuidoost. Prijs de naam van Jezus. Nogmaals, de adres is Belmerdreef 364B. God zegen u. Tot snel. Amen.

Ja, God zegen, lieve mensen, daar ben ik weer. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules van God Anointed Power Ministries. Prijs de naam van Jezus. God is een goede God. Halleluja. We zijn met het woord van God bezig. Misschien bent u pas aan het luisteren. En we hebben gelezen vanuit het boek van Johannes Evangelie. Johannes 14, hoofdstuk 14. Hebben we gelezen vanaf vers 1 tot en met vers 6. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Maar we gaan verder. Halleluja. En het gaat om het huis des vaders. Amen. Dat betekent dat God meer huizen heeft voor ons. Amen. Jezus is gegaan om onze huis in de hemel voor te bereiden. Halleluja. Voor de kinderen van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder lezen in dezelfde hoofdstuk van Johannes 14. Ga ik lezen vanaf vers 12. Halleluja. Dan even kijken, ja. Dan staat daar: voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, dat zegt Jezus dus tegen de mensen, tegen zijn discipels. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Amen. En grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader. Ziet u, hij ging naar de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Amen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Vers 14. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Halleluja. Amen. Zie je, dus hij begint met: wie in hem gelooft, de werken die hij heeft gedaan, die hij doet, zullen wij ook kunnen doen. Amen. En wat deed Jezus toen hij hier op aarde was? Toen hij fysiek hier op aarde was, hij genas zieken. Amen. Hij verpredikte het evangelie van liefde, van vrede, van overwinning. Amen. Hij genas de zieken en hij dreef boze geesten uit. Bij de mensen die bezet waren door boze machten, door boze geesten. Hij dreef deze boze geesten uit. Amen. En we weten allemaal wat voor ziekte dat waren. Amen. De boze geest van doofheid, van stomheid. De boze geest van blindheid. De dove geest van bezetenheid. Jezus droof al deze demonen eruit. Amen. Boosheid van ziekte. Hij kwam en genas de mensen. Amen. En hij verloste zij die bezet waren. En Jezus zegt hier: dezelfde werken, zelfs nog meer dan de werken die hij deed, zullen wij ook doen. Amen. Hoeveel gelovigen, nou die Jezus Christus hebben aanvaard, prediken het evangelie van liefde, van vrede. Amen. Van behoudenis. Dat bedoelt dat we het woord moeten prediken, broers en zusters. We moeten, laten we dat woord gebruiken. Misschien komt het een beetje grof over, moeten. Maar dat is de opdracht die Jezus ons heeft gegeven. Amen. En de autoriteit die hij heeft gezegd dat wij ook kunnen in zijn naam. We kunnen in zijn naam boze geesten uitdrijven. Halleluja. Er zijn zoveel mensen bezet hier op aarde. In inrichtingen, in geestelijke inrichtingen, door boze geesten. Amen. Dat ze stemmen horen. Amen. Van boze geesten.
Maar God heeft gezegd, wij in zijn naam hebben wij de autoriteit om deze boze geesten uit te drijven. Hij zegt ook verder, amen, op zieken zullen wij de handen opleggen. En ze zullen genezing ontvangen. Oh, wauw. U bent gelovig. Hebt u al op zieken de handen opgelegd en gebeden voor genezing? U hebt die autoriteit van de Heer gekregen, broeders en zusters. Doe het ook. Gebruik die autoriteit. Amen. Er zijn vele zieke mensen op deze aarde. Amen. Maar de Heer heeft ons als zijn discipelen, als kinderen van hem, als volgelingen van hem, die autoriteit gegeven. Dat we op zieken de handen zullen opleggen. En dat we in zijn naam boze geesten zullen uitdrijven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dus broers en zusters en lieve mensen, misschien bent u thuis en u denkt van, hey, ik ben ziek op dit moment, ik heb dit, ik heb dat, wat voor ziekte het ook mag zijn. Amen. De Bijbel zegt, Jezus genas alle ziekte, allen, alle ziekte. Amen. Dus misschien bent u ziek vandaag thuis en u denkt van, oh, als Jezus de mensen heeft genezen, amen, dan kan hij mij ook genezen. Laat me u vandaag vertellen, lieve mensen, lieve broeders en zusters. De Bijbel zegt in het boek van Hebreeuwen dat Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus die Jezus die toen genas, hij geneest nog steeds. Amen. Hij kan u nog steeds genezen. Als u uw geloof op hem stelt. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Dan kan hij u genezen. Daarom wil ik u vragen, lieve mensen, waar u ook bent vandaag. Als u ziek bent of bezeten bent, leg uw handen, uw rechterhand op uw voorhoofd of op uw borsten, op uw hart. Halleluja. En ik geloof dat de Heer Jezus door het gebed, de Heer Jezus u gaat genezen van alle ziektes. Leg uw handen op uw hoofd. Vader, in de naam van Jezus Christus. Heer, u hebt ons autoriteit gegeven. Heer, om in uw naam boze geesten uit te drijven. Daarom op dit moment in de naam van Jezus. Welke boze geesten het ook zijn. Ik gebied ze te wijken. Nu op dit moment. Van elk mens die hun handen op hun hoofd hebt gezet. Ik gebied alle demonische machten te wijken uit hem. Alle ziektemachten gebied ik te wijken op dit moment. Ik bestraf elke ziekte, elke demon in de naam van Jezus Christus. En ik dank u, Vader, dat door uw striemen zijn genezing op dit moment mogen ontvangen. In de naam van Jezus, want u bent hun geneesheer. Door uw striemen zijn zij genezen. En ik dank u, Vader, daarvoor. En ik prijs uw wonderbare naam daarvoor. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is goed. Amen. Halleluja. Hij is dezelfde. En hij blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Amen. Hij is onze geneesheer. Zoals staat in Jesaja 53, 4 tot en met 6. Dat door zijn striemen zijn wij genezen. Genezen. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Bradanga Sisa, ik ben blij dat u geluisterd hebt. Amen. Halleluja. Ik wil u nogmaals uitnodigen. Komt u om met ons samen te fellowshippen. Halleluja. Daar op Belmerdreef, iedere zondag van 11 tot 1... zijn we bij de Belmerdreef 364B... in het gebouw van Palulu daar, op Belmerdreef tegenover de stadsdeelkantoor. Komt u om meer te ontvangen van God. Amen. Meer te ontvangen van Jezus. Komt u, u bent van harte welkom van 11 uur 's morgens zondag, elke zondag, tot en met 1 uur 's middags. God zegen u en neemt u iemand mee. Als ze ziek zijn of bezeten zijn, neemt u ze mee, breng ze. Ze zullen genezing ontvangen in de naam van Jezus Christus. God zegen u. Halleluja. Amen.

Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Tap mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat file tussen Schorel en Bergen 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: You sabi that no there, ye arki u de leon.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
8: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
9: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

0: billion.
1: The power station. The power station.
0: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Tegona Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Winkri, Dapper Yucafin, alla Sanisaya Fanood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
3: Bring your ways by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasitsa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon. Meeswinger van de maand september. Gewels met Rekkerewa Piai.
7: Ah, tussie. Kapodano, koi bergate. Kubotje mogo irame, iroko, akana no ware remaro. Urano da papolo, yasaga komaro. Buto, buto, buto.

0: I'd like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X Don. Oké.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
3: Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess, Ellie R. Prinses Marta Koenders, Nana Uhema. Hortans Kreesburg, Prinses Regina. Rinja McIntosh, Elfriede Kesser. Roy Vient, Prinses Elfriede van Engel. Lea van Engel, Kevin Zorgvol. Harold uit Den Haag. John van de Olympiaweg in Amsterdam. Kleines Terborg. Ernestine Convalius. Sandra Nokvries. Mavis Kolf. Andrea Rickets. Gerda Sordam. Dette uit Zaandam. Queen Nana Rewa. Ivilia. Yvonne Biervriet Rooijen. Mevrouw Echtel. Mevrouw Palmira Richter, bijzondere groet aan Chelsea van de Amstelstroomlaan in Amsterdam. Agnita Clairvan, Jurgen Zorgvol, Orsine Valdink, mevrouw Yvonne Vient, Maureen Griffith, Colin Felixdaal en verder een stille luisteraar van de Insulindeweg in Amsterdam. Ook een bijzonder groet aan fotograaf Ruben. Welkom, welkom to you all.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Allemaal goedemorgen! Yeah!
2: Now, here comes the music.
3: Dit is het openingsnummer van Flashback. Big Hello van Blue Boy.

een big hello sturen naar iemand van jou? Dan bel je met 020-788-4305. 020-788-4305.

0: Hallo, ik hoor niks. Hallo, ik hoor niks. Raar, ik hoor niks.
1: Je zit wel live en direct hoor.
0: Ja, ben ik, kan ik nu praten?
1: Ja.
0: Oké, ja, nou, goedemorgen Franklin. Goeie ochtend voor ieder die op luisteren zit. Ik ben blij dat ik weer je stem heb gehoord.
1: Is dat zo? En een sport toe.
0: Ja, dat je weer deze ochtend er bent. En ik wil iedereen de groeten doen. Alle fansclub van De Leon. En ook aan de fansclub van de Flashback Community, hè? Ik wil ze allemaal groeten. En welkom weer. En ik wil inderdaad een grote hello aan twee mensen geven. Even gauw. Dat is mijn neef Astrando William. En zijn moeder Bea Terhoeven. Want ze zijn stille luisteraars, maar ze luisteren elke week. Dat wilde ik zeggen, Iwan. Iwan, hier met dat, Iwan.
1: Zomaar je kost me.
0: Nee, Franklin. Nee, doe de groeten aan Iwan. Ik wil zeggen, doe de groeten ook aan Iwan. En ik wil ook onze grote queen Nana Abreva, wil ik ook de groeten doen, ja?
1: Oké,
0: dat was het.
1: Thank you for calling.
0: Ja, jij ook hetzelfde, hè? En een fijne weekend en een fijne dag. Doei, groetjes aan iedereen. Ook aan mijn zusjes en broertjes. Doei.

Volgende is eentje van Booker T. Jones. Go, go. The Best of You. Eentje uit 1980. Die stuur ik in de richting van Prinses Ellie R.

Booker T. Jones. The best of you. Stuurde ik speciaal in de richting van prinses Ellie R. Hallo, maar R toch? R.

Hierna vervolgen wij met Tanya Maria. Come with me. Ever since I had your love. En dus stuur ik in de richting van alle stille luisteraars. En aan al die anderen die mij lief hebben. Enjoy. Je hebt van die onzichtbare mensen toch. Ze hebben me zoveel lief, maar ik zie ze niet. Nou, het zou leuk zijn dat ik jullie allemaal een keer zie.

Het zal je gezegd worden. You are the reason of my life. Kanya Maria.

Eentje van Clyde McPetterer. A Lover's Question. Pas mee, daar zijn er heel wat van. Question to question.

Deze is van een tijdje terug, Tina Turner. Simply the best. I know, thank you so much.

0: Hi, ik ben Ellen Nobilux. Welkom in jouw eigen wereld. Flashback.
1: Feel the vibe.

Dames en heren, luisteraars, het is een feit. Iedere eerste en tweede vrijdag van de maand. Flashback tussen 11 en 12 uur. Ja, ja, je hoort het goed. Zet dit in je agenda. Iedere eerste en tweede vrijdag van de maand. Flashback tussen 11 en 12 uur. Flashback, yeah, you're so welcome.

Tina Turner, Simply the Best. De volgende is eentje van de Brothers Johnson, Stomp.

Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. De volgende is eentje van Denise LaSalle. I'm So Hot. Eentje in 1980.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intercolor Promotion Agency Amsterdam.
1: Oh, sol makosalada.
2: Koek is op.
1: Yo.
2: We kunnen niet verder smullen. Ik bedank ieder die gebeld heeft. Het was weer leuk vandaag. Wees slim en wees bij alles wat je gaat doen. Dit was Flashback vandaag. Tot een volgende keer. Bye bye.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Job sabi that no no there, ye arki u de leon. Open your ways by chance, no.
1: In September, klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
3: Dit is de stem van Ellen Nogebugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Je wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik van Amelie Zwingli. Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no there? Ya Arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september. Gewels met Rekkerewa Piai.
6: Ah, tussie. Kapodano, koi bergatje. Kubotje mogo irome, iroko, akana no warere maro. Urano da papolo, yasagal komaro. Boto, boto, boto.

0: Kamako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Emma Agnes de Lesla, mi Archi Radio de Leon Ala Frida, Jasona Becoisi, Enum Archi tu.
1: Meta alasmo bi odi Alphonse Willingen and me hope taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey. Want na one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dan komt abo eens ding. U kan takken overal. Nou, als man kan tak. Hey, we stop you of zo. U abo eens zijn en dat belangrijk in een communicatie.

0: Studio De Leon in gesprek met twee Trana Sisas. En ik ga met ze praten over geweldig werk wat zij doen. Voor ik begin zal ik ze vragen om zich even voor te stellen en als ik ze mag tutoyeren. Ik begin met de dame aan mijn linkerkant.
1: Mijn naam is Diana Gemert en ik mag getutoyeerd worden.
0: Geweldig.
2: Mijn naam is Heidi McIntosh en ik mag ook zeker getutoyeerd worden.
0: Oké. Luisteraars, ik ga met deze twee Trangasisa's praten. Maar u wilt natuurlijk weten wie ze zijn. Even kort, want ze zijn al een keer op de radio geweest. Maar Diana, wie ben jij precies?
1: Diana is een Sisa die zich sinds jaar en dag bezighoudt met het organiseren van evenementen, workshops en trainingen. Soms gericht op senioren, maar veelal op mensen die zorg en hulp nodig hebben. Zorgbemiddeling, PGB-bemiddeling en het verzorgen van trainingen en workshops op het gebied van PGB.
0: Dat is je werk, maar de mensen weten nog steeds niet wie je bent.
1: Wie ben ik? Ik ben een moeder, ik ben een zuster, ik ben een dochter. En ik woon in Rotterdam, ben geboren in Suriname, heb in Suriname de middelbare school gedaan en woon al sinds mijn heugenis in Nederland. En ik bezoek Suriname nog steeds met veel plezier en regelmatig. En dat is het in grote lijnen. Want je wil nu te veel weten.
0: Nee, ik niet. De luisteraars zien je altijd. Kijk, ik zie jou, maar de luisteraars zien jou niet. En Heidi?
2: Ik ben ook moeder. Moeder van drie kinderen. Ik heb vele hobby's. Ik hou van reizen. Ik hou van lezen. Ik hou van kennis opdoen. Maar ook van kennis delen. Dat ben ik in grote lijnen.
0: En we hebben vandaag een gesprek, omdat jullie heel actief zijn. Je hebt het al een beetje genoemd, Diana, PGB. Wat wil je de luisteraars meegeven? Waarom is dit gesprek zo belangrijk voor de luisteraars?
1: Dit gesprek is heel belangrijk voor de luisteraars, omdat gebleken is dat heel veel mensen op basis van een PGB hun zorg krijgen en zorg inkopen. Maar blijkbaar is het niet voor iedereen duidelijk hoe het beheer gedaan moet worden. Wat zijn de regels? Wat zijn de valkuilen? Waarom is het belangrijk om zelf je PGB te beheren? Of waarom is het belangrijk om zelf je zorg in te kopen? Het is heel goed dat mensen weten dat er mogelijkheden zijn. De reguliere zorg in natura is er ook. Maar het is belangrijk dat mensen weten dat ze kunnen kiezen, dat ze mogen kiezen, dat het keuzevrijheid is. En daarom is dit onderwerp heel belangrijk.
0: Ja, Heidi, jullie zijn daar heel druk mee bezig, maar dit is voor wat Diana net aangeeft, is voor de mensen die een PGB zelf eventueel zouden kunnen of moeten beheren.
1: Juist.
0: Komt het vaak voor dat de mensen het niet kunnen?
2: Nou,
0: wat is jullie ervaring?
2: Nou, heel veel mensen zouden het wel kunnen, mits ze de regels goed kennen, dat ze weten wat ze moeten doen. En daar gaat het dus vaak mis. Want mensen weten het niet. Ze hebben al angst bij voorbaat. Dus al krijgen ze een PGB en weten ze dat die mogelijkheid er is, dan zijn ze van tevoren al eigenlijk bang. Omdat ze denken, ja, die administratie, wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Ik kan het niet. En wij willen ze juist meegeven dat ze het wel zelf kunnen. Als ze, zeg maar, die tools hebben en dat ze weten wat ze moeten doen.
0: Maar even naar het begin.
2: Ja.
0: PGB. Wanneer is PGB in beeld? Ja.
1: PGB is in beeld op het moment dat mensen, burgers, bepaalde aandoeningen hebben.
0: En zoals? Zij,
1: zoals ik noem maar iets extreems, reuma. Mensen, ouderen bijvoorbeeld, die niet in staat zijn meer om hun eigen huishouding te doen, huis schoon te houden. Mensen die geïsoleerd dreigen te raken of geraken of die geïsoleerd zijn. Dan wordt er op een gegeven moment gekeken en een aanvraag gedaan voor Het gaat eerst SEC om zorg. En gaandeweg het traject mag er een keuze gemaakt worden of je het wil door middel van zorg in natura. Dat is de zorg die de overheid biedt, de gemeente en of het zorgkantoor biedt. Of zorg die je zelf mag inkopen en dat staat voor een PGB. Dat is een afkorting voor persoonsgebonden budget. Dat betekent dat betrokkenen een budget toegekend krijgt en op basis aan de hand daarvan of daarmee kan de zorg ingekocht worden. En als de zorg ingekocht is, betekent het dat er zorgverleners gerecruiteerd worden, aangenomen worden. Er worden zorgovereenkomsten gemaakt en een heel pakket aan werkzaamheden gaat eraan vooraf. En dan is het belangrijk dat er iemand is die het budget, want het gaat om geld, om veel geld vaak, en dat zorgt ervoor dat mensen ook angstig worden. Dat het goed beheerd wordt, dat er goed gekeken wordt wie wanneer uitbetaald moet worden, wie wanneer krijgt een contract enzovoorts.
0: Maar dat lijkt me inderdaad heel ingewikkeld voor mensen als ze daar niet mee bekend zijn. Hoe als jullie ervaring met mensen die een PGB zeg maar moeten aanvragen, hoe weten mensen dat ze een PGB moeten aanvragen? Is het op basis van wat je net aangaf, indicaties vanuit de huisarts?
2: Kijk, er zijn verschillende soorten PGB's om daarmee te beginnen. He, want je hebt een PGB vanuit de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je hebt een PGB vanuit de WLZ, Wet Langdurig Zorg. Maar je hebt ook een PGB vanuit de ZVW, dat is de Zorgverzekeringswet. Dus vanuit alle drie de wetten kan je een PGB krijgen.
0: Maar de vraag is nog steeds, hoe weten mensen dit?
2: Nou, op het moment dat je zorg nodig hebt, hè, dus jij, want stel je wordt ziek en je, nou, dan is er iemand die jou zegt van ja, je hebt hulp nodig, je weet het zelf. En dan is de keuze dus van ga je voor reguliere zorg, zorg in natura. En vaak is dat zo dat mensen dat al hebben, hè, dat ze gewoon zorg in natuur hebben, maar gaandeweg bedenken van nee, ik wil zelf de regie hebben. Ik wil zelf bepalen wie mijn zorgverleners zijn. Ik wil zelf bepalen, hè, want in sommige gevallen is het zo dat jij weet van nou, mijn dochter die zou mij die zorg wel kunnen bieden. Hè, die kan mij best uit bed halen, die kan mij wassen, aankleden, die kan me eten geven, die kan die zorg bieden. Nou, dan wil je liever je dochter inzetten dan een zorgverlener die je niet kent, waar je geen vertrouwen in hebt. Dus op dat soort momenten is het goed dat je de mogelijkheid hebt om te kiezen voor een persoonsgebonden budget.
0: Oké, nou is het zo dat mensen een keuze hebben gemaakt op een gegeven moment. En waar gaat het vaak mis zodat jullie uiteindelijk, want jullie hebben niet zomaar dit initiatief genomen om mensen te begeleiden, maar niet alleen mensen. Ik heb begrepen in het vorige gesprek dat jullie ook anderen begeleiden die met de PGB mensen helpen. Waar gaat het mis en wat zijn de consequenties? Of waar kan het misgaan?
1: Ja, het kan heel erg misgaan bij allereerst de administratie. Er zit rondom het PGB een hele grote administratieve, zijn verschillende administratieve acties die ondernomen moeten worden. Als je daar niet in thuis bent, dan kan het zijn dat je dingen vergeet, onbewust te doen, bij te houden, zodat er, als er controles komen, dat je dat aangerekend kan worden. Met andere woorden, die administratie is van essentieel belang voor jezelf. Want als je zelf weet van ik hou die administratie goed bij, ik zorg ervoor dat alles goed gedocumenteerd wordt, opgeslagen wordt, gearchiveerd wordt, dan weet je zeker dat op het moment dat er een controle komt vanuit de gemeente of het zorgkantoor, geen zorgen hoeft te maken. Op het moment dat je administratie een rommeltje is, waar je als mens soms niets aan kan doen omdat je onwetend bent, dan kan het zijn dat of de gemeente, die dus de WMO, verantwoordelijk is voor de WMO, of het zorgkantoor voor de WLZ of de ZVW, de zorgverzekeraar, dat die zeggen van, hey, administratie klopt niet, geld terug.
0: En gebeurt dat?
1: Dat gebeurt regelmatig. Dat gebeurt regelmatig als je niet kan aantonen, als er niet goed bijgehouden wordt, bijvoorbeeld wanneer er gewerkt wordt, hoeveel uren er gewerkt wordt, wordt niet goed bij gedocumenteerd wat er gedaan is, wanneer het gedaan is, dan zegt men van, hey, je administratie klopt niet. Dus wie zegt mij dat jij het echt hebt, die zorg hebt gekregen?
0: Dus de consequenties hebben te maken met de financiën?
1: Onder andere.
0: Maar PGB is toch bedoeld voor zorg voor de mensen? Staat dat niet centraal?
1: De zorg staat inderdaad centraal. Tegelijkertijd is aan de zorg geld gekoppeld. Hoe dan ook, mensen worden vanuit dat budget betaald. En als je betaald wordt, mag een werkgever ook kijken van, doe je het goed, krijg ik wel wat waar ik recht op heb enzovoort. En de gemeente, die staat, of het zorgkantoor, staat aan de kant en die kijkt over je schouders mee. Er is een portaal waarin alle zaken opgenomen worden. Hoe zeg je dan?
0: Een portaal bedoel je, er is in het systeem?
1: Er is een systeem waarin de administratie verwerkt kan worden. En maandelijks, als de zorgverleners betaald moeten worden, dus degene die de zorg bieden, en het kan inderdaad een dochter zijn, een zoon, een neef, een nicht, een moeder, een vader of een professional. Dan moet je aangeven hoeveel uren er gewerkt heeft, is in een contract, de zorgovereenkomst staat aangegeven wat het tarief is dat de zorgverlener mag krijgen. En dat wordt op papier gezet. Dus betekent dat de WMO, de gemeente of het zorgkantoor, die zijn altijd aan het controleren of de tarieven wel passen binnen de range die afgesproken is. En op het moment dat het past, dan wordt dat gecontroleerd dat het juiste tarief wordt gehanteerd en dat de juiste papieren.
0: Die moeten verantwoord worden, neem ik aan.
1: Klopt.
0: Oké. Nou is het zo, Heidi, jullie zijn niet voor niks bezig met het ondersteunen van deze mensen en deze personen die zich bezighouden met de PGB. Hoe loopt dat tot en met nu?
2: Nou, we zitten op dit moment, is het zo dat er heel veel mensen zijn die een PGB willen, een PGB hebben. Mensen die het beheer van PGB uit handen geven. Maar wij hebben juist gezien dat heel veel mensen kunnen het natuurlijk. Hè? Want we hebben met mensen te maken. Kijk, als je echt heel erg ziek bent, dan is het lastig om een PGB zelf te beheren. Dus dan zijn er mogelijkheden om het uit te besteden. Maar als jij ziek bent en je kan je eigen PGB beheren, dan is dat natuurlijk gewoon helemaal goed om het zelf te doen. Alleen word je daar dus van weerhouden door de angst die je hebt. Hè, dat je denkt, oh, ik doe het niet goed. Dat administratieve deel maakt mensen vaak zorgen, want ze zijn bang van ja, dat als je het misdoet of niet goed doet, dat je het dan terug moet betalen. Dus dat zorgt al voor angst. Dus waar mensen dan aan denken van, oh nee, dat ga ik niet doen, laten ze dat PGB dan ook helemaal links liggen. Hè? Zeggen ze van, nee, dat hoef ik niet, ik wil zorg in natura. Alleen is gebleken dat bij heel veel grote organisaties je toch niet de zorg krijgt die je graag wil. Hè, want het persoonlijke is er vaak niet. Je krijgt te maken met heel veel verschillende zorgverleners. Terwijl als jij zelf de keuze maakt, kan jij ook zelf kiezen welke zorgverleners jij wil inhuren. Dus dat is het voordeel van het PGB. Tegelijkertijd moet je mensen dan ook meenemen aan de hand om ze te laten zien wat ze moeten doen om dat PGB te beheren. En dat is waarom wij nu ook hier zitten. Omdat wij denken van ja, Een budgethouder kan het zelf, maar niet alleen een budgethouder, want stel je hebt een dochter die zou jouw PGB kunnen beheren, maar die wil het ook niet doen omdat ze bang is, dat ze denkt van oh, dat kan ik helemaal niet. Nee, dan loop je al ergens tegenaan, terwijl die persoon wel gebruik zou kunnen maken van het PGB en zelf zijn eigen regie kunnen houden en kunnen voeren, maar door de angst het dan niet doet. Of denkt van, oh, ik heb de kennis niet in huis om het te kunnen. Maar wij hebben die kennis wel in huis en wij kunnen ze dus informeren en laten zien hoe ze dat doen.
0: Diana, wanneer zijn jullie in beeld? Mensen hebben zoiets van, ik wil mijn PGB niet zelf beheren. Wanneer zijn jullie in beeld?
1: We hebben in het verleden veelal mensen geholpen bij de aanvraag van de PGB. We hebben ze geholpen bij het opmaken van de zorgovereenkomsten. Dus op het moment dat mensen inderdaad vinden, willen dat er iemand die bekend is bij hen of die ze zelf willen kiezen, in willen huren, dan komt het PGB-verhaal in beeld.
0: Ja, we pakken de draad weer even op. De vraag was volgens mij, wanneer zijn jullie in beeld? Heidi en Diana.
1: Zoals ik net al eerder aangaf, is het belangrijk op het moment dat mensen weten dat zij niet de reguliere zorg willen die de gemeente en of het zorgkantoor aanbiedt, dus de zorg in natura. Als men vindt, ik wil iemand uit mijn directe omgeving hebben die de zorg levert, dan komen wij in beeld. Dan kan men zeggen, contact met ons opnemen en vragen van, kunnen jullie ons helpen bij de aanvraag van de PGB?
0: Oké. En hoe gaat dat in zijn werk? Er is iemand die belt, die neemt contact met jullie op en die zegt van, ik wil een PGB aanvragen en ik wil niet dat mijn familie mij die zorg biedt. Wat zeggen jullie dan tegen zo iemand? Hebben jullie zeg maar mensen die eventueel ingezet kunnen worden?
2: Ondertussen hebben wij een groot netwerk aan zorgverleners. Ja, want wat er gebeurd is, ik heb een klant die heeft een PGB, die heeft 3 zorgverleners, een andere klant die heeft 5 zorgverleners. Dus zo krijg je steeds meer zorgverleners in je netwerk. En zo, in ieder geval, ik persoonlijk doe dat ook op die manier. En mensen dan connecten met een zorgverlener en kijken of het klikt.
0: Oké. Nou is het zo dat er mensen zijn die bang zijn om vreemde mensen in huis te krijgen. Hoe maak je die klik tot stand? Want je haalt iemand in huis die je niet kent. Hoe bereiden jullie dat voor?
1: Allereerst beginnen we dan met de innercirkel. De kinderen, kleinkinderen, familie enzovoort. Als, zoals je net aangaf, iemand bedenkt, ik wil dat niet. Ik wil niet dat mijn kinderen of familieleden belast worden. Dan zoeken wij inderdaad een professional. En wat wij dan doen is een kennismakingsgesprek arrangeren. Waarbij beide partijen, zowel de zorgverlener als de budgethouder, met elkaar in gesprek kunnen gaan en kijken of het klikt. En is er een klik, dan gaan we los nog van elkaar. Als die twee mensen weg zijn, gaan we nog individueel in gesprek met beide partijen om te kijken of die klik niet een klik is van omdat degene erbij zit van ja, nee, ik wil wel. Maar meer om inderdaad erachter te komen of de budgethouder het wel ziet zitten dat de meneer of mevrouw hem of haar helpt. En bij de zorgverlener checken we of die cliënt, die budgethouder, wel bij hun past.
0: Dat is het. Ja.
2: Nee, sorry. Ik wilde zeggen, daar wil ik een kleine nuance in aanbrengen. Omdat ik denk dat in sommige gevallen je als budgethouder ook misschien water bij de wijn moet doen. Want het is niet altijd dat er meteen een klik is. Want dat weet je ook niet altijd. Het is hetzelfde dat je mensen moet leren kennen.
0: Want sommige mensen zijn criteria.
2: Absoluut. Absoluut.
0: En die hebben allerlei wensen.
2: En dat mag. Dat mag. Je mag altijd wensen
0: als
2: hebben.
0: Als je zorg krijgt, net als in het ziekenhuis, moet je toch inderdaad water bij de wijn doen.
2: Ja, en dat is het. En dat is ook iets wat ik ook tegen klanten zeg. Ja, het is mooi als het meteen klikt, maar dat is niet altijd het geval. En soms is er misschien ook een soort weerstand. Maar vaak is het ook zo dat als je een paar weken later gaat kijken, dan zie je dat deze mensen juist elkaar hebben gevonden en weten van, hé, wat hebben we aan elkaar?
0: Ja. Nou is mijn vraag aan jullie. Jullie zitten aan het begin van het traject om mensen in te werken. Ja, jullie zitten aan het begin van het traject om mensen te begeleiden. Maar hoe zit het hele traject eruit? Hebben jullie ook momenten van evaluatie, controle? En bijvoorbeeld eind, als het de zorg eindigt, zitten jullie in het hele traject?
1: Op het moment dat je budgetbeheerder bent.
0: Ja, op het moment.
1: Als budgetbeheerder ben je inderdaad verantwoordelijk van A tot Z. Dat betekent inderdaad hulp bij het vinden van een goede zorgverlener. Evalueren één keer in de zoveel tijd.
0: Nee, ik heb het over jullie rol. Jullie rol als jullie mensen. Je hebt iemand die heeft hulp op jullie gedaan. Ik wil begeleiding hebben over het hele traject PGB. Hebben jullie met de mensen gesproken, administratie uitgelegd. Jullie hebben ze uitgelegd van hoe ze met instanties moeten omgaan. En nou komt er iemand in beeld die de zorg gaat bieden. Hoe vindt in die periode eventuele evaluatie plaats? Gaat het goed? Moet er iets aangepast worden? Hoe controleren jullie eventueel de administratie of het goed gaat? Of is dat niet jullie taak?
1: Dat is onder andere, als wij dat hebben afgesproken met elkaar, is dat onder andere onze taak. En inderdaad, er wordt één keer in de zoveel tijd wel contact gezocht met zowel de budgethouder als de zorgverlener. Er wordt gekeken, in eerste instantie aan de budgethouder gevraagd van hoe vind je dat de zorg verloopt? Wat vind je, wat kan beter, wat kan anders? Op het moment dat er klachten zijn of vragen zijn of problemen zijn tussen aanhalingstekens, worden die besproken met de zorgverlener? Merk je dat de zorg niet afdoende is of niet goed is in de ogen van de budgethouder? De budgethouder is degene die het voor het zeggen heeft uiteindelijk, want die moet een goed gevoel hebben. Dan wordt er gekeken of er verbetering doorgevoerd kunnen worden, verbeteringen. Kan dat niet? Wil de zorgverlener bijvoorbeeld geen water bij zijn of haar wijn doen, dan moeten we een gesprek voeren van wellicht is het tijd om een andere in te zetten.
0: Dat zou mijn volgende vraag zijn. Ja, dat zou dus mijn volgende vraag zijn. Van, stel iemand krijgt iemand thuis die hem of haar voor een paar uur per dag gaat verzorgen, maar die persoon is niet tevreden en die wil iemand anders hebben. Dat kan.
1: Dat kan. Kan te alle tijden.
0: Oké. Ik kom terug bij jullie, want jullie gaan een bijeenkomst organiseren om mensen te informeren. Wat gaat er precies gebeuren en wanneer, om en bij?
2: We hebben een aantal maanden geleden hebben wij een workshop training georganiseerd voor zorgverleners die te maken hebben met de PGB. Daar hebben we een mooie opkomst gehad. We hadden een aantal mensen zelfs die nog op de wachtlijst stonden, omdat er eigenlijk geen ruimte was om ze ook erbij te hebben. Nou, dat heeft ons eigenlijk doen beseffen dat het belangrijk is voor de zorgverleners, maar tegelijkertijd ook heel erg belangrijk voor de budgethouders. En niet alleen voor de budgethouders, maar ook voor de vertegenwoordigers van de budgethouders. Zodat zij de kennis hebben om het PGB goed te beheren. Maar ook dat ze weten wat ze moeten opschrijven, wat ze moeten laten weten. En ook hoe die zorg er dan uit moet gaan zien. Want als jij vertegenwoordiger bent of gemachtigde tegenwoordiger, dan is het belangrijk dat je weet van oké, die persoon die heeft mij gevraagd om het budget te beheren, maar wat houdt dat in voor mij? Wat moet ik dan allemaal weten en kunnen om ervoor te zorgen dat dat goed gaat? Nou, en daar komen dan allerlei dingen bij kijken. Hoe werkt het portaal? Hoe werkt het, de aanvraag? Wat moet je aanvragen? Waarom? Wat staat er in een zorgbeschrijving? Hoe schrijf je een goede zorgbeschrijving? Wat staat er in zorgovereenkomst? En hoe doe je dat op een manier dat je jezelf niet in de vingers snijdt? Ja, want het is makkelijk om te zeggen, oh ja, die zorgverlener die werkt voor onbepaalde tijd. Ja, wanneer een zorgverlener eigenlijk zijn werk niet goed doet, je wil van hem af, dan, ja, dan kan het ook moeilijk zijn. Hè, dus je moet bepaalde regels en wetten moet je kennen. En wij hebben zoiets van, nou, wij kunnen mensen laten weten van, hey, dit is belangrijk, hier moet je op letten. En ja, dan krijg je iets meer kennis, maar ook wat meer zelfvertrouwen om dat PGB te kunnen beheren. Dus dat is eigenlijk waarom we dit organiseren. En dat was ook waarom we het voor de zorgverleners hebben georganiseerd. En eigenlijk tijdens die training zijn we er eigenlijk achter gekomen dat er nog veel meer behoefte is bij mensen, ook bij de zorgverleners, om die kennis te vergaren. Want wij dachten, oké, ze hebben al een basiskennis, maar niet iedereen heeft die basiskennis. Dus daarom is het goed om het vanaf het begin mee te nemen. En bij budgethouders hetzelfde. En dat ze die regie kunnen houden, moeten ze ook bepaalde dingen weten. En wij hebben zoiets van, ja, weet je, wij denken dat het goed is om het aan te bieden aan mensen, dat ze daar die keuze zelf kunnen maken.
0: Want wat ik ook zie om mij heen, iedereen heeft wel eens te maken met het ouder worden, dat mensen ziek worden en dat ze hulp nodig hebben. Is het ook zo dat eigenlijk wat jullie aan het doen zijn, is een eye-opener voor mensen dat ze weten van, hé, dit zit er misschien aan te komen. Ja, toch?
3: Klopt.
0: En wat jullie dus nu doen is eigenlijk preventief.
2: Dus dat?
1: Anticiperen, okay. Ja.
0: Oké, maar wanneer die volgende bijeenkomst gehouden wordt, zullen we dan nog bekendmaken?
2: Ja. Ja, in oktober in ieder geval.
0: In oktober?
2: Ja.
0: Oké, dus beste luisteraars, u hoort het.
2: We hebben 2 dagen.
0: Jullie hebben 2 momenten, 2 dagen.
2: Ja.
1: Eén voor de budgethouders / gemachtigden en eentje voor de zorgverleners weer.
0: Oké, dat is heel mooi.
1: Ja. Ja.
0: Dus dan kan men in de ruimte zitten met alleen dezelfde categorie mensen.
1: Gelijkgestemden.
0: Gelijkgestemden, heel mooi gezegd. Is er nog iets waarvan jullie denken van, hey, dit wil ik nog even delen met de luisteraars? Heidi.
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten dat ze de mogelijkheid hebben om dus zelf hun zorg te regelen. Hè, dus dat persoonsgebonden budget waar heel veel mensen ook angst voor hebben. En daar zijn meerdere redenen voor. Hè. Het duurt soms lang. Dat traject is soms ingewikkeld. En wij denken zelf, ik denk vaak van dat is ook om mensen te ontmoedigen. Hè, om het niet te doen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het vaak wel de moeite waard is om het wel te doen. Hè. Dus het is goed om je daarover ook te laten informeren. Van oké, wat houdt het in? Waarom zou het voor mij wel geschikt zijn? En waarom niet? Want het kan ook zo zijn dat voor sommige mensen het gewoon echt niet geschikt is. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik zou willen meegeven. Wees je bewust van het feit dat de mogelijkheid er is.
0: Oké, dankjewel Heidi. Diana, heb je nog iets wat je wilt toevoegen? Ik heb nog een kleine opmerking zo meteen hoor.
1: Ik wil inderdaad meegeven dat het eerlijke verhaal kun je van ons horen als je daarvoor opgeeft. Voor een van de trainingen in oktober. En daarnaast is het zo, wees bewust. Laat je inderdaad niet ontmoedigen. Want er zijn heel wat afhaakmomenten worden ingebouwd door verschillende instanties. Om maar niet te kiezen voor eigen regie.
0: En wat ik even nog onder de aandacht wil brengen. Er zijn heel veel mensen die wellicht hun kinderen belasten met de zorg, terwijl er een PGB-mogelijkheid is. Wat zeg je tegen die mensen, Diana?
1: Tegen die mensen wil ik zeggen, ga met mensen in gesprek. Bel ons, mail ons of vraag het aan een ander die het ook kan weten. Een huisarts bijvoorbeeld, een cliëntondersteuner. Ga praten, want het is niet de bedoeling dat je je kinderen, je families belast met zorgvragen die uitbesteed kunnen worden, die ook door een ander gedaan kunnen worden. Dus niet die Shinshintori van nee, niemand hoeft te weten, ik ga niemand vragen. Nee, doe het, vraag het, want die zorg is er, het mag. Je mag, je hebt het nodig, je krijgt het. In Nederland wordt er gezegd, hier hoef je geen pijn te lijden. Je hoeft geen zorg te ontberen. Je hebt eigen keuzes. Dus, en die keuzes mag je maken, moet je maken zelf.
0: Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Als mensen zoiets hebben van, ik wil extra informatie. Heidi.
2: Ik kan gebeld worden.
0: Telefoonnummer?
2: Is 06-15-079-588.
0: Okay, heel snel, Heidi.
2: 06-15-079-588.
0: Oké. Dames, ik ga jullie bedanken dat jullie dit mooie werk doen. Wil je nog wat zeggen, Diana?
1: Tuurlijk. Ik wil ook mijn telefoonnummer doorgeven.
0: Oh, je hebt twee telefoonnummers. Ga je gang.
1: Zo werken wij. Mijn telefoonnummer is 06-19-61-3666.
0: Ging ook veel te snel?
1: 06-19-61-36-66.
0: Oké, geweldig. Daar kunnen de mensen jullie op bereiken. Als ze zoiets hebben van, want ik zit in een soort gelijke situatie en ik heb informatie nodig. Dames, grand tangi. Luisteraars, dit was dus een gesprek met twee dames, Heidi en Diana, die zich inzetten voor de begeleiding als het gaat om onder andere de zorg voor onze mensen die soms een bepaalde leeftijd hebben, maar ook voor de mensen die bijvoorbeeld ziek zijn. Dankjewel, dames.

0: En naar aanleiding van de discussie over de PGB heb ik een hele bijzondere vrouw die belt uit Capelle aan de IJssel, als ik het goed heb. Welkom in de uitzending, Tante Loes.
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag alle luisteraars. Goedemiddag Edson.
0: Edson.
1: Ja, ik zeg het altijd verkeerd, weet je. Mm-hmm. Edson, hè?
0: Exdon, XX, Exdon.
1: Exdon met een D.
0: Nee, X. Exdon, ja, Exdon.
1: Oké, okay. Nou, hij zal me niet kwalijk nemen. Helemaal. Want ik heet Louise en ze noemen me Tante Loes. Dus hij zal me niet kwalijk nemen. Hij weet dat ik van hem hou. Mm-hmm. Al gaat hij vreemd, maar dat is niet erg. Luisteraars, Tante Loes, mevrouw Loes Dulder. Ik heb geluisterd naar die dames. Het was eigenlijk geen discussie. Het was een uitleg. Het was een uitvoerende uitleg. Gelet op het feit dat wij van een bepaalde leeftijd en ook de kinderen zorg nodig hebben. Belangrijk is van dat je altijd, het woord zegt het al, PGB, contact opneemt met je gemeente. Maar u moet zich niet schamen. Ga naar een wijkwinkel. Neem een maatschappelijk werker. Doe dat alsjeblieft. Meneer Iwan, het is een probleem. Het is een feit. Waarom zeg ik dat? Kijk, men heeft wel uitgelegd over de gemeente. Maar er wordt nu gevraagd naar gecontracteerde instellingen die de zorg bieden. Maar dan heb je twee verschillen, meneer Iwan, en dat heb ik ook niet gehoord. Huishoudelijke hulp heb je meestal dezelfde mensen, meestal. Ja. Maar van de verpleging en de zorg, nee. En dan heb je dan een grote rol die zich afspeelt. Administratie, hebben die dames 100 keer gezegd, klopt. Maar men eist van ons in de chaotische maatschappij dat je nou alles moet doen via online, luisteraars. Niet een ieder kan online werken. Je wil het wel, je doet je best, maar de vragen zijn te ingewikkeld. Waarom? Je moet een zorgportaal hebben. Dus je moet een portaal hebben waar je dus eigenlijk werkt met de instelling, de gemeente of met de wet. Langdurige zorg. Iwan, daar gaat het al moeilijk.
0: Ja.
1: Wet langdurige zorg wil zeggen dat je dus meer zorg krijgt dan wat je van de gemeente krijgt. Maar wet langdurige zorg, die eist van jou dat jij zelf de budgethouder mag zijn. Vroeger was het anders, maar nu eisen ze dat van jou. Maar dat hoeft niet. En het is nu 2026. Luisteraars, ik zeg dit niet zomaar. Want ik werk niet meer, maar ik word steeds geconfronteerd omdat ik in een klein dorpje ben met fouten en geen fouten en vraagstukken. Wanneer jij nu je eigen familie gaat nemen, meneer Iwan, nu 2026, nou doe. Want er is een verandering binnen het beleid in Den Haag dat je eigen familie nou je zorg moet doen, mantelzorg. Dus als je eenmaal ermee bent begonnen, dan zit je eraan vast.
0: Aha.
1: Sociaal, emotioneel, financieel valt het niet mee.
0: Ja,
1: het is een bagage, een bagage. Je draagt al het verandering en de verandering van je ouders, van je kind. Dan moet je nog administratie gaan doen. Dan moet je nog verantwoording afleggen. Hou er rekening mee. Je bent mantelzorg, maar dan ben je extra. Maar niet indirect. Heb ik nog een paar minuten?
0: Nou, u heeft nog 1 minuut. Want het nieuws gaat
1: Oké, zie je, daarom. Nee, daarom. Dus wat ik wil zeggen, luisteraars. Ik heb het woord genoemd gecontracteerd. Ik heb het woord genoemd accepteren. We zullen moeten accepteren voor de zorg.
0: Ja.
1: Ik zei al, huishoudelijke zorg is meestal hetzelfde. Maar zorg en begeleiding, hou rekening mee. Je hebt de verpleegkundige en je hebt de niveau 3 of niveau 4 verzorgende. Daar is er weer een verschil. Als u kunt vragen aan uw familieleden, echt waar, doe het ook. Naar wat de overheid van u eist, staat alles geschreven online. Ik wens u heel veel liefde. En Iwan, bedankt dat ik dit mag toevoegen.
0: Natuurlijk.
1: Dankjewel, Iwan.
0: Alsjeblieft, Tante Loes. Oké.
1: Dag.
0: Ja. Deze, ja, dank u wel, tante Loes.
1: Dat wil je zeggen.
0: Nee, deze uitzending ga ik sowieso herhalen. En ook de toevoeging die u erbij hebt gedaan, die ga ik sowieso herhalen voor onze luisteraars.
1: Ja, ja, ja, want van de mantelzorg moeten we rekening mee houden dat men dus nou dat van ons gaat eisen. Ja. En het belangrijkste is, je moet via de computer werken. En daar gaat het al verkeerd. En ervoor zorg draag dat je altijd laat rapporteren.
0: Ja.
1: Dank je wel.
0: We komen hier terug. Dank je wel, tante
1: Ja, ja, ja, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Dulder. Dank u, dank u. Dank u.
0: Tante Loes maakte een, tante Loes Dulder, die maakte dus een opmerking naar aanleiding van het gesprek met de twee dames, Heidi en Diana, die wat uitleg hebben gegeven over de PGB. En Brada Nassisa, we krijgen bijna allemaal ouderen in onze familie. Zorg ervoor dat zij de juiste en goede zorg krijgen. Bied ondersteuning. En er zijn instanties genoeg die kunnen ondersteunen. Maar je hebt ook familieleden die dat ook kunnen.

0: Blijf afgestemd, beste luisteraars, want we gaan zo meteen naar het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreidt over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort heb je tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A9 richting Alkmaar doe je er tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rottepolderplein 5 minuten langer over. En tot slot de N320 Utrecht richting Maarsen. Voor Maarsebroek heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: You sabi that no no there, ye arki u de leon.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
8: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
9: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de muziek van Amelie Swingri. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Bring your ways by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet gondref grondapu. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasica, ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
7: Ah, tuji, Capodanno, koi bergate. Kibotje mogo irame, iroko akana no ware remaro. Urano da papolo yasaga komaro, buto buto buto.

0: Amako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapta kwa losma e arki a radio nono de. Wa losma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

sabi dat no no de je Arkie de Leon. Vanuit a Splinter New Studio Jazz na Salto. En ik kan u zeggen, we krijgen al een beetje, ja, we raken al een beetje gewend aan die moeilijke knoppen. Is dat deze de knop? Broeia toch? Maar, I go, I go.

En zometeen de felicitatierubriek. En voorlopig doen we het op deze manier, beste luisteraars. Wij nodigen u uit om tijdens de felicitatierubriek te bellen en om uw geliefden, vrienden, kennissen te feliciteren. Feliciteren, hè? Dus geen condoleances. Want van los maar toe, want toesma solicite las de schrijf, dat de wan condoleer. Nee, dat hebben we 's ochtends. Felicitatierubriek is felicitatierubriek. Ja? Yeah?

0: Zometeen de felicitatierubriek, beste luisteraars. Ik wil u deelgenoot maken van een hele belangrijke vergadering die eraan zit te komen. En iedereen heeft de beelden onlangs gezien van een brader van ons die op Centraal Station in Amsterdam zijn eigen selfie via social media aan het communiceren was. En dat die werd in principe belaagd door 7 witte mannen. En ik kan u zeggen, Brad Angassa, heel veel mensen hebben gereageerd op social media. Dank daarvoor. Maar daar moet het niet bij blijven. Komende dinsdag, Arkibusa Metaki, komende dinsdag, dan is er in de gemeenteraad van, in een van de commissies van de gemeenteraad van Amsterdam, een expertmeeting met de politie. En wat staat centraal? Het rapport waarbij onderzocht is discriminatie in het korps. Ja, Brad Angassa. In het korps van de politie van Amsterdam, komt dat zo Amsterdam, Amsterdam, wordt er behoorlijk gediscrimineerd. Intern, maar ook naar buiten toe. En u zult het met me eens zijn. Sommige mensen van ons ervaren dat ook. Waarom je anders wordt behandeld dan bijvoorbeeld de witte man. Snap je? En ik nodig u uit, Brad Angassa, komende dinsdag, als u in de gelegenheid bent, of als u ruimte kunt maken om naar die expertmeeting te gaan. Want Isabi, laatst had ik meneer Meijne hier in de studio. En hij zegt, dingen gaan veranderen wanneer wij onze stem laten horen. Wanneer wij demonstreren, wanneer wij protesteren, wanneer wij ons gezicht laten zien, wanneer wij brieven schrijven, wanneer wij inspreken tijdens die commissievergaderingen. Ik, Iwan Lewin, ik heb me al opgegeven om in te spreken. En zolang ik kan, laat ik mijn stem horen. Maar ik wil dat niet alleen doen. Er zijn meer mensen die hun stem ook willen laten horen. Nou, meld je aan in de commissie, bij de commissie Middelen. Komt daar geen boek, ik ga het even snel opzoeken. En dan kun je inspreken tijdens de raadscommissie. Even kijken hoor, bestuur en veiligheid. Ja, bestuur en veiligheid. Daar heb ik mij dus voor opgegeven komende dinsdag. Even kijken. Komende dinsdag 15 september. Ja. En die vergadering begint om 4:30. Kotak voor Juru. 4:00 begint die vergadering. Meld je aan. Maar je kunt het ook online volgen. Maar Isabi Brarangasa, ik adviseer. We moeten ons gezicht laten zien. Het moet stoppen dat onze mensen op een vervelende manier bejegend worden. En met name door de politie. Dat moeten we niet meer pikken. We moeten onze stem laten horen en zeggen dat het een keer opgehouden moet worden. Dus ik nodig u uit. Ja, het is een openbare vergadering. Het is een expertmeeting in het gemeentehuis van Amsterdam. Even kijken hoor, want ik heb het allemaal keurig genoteerd. 15 september, expertmeeting met de politie. En het wordt gehouden in de zaal. Even kijken, in elk geval in een van de zalen van de gemeente Amsterdam, dat in de Amstel 1. Dus je Sakananga metro station Waterlooplijn. Daar kun je die gooien naar gebouw voor als gemeente. En zorg ervoor dat je op tijd bent. Op tijd bent. En let wel, er is security altijd. Dus u wordt altijd gefouilleerd. Er wordt in uw tas gekeken. En dat neemt af en toe ook wat tijd in beslag. Dus let daarop dat je op tijd bent, dat je die bijeenkomst kan meemaken. En wil je inspreken, dan moet je je melden via de website van de gemeenteraad in Amsterdam. En dan moet je vermelden, inspreken in de commissie. En dan gaat het om de commissie bestuur en veiligheid. Daar is een expertmeeting over de politie, over het politierapport. Brad Angassa, en doe dat. Er zijn heel veel mensen die heel veel commentaar hebben, maar het commentaar moet ook extern zijn. Unum takatori wanaga usrevi, want wij maken het mee, maar unum takatori wanaga usrevi, Nu is er een gelegenheid om mee te doen tijdens die expertmeeting. Laat je stem horen. Komende dinsdag 15 september in het gemeentehuis van Amsterdam, Amstel 1, de commissie Bestuur en Veiligheid. En daar zal een toelichting worden gegeven over het rapport binnen de politie gehouden over discriminatie, zowel intern als extern. Ik zal mijn collega's vragen van overige radioprogrammamakers om dit ook onder de aandacht te brengen. Wij hebben vandaag onze laatste uitzending, maar die uitzending, de bijeenkomst die van dinsdag, vraag ik mijn collega's om daar ook over wat te zeggen. Ik heb een beller, even kijken. U bent in de uitzending.
1: Zo, nou, goedemiddag, hè? Goedemiddag, Lilian. Maar ik wil ook wat zeggen. Ze moeten hun ID niet vergeten, hè? Hallo?
0: Ja, ik luister naar u, hoor.
1: Ja, hun ID moeten ze niet vergeten. Misschien gaan ze dat ook vragen, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus dat moeten ze niet vergeten. En ik hoop dat er een heleboel mensen gaan. Want Iwan, je weet het. We houden van te praten. Maar als het aankomt, dan weer dok.
0: Ja.
1: Ja, dus ze zeggen vaak, kijk bij demonstratie, wanneer mensen zeggen ze moeten komen, zeggen ze allemaal, jij gaat komen, wanneer het puntje bij het paaltje, dan zie je misschien maar 20 mensen of maar 15.
0: Ja.
1: Het is een soort slechte gewoonte van ons. Dus we moeten echt daar gaan om echt te praten, anders gaat het niet veranderen.
0: Ja, nou ja. Dat is de reden waarom ik dit bekend maak. Vaak weet men het niet, hè.
1: Dus
0: daarom maak ik het nu bekend via de radio. Van luister, lieve mensen. Komende dinsdag is die bijeenkomst. Want los maar nog, Sabi. Dus daarom maak ik het bekend. En ik doe een beroep op mijn collega's, andere radioprogrammamakers.
1: Ja, yes, ook, ja.
0: Om dit ook bekend te maken.
1: Ja. En je moet ook zeggen, misschien gaan die mensen een beetje vervelend doen, je weet hoor. Gaan ze zeggen, ja, je moet je ID, ze moeten het zien en zo. Je weet hoe het gaat, hè?
0: Ja.
1: Gaan ze een beetje pesterig zijn. Dus laat ze dat ook meenemen, ja, ID.
0: Belangrijk. Bedankt,
1: ja,
0: u wel.
1: Ja,
0: okay.
1: Succes.
0: Oké, alsjeblieft.
1: Doe.
0: Hartstikke fijn dat wij een tip krijgen. Beste mensen, zorg goed. Trouwens, je moet altijd je ID bij je hebben. Hè? Dus als je dinsdag gaat naar de commissievergadering, bestuur en veiligheid, zorg ervoor dat je dus je ID bij je hebt. En Yom Sabi dat Nono de Je Arki de Leon. En we zijn live. En het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. Zometeen de felicitatierubriek hier bij Radio de Leon.

0: giving up is not an option. Happy birthday.
1: Thanks, dear. Me, Lulu. Yeah, happy. Andy. Hey, Opia. Andy. Daya, go,
2: if you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, trobi of niet, jugu jugu of niet, ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomineta kan hij dus. Nee, niet doen, meneer Mekturi. U wordt ook een dag jarig. En dat even op trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu er de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan een idee. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan kooi van jugu jugu weg. De hier nog aan jugu jugu zijn benden. Dan wasting time, want if I de van nodig, dat was attacky. Maar if ander de van nodig, koop het wel punt jazz erachter. Meer versteer je. En zei je abortie de, of zei je abi, dan ben je lomp later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon, nee, belly ma, belly pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apamchi toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo een telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè? Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mik angere, mik nanging, want na één day, Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa, Isabi. Want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon of tik a tram of tik you waggy dat you lump sad dat you gonna you man and you pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je gugoversteerding. Dat doet heel veel goeds.

Ja, ja, ja, ja, we zitten in de felicitatierubriek van De Leon. En als u wilt bellen om uw mensen te feliciteren, doe dat nu. Want dadelijk hebben we geen tijd meer. 020-788-4305. 020-788-4305. En wij feliciteren iedereen. Alles maar zijn verjaardag. En misabi, alleen of niet, sani op sa. Dus wij feliciteren iedereen die vandaag jarig is. Maar we feliciteren ook de mensen die de afgelopen dagen jarig zijn geweest. En er zijn meer mensen die de komende dagen jarig zullen zijn. Iedereen van harte gefeliciteerd. Ergens dappen in Hoofddorp is jarig Chiquita Deira. Chiquita, van harte gefeliciteerd. Natuurlijk je lieve dochters en je lieve zoon en je kleinkinderen. Iedereen van harte gefeliciteerd met mama Chiquita. En dit is de formatie Dobble Ere met Mama Mita. Speciaal voor alle jarigen van vandaag.

0: En we hebben ook een trangabrader die vandaag jarig is. Pata, pata is ook jarig vandaag. Patata biggie jari me. Barjo, hey, dappe in die man. Als pang, pata, ook jij van harte gefeliciteerd. En natuurlijk je lieve vrouw Ozette. En natuurlijk de kinderen van jullie. Oké, okay, we hebben een beller. Even kijken of we deze beller in de uitzending kunnen krijgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag meneer Levin met L.I.R.
0: L.I.R., zeg het maar.
1: Alvast een goed weekend voor u hoor.
0: Dank u wel.
1: En voor Franklin ook. Franklin. Ik bel even, ik wil als gisteren was Hortans, haar dochter jaren. Nu wil ik alsnog, Hortans, alsnog van harte gefeliciteerd met dokter Lief. Alle goeds, ja, gezondheid, kracht, lobby, succes, vreugde, wijsheid, geld, geluk, alles met wie zin toe. Ah. En vandaag is mijn, mijn grote liefde, de zoon van mijn zus, van mijn familie, die is jarig.
0: Oh, ik dacht Franklin.
1: En het is ook mijn zoon.
0: Mm-hmm.
1: En mijn baby mama is van Nanganana. Met dat de grand tang is voor die je tapu een jaar is die demi man boy. En dat die moro, ja, een passie op die je voor doen, de boel zal is aan je man doen.
0: Geweldig, geweldig.
1: Ja. En mijn lobby, mijn lobby.
0: Mooi man.
1: Maar niet staan aan mijn expressie, maar een boy, maar niet weken.
0: Oké. Nou, ook van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.
1: Ja, dank u wel, meneer Levin.
0: Alsjeblieft. Oké. Okay. De formatie Double Ere wordt bedankt en ik vraag aan Glenn Snow om het over te nemen samen met Limbo Kawina Band. Maar u hoort eerst de stem van onze biebrader die ons veel te vroeg heeft verlaten, Ronnie Nelo. Voor alle jarigen van vandaag, Anomi Ajida met Glenn Snow en Limbo Kawina Benz. En dit is de felicitatierubriek van De Leon.
2: Ma asani di ano os bolang asana yoli bolang desta beja bere an ala kompe me ku kolon lon tup tisa fodun lon lon tanga bere utroi wadrajeng

0: En we hebben de volgende beller. U bent in de uitzending.
1: Ja, Iwan, goedemorgen. Je spreekt met Elfriede hier aan de Samankering. Dat mijn nou bel even. Groetjes. En ik hoorde een Ellie. Ik wil haar ook feliciteren, Baya.
0: Ja, hè?
1: Ik hoorde de zoon nog. Ellie, ja. Van harte gefeliciteerd met je grote zoon, je prins, je koning. Zo zeg ik het altijd. En ik wil ook Hortense Kreeg willen feliciteren. Ook met haar dochter. En je weet dat hij een Iwan had met haar oma.
0: Hortense.
1: Had ze ook doorgegeven. Ja, het is zo. Ja, ja, ja. Het oma'tje en afootje. Dus een Hortense, hartelijk gefeliciteerd met alles. Ook met de jarige. Want de dochter is ook jarig geweest.
0: Wow.
1: Of vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Dus daarmee feliciteren ook toe. Ik feliciteer ook Nana Oyema. Want haar kleindochter was ook jarig geweest. Feliciteer er ook nog een keer. En ik feliciteer ook Iwan, mijn neef alvast uit je bankboord. Want morgen is de zus jarig.
0: Mm-hmm.
1: En zondag is echt jarig.
0: Zondag aanstaande.
1: Gado Johan Day, volgens mij wordt hij 81.
0: Wauw.
1: Dus ja, Day, nu begin verstering. Want als ik niet in de gelegenheid meer ben, dan die versteren alvast.
0: Mooi man,
1: en ik wil ook mijn neef, mijn bonusbroertje, wil ik ook feliciteren. Hij is ook zondagjarig. Ronnie Helder is zuur. Ik hoop hij Arkie. En ik wil verder iedereen die jarig is en jarig wordt, wil ik ook feliciteren. En jij ook met je mensen, Iwan.
0: Dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft en bedankt voor het bellen. Ja,
0: ja? Alsjeblieft.
1: Dankjewel. Dan we maar wat hiep, hiep, hiep.
0: Hoeree.
1: Doei.
0: 020-788-4305 als u iemand wilt feliciteren. Doe dat nu, want dadelijk aan Juru no de Moro. Meneer Bakboord, zonder Iveriari, alvast van harte gefeliciteerd. Mijn schoondochter in Spee, die is ook jarig komende zondag. Ja, Linda. En die wordt natuurlijk ook gefeliciteerd door haar lieve mijn zoon. Ja, Ivan, ja. Alvast van harte gefeliciteerd. En afgelopen week was jarig welkom Popken Magnak. Mijn Mati, mijn neffo, van harte gefeliciteerd. En dit is Glenn Snowman.

Ik zie dat iemand heeft geprobeerd te bellen, maar ik heb het even niet gezien. Doe het gewoon nog een keer. 020-788-4305. En dan komt u live in de uitzending hier bij De Leon. En met Baro die ook toe de Bralasa en Rocco dat Dorosei de massa en weer de Gerjas, nanga de Oranje jas, nanga de Groejas. Ja, ja, ja. Met Baro Odi en ik hoop dat ze luisteren. Ik ga ervan uit dat ze luisteren. Want ik tak nou aan toe van de week. En de ma e Arki.

En volgens mij hebben we van Jentli nog niet gehoord, hè? Ze komt eraan, hoor. Ze komt eraan. U luistert naar de felicitatiebrief van Radio De Leon. Alla Freda, Jasso. Na salto tussen 1 en 2 uur.

0: Jentli, kom er even bij hoor. Ja. Ja, dit is Jentli, hè? Oké.
1: Hoe heet je?
2: Ik ben Jentli.

0: Pikachu, a tu Pikachu, a la baba la Pikachu, es tres la calabu, de Fuser Moo.
1: Alsjeblieft, Payanti, dankjewel. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vreda. Payanti, dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft.
2: Goro, mama. Faye Tering. Faye Beijing.

U luistert naar de felicitatierubriek van De Leon. De Leon, elke vrijdag tussen 1 en 2 uur. En dit zijn Glenn Snow en Steven Mayen.

Sir Nampoku. Maar ik ga ook deze twee fantastische gouden zangers danken. Ja, Glenn Langa, Steven, Grantangi, Grantangi.

0: potro switi, oni switi, ma abari mustapu ya, ja, ja, ja. Brother Angasisa ook tot idee. En moet ook een grand tangi in het bijzonder ex-don voor een prachtig technisch rokosa Aidu Jazzo, Jana Radio de Leon. En mo baru een sweet weekend. Dus sabitak een weekend sa ik kom na mooi sani opesa. Want toes ma of vierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht, wacht, man.
0: Ja, onderbreek me.
1: Ja. Je tak zo voor in takitanta odi.
0: Jongen, amai, tjarera. Abo tante Aileen, dan tante Sylvie, met baru een sweet odi en met wisu ook toe een sweet weekend. En natuurlijk met bar alles passa e arki, alla brada dan asisa. Maar gezond en gezellig en een mooi weekend. En maak er het beste van. Ieder tevreden nou, ex-don?
1: Asari, asari. Ai,
0: baya.
1: Jere, jere, jere.
0: Ai, baya. Abo, tjaga.
1: Luisteraars. Blijf afgestemd. Voor de volgende aanbieder. Maar voordat ik weg ga, dag tante Lena. Dag oom Sjors. Temtegi alles malubono. Maar goed, X-Zone is going home.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne, dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt, maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuur-fans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Ude zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het radionieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.

0: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: big time.
1: Boom op je pad.
0: Opstappen, half vier middags, afvast 5 uur middags, terugkomst 10 uur s'avonds. 4:14 achter Amsterdam Centraal Station. Entreeprijs €50 per persoon. Kaartverkooplocaties Amsterdam,

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, welkom bij Matradio op de 107.9 FM de Ether. U had natuurlijk mijn tune verwacht, maar ik heb niet het juiste draadje bij me, dus ik kan hem niet opzetten. Maar we zijn er gewoon, Black Hours tot de klok van 3 uur. En ik heb een gast uit Suriname. En wie dat eerst hoort, is zometeen naar dit nummer van Burna Boys. Later.

0: Ja, luisteraars, welkom bij het programma Black Hour Story, hier bij Matradio, tot de klok van 3 uur. Het is een interactieve programma, dus u mag sowieso gewoon bellen, inbellen. Ik hoef niet pas om 2:45. Kan ook nu, zodat u iets goeds hoort of iets hoort dat u zegt van nee, ik heb daar een vraag over of een inbreng, dat kan. Maar het enige wat ik altijd zeg van even aanhouden tot ik of de gast klaar is met praten en dan schuif ik u erin. Ik ben even aan het nadenken wat er allemaal is gebeurd de afgelopen week. Wat zijn de noemenswaardigheden in Nederland of over de hele wereld? Wat is nu gaande? Natuurlijk, iedereen is aandachtig aan het kijken aan de zaak van de heer Leisner, de filmproducent die nog steeds niet is gevonden, maar er zijn wel weer nieuwe aanwijzingen gevonden over de heer Leisner. Dus dat houdt men heel veel bezig. Even kijken, de oorlog tussen Iran en Amerika gaat nog steeds door. Iran, Amerika en natuurlijk Israël. Dat gaat ook nog steeds door. Even kijken, wat is er nog meer in de wereld aan de gang? Natuurlijk, even kijken, in Congo is de oorlog steeds ook aan de gang. Ik heb al heel veel verteld over Congo, dus weet allemaal wat daar gebeurt. Wat nu ook heel veel in de media is, is de manier hoe ze in Suriname, maar niet alleen in Suriname, in het heel tropisch regenwoud, in de hele Amazone, is men bezig de natuur te vernietigen. Op allerlei manieren, door goudwinning, door bomenkap voor om daar te telen voor sojaproducten voor de fastfoodketens hier in Amerika en in Europa. En ik vraag me altijd af, waarom moeten we altijd de natuur vernietigen, terwijl we de natuur nodig hebben? Even kijken, is het al binnenkort weer 5 december, dus dan gaan we ons weer bezighouden met tegen of voor Zwarte Piet, institutioneel racisme. We moeten even kijken, oké, wat is in de stand van zaken? Dus dat komt er ook weer aan, in september, dus men begint ook al. En het is natuurlijk over 4 maanden is het ook weer kerst. En het lijkt me wel interessant om dit jaar weer een programma te maken over, niet speciaal over kerst, maar meer over het feit dat mensen van Afrikaanse afkomst willens en wetens en soms ook onbewust vieren van westerse feestdagen zonder na te denken over waar komt het vandaan, wat zijn de gevolgen van het vieren en wat zijn de gevolgen vooral voor je mentale gedachten en die van jouw kinderen, familieleden en vrienden. Maar goed, daar zitten we vandaag hier niet voor. We gaan onze gast introduceren. En ik heet hem van harte welkom hier bij Matradio. Na een aantal jaar weer in de studio. Welkom, Rivelino.
1: Dankjewel, Otmar. Ja. Goedemiddag, luisteraars.
0: Rivelino Lijon. Geboren in Suriname, ook getogen in Suriname, vaak in Nederland. Vertel aan de luisteraars wie je bent. Wie is Rivelino Lijon?
1: Ik ben Rivelino Lijon, ondernemer en cultuurondernemer en oprichter van de dansschool Beer Own Hero en de stichting Dance en Keer Suriname.
0: Ja, en wat was de aanleiding om over Beer Own Hero? Want je bent eerst begonnen in Mysticals, toch?
1: Nee, ik ben eerst begonnen in verschillende dansgroepen in Suriname. Vroeger, ja. Nu heb je scholen, maar in de jaren 90 tot de early 2000 had je meer dansgroepen. Dus ik ben begonnen in de dansgroepen, de Big Timers. En van daaruit ben ik naar verschillende groepen gegaan, Most Wanted. En als laatst heb ik gedanst in de Mysticals.
0: Mysticals. En hoe was dat dan vroeger? Want ik zit ook in de kunst- en cultuursector. En hier hebben we dus ook verschillende dansen. Ik heb ook vroeger gedanst, ook opgetreden. Maar hoe moet ik me voorstellen? Wat gebeurt er? De

0: groepen ontstaan of in verschillende wijken in Suriname en dan kan je aansluiten of moet je een auditie doen? Hoe ging het in zijn werk?
1: Vroeger was het zo, sowieso, in de verschillende wijken. Vrienden onderling. Je ging meestal naar zo'n voetbalveld of ergens waar er een grasmat is. En het begon allemaal bij salto's draaien.
0: Ja.
1: En van daaruit jezelf challengen om te groeien.
0: Ja.
1: En breakdance was voor ons op de eerste plaats. Maar weet je, in Suriname had je niet echt breakdance battles. Je had meer nationale danskampioenschappen, bowling danskampioenschappen. Dus als breakdancer moest je wel tijd gaan investeren in het dansen.
0: Ja.
1: En zo in de verschillende weken kwamen jongens bij elkaar om groepen te vormen. En te wachten op de grote dag, de big stage. Meestal werden die battles gehouden in NIS.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo kwamen we bij elkaar. En vormden we zo'n groep. En de streven was altijd om de beste te worden. Steeds beter en beter en beter. We keken altijd op naar groepen als Deja Vu, die zijn allemaal naar Nederland verhuisd.
0: Klopt.
1: De Mysticals. Death Row Squad was echt een van de topdansgroepen toen in Suriname. Dus het zijn allemaal groepen waarnaar wij opkeken. En ik was altijd leergierig. Maar tegelijkertijd heb ik binnen mijn carrière ook heel snel geleerd dat dansen in Suriname, het heeft een, je bereikt je plafond heel snel.
0: Ja.
1: En doordat mijn moeder mij niet kon inschrijven, ze had niet de middelen om me in te schrijven bij een dansschool. Heel vroeg, ik denk op mijn 22e, toen ik de mogelijkheid kreeg om een plan zelf te schrijven,
0: mm-hmm.
1: heb ik geschreven over het willen van een eigen dansschool.
0: Ja.
1: En meer om jongeren van de verschillende wijken, buurten te helpen die het niet kunnen permitteren. Dus mijn verhaal heb ik als kracht gebruikt om andere jongeren te helpen. Maar het heeft toch anders gewerkt. En met anders gewerkt bedoel ik dat bij de dansschool Be Your Own Hero iedereen zich gewoon thuis voelt.
0: Ja, en Be Your Own Hero is nu opgericht. Wat was dat de aanleiding om Be Your Own Hero op te richten?
1: Nogmaals, zoals ik het zei, je bereikt je plafond heel snel in Suriname met dansen. En ik was altijd een fan van Zalig Turbo.
0: Mm-hmm.
1: En hij had heel vroeg zijn eigen dansschool opgericht, maar die kwam te overlijden.
0: Ja, maar die auto-ongeluk toch was?
1: Ja, precies. En ik heb het verhaal van mijn moeder, waarbij ze me wilde inschrijven, maar waren de middelen niet. Heb ik gebruikt met zijn inspiratie om ook een school te openen voor jongeren. Maar toen was het ook nog, dansgroepen waren echt in, dus ik heb echt een kans genomen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik mag niet jokken, het heeft we zijn de vruchten nu aan het plukken, kan je zeggen. Want nu heeft Suriname iets meer dan 6 dansscholen.
0: Ja.
1: Allemaal met jongeren. Meer dan 50 tot 100 leden. Mysticals is nu een van de grootste.
0: Ja.
1: Die tellen iets meer dan 350 studenten. Dus zo kun je steeds verder gaan.
0: Ja. En maar in die tijd had je voor mij ook nog de drumbands.
1: Ja, de brassband. Ja, wij zeggen brassband.
0: In Nederland zeggen ze ook brassband, hoor. Alleen wat ik de luisteraars uitleg, brass betekent natuurlijk koper.
1: Ja.
0: Het is de blaassectie. En een brassband heb je echt in New Orleans. Heb je verschillende soorten koperblazers en 1 of 2 drummers, meestal een bassdrum en een snare drum, maar die zijn begeleidend voor de koperblazers. En als mensen meer informatie over hebben, moeten ze in Google naar de second line en dan kunnen ze daar meer informatie over krijgen. Want ik weet nog, toen ik nog in Brotherhood zat, ik moet even teruggraven, wanneer ben ik naar Suriname gekomen in Brotherhood? Was wel een tijdje terug, 2006.
1: Volgens mij 2006 hadden jullie gespeeld in NIS.
0: Ja, maar ik ben Wacht even. Nee. Het was eerder, want 2006 zat ik al in Eternity.
1: Oh, ja,
0: want
1: ja.
0: We hebben Eternity opgericht in 2003. Is Eternity opgericht. En daarvoor zat ik dus een aantal jaren bij Brotherhood, waar ik ook heb gespeeld, maar waar ik ook coördinator was van de afdeling educatie en voorlichting. En toen ben ik, het jaar daarvoor was ik niet mee naar Suriname, met Brotherhood, maar de 2 jaren daarna wel. En toen hebben we Wanmaas gespeeld. Was ontzettend heet om in de hitte te spelen. Was wel de eerste keer, moest echt winnen. Was wel 4 uur in de middag, maar het was gewoon heet. Maar volgens mij, toen Brotherhood daar kwam, want je hebt wel Pathfinder, maar voor mij toen Brotherhood daar kwam, toen is echt ook de brassband, drumband ontstaan.
1: Ja.
0: Dat weet ik.
1: Ja.
0: Brotherhood had de groepen daar geïnspireerd. En nu heb je tientallen volgens mij brassband, drumbands. Drumbands zijn eigenlijk het juiste woord, in Suriname. Maar je hebt daar ook ingespeeld, toch?
1: Ja, ik heb gespeeld in Youth System.
0: Mm-hmm.
1: Dat waren de jongeren van New System. En later groeide ik door naar New System.
0: Ja. Ja, we hebben met, nadat wij waren gestopt, een aantal van ons in Brotherhood, hebben we onze eigen drumband opgericht genaamd Eternity. We bestaan nog steeds, volgend jaar 25 jaar. En toen zijn wij in 2000, even kijken, ik moet het hele plan gaan schrijven. Volgens mij zijn we in 2004 naar Suriname gegaan. En daar hebben we nog niet meteen met New System gewerkt, maar volgens mij hebben we met de Rhythm Stars gewerkt. De Rhythm Stars. We hebben ook heel kort even met Parbo Brass Band iets gedaan. We hebben met verschillende groepen gedaan en op een gegeven moment gingen we alleen maar met New System werken.
1: Ja.
0: En New System was ook hier. Ja, in 2006 waren ze in de blazers waren in Nederland. En in 2006 hebben wij toen de battle gewonnen. Er is elk jaar een drumband battle voor heel Nederland. En in 2006, juli 2006, hebben wij de battle gewonnen als Eternity. Waarvan we dan, maar een deel van ons was dan naar Engeland gegaan, dat was de hoofdprijs. En de andere deel, waaronder ik, waren al een stickers geboekt naar Suriname. Dus we zijn naar Suriname gegaan. En ik kan me nog herinneren wat ik heel erg interessant vond en leuk vond. We deden altijd mee aan de drum battles in Nis.
1: Ja.
0: Dat kan me nog. Ja, zie je nog wel goed.
1: Als je
0: nog
1: maar kan ik me nog.
0: Ja, dat was. En ik speel niet meer bijna. Vorig jaar heb ik nog wel meegespeeld. Ik had opgetreden waar naar Notting Hill Carnival met Eternity.
1: Oh ja, die beelden zag
0: dat was wel dus echt geweldig. We waren eerst natuurlijk naar Birmingham, moesten we eerst daar optreden. Vanuit Birmingham hebben we de trein gepakt naar Londen. Heel chaotisch in Londen toen we aankwamen, want de carnavallen en zo dingen waren allemaal al bezig. Niet de parade, maar gewoon andere festiviteiten. En toen had ik wel meegespeeld. Druk, gezellig. Maar ik was moe aan het einde. Ik heb zo lang niet meer gespeeld. Maar oké, okay, de drum. Maar laten we teruggaan naar jou. Bio on Hero. Wat is Bio on Hero? Wat moet men daar zich bij voorstellen?
1: Het is een dansschool.
0: Ja.
1: Maar voor mij is het meer dan een dansschool. Het is zeg maar een platform waar jongeren hun talenten kunnen laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Een platform waar we podia creëren voor jongeren. Een thuis.
0: Ja.
1: En waarbij we jongeren ook helpen om ook internationaal te gaan.
0: Ja.
1: We zijn zeg maar nu bezig met een heel groot danswedstrijd.
0: Ja.
1: We zijn afgelopen mei afgereisd naar Trinidad en Tobago. Om daar mee te doen aan de All Dance danskampioenschappen.
0: Ja.
1: Omdat je ze niet hebt in Suriname, zijn wij uitgenodigd door Trinidad. En daar aangekomen met 7 dansers, zijn we met 11 prijzen.
0: Ja, dat was geweldig.
1: Ja, hebben we 11 prijzen gewonnen. En we zijn ook gekwalificeerd om Suriname te vertegenwoordigen tijdens de World Dance Championschappen, danskampioenschappen zelf in Orlando. November. En daar zijn we zeg maar nu druk mee bezig. We zijn aan het fundraisen, we hebben kleurkaarten. Weet je, vanuit Suriname is het moeilijk bepaalde landen te bereiken, omdat
0: ja.
1: Het ook heel erg duur is. Maar nogmaals, de naam zegt het aan, Beer Own Hero. Maakt niet uit hoe of wat, we get it done. We brengen onze jongeren naar het buitenland. Omdat ze ook Niets, het is natuurlijk een droom als artiest dat ja. je wilt delen wat je hebt met anderen.
0: Ja.
1: Weet je, het is net als hoe Untold en Be Your Own Hero aan het uitwisselen zijn, zo ook willen de dansers ook steeds naar buiten gaan en ja. hun talenten delen met anderen, maar ook leren van anderen.
0: Ja.
1: Dus het gaat niet zozeer om de battle, natuurlijk is het mooi, het is gewoon prachtig, het is... Het is gewoon een lifetime.
0: Mm-hmm.
1: Vooral Trinidad hebben we gewonnen. Dus het blijft gewoon. Het is een achievement, doe je het right of keer.
0: Ja, zeker.
1: En we hadden nooit ervan gedacht of gedroomd dat we zo groot zouden gaan.
0: Ja.
1: Het is net als de dans. Het is net als WK.
0: Ja.
1: Dus het is de dans WK waarbij er iets meer dan 50 landen aan mee
0: ja, precies. Doen. Hoe heeft de Surinaamse regering op jullie gereageerd? Want het is toch wel een prestige voor Suriname.
1: Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet, eerlijk. Kijk, als je daarmee gaat bemoeien, dan ga je verwachten.
0: Ja.
1: Je gaat aandacht van ze verwachten. En omdat we hebben niet daaraan gedacht, eerlijk gezegd.
0: Ja, en de kranten hebben we het wel over geschreven,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, okay. Ja, krantenartikel, social media, nieuwsplatformen, weet je. Van hun hebben we wel de aandacht gekregen. Maar niet per se dat de overheid gebeld heeft of gemaild heeft. Nee, maar... Dat is niet erg.
0: Maar ja,
1: we doen het voor ons land.
0: Je hebt een afdeling cultuur in Suriname. En ik denk dat ze toch wel... Toen we onze prijs hadden gewonnen hier in Nederland. De eerste prijs van de beste brassband zonder carnaval. Heeft de gemeente Amsterdam Zuidoost heeft ons wel een lintje gegeven. Ja. We zijn op het podium geroepen tijdens de Dag van Duitse Cultuur, kan me nog herinneren. En toen heeft de voorzitter ons bedankt, op het podium geroepen. Onze, weet je, desnoods, het hoeft niet de landelijke overheid te zijn, maar misschien, ik weet niet hoe politiek in Suriname is gestructureerd, maar hier heb je dus de gemeente, Zuidoost is met de politiek bezig,
1: ja.
0: De gemeente op provinciaal niveau en dan op landelijk niveau. Maar goed, je werkt met heel veel jongeren. Je hebt ook je eigen gebouw. Maar dat is echt heel bijzonder.
1: Ja, we hebben nu ons eigen gebouw, nu al 3 jaar.
0: Ja.
1: Ik werd al vanaf 2017 geobserveerd door een hele grote organisatie daar in Suriname. Tegelijkertijd moet ik ook vermelden dat ik vroeger een beetje koppig was.
0: Ja.
1: Ze zeggen als deuren open gaan, moet je... Weet je, maak er gebruik van. Maar ik ging niet meteen, ik ging eerst piepen.
0: Ja.
1: Dus als die deur open ging, ging ik eerst piepen.
0: Ja.
1: Dus de mensen vroegen me om te helpen. Maar ik was een beetje koppig tot kort voor COVID. Zei ik van, oké, we staan er open voor. We gaan het proberen. En ik denk, in 2019 vroegen ze me naar een plan.
0: Mm-hmm.
1: Ik moest een plan schrijven. Of een jaarplan.
0: Ja.
1: En ik heb dat gedaan. Ik werd uitgenodigd. En het geheel kwam naar voren van... je hebt geen geld nodig. Je hebt een gebouw nodig. Je hebt ergens nodig.
0: Precies.
1: Toen zei ik van... klopt helemaal.
0: Ja.
1: Weet je? Degene zei gewoon... ga naar dit adres. Kijk wat je ervan vindt. En ik kwam daar aan en ik dacht van... Oké, het ziet er niet uit alsof we hier kunnen dansen.
0: Mm-hmm.
1: But we will get it done. Weet je? En nu kunnen we zeggen, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar verder, dat we onze eigen locatie hebben. En de grootste droom is het bouwen van onze eigen theater.
0: Ja, ja. Ik ben een paar keer daar geweest. Ik heb daar ook gewerkt samen met je. En ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Een mooi kantoor ook. Je hebt gewoon alles in huis.
1: Ja.
0: Een mooie grote erf ervoor. Dus vlak eigenlijk gewoon in het centrum van Suriname. En echt op een plek waar je gewoon netjes kan parkeren. Waar genoeg parkeerplaatsen zijn. Dus ja.
1: We zitten in de eerste week van Suriname.
0: Ja, precies.
1: Dat is Combe.
0: Ja.
1: En het is gewoon hartje stad. Net als wat je zegt, genoeg parkeergelegenheid. Maar de grootste droom is nu gaan bouwen van een theater. En dat kost niet... is geen makkie.
0: Nee.
1: Want, we komen er wel aan.
0: Ja, absoluut, absoluut. Je bent nog jong, dus je hebt nog hele weg voor je. En je moet gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn. Je werkt met heel veel jongeren. Wat ik altijd heel bijzonder vind aan de organisatie in Suriname is, kijk, hier werken vanuit Untold en die traint je ook met heel veel jongeren en met kinderen. Maar ik denk dat 80%... of bijna 90% van die kinderen zijn gewoon van Afrikaanse afkomst. Dus komen uit Suriname, Curaçao, Dominicaanse Republiek, Ghana. Maar in Suriname, wat ik altijd heel mooi en interessant vind, is dat de kinderen of Hindustaans zijn, Javaans, Afro-Surinaams, echt van alles door elkaar. Kijk, voor jou is het natuurlijk heel normaal, maar hier in Nederland, vooral hier in de Bijlmer, is toch wel, de dominante groep is toch wel black.
1: Ja.
0: En hoe is het voor jou in Suriname? Ja, je leeft echt in een multi-etnische samenleving. En dat zie je ook terug in jouw landschool.
1: Ja, ik, zoals ik al zei, dus de school heb ik opgericht voor de sociale zwakkeren.
0: Ja.
1: De buurten als Vrieman Grong, Van Dijk, Abrabroki, weet je, van waar ik vandaan kom. En bij de inschrijvingen al zag ik van, hey, wacht even. Dus de eerste inschrijvingen.
0: Ja.
1: Zag ik van, hey, wacht even. De naam is zo pakkend dat iedereen zich gewoon thuis voelt.
0: Ja.
1: We hebben letterlijk. Ja, we zijn gewoon multicultureel.
0: Ja, letterlijk.
1: Weet je, letterlijk van zelfs een Chinees die gisteren uit China is gekomen. En ik moet nu ook zeggen dat we ook veel Venezolanen krijgen.
0: Ja.
1: Veel Cubanen.
0: Je komt daar niet onderuit, want de mensen komen in Suriname wonen.
1: Ja.
0: Ze krijgen kinderen, of ja, ze komen met kinderen. En iedereen moet zich veilig en gehoord kunnen voelen.
1: Precies. Ja. En we passen ons aan qua communicatie ook.
0: Ja.
1: Weet je, we willen het ook iets makkelijker voor ze maken. Want hoe je draait of keert, het gaat niet zozeer om de ouders. Maar de kinderen die zijn al daar.
0: Ja.
1: Dus deuren dicht doen, dat is niet onze... Dat is niet ons ding. Maar hoe wij ermee omgaan, als ik eerlijk mag zijn, we geven iedereen aandacht.
0: Ja.
1: En daarmee bedoel ik, als er shows zijn, houden we het niet alleen op Surinaams muziek. Natuurlijk Surinaams, Hindustan, Chinees,
0: ja,
1: Javaans. Maar we hebben ook thema's waarbij we alle culturen presenteren.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, omdat het gewoon de Surinaamse bodem is. Het is gewoon wie we zijn en wat we doen. Dus we hebben helemaal geen uitdaging daarmee. Het is, ik vind het juist gewoon prima. Het mooie ervan is dat het gebouw, mm-hmm, perceel en al, hebben we van de Chinezen gekregen.
0: Ja, en dat is...
1: Ja.
0: Ja, dat is fantastisch. En het is, het is gewoon nu van jou.
1: Ja. Ja.
0: Dus, en dat is geweldig. We gaan daar niet over uitweiden, nee, maar in ieder geval, ik vind het gewoon geweldig. Laten we even naar de muziek gaan. En na de muziek wil ik even met je praten over, we gaan meer over Bioneuro praten. Yes. Ik wil ook praten over je ervaring in Ghana, in New York, in Trinidad. Maar ik wil na de muziek wil ik praten over problematieken waar jongeren tegen aanschoppen in Suriname. Je werkt met heel veel jongeren. Je zal vast wel heel veel problematieken tegenkomen.
1: Yes.
0: We gaan eerst naar de muziek. Een nieuwe, hè? Ik ken hem niet, Black Sheriff. Wie is Black Sheriff voor de luisteraars?
1: Black Sheriff is een artiest uit Ghana.
0: Ghana of Nigeria?
1: Nee, Ghana.
0: Oh, Ghana.
1: Ja, ja,
0: oké.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, we gaan naar hem luisteren.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij Mat Radio. Programma Blackout Story. We gaan tweede half uur in. U mag natuurlijk bellen als u iets wilt vragen of iets wilt opmerken. 020-471-4291. En we gaan weer verder met het programma hier met Rivelin Lijon, directeur en oprichter van Be Your Own Hero in Suriname. We gaan het hebben over de problematieken van die mee met jongeren in Suriname. Kijk, hier in Nederland zijn er heel veel problematieken. Ik werk met heel veel jongeren en ik werk al jaren met jongeren en ik merk, ik kom echt van alles tegen. Van natuurlijk tienerzwangerschappen, incest in families. Ik kom jongeren die in de gevangenis zitten. Ik ben heel vaak in de gevangenis geweest. Gesprekken gehad met officier van justitie. Naar de rechtbank geweest. De ouders vroegen me mee te gaan naar de rechtbank, maar dan de jongeren dan iets rustiger waren. Jongeren die uit huis worden geplaatst. Dakloze jongeren die ik dan laat in de avond moet ik ze naar een opvang brengen. Ik maak echt van, tot nu toe maak ik van alles mee. Maar ook jongeren die het mentaal niet helemaal meer in orde hebben. En ik moet zeggen, ik ben er niet voor opgeleid. Ik handel alleen maar vanuit ervaring. Altijd. En wat wel mijn voordeel is, ik werk wel met vrienden en collega's die er wel ervaring mee hebben met jongeren die in bepaalde problematieken zitten. En ik ken natuurlijk, ik heb ook vaak korte lijntjes met instanties, vooral instanties in Amsterdam Zuidoost. Dus ik weet meestal heel snel te handelen, omdat ik vanwege mijn achterban en connecties en relevante partijen. Wat ik ook hier tegenkom is armoede. Het lijkt soms dat er geen armoede is. Maar onder de zwarte gemeenschap, die is er best wel. Die is groot. Vroeger ging ik, toen ik nog echt in het veld ging werken voor het jongerenwerk, moesten wij ook bij mensen thuis gaan, gezinnen thuis. Je mocht nooit alleen. Je moest altijd met één collega. Ook voor je eigen veiligheid. En hier in de Bijlmer. En wat ik dan, ik moet heel discreet zijn, maar wat ik achter de deuren zag, de armoede. Van de woningen en wat in de woning stond, dat is me altijd bijgebleven. Toen wij huisboeken gingen afleggen bij de gezinnen thuis. Dat is aan enerzijds. Anderzijds heb je natuurlijk wel bepaalde mogelijkheden in Nederland, maar je moet ook weten wat de mogelijkheden zijn in Nederland. Zoals bijvoorbeeld als je een minder vermogen hebt, dan kan je een laptop krijgen van de gemeente Amsterdam als jongere. Dus er zijn bepaalde mogelijkheden. Hoe zit het in Suriname? Ik kan me voorstellen, ik ben net terug uit Panama, 2 weken terug. En Panama ziet er helemaal uit, vooral als je naar Panama City gaat. Maar ik heb heel veel armoede gezien ook. Waarvan in Panama is een rijk land door het Panama-kanaal, waar ze zeker 3 tot 4 miljoen euro verdienen per boot, die door de Panama-kanaal heen moet, maar er is 80% van de bevolking leeft in armoede. Hoe is dat in Suriname en wat voor invloed heeft dat op je jongeren waar jij mee werkt en ook jongeren in het algemeen?
1: Dus ik heb...
0: Ja, nu sta je aan.
2: Ja, ik heb geluisterd en wat ik zo mooi vond was, als je geen laptop hebt, kan je eentje krijgen.
0: Ja.
2: Kijk, armoede onder de jongeren in Suriname gaat voor mij niet alleen om of over geld.
0: Ja.
2: Weet je, het gaat ook over kansen. Je hebt jongeren met enorm veel talent, maar thuis is er soms geen geld of ze krijgen niet de nodige ondersteuning. En vaak genoeg als dat het geval is, dan komen jongeren op andere gedachten. En dan kan het soms ook zijn dat ze hun eigen armoede gaan creëren.
0: Ja.
2: Want als je in een bepaalde situatie zit waarbij stress komt bijkijken, mm-hmm, en er geen sprake is van armoede, dan creëer jij het zelf. Omdat je dan in een fase gaat zitten waarbij je zo graag iets zou willen bereiken, maar omdat er geen ondersteuning van huis uit is, dan heb je een situatie gecreëerd waarbij je zit er alleen mee en zo komt stress erbij kijken.
0: Ja.
2: Dus armoede heb je op verschillende vlakken, niet alleen in Suriname, mm-hmm, maar het is ook gewoon vaak iets onder de jongeren. Met Be Your Own Hero probeer ik juist de juiste plek te creëren.
0: Ja.
2: Over het algemeen onder de jongeren in Suriname Kijk, er zijn wel instituten waar je kan gaan voor hulp.
0: Ja.
2: Maar ik vind dat ze meer naar voren moeten komen. Sinds kort, of nou niet sinds kort, het is al jaren zo. We hebben een brug daar en veel jongeren die maken er gebruik van om hun leven van zich af te nemen.
0: Ja.
2: En omdat er weinig gepromoot wordt waar je kunt zijn voor hulp. Maar het gaat niet alleen om de promo, maar het gaat ook om de buurten. Ik vind dat er vanuit de regering veel meer buurthuizen moeten komen.
0: Ja.
2: Veel meer organisaties die jongeren kunnen begeleiden. Want je haalde het ook mooi aan. Je hebt niet de
0: know-how.
2: De know-how, maar je handelt uit ervaring.
0: Ja.
2: En ik denk dat de meeste, zeg maar, de meeste ouders, of ik althans ook, we handelen gewoon uit ervaring.
0: Ja.
2: En als zo iemand sterk is, dan kan je een verandering in zo'n persoons leven brengen. Maar als de persoon niet sterk is, dan houdt het ook op.
0: Ja.
2: Dan heb je ook nog een andere vlak van armoede. En dat is, vaak genoeg van huis uit kunnen mensen het niet permitteren.
0: Mm-hmm.
2: En het is niet iets waar ik echt toegang heb.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ik ook moet zeggen dat de buurt waar ik ben opgegroeid, omdat ik zie ook heel wat veranderingen daar. Weet je, en dat is bijvoorbeeld Frimangrong. Je hebt niet veel aan sportkeuzes in Frimangrong. Iets dat wel heerst daar is basketbal.
0: Mm-hmm.
2: Waardoor de meeste jongeren gaan basketballen. Maar je hebt ook een gedeelte dat het is, of het is armoede, of ze creëren het zelf.
0: Ja.
2: Dus,
0: hoe bedoel je? Ze creëren het zelf? Dat kan ik niet volgen.
2: Je hebt bepaalde gedeelten van bepaalde buurten waar het niet goed is.
0: Ja.
2: Weet je? En je creëert het zelf doordat je als ouder of als jongeren die niet meer naar school gaan, dat ze bepaalde dingen daar verkopen. Daar krijg je nu hangjongeren daar zo. Ja. Die zien het ook. Die willen het ook gaan overnemen. Dat, voor mij valt dat niet onder armoede.
0: Mm-hmm.
2: Omdat je het zelf creëert. En ik heb het niet over de jongeren, maar de iets ouderen die het zelf creëren.
0: Ja, precies.
2: Waardoor je dat gevoel van, ze zeggen de ghetto, de sociale buurten, je gaat het blijven hebben. Het is net als een cultuur.
0: Ja.
2: Een opgebouwde cultuur. Niet alleen in Suriname, maar denk je alle landen.
0: En over welke buurten praten we dan? We zeggen altijd van Latour, zeg maar, altijd is echt een wijk, die een buurt dat heel veel armoede is. Evram Seger, hoor ik ook altijd. Wat zijn de buurten waar je zegt van dat zijn, of is geldig voor heel Suriname, Paramaribo vooral?
2: Ik denk alleen gated communities,
0: mm-hmm,
2: daar is er geen sprake van armoede.
0: Ja, ik ben één keer in een, ik ben, was het dit jaar, even kijken. Nee, vorig jaar was ik bij een familielid in een gated community. Ik ben nooit erin geweest. Ik vond het heel interessant om te zien hoe mensen daar leven. Het leek voor mij net een van,
2: alsof je in een ander land was.
0: Ander land was.
2: Ja.
0: Heel luxe. Het zag ook heel prettig uit om te wonen, hoor.
2: Ja,
0: dus de mensen daar gingen, was heel prettig. Maar het was heel raar om te zien dat bestaat in Suriname.
2: Ja. Je hebt heel veel gated communities. Maar nogmaals, wat ik zeg, niet wanneer we praten over, oh, ik woon op Noord, dan is het geweldig. Er is ook armoede op Noord.
0: Ja.
2: Maar er zijn verschillende fases van armoede.
0: Ja.
2: Als ik praat over armoede, dan is het gewoon ook mensen die geen kansen hebben gekregen.
0: Mm-hmm.
2: Of die wiens ouders het niet breed hadden. Waardoor ze ook gewoon doorgaan met die struggle.
0: Precies.
2: En als je blijft struggelen, dan is er wel sprake van armoede. Dan zou ik het wel heel mooi vinden als de regering daar komt bij kijken.
0: Ja.
2: Maar kijk, als regering hoef je niet met de oplossing te komen. Maar creëer wel middelen voor de mensen.
0: Ja, de faciliteiten om te creëren. In Suriname, hier in Nederland, als je geen werk hebt, dan kan je in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Veel is het niet. Het is eigenlijk net genoeg om je huur te betalen, de vaste lasten. En misschien nog misschien ook wat eten te kopen voor de maand. Hele dure boodschap kun je niet halen. Dus hoe is het in Suriname als je niet werkt? Ik vraag me altijd al, heb je dan een bijstanduitkering? Wat heb je eigenlijk?
2: Zo ver ben ik niet geïnformeerd.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik kan wel een voorbeeld aanhalen. En ik denk dat het ook weinig zal zijn, want als ik kijk naar de AOV,
0: ja,
2: het stelt niks voor, je kan niet eens huur ermee betalen. Dus dus de regering zal wel zulke organisaties hebben,
0: ja,
2: of mensen die ze allemaal helpen, maar het komt erop neer dat veel zal het niet zijn.
0: Ja, misschien weet niet, misschien weet een luisteraar dat, 020-471-4291. En ik weet dat je ook met heel veel te huis werkt, jongeren te huis. Hoe gaat dat in zijn werken? Maar ik ben een paar keer met je mee geweest.
2: Ja.
0: En ik vind het heel mooi, nu was waar om te zien dat hoe volwassen mensen heel veel kinderen opvangen, voor de, ja, kinderen zorgen, voor ze koken. En we nodigen ze ook altijd uit voor onze events,
2: ja,
0: waar ze niet hoeven te betalen, waar ze worden opgehaald. Hoe is dat? Werk met tehuizen in Suriname?
2: Ja, ik werk met veel, zeg maar, tehuizen. Op een gegeven moment heb je, zeg maar, waarbij we projecten hebben. Een van ze is Bakkascore bijvoorbeeld, waar we 3 tot 6 maanden lang met misschien 3 verschillende kindertehuizen werken. We bieden ze een podium aan. Mm. We gaan op zoek wat hun talent is naast dans en zang.
0: Ja.
2: En dan kunnen ze dat ook gaan presenteren. Bij onze, wanneer we onze eindproducties hebben. En aan het eind kies ik 4 tot 5 jongeren die het goed hebben gepresteerd en die verder willen gaan.
0: Ja.
2: En dan begeleiden we ze 1 tot 2 jaar verder binnen de dansschool, heel gratis.
0: Mm-hmm.
2: En na 1 of 2 jaar, als ze behoefte hebben om door te gaan, dan laten we ze ook gewoon doorgaan.
0: Ja.
2: Wat ik,
0: maar heel even, in het jongerentehuis waar ik ben geweest met jou, heb je wel bijna alleen maar blakke man, zeg ik.
2: Ja. Ja, in de, ja, meeste wel. Je hebt ook waar je het meest, zeg maar, alleen hun die staan en je ervaring, ja, hebt. Maar ik denk dat de meeste kindertehuizen waar Blakamang zijn, in Paramaribo zitten.
0: Ja.
2: Maar in Komowijnen heb je ook nog kindertehuizen in Saramaka. Okay. Dus het zijn nog plekken waar ik je naartoe moet brengen.
0: Ja. En hoe komt het eigenlijk? Want voor de populatie in Suriname en het aantal jongerentehuizen is best wel veel.
2: Het is veel. Maar nogmaals, wat ik zeg, armoede hoeft niet.
0: Mm-hmm.
2: Van huis uit heb ik niet veel meegekregen.
0: Ja.
2: Je omgeving is wel iets dat belangrijk is.
0: Ja.
2: Heel vroeg heb ik de keus gemaakt om van de buurt te gaan.
0: Ja.
2: Ik ben 1 jaar eruit geweest en toen zag ik van, als ik terug ga, kan ik meehelpen, mijn vrienden eruit praten van,
0: ja,
2: laten we niet meer op de hoek staan, weet je? Of laten we dit nu gaan doen, laten we liever vruchten gaan verkopen,
0: ja,
2: dan ondeugende dingen doen. Het is veel. Je hebt veel Blakamangs in die kindertehuizen,
0: ja,
2: in Paramaribo. Dat is gewoon een feit.
0: Mm-hmm.
2: Maar dit heeft ook allemaal te maken met verschillende vlakken van armoede. Want als we kinderen zien in kindertehuizen in Paramaribo, wil dat niet zeggen dat zo'n kind uit Paramaribo komt. Wat je voornamelijk ook hebt, is als een gezin bijvoorbeeld verhuist van het binnenland naar de stad bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En mama heeft het nog niet zo breed, of heeft pas een baan, of weet je, dan kijken ze even naar een middenweg.
0: Ja.
2: En dan gaat zo'n kindje naar een kindertehuis. En anders gaat het niet. En zulke kinderen zijn heel erg slim.
0: Ze, ja, doen hun, ja, precies.
2: Ik maak het van dichtbij mee. En ik heb ook heel veel respect voor de mensen die Die bezig zijn met al deze kinderen.
0: Ja, het is zo tijd, we hebben nog ongeveer 5 minuten. Maar ik heb nog 2 vragen aan je. Het is altijd een wens van mij geweest, heb je altijd gezegd. Ik wil heel graag een project doen voor 1 of 2 kinderhuizen. Ik wil
2: Bakkaskoren.
0: Een aanvraag schrijven en echt met de kinderen en de jongeren aan de slag gaan. Want ik denk dat ze dat echt, ik vind dat ze dat echt verdienen. En ik ben daar geweest een aantal keer met je en ik vond het echt geweldig om gewoon activiteiten aan deze kinderen en jongeren aan te bieden. En hoe tof zou het zijn als je met zo'n groep jongeren bijvoorbeeld de vliegtuig pakt en je gaat naar Curaçao of je zegt we gaan naar Trinidad of naar een van de eilanden of de buurlanden van Suriname. Maar goed, het is geen droom, het is het gewoon in werkelijkheid kunnen brengen. Kunst en cultuur, heel even over kunst en cultuur. Hoe is dat georganiseerd? Hier in Nederland heb je natuurlijk verschillende theaters. Er zijn allemaal fondsen die je kan aanvragen voor kunst en cultuur. Je kan ervan leven. Ik leef 80%. Ik ben zelfstandig ondernemer voor 80%. En kunst en cultuur, erfgoed, dat is gewoon mijn inkomen. Dus ik kan er helemaal in opgroeien. In Suriname, ik zie zoveel potentie professionals in qua dance, muziek. En ik denk dat het, doordat er niet genoeg financiële middelen zijn, wordt het volgens mij niet helemaal niet uitgeput in Suriname.
2: Ik zou zeggen ja en nee. De financiële middelen die zijn er wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar de stappen ernaartoe vindt men soms een beetje te veel.
0: Ja.
2: En daar zeg ik ook van... Weet je,
0: wat is te veel? Wat vinden ze te veel?
2: Een project schrijven bijvoorbeeld.
0: Okay.
2: We zijn soms ongeduldig.
0: Ja.
2: Weet je, je schrijft een project, je dient het in bij een fonds. En je krijgt 20 vragen terug en je geeft al op.
0: Ja.
2: Die mensen doen gewoon hun werk.
0: Precies.
2: En je hebt ook organisaties die niet weten hoe ze een project kunnen schrijven of weten te schrijven.
0: Ja.
2: Dus dat speelt ook een rol. Als ik terugkijk, 10 jaar terug had ik er ook moeite mee.
0: Mm-hmm.
2: Maar niet omdat we live zijn, maar dankzij jou ben ik er nu heel goed in. En ik zou niet zeggen dat ik er 80% van leef in Suriname, want zoveel fondsen hebben we niet.
0: Mm-hmm.
2: We hebben het cultuurfonds, we hebben ook de Nederlandse ambassade.
0: Ja.
2: Van de Nederlandse ambassade kan je gebruik maken als je met een partner in Nederland gaat werken.
0: Ja.
2: Het cultuurfonds kan je eenmalig een project indienen.
0: Per jaar toch?
2: Per jaar.
0: Ja.
2: En als je project af is, dan pas kan je een nieuwe indienen. Maar
0: klopt.
2: Je kan nogmaals 1 per jaar doen.
0: Klopt.
2: Je
0: hebt Sums nu. Sums?
2: Ja.
0: Heb je nu ook nou Suriname?
2: Ja. Sums die zit nu ook zeg maar in Suriname. Dus er zijn.
0: Ja.
2: Je hebt ook de vanuit KLM heb ik pas ontdekt. De stewardessen van KLM die hebben ook zo'n potje gecreëerd voor projecten in Suriname.
0: Dat is geweldig.
2: Dus ook daar kan je zeg maar gaan indienen.
0: Ja.
2: Maar nogmaals, het probleem ligt bij de stappen die de mensen allemaal moeten volgen.
0: Ja.
2: Papieren die ze moeten invullen. Zaken die ze in orde moeten krijgen. Maar daar probeer ik hier en daar ook te helpen. Ik sta open om de mensen te helpen en te ondersteunen.
0: Ja. Het is de tijd. Ik heb nog wel een paar vragen hoor, maar ik wil nog vragen van je reis naar Ghana, hoe was dat, New York? Oké, we hebben nog 1 minuut. De luisteraars luisteren heel goed mee, ze bellen niet. Ze kunnen ook nu niet meer bellen, want het is al bijna tijd. In 1 minuut, we zijn naar Ghana geweest samen. Net voor corona. Hoe was het, los van corona, hoe was dat voor jou in Ghana?
2: Voor mij was het, mijn eerste blik was... Waarom als ik naar tv kijk of naar de televisie kijk, geeft men mij het gevoel alsof Afrika uit apen en olifanten bestaat.
0: Ja.
2: Weet je, op de airport al was er een heel groot gebouw. Volgens mij was het die Holiday Hotel, als ik het goed heb.
0: Ja, er zijn heel veel hotels daar.
2: Weet je, dus ik dacht al van waar ben ik? Waar van Europa ben ik?
0: Ja, precies.
2: Maar wat ik wel mooi vond was iedereen om me heen was gewoon black.
0: Ja.
2: Maar dan vond ik het nog vreemd van hoe zo een hoog gebouw en iedereen is zwart.
0: Ja.
2: Dus dat was mijn eerste blik. En geruststelling natuurlijk. Het is mooi.
0: Mm-hmm.
2: Maar als Surinamer daar aankomen was het geruststellend voor mij. Omdat ik had de gelegenheid gekregen om te gaan. Of om te gaan kijken. Of te voelen van waar mijn voorouders vandaan komen.
0: Ja.
2: Dus het was een... Het was een grote stap alsof ik een nieuw leven voor mij had.
0: Ja.
2: En ja, het is waarin ik geloof. Er zijn best wel veel deuren daarna open gegaan. Omdat je bent een beetje gerustgesteld. Je gaat anders om met jezelf. Je hebt van dichtbij mogen meemaken wat je voorouders hebben meegemaakt. Dus het was geweldig.
0: Dankjewel. We gaan er een keer dieper op in. We gaan eruit, luisteraars. Blijf je afgestemd, want mijn collega's zijn al klaar. Voor het volgende programma. Mijn naam is Kodjo Kumambala. En tot de volgende keer. Later.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland, van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dati y Leisen.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Komisch. Goedemiddag en u bent aanbeland bij Lady Stable Talk. En mijn naam is Lady Maureen. En ik zit hier vandaag met Lloyd in de studio. En daar ben ik zeer erkentelijk voor. Lloyd, dankjewel dat je vandaag mij even uit de brand helpt. Want,
1: graag gedaan, Maureen.
0: Ja, Rocher zit midden in een verhuizing. En oude bekende. En hij gaat zometeen met mij praten over...

0: de verschillen tussen de toescheidingsovereenkomst van 1975 en het diaspora-beleid. Want er gaat nogal eens wat mis. En er is een, hij rammelt al heel lang aan de poort over het diaspora-beleid. Dus we gaan gauw met hem in gesprek. Goedemiddag, Owen. Welkom.
1: Hai. Mooie introductie.
0: Ja. Owen, voor de mensen die je niet kennen, wat ik me haast niet kan voorstellen. Jij bent adviseur geweest voor het... voor het consulaat, consulitair jurist.
1: Consul-generaal van Suriname in Amsterdam. Ja.
0: Ja.
1: Ja. En... maar ik ben daarvoor ook heel actief geweest in de Partij van de Arbeid.
0: Ja, klopt. Ja. En dat is nu pro?
1: Ja, precies. Hè?
0: En bevalt die naam?
1: Ja hoor.
0: Ja, ja hoor. Progressieve partij.
1: Precies. Hè? Maar dat pro is in het algemeen is dat iets waar je voor bent.
0: Ja, klopt.
1: He? En ik hou van een positieve invalshoek. Altijd. Ik zeg wel eens tegen mensen, alles, hoe erg ook, heeft altijd een positieve kant ook.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, dus,
0: ja, dat is heel belangrijk.
1: Ja,
0: dat we vooral positief zijn in de dingen die we ondernemen en vertellen en doorgeven. En hoop ik ook dat het positief wordt ontvangen en dat we dat ook kunnen doorpakken.
1: Ja, precies.
0: Owen, de toescheidingsovereenkomst van 1975.
1: Ja.
0: In zaken nationaliteiten tussen Koninkrijk Nederland en de Republiek Suriname.
1: Ja.
0: Die werd gesloten tijdens de onafhankelijkheid. Maar de overeenkomst komt niet echt al te best uit de kast. Hoe kan dat?
1: Ja, vraag ik me ook af hoor. Want kijk, het heet toescheidingsovereenkomst.
0: Mm-hmm.
1: Omdat op dat moment bij de onafhankelijkheid van Suriname nationaliteiten moesten worden toegescheiden.
0: Mm-hmm.
1: Wie bleven Nederlander en wie werden Suriname? Daarom heet het het toescheidingsovereenkomst, het toescheiden van nationaliteiten.
0: Mm-hmm.
1: Heleboel mensen zijn voorafgaand aan de onafhankelijkheid weggegaan uit Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is eigenlijk een bekend verschijnsel hoor. Alle landen waar de onafhankelijkheid aan de orde is,
0: mm-hmm,
1: daar zijn er altijd mensen die bang zijn dat het niet goed gaat gaan. En dan gaan ze alvast weg naar het buitenland, meestal naar het moederland, de voormalige koloniale in dit geval, Nederland. Mm-hmm.
0: Ja.
1: En weet je, dus kortom, alleen is een van de dingen die ik nog steeds niet begrijp. Wij hebben afgesproken in 1975 en vastgelegd in die toescheidingsovereenkomst dat wij, de diaspora van Suriname in Nederland, twee rechten hebben.
0: Ja.
1: Weet je dat nog?
0: Ja, twee rechten hebben. En welke rechten zijn dat dan?
1: Eén, onbelemmerd, altijd toegang tot Suriname, dus geen visum.
0: Ja.
1: En twee, als we in Suriname zijn, een gelijke behandeling als de Surinamers daar.
0: Oké, maar beide komen niet overeen.
1: Beide is helemaal niets mee gedaan,
0: mm-hmm,
1: in Suriname. Ik noem het gemakshalve een diaspora-artikel. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik was toen ook in de Partij van de Arbeid. Ik heb er ook voor gepleit. Geef een zekere verplichting aan Surinaamse regeringen die gaan komen,
0: mm-hmm,
1: dat zij de Surinamers die weggegaan zijn, begrijpelijk,
0: mm-hmm,
1: een recht te geven om terug te kunnen gaan en daar te kunnen helpen om het land op te bouwen.
0: Maar als je een recht hebt, heb je ook een plicht, hè, vaak.
1: Natuurlijk.
0: Het er naartoe gaan zal niet zo'n groot probleem zijn. En als je naar bepaalde programma's kijkt, zie je heel vaak dat mensen die niet eens van Surinaamse origine afkomstig zijn, daar wel naartoe gaan en gewoon een living starten. Sterker nog, zelfs bedrijven starten. Het zij in het toerisme of gewoon een bedrijf van wat voor aard dan ook.
1: Ja.
0: En dat gaat ze vrij makkelijk af, lijkt. Hoe kan het dan dat zoveel Surinamers, zeg maar, van Surinaamse origine,

0: toch vaak gedesillusioneerd terugkomen.
1: Ja, dat komt omdat dus Suriname dit artikel wat ik net noem, mm-hmm. artikel 5 lid 2, de schendingsovereenkomst, mm-hmm. geen enkele Surinaamse regering heeft het uitgevoerd. Want kijk, mensen zeggen ook tegen mij afgelopen 50 jaar heel vaak, je moet gewoon gaan naar Suriname om te helpen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zeg ik altijd tegen ze, luister nou, natuurlijk kan je gewoon gaan. Maar gewoon gaan, dat doen avonturiers. Ik ben geen avonturier.
0: Nee.
1: Ik heb een deskundigheid.
0: Mm-hmm.
1: Nederland opgebouwd, gestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: Netwerk. Heel veel van ons hebben ook nog een aardig kapitaal. Kortom, wij willen beleid, diaspora-beleid, vastgelegd in het diaspora-beleidsplan.
0: Mm-hmm.
1: En nou komt het. En we willen daarop gebaseerd, op diaspora-beleid gebaseerde, professionele contracten wat we in Suriname gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Want, Maureen, luisteraars, als je in zomaar naar Suriname gaat zonder contract en er komt een andere regering, sta je zo op straat.
0: Mm-hmm.
1: Want je bent zomaar gegaan.
0: Ja.
1: Dus kortom, maar wat ik zo jammer vind, Maureen, en af en toe heb ik echt een traantje gelaten hoor, hier waar ik woon. Weet je waarom?
0: Nou.
1: Omdat wij, de Surinaamse diaspora, Surinamers in het buitenland, miljarden naar Suriname sturen, afgelopen 50 jaar. Miljarden.
0: En hoe vertaalt dat zich van die miljarden? En wat kun je terugzien dat daar is geïnvesteerd?
1: Niets. Ja, minachting. De Suriname, ik verwijt het volk in Suriname niet. Ik verwijt het de politieke leiders in Suriname. Die hebben vanaf het begin, en met de zogenaamde revolutie is het nog erger geworden in 1980. En dus uit pure liefde miljarden naar Suriname sturen. En als je gemiddelde Surinamer vraagt, wat vind je van die Surinamers in Nederland, komt er altijd een negatieve opmerking.
0: Mm-hmm. Maar heeft dat niet te maken gewoon met de attitude die de mensen hebben, maar ook wat de Nederlanders, de Surinets, zeg maar, laten zien in Suriname aan de mensen in Suriname?
1: Nee hoor, want wat wij laten zien aan de mensen in Suriname is gewoon verifieerbaar miljarden overgemaakt familie, vrienden, kennissen in Suriname. 1. 2. Pakketten en dozen. 3. Diaspora toerisme. Zonder de diaspora, zonder ons, bestond er geen Surinaamse luchtvaartmaatschappij. En de vierde groep, diaspora overwinteraars. Als je weet hoeveel mensen vanwege de kou, voordat het heel koud wordt, naar Suriname gaan 3, 4, 5 maanden, dan komen ze weer terug.
0: Ja.
1: Dus kortom, miljarden laten we richting Suriname gaan.
0: Mm-hmm.
1: En als je de politieke leiders hoort over de diaspora, is het altijd, bijna altijd negatief.
0: Ja, nou daar ben ik mee eens. En sterker nog, kijk waarom ik onderscheid maak tussen het latere diaspora beleid, wat er dus nu ligt. Want er staat een soort van diaspora instituut, DIS.
1: Ja.
0: Wat in 2020 is opgericht. Alleen, dat richt zich eigenlijk meer over de verbondenheid aan het instituut, zeg maar. En dus de samenwerking. Maar het is niet als een volwaardig diaspora loket. Alleen, het diaspora of de scheidingsovereenkomst was meer gericht op het hebben van 2 nationaliteiten of 1. Maar, en de keuze dat de mensen mochten maken van word ik Nederlander of blijf ik Surinamer, en als ik ooit terug wil, kan ik ook weer opteren voor het Surinamerschap. Maar andersom eigenlijk vrijwel nooit. Dat een Surinamer alsnog kan opteren voor het Nederlanderschap. destijds. Ja. Vorig jaar was er wel een mogelijkheid dat mensen tot een bepaalde tijd konden dat konden indienen, mits ze konden aantonen dat ze meer dan 10 jaar ook al eerder in Nederland hadden gewoond.
1: Ja. Alleen,
0: ja, precies, die ongedocumenteerde. Ja. Alleen denk ik, ja, je hebt helemaal gelijk als je het hebt over dat vanuit de overheid er een hele negatieve lading wordt gegeven. Want ik heb onlangs een artikel mogen lezen van de heer Ebu Jones, wat ik toch wel hoog had ingeschat. Ja. Dat hij als jonge jurist, die toch wel vrij flexibel en inleesbaar is en ook bereisd is, toch daar een andere visie op zou nahouden. En hij geeft gewoon keihard aan in dat artikel. Ja, we willen eigenlijk geen diaspora-beleid of de mensen het recht geven om een andere nationaliteit te verkrijgen dan wat ze al hebben. Want we willen niet hebben dat men vanuit het buitenland straks Suriname confiskeert en eigenlijk vanuit het buitenland het land regeert. En dat is dus een angst die eigenlijk nergens op gebaseerd is. Concreet kon hij niks aangeven.
1: Ja, maar dat is niet aan de orde. Aan de orde is, je hebt een overeenkomst gesloten. Je hebt het vastgelegd, artikel 5, lid 2, toezeggingsovereenkomst. En dan hoor je dat uit te voeren. De discussie wel of niet is al geweest voor de onafhankelijkheid. Mm-hmm. En dat is een van de grote problemen waardoor Suriname, van een subtopland, eigenlijk een topland in 1976, behoorde de Surinaamse economie tot de top 3 economieën van Zuid-Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Suriname is nu, laatste wat ik informatie officieel die ik heb, 2023, een van de armste landen geworden in Zuid-Amerika.
0: Mm-hmm.
1: En een belangrijk ding, wat Jones zegt, maar een heleboel anderen ook, als jij een overeenkomst hebt gesloten en vastgelegd, hoor je dat uit te voeren.
0: Mm-hmm.
1: En maar dat geldt niet alleen voor de toezegging, maar dat geldt voor elke overeenkomst.
0: Mm-hmm.
1: Regels, wet en recht, overeenkomsten hoor je uit te voeren. En ja, de reden waarom Suriname het niet gaat redden, ben ik bang, ik hoop dat ik ongelijk krijg. Maar alles wijst erop, in Suriname, respect voor wet en recht is er niet. Nee. Iedereen denkt dat hij deskundig is.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl ze gewoon het niet zijn. En dan komt er een product. Bijvoorbeeld waar ik ook erg veel met Santokki over gesproken heb. Ze hebben een constitutioneel hof. Die ze dus absoluut niet goed hebben in elkaar gezet. En nog erger, ook niet goed gebruiken. Waardoor de hele boel in de soep loopt. De constitutioneel hof, je hoort er niets meer van. Want dat kan niet hoe Suriname dat heeft opgezet. De rechterlijke macht willen ze veranderen.
0: Maar waar halen zij de expertise vandaan dan, Owen? Want men weet kennelijk wel dat men dit wil opzetten. Dat men het, of tenminste het is opgezet, maar om daadwerkelijk beleid en vormgeving te geven, daaraan, daar ontbreekt het dan aan.
1: Ja.
0: Maar men weet wel dat het nodig is. Alleen, de aanpak is zeer waarschijnlijk verkeerd.
1: Ja.
0: Maar waar haalt men dan de expertise vandaan? Want je kan wel met iets komen, maar het moet dan op een gegeven moment wel
1: werken.
0: Geïmplementeerd worden ook. Dus.
1: Ja. Nou, dat is dus een groot probleem in Suriname. Mm-hmm. Want vanaf eigenlijk 1980, zogenaamde revolutie, is opleiding, ervaring, integriteit niet meer van belang. Belang is wie je kent.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Regelen elkaar, baantjes regelen. Als je dat op zo'n grote schaal doet als in Suriname de afgelopen 45 jaar, dan gaat jouw hele apparaat niet functioneren, niet werken.
0: Maar dan heb je het over governance. Dat dus eigenlijk gewoon ontbreekt.
1: Nee, ook parastataal.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook parastataal, ik bedoel, de Surinaamse luchtvaartmaatschappij is onvoorstelbaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat daar mensen zitten die goede connecties hebben met de politieke partij, maar niet de deskundigheid hebben om Suriname Airways goed te laten draaien.
0: Ja.
1: En, maar dat geldt voor een heleboel dingen. Maureen, luisteraars, ik heb gehuild af en toe. Ja? Een mevrouw vertelt mij, ze heeft te veel betaald aan de regering voor iets, een document. En ze vroeg, wat ik te veel betaald heb, kan ik toch terugkrijgen? Nee, dan moet ze een formulier invullen. Ze zegt, ik heb het formulier ingevuld. En wat staat er op het formulier? Wat je te veel betaald hebt, wordt 10% ingehouden. Maar dat kan niet!
0: Maar op basis waarvan dan?
1: Dat vraag ik me af, dat kan niet! Ja? Dus... Je kan natuurlijk wel een klein bedragje administratiekosten inhouden.
0: Maar 10% is best wel aanzienlijk.
1: Maar dat is bij elk bedrag hetzelfde, administratiekosten.
0: Ja.
1: Maar in de Surinaamse verordening staat 10% van het bedrag wat je te veel betaald hebt, wordt ingehouden. Dat kan niet.
0: Mm-hmm.
1: En ik leg het uit en dan luisteren ze naar me. Ja, maar het staat in de verordening. Is die verordening niet goed?
0: Mm-hmm.
1: Weet je, en zo zijn er een heleboel dingen in Suriname die fout. Neem bijvoorbeeld wat nu speelt.
0: Yeah.
1: Verandering, reorganisatie, rechterlijke organisatie in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: De eerste vraag die aan de orde moet komen is, welk probleem, gebleken probleem in de praktijk, moet worden opgelost.
0: Ja.
1: Dat is de eerste vraag.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat hebt beantwoord, dan ga je met de bevolking, met de organisaties, ook de rechterlijke macht, werken aan de oplossing.
0: Mm-hmm.
1: Doet men niet. Meneer Jones komt met een voorstel.
0: Mm-hmm.
1: Niemand weet precies hoe en wat. En de rechterlijke macht heeft al bezwaren aangetekend van zo kan je de rechterlijke macht niet veranderen. Kijk, in Suriname, tot mijn groot verdriet, denkt bijna iedereen dat ze alles kunnen. Als ze op een bepaalde plek zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is niet zo, want een heleboel mensen op een bepaalde plek zitten daar niet op grond van hun opleiding, ervaring en integriteit. Nee, ze zitten daar omdat de president heeft me daar gezet.
0: Ja.
1: Of een minister.
0: Mm-hmm.
1: Of je bent familie van een politicus.
0: Mm-hmm.
1: En nu zit Suriname in een parket, heel moeilijk parket,
0: mm-hmm,
1: waarop eigenlijk te veel niet goed functioneert.
0: Mm-hmm.
1: En dan kom ik op het punt wat jij net aankaartte van die diaspora. En kijk, je bent een derde wereldland.
0: Ja.
1: Dat betekent dat jij een heleboel hulp uit het buitenland nodig gaat hebben om je land op te bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Als je artsen nodig hebt uit het buitenland,
0: ja,
1: is het toch logisch dat je als eerste gaat kijken naar Surinaamse artsen in het buitenland? Is het toch logisch?
0: Ja.
1: Doet Suriname niet. Ze gaan naar Cuba,
0: mm-hmm,
1: en komen met Cubaanse artsen in Suriname, met allerlei problemen met taal en communicatie en weet ik veel wat.
0: Maar wat zal de reden zijn dat men juist de Surinamers, de wetenschappers, noem maar op, overslaan,
1: ja. Ja.
0: Maar wel mensen uit andere
1: buitenlanders.
0: Landen.
1: Ja. Ja.
0: Wat kan de reden daartoe zijn?
1: De reden is heel eenvoudig. De Surinaamse politieke leiders,
0: mm-hmm,
1: hebben geen visie en ambitie. En eigenlijk het derde ding bij alle twee. Visie, ambitie en innovatie.
0: Mm-hmm.
1: Je moet vernieuwen. Hè? En als je dat niet hebt, en dan komt er bij mij één punt wat ik onvoorstelbaar onbegrijpelijk vind. Ik vraag aan Surinaamse politici. Peye gonanga akondere nanga afolk. Waar ga je naartoe met het land en het volk?
0: Mm.
1: Zeg maar in 2040, 2050. Mm. Waar ga je naartoe? Waar wil je uitkomen? Wat is je beleidsdoel?
0: Yeah.
1: Hebben ze niet. En dan kijken ze naar mij en ik zeg, maar ik heb een advies voor je. Suriname in 2040, uiterlijk 2050, een topland met een topvolk van ruim 1 miljoen mensen, Surinamers in binnen- en buitenland.
0: Hmm.
1: En dan wil ik cijfers zien. Welke cijfers moet Suriname halen als topland in 2040, 2050? Niemand reageert. Dus alle politieke leiders doen maar wat.
0: Maar het is een korte termijn visie wat men vaak heeft, hè? Want
1: ja,
0: als je kan het misschien niet vergelijken met Nederland in een bepaald opzicht.
1: Ja.
0: Maar feitelijk nemen we wel heel veel wetten en dergelijke.
1: Ja.
0: Het land is gebaseerd op oude wetgeving van
1: ook.
0: Nederland ooit.
1: Ook.
0: En dan zou je ook denken van, dan zou je ook bepaalde dingen, wat planning betreft, ook
1: ja,
0: kunnen overnemen één op één.
1: Natuurlijk.
0: En je expertise.
1: Natuurlijk. Want kijk, als je niet weet PEGO op de lange termijn,
0: mm-hmm,
1: waar wil je uitkomen?
0: Mm-hmm.
1: Met het land en het volk.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Nou, als ik adviseer en probeer te vragen, topland, topvolk in 2040, 2050.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet je tussen nu en 2040, 2050,
0: ja,
1: elk jaar een stap zetten in de richting van dat topland.
0: Ja.
1: Dat is wel in hoor.
0: Nee, maar op dit moment is de focus bijvoorbeeld, wat je vaker ziet,
1: ja,
0: zie je dat de focus vaker ligt op bijvoorbeeld sport. Hè? Daar wil men wel het nou, stukje toepassen.
1: Eindelijk iets doen, ja.
0: Mm-hmm.
1: Voor een bepaalde sporters, hè? Dus niet
0: ja,
1: allemaal.
0: Nou, laten we zeggen voetballers. Want dat
1: ja,
0: was
1: professionals.
0: Juist.
1: Ja.
0: Maar de vraag is maar weer ook van,
1: ja,
0: heeft dat veel zin en biedt dat ook perspectief voor de voetballers zelf? Want je kunt daar naartoe gaan, maar als er vervolgens eigenlijk niks geregeld is dan alleen het boekje,
1: ja,
0: dat je mag,
1: ja,
0: uitkomen voor het land.
1: Ja.
0: Maar zelfs dingen
1: precies,
0: als faciliteiten van met, ja, de nationale carrier wel of niet vliegen.
1: Ja.
0: Of verblijf,
1: ja,
0: beschikken over materieel. Dat zijn,
1: ja,
0: toch wel dingen wat je dan op zijn minst geregeld moet hebben.
1: Precies. Dus diaspora-beleid, sport, voetballen.
0: Ja,
1: ja,
0: maar dat is eigenlijk niet eerlijk, hè? Als het alleen,
1: ja,
0: maar op één ding gericht is.
1: Maar als het alleen om nationaliteit gaat,
0: mm-hmm,
1: dat is niet het belangrijkste. Het totale beleid voor Surinaamse voetballers. Dat willen ze weten.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat niet hebt, dan gaan ze niet geen gebruik maken van die mogelijkheid om Suriname te worden. Want wat heb je eraan? Daar kom je daar. Je wordt met niets geholpen, er is geen beleid. Huisvesting, school voor je kinderen, hoe gaat dat dan? Kortom, er moet beleid komen. En dat is wat ik net uitleg, hè? Van Suriname doet. Maar dan moet ik wel een positief punt noemen voor de NDP, hoor. Want de eerste politieke partij die een klein beginnetje gemaakt heeft met diaspora-beleid is de NDP geweest, eerste regering Boutersen, met de wet PSA.
0: Ja.
1: De wet personen Surinaamse afkomst.
0: Mm-hmm. En wat is het voordeel van die wet? Ja, ik weet het wel hoor. Maar
1: het voordeel van die wet is dat je voor de toegang tot Suriname en het verblijf, Dat je dus als je van Surinaamse origine bent, een aantal faciliteiten kan krijgen. Als je een PSA-kaart aanvraagt en krijgt. Kortom. Maar dat gaat erin om toegang en kort verblijf.
0: Ja, 6 maanden.
1: Ja, dus bij mij gaat het erom. Wij zijn overeengekomen dat je op alle terreinen, dus nationaal Surinaams diaspora-beleid gaat ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent dat elk ministerie in Suriname diaspora-beleid moet gaan ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Doen ze niet.
0: Nee, omdat ze geen pottenkijkers willen hebben. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Maar dat is niet een professioneel antwoord.
0: Nee, dat klopt. Maar dat is wel wat een minister Jones gewoon bezigt.
1: Ja, oké. Okay, maar en nu is na 45 jaar is Suriname gezakt naar een van de armste landen
0: in de regio.
1: Van Zuid-Amerika, ja. In de regio. Mm-hmm. En dan zeg ik, dan heb je toch gezien dat zoals jij het wil doen, aan Europa.
0: Nee.
1: Maar dat willen ze niet erkennen. Dan ga je dus, dan gaat Suriname het niet redden.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan buitenlanders in Suriname alles overnemen. Vooral Indiërs, Indiamensen, Chinezen. Die gaan alles overnemen, met, ook met olie en gas.
0: En Fransen. Maar dat wordt niet zo direct gezien als een potentieel gevaar. Hè? Want nee. Men kijkt eigenlijk,
1: ja.
0: Men richt zich juist, in het geval van Ebu Jones, die richt zich meer op de diaspora. Surinaamse, dus de diaspora, in andere landen, dat zij het machtsvacuüm gaan regeren, zeg maar, vanuit waar zij zich bevinden. Dat is dan heel raar, terwijl je dan niet ziet dat de buitenlandse mogendheden die er al zijn, en die ook al in je land zitten, dat die veel meer pakken en doen wat zij willen. Dus het is heel maf om dan eigenlijk niet met de diaspora te werken, die eigenlijk alleen maar al belang hebben vanuit een stuk vaderlandsliefde dat er is.
1: Precies. En dat blijkt uit de miljarden die wij overmaken nog steeds tot de dag van vandaag naar Suriname.
0: Ja.
1: En dat zeg ik, tegen mensen als Jones, maar ook mevrouw Simons, waar blijft jullie gezond verstand? Je eigen mensen in het buitenland maken miljarden over de afgelopen 45, 50 jaar. Miljarden over. Mm-hmm. Uit pure liefde.
0: Mm-hmm.
1: We hoeven het niet te doen. We doen het uit pure liefde. Wat krijgen we terug uit Suriname van de politieke leiders?
0: Precies niks.
1: Negativisme. En de bevolking praat die politieke leiders na.
0: Maar kunnen ze anders?
1: Natuurlijk kunnen ze anders.
0: Ja, maar ontbreekt het hun niet aan een stukje visie en ontwikkeling, waardoor ze het ook anders kunnen bekijken?
1: Jawel, klopt. Maar als je ziet dat dat anders bekijken in Suriname heeft geleid afgelopen 40, 50 jaar tot een van de armste landen is Suriname geworden. In Zuid-Amerika, onder premier Aron, was Suriname een topland in Zuid-Amerika.
0: Mm-hmm.
1: En nu is Suriname een van de armste landen in Zuid-Amerika.
0: Ja.
1: Dus kortom, wat wil je nog meer, zeg ik tegen politieke leiders nu? Hè? Mm-hmm. En Santokki was toen president vanaf 2020.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb een overleg, ik heb een contact met hem in Amsterdam in 2020.
0: Ja.
1: Ik vraag hem, je gaat alleen nationaal diaspora-beleid van Suriname krijgen als er een speciaal orgaan is die dat moet gaan doen, overheidsorgaan.
0: Ja.
1: Als u president wordt, vroeg ik aan Santokki, komt er dan een aparte minister diaspora-beleid? Hij antwoordt me, nee, maar er komt wel een directoraat diaspora-beleid. Dat is een zware afdeling.
0: Ja.
1: Hij wordt president. Het eerste jaar bleef hij zeggen, het komt er een directoraat. Het tweede jaar ook nog. En daarna sprak hij er niet meer over. Dat directoraat is er niet gekomen. En als er geen directoraat is, zoals je ziet nu, dan doet iedereen doet maar wat.
0: Mm-hmm.
1: Piekie play. Jones komt met dit en dan komt die weer met dat. Allemaal ad hoc. Piekie. Structureel nationaal Surinaams diaspora-beleid. Om Suriname een topland te maken. In 2040, 2050.
0: Mm-hmm.
1: Met een topvolk van ruim 1 miljoen Surinamers. Mm-hmm. Niemand praat zo. Niemand wil dat.
0: Ja.
1: Maar nee,
0: klopt. Maar in 2013 sprak die Santokki, had het vooral over, als hij het over de diaspora had, bedoelde hij toch wel een bepaalde groep. En niet zozeer de diaspora in zijn algemeenheid, waarin alle zeg maar, nationaliteit of afkomsten, beter gezegd, vertegenwoordigd waren. Het was vooral de Hindoestaanse groep die hij zag als de potentie voor Suriname. Wat betreft investeringen, ondernemerschap, noem maar op, onderwijs, lobby, van alles en nog wat. Uh-huh. En op de een of andere manier is dat natuurlijk ook geen diaspora-beleid geweest. Dat kan je niet onder die noemer noemen.
1: Nee,
0: want dat zou voor alle Surinamers moeten gelden en niet één groep die je eruit lift omdat je daar het idee van hebt dat zij vooral succesvol zijn.
1: Ja, precies. En dus, daarom moet je dus een speciaal overheidsorgaan hebben, een aparte minister diaspora-beleid. Mm-hmm. Of, zoals Santokki toegezegd heeft, een directoraat diaspora-beleid onder buitenlandse zaken.
0: Mm-hmm.
1: En als een directoraat diaspora-beleid onder buitenlandse zaken, dat is eigenlijk de beste paraplu. Mm-hmm. Want buitenlandse betrekkingen, het bestuur, opperbestuur buitenlandse betrekkingen, heeft de president in Suriname, hè? Mm-hmm. Mevrouw Simons. Dus als je daaronder een directoraat maakt, mm-hmm. dan heb je in ieder geval een speciaal overheidsorgaan dat gaat werken aan het ontwikkelen van nationaal Surinaams diaspora-beleid voor mm-hmm. alle ministeries.
0: Ja.
1: En dat is wat nodig is. En wat ik dus helemaal niet begreep, Maureen, luisteraars, dat is, zoveel landen hebben succesvol diaspora-beleid ontwikkeld. India, Israël, Marokko, Turkije, mm-hmm. Kaapverdië. Mm-hmm. Geweldig succesvol diaspora-beleid.
0: Ja, zeker.
1: Suriname doet alsof zij het wiel opnieuw moeten uitvinden.
0: Ja.
1: En dan denk ik bij mezelf, maar wil je een topland worden? Volgens mij willen jullie dat niet.
0: Nee.
1: En nu ben je een van de armste landen geworden. En nu verder?
0: We zitten op een hellend vlak. Want wat we zien in Suriname is dat bijvoorbeeld voordat dat gas en oil verhaal vooral de boventoon voerde, merkte je dat men toch wel de diaspora heel graag wilde enthousiasmeren met onder andere toerisme. Om dat vooral uit te vergroten. En nu vind ik dat toch langzaam naar de achtergrond begint te verdwijnen.
1: Ja.
0: Men is alleen maar gefocust op gas en oil. Een zware vervuiler voor Suriname. En dus ook voor de diaspora die uiteindelijk, als ze daar terechtkomen, niet datgene qua kwaliteit terugkrijgen van wat ze verwachten. Want in Guyana is het dus natuurlijk ook op die manier gegaan.
1: Ja.
0: Dat met de komst van gas en oil, dat het alles gebracht heeft behalve rijkdom voor de bevolking zelf.
1: Ja, precies. Een klein groepje worden nog rijker.
0: Mm-hmm.
1: En de bevolking profiteert niet daarvan. Mm-hmm. Dus moet je een apart orgaan hebben
0: mm-hmm.
1: dat dus dat diaspora-beleid ontwikkelt.
0: Mm-hmm.
1: Een apart orgaan olie en gas. Nou hebben we een aparte minister in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Maar waar blijft die aparte minister diaspora-beleid?
0: Yeah.
1: Want dan had je kunnen zorgen. Ik heb het een keer aan Santokki gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb aan Santokki gevraagd. Meneer Santokki, het volgende vraag. Hoeveel procent van alle werkgelegenheid olie en gas moet door Surinamers worden verricht? Hij gaf me geen antwoord.
0: Mm.
1: Omdat hij het ook niet weet. Hij wil het niet weten.
0: Mm-hmm.
1: Want ik zou zeggen, 90%, 95% van alle werk, direct, indirect, olie, gas, door Surinamers, inclusief de diaspora.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zegt Santokki niet. Dan weet ik genoeg. Mensen uit India, mensen uit China en andere landen komen straks de goede baantjes vervullen.
0: Mm-hmm.
1: En de lagere baantjes kunnen Surinamers doen.
0: Ja, nou als we nu de overstap maken van los van Santokki, want die is begraven en dood.
1: Ja.
0: Of dood en begraven natuurlijk. Niet dat we dat ik daarom lach, maar gewoon om de volgorde.
1: Maar
0: dan hebben we de NDP die nu de scepter zwaait. En die ook zeggen, we hebben ook zeg maar diaspora op ons, ja, op ons lijstje staan. Ja. Nou was het zo, een paar maanden geleden waren zij aanwezig tijdens zo'n overlegmoment met de diaspora over gas en oil. En daar is ook heel duidelijk gesteld dat de mensen van alles mogen verwachten. Maar de ondernemers die toen aan tafel zaten, die al in de voorbereidende fase en sommigen die al in de gas en oil sector bezig zijn, hebben ook heel duidelijk gesteld, maar wij gaan niet werken met mensen die ongekwalificeerd zijn en niet gecertificeerd. Dus dat stukje moet wel volkomen duidelijk zijn dan richting Suriname, richting de bevolking en de politieke leiders. Dus denken dat het iets gaat brengen voor jouw bevolking. Ja, schoonmaakbaantjes en dergelijke, maar niet het middensegment of management of hoger management. Dat zit er gewoon niet in. Want de mensen zijn ook niet daarvoor opgeleid. Dus eigenlijk zou ook daarin het beleid meer gericht moeten worden. Dus het is fijn dat het er is, maar het komt misschien toch net te vroeg om de ontwikkeling of die inhaalslag te maken voor de eigen bevolking, zeg maar.
1: Ja, klopt. Niet te vroeg. Suriname is te laat.
0: Suriname is te laat.
1: Ja, want Suriname weet al 15 jaar dat er zeer waarschijnlijk olie en gas in op Surinaamse grondgebied gaat worden gevonden. Dan had je toch al lang een arbeidsbureau moeten oprichten. Heb ik ook Santokki geadviseerd. Een arbeidsbureau voor omscholing, herscholing en bijscholing van mensen voor de olie- en gasfuncties. Mm-hmm. Dat doet hij niet. Vervolgens heb je een te veel aan overheidsambtenaren. Van 30.000. Ongeveer 30.000 ambtenaren zijn te veel. Die moet je toch over laten gaan via omscholing, herscholing, bijscholing. Over laten gaan naar de olie- en gassector. Had je al lang kunnen doen. Mm-hmm. Maar Suriname doet niets vanuit een bepaalde visie en ambitie. Doen ze niet. Ze doen maar wat. En als het fout gaat, want dan gaat het fout. En dan geven ze andere mensen de schuld. De diaspora, of Nederland, of... Maar, maar zo ga je dat land nooit vooruit kunnen brengen.
0: Ja. Weet maar stel je voor dat ik nou zeg van, ik zou graag naar Suriname willen. Ja? En ik wil daar investeren. Waar begin ik?
1: Nou, dan is de eerste vraag wat je gaat vragen aan Suriname. Wat is jullie investeringsbeleid? Mm-hmm. Waar kan ik het lezen? Mm-hmm. Is dat niet? Diaspora-beleid is een bijzonder soort investeringsbeleid. Mm-hmm. Toch? Logisch. Huh? Nou, om te beginnen. Dus als jij niet weet wat hun beleid is, mm-hmm. dan ga je kijken wie je kent in de Surinaamse politiek, die je kan helpen om daar te kunnen investeren. Ja, maar zo hoort het niet te werken.
0: Want daar ligt meteen dan ook het zwaktebord. Want op dat moment kom je eigenlijk ook al een beetje in de clinch met governance, vind ik.
1: Ja, precies.
0: En, diezelfde vraag kan op veel meer vlakken. Hè? Ik wil een bedrijf starten, ik wil tijdelijk werken, ik wil grond kopen.
1: Ja, precies.
0: Ik wil bijdragen aan een sociaal project. Waar kan je terecht? Bij wie? Het ontbreekt dus daadwerkelijk aan een diaspora. Nou ja, ik noem het maar even loket.
1: Ja, een loket, beleid. Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Maar dat begrijpen ze, dat willen ze in Suriname niet begrijpen. Mm-hmm. En wat ik het ergste vind is, de afgelopen 45 jaar is duidelijk in de praktijk gebleken, Suriname redt het zonder diaspora-beleid, mm-hmm. gaat Suriname het niet redden. Mm-hmm. Maar iedereen in Suriname, politieke leiders, praten eromheen. Mm-hmm. Niemand wil accepteren, wij moeten deskundigheid uit het buitenland hebben we nodig.
0: Maar dan is het de manco eigenlijk van de leiders daar, hè? Want die hebben er belang bij dat er bepaalde dingen niet uit handen gegeven worden. Dat is dan misschien een voorbarige conclusie, maar...
1: Ja, nee, maar dat is gewoon zo.
0: Want waarom zou je iets niet doen als je daadwerkelijk wil bouwen aan een land... En ervoor wil zorgen dat de expertise daar komt waar het ontbreekt. Of waar het versterkt kan worden. Dan is het toch wel een beetje raar om daar geen gebruik van te willen maken.
1: Ja, de politieke je zou nooit een politieke leider in Suriname horen zeggen... Wij willen bij voorkeur diaspora-Surinamers uit het buitenland aantrekken om Suriname... naar de grote hoogte te brengen. Ik heb nog nooit een politieke leider gehoord die zo praat. Mm-hmm. En de bevolking neemt het over. En het resultaat hebben we nu afgelopen 50 jaar. Mm-hmm. Suriname is in alle opzichten achteruit gegaan.
0: Ja.
1: En, maar, de Mano Grabo, ze gaan op de oude manier door.
0: Ja.
1: En dat betekent... dan gaat Suriname het niet redden.
0: Nee.
1: En als je weet hoeveel verdriet ik heb... want ik heb, voor de duidelijkheid... ik ben 25 jaar eigenlijk... coördinator geweest... minderhedenbeleid hier in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb ook gewerkt... voor Marokkanen en Turken.
0: Mm-hmm.
1: Als je weet... als er een probleem is met Marokkanen en Turken toen, en ik bel op naar de Marokkaanse Turkse consulaat, gelijk, ja meneer Venlo, wanneer kunt u komen? En dan, ik ga er naartoe, we bespreken het, de consul zegt, ik ga met de ambassadeur in Den Haag van Marokko-Turkije over praten. 2, 3, 4 weken, probleem opgelost.
0: Ja.
1: De ambassadeur van Turkije en Marokko met de minister-president van Nederland.
0: Yeah.
1: Probleem met Surinamers. Ik bel de Surinamse ambassade.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wat ze zeggen?
0: Nou.
1: Hebben die mensen de Surinamse nationaliteit? Ik zeg, nee mevrouw, maar het zijn Surinamers. En dat zegt ze. Dan mogen we niets doen zonder opdracht van Paramaribo. En die opdracht komt nooit.
0: Ja. Dat is doodzonde.
1: Kijk naar de Surinaamse gemeenschap in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Marokkanen en Turken passeren ons links en rechts. Kijk maar op televisie, kijk maar overal.
0: Mm-hmm.
1: Met hun diaspora-beleid van Marokko en Turkije.
0: Mm-hmm.
1: Nog een groot misverstand.
0: Je hebt nog 3 minuten.
1: Oké, even snel. Om Suriname te kunnen helpen, heb je Surinaams... nationaal diaspora-beleid nodig.
0: Mm-hmm.
1: Niet de nationaliteit, wat zoals meneer Jones het brengt. Want India heeft diaspora-beleid.
0: Yeah.
1: Maar die Indiërs in het buitenland hebben niet de Indiase nationaliteit.
0: Nee.
1: Dus ik weet niet hoe Jones tot die conclusie komt. En zo maken we fout op fout op fout. Naast de positieve dingen, wet PSA en nou deze wet diaspora sporters, bepaalde diaspora sporters. Dus ook een positief ding, maar Suriname moet echt nationaal diaspora beleid gaan ontwikkelen met een apart directoraat diaspora beleid onder buitenlandse zaken. Pas dan gaat het de goede kant op gaan.
0: Ja, dat is wishful thinking misschien, maar misschien ook niet. Ik hoop in ieder geval dat jij gehoord wordt, Owen. Want het is gewoon een frustratie als je dus eigenlijk vanaf 1975 al bezig bent en vanaf 2000 heel hard aan het roepen bent, maar geen luisterend oor vindt, althans een luisterend oor die met beloftes komt.
1: Bij de politieke leiders.
0: Bij de politieke leiders.
1: Ja.
0: Het blijft dus bij een belofte, maar het wordt niet gerealiseerd.
1: Nee.
0: Wat zouden wij kunnen doen als diaspora? Gewoon wij als burgers van Nederland met Surinaamse roots.
1: Eh, eh, eigenlijk kunnen we niets doen als in Suriname er geen beleid is. Want als in Suriname er geen beleid is, dan gaan ze zeggen, ach, jullie wonen in Holland toch, zou ik klets. Maar zo gaat het in Suriname. Ja. En de politieke leiders willen ook geen pottenkijkers. Mm-hmm. En die zeggen niets, die corrigeren de mensen die deze opmerkingen maken, corrigeren ze niet.
0: Nee.
1: En zo is Suriname een van de armste landen geworden in Zuid-Amerika.
0: Ja, we moeten helaas afsluiten, Owen.
1: Ja, schat, Ayamigudu. In ieder geval hebben we lekker een beetje gekletst over ons geliefd Suriname.
0: Zeker. Ik wil je hartelijk bedanken en voor je bijdrage. En ik hoop dat je nog een keer bij me in het programma terugkomt. En dat we verder over dit onderwerp kunnen praten. En misschien dat er ook andere ideeën komen.
1: Ja, precies.
0: Voor nu wens ik je een fijn weekend. En misschien wil je de luisteraars ook groeten. Dan,
1: dank je, Maureen. Jullie ook. Brasa en Sosa Lobby voor jullie allemaal.
0: Zeker. Dikke knuffel.
1: Oké.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80% naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt, maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris De Bat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kere, wat ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het aan einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Al lange tijd. 40
1: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En een hele goede middag nog steeds. En ik zal zeggen, wij hebben nu een andere gast onder de knoppen. En dat is niemand minder dan Erlan Sleur. En nog gefeliciteerd, Erlan. Je was 2 dagen geleden jarig. Ik hoop dat... je was 2 dagen geleden jarig, Erlan. Nou, we gaan het zo doen. Erlan Sleur, ben je binnen?
1: Ja, ik ben binnen.
0: Oké. Ja, nee, we konden je niet goed verstaan hier zo even. Maar nu je er bent, ja, dan gaan we het op onze manier zo oplossen. En nog van harte gefeliciteerd, zei ik zo even.
1: Ja, en, weer een jaartje erbij. Ja, maar geen feesten en hard werken hier.
0: Ja, zeker. Nou, dat is gewoon ook hartstikke fijn om een jaar erbij te krijgen in goede gezondheid. En dat wensen we je vooral ook toe. En ja, hard werken, dat zit volgens mij gewoon ook een beetje in jou. Aard.
1: Ja, we waren die avond ervoor heel laat thuis. We waren op een missie. Mm-hmm. Eén was naar de Mennonieten bij Bantipasi in het gebied Tibiti.
0: Ja.
1: En de andere was naar die goudvelden waar die Chinezen met chemicaliën werken.
0: Ja.
1: Dus ik wil nog niet te vroeg ingaan op al die resultaten, maar het is hier mooi weer in Suriname. Mm-hmm. Ik zit naar mijn knipperboom die vol met knippers zit te kijken.
0: Oh, lekker ben je. Zit je ons een beetje lekker te maken met al die knippers?
1: Over 3 weken, als je hier bent, kan je echt super lekkere grote knippers eten.
0: Nou, ik zou het helemaal top vinden. Maar ja, helaas, arbeid roept. Ik kan niet eens weg. Maar ja, goed. Komt wel weer. En als ik zo kijk, hè, in de Van Togeruistraat, staan er eigenlijk altijd mensen met knippers. Zijn knippers het hele jaar door dan?
1: Nee. Er zijn echt periodes. Dus ik heb gemerkt, die boom van mij, en ik denk in het algemeen, mm-hmm. die komt vaak in het begin van de droge tijd, komen ze in bloei. Mm-hmm. En dan, als je geluk hebt en die bloemen waaien niet af, dan kan je heel lang genieten van die knippers. Die geeft zeker nog een maand of een volle maand, geeft die lekkere knippers.
0: En dus, lekker groot ook.
1: Lekker groot, lekker sappig. Echt, ik kijk er naar uit. Ik hoop niet dat ik uitlandig ben tegen die tijd door noodgedwongen dan. Want ik heb het al een keer
0: gemist. Ja, Dom, dan tref je een kale boom aan, denk ik. Zo, of
1: ja, ja, nou, alles valt van de bomen. En maar goed, het is, laten we hopen dat we dit jaar lekker ervan kunnen genieten.
0: Nou, maar zeker. Goed, voorstandig. Ja, bij ons is het hier ook mooi weer. Het regende zo nu en dan, maar dat is nu eigenlijk gestopt en het is lekker zonnig. Dus ja, zacht Hollands weertje. Niet echt spectaculair. Bewolkt, maar we zien ook wel wat blauwe luchten. Dus ik denk wel dat het van het weekend wat lekkerder is. Hoop ik in ieder geval.
1: Okay.
0: Want dan zijn we vrij en dan genieten we het meest.
1: Dus. Oké, zullen we maar met de deur binnenvallen?
0: Ja.
1: Dan willen we weten wat er hier allemaal gebeurt.
0: Ja, zeker weten, want Erlan...
1: Hier allemaal gebeurt.
0: Ja, zeker weten, want Erlan, we hebben

0: ook hij is iemand die vorige week met jou in debat is gegaan, zeg maar, of discussie had over de aanwezigheid van de Mennonieten. En tot onze verbazing is hij zelfs een voorstander daarvan.
1: Ja,
0: kun je daarover iets vertellen?
1: Ja, we waren in het programma Onder de Loep. Ik had begrepen dat hij een voorstander was, dus we dachten van, we gaan een mooi gesprek aan, een discussie van waarom wel en niet. Totdat hij het moment koos om mij persoonlijk aan te vallen, althans niet. Maar ja, hij zegt, het is niet mijn, het is niet op mij gericht, maar wel de activisten die geld verdienen en van, met allerlei zogenaamde projecten die de wereld rondreizen, fondsen krijgen. En ik had echt iets van, wat gebeurt er hier? Zijn we gekomen om over de Mennonieten te praten? Of ben je hier gekomen om mij te bespreken? En heb jij bewijsmateriaal? Dus ik werd eigenlijk een beetje boos op hem, omdat hij ook heel erg nonchalant deed. En hij was inderdaad voorstander van de Mennonieten. En toen ik hem erop wees van wat hij ervan vond als parlementariër, dat het parlement bewust door corruptieve handelingen van onze grondinstanties, het ministerie bijvoorbeeld, van grond- en bosbeheer, maar ook door mensen, corrupte mensen binnen het glis, dat er allerlei zaken achter de schermen worden geregeld. Bewust om het parlement te omzeilen, want het parlement heeft een controlerende functie. Groter dan 500 hectare stukken grond. Die moeten door het parlement worden goedgekeurd. En wij hebben de werkwijze van de, ik wil bijna zeggen, de schurken al door. Zij geven grote lappen grond uit namens het ministerie. Maar ze gaan die lappen grond onderverdelen in stukjes kleiner dan 500 hectare. Al die losse grondpapieren maken bewust met de bedoeling om de controle van het parlement te omzeilen. En wat beantwoord meneer Jones, en het was mij niet meteen opgevallen. Hij zei van ja, het ging om een stuk grond van een eigenaar, een Surinamer, die daar in het gebied Caballebo grond had, had. En omdat daar een weg aangelegd moest worden en die grond eigenlijk in de weg stond, heeft hij in ruil daarvoor een stuk grond gekregen. Daar voorbij Witagrom, als je richting Apura zou rijden, van 100 zoveel duizend hectare. Ruim 100.000 hectare. En eigenlijk klopt dat helemaal niet. Want wij hebben de documenten hier. De documenten die wij hebben, waar daar stond duidelijk de namen van Terra Invest en andere organisaties op, die eigenlijk een duidelijke link hebben met de Nederlander Ruud Soeverein, die hier de zaak gelastigde is voor de Mennonieten. Dus wat meneer Jones op televisie vertelde, klopte helemaal niet. Het was duidelijk dat hij probeerde om ons eigenlijk te misleiden met een verhaal van Suriname die stuk grond had gekregen. En dat gaat dus om een zekere Roy Kom-Jong-Fook, die inderdaad later, nadat het niet gelukt was om die grondpapieren goedgekeurd te krijgen, en er was zelfs een rechtszaak die dat allemaal die dat heeft tegengehouden. En de staat is eigenlijk gevonnis dat zij daar in de gebieden geen gronden mogen uitgeven vanwege de conflicten die zij dan zouden krijgen met de tribale volkeren daar, de Marons in dit geval de Quinti. Mm-hmm. En ook de inheemse van de Tibiti. Mm-hmm. Dus er is een duidelijke uitspraak van de rechter. En alsnog komt meneer Jones doen alsof er niks aan de hand is. En hij heeft het constant over een of ander succesverhaal, waarbij Mennonieten op de staatsboerderij van Tibiti zogenaamd veevoer aan het planten zijn. En daar dus Lex van Dijk daar voordeel van heeft. Dat deel kan ik misschien beamen, dat er misschien een voordeel is, maar we zien hier niet dat het de Surinamers ten goede komt. Want je zou ook denken van, oké, dan zou varkensvlees of andere producten die hier worden verbouwd, ook goedkoper zijn. Maar we zien eigenlijk dus dat alles schandalig duur is. Dus Suriname profiteert er totaal niet van. Nee. Dus een succesverhaal wil ik dat zeker niet noemen. Mm. En ook het feit dat Mennonieten hier niet zijn gekomen om op grond van de overheid of van iemand anders te werken. Ze zijn

0: feite gefaciliteerd en ze werken inderdaad, maar uiteindelijk zoeken ze naar eigendomsgronden. En daar zit het gevaar in, want het moment dat zij die grondpapieren geregeld krijgen, en daar was die grondconversie die door de vorige regering eigenlijk was ingevoerd, dat was natuurlijk die list om dan grond, dus domeingrond die verkregen was, om dat dan uiteindelijk te kunnen verkopen aan de Mennonieten. En daarom zijn heel veel mensen hier boos, mensen die binnen de overheid zijn, noem maar op, omdat de president dat gewoon een rode streep doorheen heeft gehaald. Mm-hmm. En ik ben haar zo dankbaar dat zij dat heeft gedaan. Dat zij duidelijk heeft ingezien van, hey, dit is puur uitverkoop van ons land, van onze gronden. En buitenlanders komen hier met groot geld en die kunnen op een goedkope manier grond kopen. En een paar geboeften in onze regering die een grote lappen grond in concessie hebben gekregen, die kunnen dat dan omzetten in eigendomsgrond en daar miljoenen en miljoenen aan verdienen. Daar verdient geen enkele Surinamer, ook de staat Suriname, geen cent aan. Het gaat alleen maar geld kosten. Ja. En nu zien we al zoveel rechtszaken dat aangespannen worden tegen de staat vanwege het stopzetten van grondconversie en noem maar op. Mm-hmm. En de brutaliteit nota bene ook nog van meneer Ruud Soeverein, die via zijn groep Braganza een schadeclaim bij de regering durft op te leggen van 89 miljoen dollar of euro, ik dacht dollar, vanwege het niet nakomen van afspraken. Nou echt, ik vind het zo brutaal. En dan komt meneer Jones in het programma dit allemaal verdedigen. Ik dacht echt bij mezelf, bijna vloog ik die man als een keel. Zo boos was ik.
1: Maar, dus maar heeft hij daar enig aandeel misschien in dat hij dat, nou, dat maar dat recht breidt?
0: Dat kunnen wij natuurlijk niet bewijzen, maar het feit dat hij dit allemaal praat, riekt er heel erg naar. En er zijn andere zaken die wel, waar wel bewijs voor is, waar hij bij betrokken is. Maar ik kan dat hier niet bespreken, want ik heb daar de volle bewijslast niet voor. Dus ik ga geen dingen bespreken waarvan ik
1: daar geen bewijs voor. Maar wie moet uiteindelijk bepalen welke gebieden voor Mennonitische landbouwkolonies worden gebruikt? Is dat de overheid, de lokale bevolking of beide? Want het blijft wel een heet hangijzer op deze manier, dat het maar niet duidelijk is hoe dat dan moet worden bepaald.
0: Nou, het is overduidelijk en dit is ook de reden waarom mensen als mevrouw Glenda Heijkerk, de voormalige directeur of het hoofd van GLIS, dat is eigenlijk het instituut hier dat grond in kaart moet brengen, maar ook moet aantonen van of er geen conflicten zijn binnen gebieden als grond wordt toegewezen. Zij hebben de landmeters, de officiële landmeters in dienst. En het blijkt dus dat er binnen dit instituut heel veel krom en scheef ging. Of zoals die grondpapieren, zoals ik eerder heb genoemd, die grote lappen grond die dan opgedeeld worden in kleinere stukken om de controle van het parlement te omzeilen. Dat heeft zij naar buiten gebracht en de namen zijn bekend van mensen die daaraan meewerken. En het is heel lastig, want het lijkt allemaal officieel, maar in feite is het gewoon pure corruptie. En het feit van dat, we zien het ook in andere landen. Hè? Dus dat op een gegeven moment kunnen die Mennonieten niet direct de grond kopen. Maar dan gaan er lokale mensen hier zich ervoor inzetten om grote lappen grond te krijgen. Ze richten allerlei mooie stichtingen op met duurzaam dit, groen dit, dat. Dus alsof het lijkt alsof zij met groene energie bezig zijn, of met groene landbouw en noem maar op. Allemaal van die misleidende namen, puur met de bedoeling om grote lappen grond te krijgen en uiteindelijk grond door te verkopen aan de Mennonieten. Dat was het uiteindelijke doel. Mm-hmm. En daarom ben ik blij dat de president die hele grondconversie heeft stopgezet. En ik hoop dus dat natuurlijk, we weten, de president is niet eeuwig aan de macht. Je ziet elke keer als er een nieuwe president komt of een nieuwe regering, dat er weer snel voor de val van de voor de komst van een nieuwe regering, dat er allerlei papieren snel achter de schermen worden geregeld. met of zonder weten van mensen binnen de regering, zoals de president. Mm-hmm. En we hebben dat bij de vorige verkiezingen gezien. We hebben grondpapieren waarbij snel dingen door het ministerie van Grond en Bosbeheer en LTV geregeld zijn. Mm-hmm. En het moment dus dat deze zaken teruggedraaid moeten worden, dan wordt er een rechtszaak aangespannen tegen de staat, wat weer de staat miljoenen en miljoenen gaat kosten. Dus
1: zou eigenlijk de overheid zelf toch haar wetgeving moeten aanpassen. Zo dusdanig dat je bijvoorbeeld zegt, er wordt een bepaalde clausule in opgenomen waarin men verplicht wordt de eerste zoveel jaar voor eigen gebruik dit te moeten de gronden te moeten hebben. En niet dat het mag door worden gepacht of wat dan ook. Of verkocht worden aan wat voor personen dan ook.
0: Ja, kijk Maureen, dit is zo wijdverbreid. Er zijn zoveel mensen die hier profijt van hebben. Het is zo makkelijk om ambtenaren om te kopen die misschien $1,000 per maand krijgen. Dat zijn de beter betaald. Een gemiddelde ambtenaar verdient nog geen $300-400. Maar het is heel makkelijk om deze mensen om te kopen. Het is, en dat is het probleem vaak. Ook dat er mensen hoog in de regering hieraan meedoen. Dat is, je kan zeggen, bijna niet te stoppen. Als het op dit niveau gebeurt en dat er geen vervolging is. Want dat is ook een van de problemen in Suriname, die zogenaamde blinde muren. Elke keer als dit soort zaken naar buiten komen, ook de vorige keer, blijkt dus dat de PG geen strafvervolging instelt of dat er onderzoek komt en met de nodige gevolgen. Dat gebeurt dus allemaal niet. Dus mensen kunnen straffeloos dit soort dingen blijven doen. Dus de mensen in het binnenland, die staan machteloos. Die staan toe te kijken. Een grond wordt uitgegeven aan goudzoekers, noem maar op, nota bene vooral ook buitenlanders die geld op tafel zetten en ergens een tjoekoe betalen natuurlijk. En op die manier komen ze makkelijk aan een concessie. En vaak wat je net zei, komen de concessies, komen de concessionarissen pas na 5, 6, 7, 8 jaar naar buiten. Dan is dat ding al lang geregeld, de papieren. Maar de lokale mensen zijn daar niet eens van bewust dat die grondpapieren geregeld zijn. En dan komt er een nieuwe regering. En die zegt dan heel vaak van ja, maar we kunnen dit niet meer rechttrekken. Want dat is door de vorige regering of de regering ervoor al uitgegeven. Mm-hmm. En dan komt er een rechtszaak en dat duurt weer heel lang. Maar vaak bepaalt de rechter in het voordeel van degene die op een illegale manier achter de schermen grond heeft gekregen.
1: Maar en dat is toch wel raar. Dat is toch wel raar. Weet je waarom? Suriname heeft plechtig beloofd en de verschillende regeringen hebben dat plechtig beloofd dat men het regenwoud wil beschermen. En dan kan het toch niet zo zijn dat als men weet dat een bepaalde groep grootschalige landbouw wil plegen en eigenlijk uitputtende landbouw pleegt. En dat is toch geen bescherming van een regenwoud dan meer? Als dat gewoon wet en regelgeving is, dan kun je toch niet zeggen van oké, we laten dat dan maar ook gewoon zo toe. Want dan kom je belofte ook net zo goed niet naar wat je ook hebt vastgelegd.
0: We kennen de politici ondertussen. Er wordt heel veel gezegd. Het wordt duurzaam, het wordt groen, het wordt het tegengaan van klimaatverandering, bescherming van de bossen, hele hoop poeha over 93% bos. We kennen al dat soort mooie woorden en uiteindelijk in de praktijk zien we dat er achter de schermen heel veel andere dingen gebeuren. En de vorige regering, de president, Die liet het gebeuren. Die was vaak in het buitenland. En zijn vicepresident die had alle, die zat met beide klauwen natuurlijk in deze grondzaken. Met concessies, met uitgifte van mijnbouwvergunningen. Grote lappen grond die voor grootschalige landbouw bedoeld waren. Waarbij eigenlijk al 500.000 hectare aan bos, primair bos, ter beschikking hadden gesteld. Dus ja, als je dit soort papieren hebt gezien, die documenten, dan ga je afvragen van, wow, hoe kan dat? Ik in het begin geloofde ik het ook niet, totdat ik die dingen zelf zag. En ik ben toen naar Bolivia gevlogen, want ik wist van dat ik hier die mensen niet zou kunnen tegenhouden. Ik ben geen autoriteit, ik kan alleen zaken naar buiten brengen. Mm. Maar ik dacht van, als we met die Mennonieten gaan praten en ze duidelijk gaan maken van al die zaken die voor jullie gehandeld of geregeld worden hier met jullie geld, die vele miljoenen die jullie op tafel leggen. Jullie geld wordt gebruikt om mensen hier om te kopen in Suriname, om de corruptie te stimuleren, om bossen waar inheemse en andere tribale volkeren wonen uit te geven. Jullie gaan problemen krijgen. En ik probeer ze van alle kanten duidelijk te maken van doe het niet, kom niet naar Suriname. Maar het bleek al te laat te zijn. Ze hadden hun grond al verkocht in Bolivia. Ze hadden hun huis al verkocht. Ze hadden hun spullen al verscheept. En de regering Santokki-Randin toen de tijd. Santokki-Brunswijk, die hadden eigenlijk al goedkeuring gegeven voor dat er 50 gezinnen hier werden gefaciliteerd.
1: Mm-hmm.
0: En dan krijg je ook nog dus dat de president letterlijk toen zei, ik heb het over Santokki, de Mennonieten krijgen geen centimeter grond. En ondertussen duiken er overal documenten op waar wij er honderdduizenden hectare aan grond voor de Mennonieten eigenlijk gereserveerd werden,
1: yeah,
0: om het uitgegeven te worden. Dus wie moet je nu nog geloven en hoe kunnen we dit systeem aanpakken?
1: Yeah.
0: Dat is bijna onmogelijk als de hoogste machten in het land eigenlijk dit allemaal op zo'n manier proberen voor elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: het wordt ook een beetje goed gepraat, hè? Want men zegt ook, de voorstanders zal ik dan maar zeggen, dat de Mennonieten veel ervaring hebben met landbouw en voedselproductie. Maar ja, als je zegt van eigenlijk ziet het land er niks van terug.
0: Kijk, die Mennonieten zijn een gezond systeem. Eigenlijk het enige waarmee ze dealen is dat op het moment dat zij grote hoeveelheden soja hebben geproduceerd, waarvan wij misschien maar een heel klein deel nodig hebben voor veevoer, het grootste gedeelte wordt geëxporteerd naar Europa of naar Amerika. Ja. Dus die zijn in feite ook medeschuldig hierin.
1: Mm-hmm.
0: Want de vraag naar deze producten is de oorzaak dat onze bossen worden vernietigd hier in de Amazone.
1: Mm-hmm.
0: Maar belangrijk is dat zij een gesloten gemeenschap zijn. Ze mengen zich niet met andere mensen. En het geld wordt weer gestopt om nieuwe grond te kopen voor hun.
1: Ja.
0: Dus ze krijgen zoveel macht in jouw land.
1: Ja.
0: Omdat over geld maken en grond opkopen, dat de mensen in het binnenland die daar totaal geen vat op hebben, hun hele leven eigenlijk, alles wat zij daar hebben, komt in handen van buitenlanders.
1: Ja,
0: dus zij gaan daar niet van profiteren, want die Mennonieten gaan geen pleierblad of wat dan ook voor ons planten om goedkoper zodat wij goedkope groenten en fruit krijgen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben al gezien met die grote sinaasappelplantage in Goliath, in hetzelfde gebied, waar ook Mennonieten door een Nederlander, Kevin van der Werf, worden gefaciliteerd. En dat begint mij wel een beetje te storen. Mm-hmm. Dat er Nederlanders zijn, buitenlanders, die zoveel gelegenheid krijgen om hier productie te doen, om te investeren. En die gelegenheid gaan ze misbruiken om illegale praktijken uit te voeren door bijvoorbeeld Mennonieten te faciliteren die eigenlijk ons land die niet in ons binnenland mogen zijn. De president heeft het duidelijk gezegd. Ze wil geen grootschalige landbouw in het binnenland. Ze wil graag meehelpen om de bossen te beschermen. Namens de Amazone-landen zijn er inderdaad afspraken gemaakt. De president heeft ook duidelijk gezegd, ze gaat de Mennonieten sommeren om het binnenland te verlaten. Ze hebben een deurwaarders-exploot gekregen. Ze moesten binnen 2 weken het binnenland verlaten. We zijn ondertussen 8 weken verder en ze zijn er nog steeds.
1: Maar hoe kan dat, ik bedoel, als de president dat stelt, dan is het toch geen enkele weg terug.
0: Omdat de president ook door haar eigen instanties voor de gek wordt gehouden. De NMA bijvoorbeeld, de Nationale Milieuautoriteit, wij hebben eerder aangegeven dat de mensen niet te bezig zijn te ontbossen. Bijvoorbeeld bij Bankie Passie, dat is de oude Bruinzeelweg in TBT. Hmm. We hebben die beelden naar buiten gebracht via de bottomline, via allerlei social media. Mm-hmm. De president geeft opdracht om een hele taskforce daar naartoe te sturen om die mensen niet te sommeren. Dat was ergens in juli, denk ik. Te sommeren om te stoppen met die ontbossing.
1: Ja.
0: En helikopters, drones, zwaar gewapende agenten, die waren daar langs geweest. Die mensen niet te werden gesommeerd. Jullie mogen niet meer stoppen. Jullie hebben geen vergunning om te ontbossen. Jullie hebben eerst een rapportage nodig. Dat heet een milieueffectenrapportage. Die moet eerst opgesteld worden. Wat de bedoeling is, wat de impact gaat zijn van jullie ontbossing. En natuurlijk hebben de gemeenschappen die hier in de omgeving wonen daar nadelige gevolgen van. Dus dat hele rapport moest nog gemaakt worden. Mm-hmm. Wat blijkt, ik ga daar 2-3 weken later weer terug, stiekem met mijn drone. En ik zie die Mennonieten rustig doorgaan met ontbossen. Dat ding komt op televisie of in de media. En natuurlijk, iedereen heeft iets van, ja, maar dit kan toch niet? Wat doet de NMA? Wat doet de politie? Die doen helemaal niets.
1: Nee.
0: Ik word zelf door de president gevraagd om bij haar op gesprek te komen. Zij heeft me zaken toegezegd van, ze gaat geen bos vernietigen voor grootschalige landbouw. Die Mennonieten moeten daar weg. En natuurlijk met de nodige gevolgen. Ze geeft weer haar instanties opdracht. Om de mensen daar te laten verwijderen.
1: Mm-hmm.
0: Er gebeurt weer niets. Ik ga weer het gebied binnen. En dit is hetzelfde met de Chinese.
1: Maar wie is de verantwoordelijke minister dan? Want het kan toch niet zo zijn dat er een opdracht wordt gegeven vanuit het hoogste orgaan en dat men daar gewoon geen gehoor aan geeft? Dan moet toch de minister op het matje geroepen worden met Kamervragen?
0: Ja, nou, kijk, die ministers die spelen ook een spelletje. Wij noemen dat poppenkast. Dus voor de televisie, voor de camera, gaan ze zeggen, ja, de president heeft opdracht gegeven. Ondertussen gaan ze gewoon rustig door met het uitgeven van grond. En die mensen nu te mogen rustig doorgaan. Jullie hebben meneer Ebu Jones op de televisie gehoord.
1: Ja.
0: Hij is voorstander. Zijn eigen president, hij gaat loodrecht tegen
1: het beleid in.
0: Beleid van de president in. Hij gaat het zelf op televisie promoten.
1: Het is misschien een beetje een rare vraag, hè? Maar ja. Is dit denkbaar dat een minister dat zou doen als het een mannelijke president was? Want ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar ik vind het wel heel apart.
0: We hebben voorheen een mannelijke president gehad en die was meer in het buitenland dan dat hij zich met dit soort problemen bezig hield.
1: Ja, maar die was bezig zichzelf te verrijken vooral.
0: Ja,
1: ik mag het zeggen.
0: Maar het heeft niks met gender te maken. Ik denk dat de president natuurlijk heel graag haar eigen instanties wil geloven. En, maar ja, je kent het gezegde, Maureen. De kruik gaat net zo lang te water totdat hij barst. Dus je ziet de president al wrevelig worden.
1: Ja.
0: Je ziet dat aangaande ook dat gedoe met dat gif dat in de rivier terecht is gekomen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Niet duidelijk dat ze niet lekker in haar vel zit. Dat ze haar eigen instanties niet kan vertrouwen.
1: Mm.
0: En ja, als wij daar het bewijs elke keer op tafel leggen. En ik ben pas weer geweest.
1: Ja.
0: Ik ben met pas bedoel ik 8 september, 3 dagen terug.
1: Ja.
0: Ook weer stiekem. En wat zijn die Mennonieten aan het doen? Die een deurwaardersexploot hebben gekregen 8 weken geleden.
1: Mm-hmm.
0: Die zijn nu allerlei onderkomens aan het bouwen daar.
1: Ja.
0: Die beelden gaan jullie nog zien.
1: Ja.
0: Maar ondertussen heb ik die informatie met de president gedeeld. Ik weet niet of ze het zelfs al heeft gezien.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat gaat ook weer een flinke impact hebben. Want er wordt gewoon regelrecht tegen haar beleid ingegaan. Men gaat gewoon regelrecht daar tegenin. En ook,
2: we hebben een beller.
0: Ja, zij is uiteindelijk degene die de beslissingen moet nemen.
1: Ja.
0: Maar het is overduidelijk dus dat haar eigen instanties haar gewoon letterlijk voor de gek houden.
1: Ja, we hebben even een beller. Ik hoop dat je die kan horen. Ik zal je even connecten.
2: Nee, maar ik denk niet dat hij die bel gaat. Gaat hij die bel
1: horen? Weet ik niet. Ik ga het even proberen. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag met Ilse.
1: Ja, Ilse.
3: Ja, goedemiddag daar aan die meneer ook, Erlan. En je techniek. Mag ik reageren?
1: Ja, je mag reageren. Ik hoop dat Erlan je ook kan verstaan, want het gaat een beetje raar met de verbinding. Maar goed.
3: Ik ga mijn luidspreker uitdoen. Misschien is het beter. Ja. Even uitgedaan. Ik hoor dat, dat van EBU, hè. Ik weet niet of het klopt. Maar als de EBU is van dezelfde partij. En als de president dat zegt, dan kan jij niet tegen ingaan. Want wat doe je? Je ondermijnt die mevrouw. En EBU kan het ook niet uitmaken over mensen van het buitenland moeten komen uitmaken. Dus diaspora. Hmm. Wij zijn Surinamers, we hebben Suriname altijd geholpen, nu nog. En ik weet niet, maar volgens mij is EBU ook een Guyanees. Dus EBU maakt het niet uit. Ja. Altijd doe je poesma. En niet onverwijtend, altijd hebben we onze mensen geholpen. Mm-hmm. Dus men moet daar bewust van zijn. Santoki zei het ook. Hij zei het toch tegen Wintellig in een programma. Hij kon niet reageren. Santoki zei, kijk al die rijen buiten. Hoeveel geld vanuit buitenland naar Suriname komt. En al die dozen.
1: Mm-hmm.
3: Dus Ebu moest rustig een toontje lager zingen. Maar afgezien daarvan, als de president dat zegt, want zij is de hoogste orgaan, dan moet je zo iemand terugfluiten. Je moet hem uitnodigen. En als de president explode heeft gestuurd naar die Mennonieten, toch? En de politie is daar geweest, of MP, hoe je die mensen wil noemen. Maar Braganza zegt, hij heeft geen enkele explode gezien. Dan moet er een kopie naar buiten komen. Als de president dat niet zijn, wat explode, dan willen we dat zien.
1: Ja, precies.
3: Dat bedoel ik ermee. Maar Obi moet mevrouw, die mevrouw, en ze heeft toch een woordvoerder, je moet Ebu terugfluiten. Als ik de president ben, hoogste orgaan in het land en niet zund is, maar dat die, ze moeten stoppen ermee. Want onze mensen moeten ook hun huiswerk maken. Weet je, want deze mensen komen daar planten, maar niet voor Suriname. Het is voor hun eigen goed doel, weet je, om hun eigen inkomsten eigen daarmee te genereren. Is niet voor die Surinamers.
1: Nee.
3: Dus dat moet men ook weten. En overal, zelfs Guyana heeft ze eruit gezet. En het is niet iemand in Guyana, maar het is de president. Irvin Ali heeft deze mensen eruit gezet.
1: Ja.
3: En meneer Souvenir, een Guyanees, heeft ze naar Suriname gebracht. En met onderstand ook en Brunswijk.
1: Ja.
3: Weet u wel, dus dat men dat weet. Maar ik bel meer om dat van Ebu Jones. Je maakt deel uit van diezelfde partij. Jij kan niet tegen die president ingaan. Want dat want ik als vrouw nog afgezag moro.
1: Ja.
3: Weet je moet zo iemand gelijk op het matje noemen. En dat hij volgende keer goed bij stil zat wat hij zegt.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. Dankjewel,
3: Ilse. Ja, kan niet gewoon de president moet Ebu alsnog uitnodigen. Je moet hem op het matje roepen. Even met hem praten. Dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Erlan, heb jij het kunnen volgen wat Ilse zei?
2: Ja, ik heb het apart op de radio kunnen volgen en het is overduidelijk. Ik denk dat ik ook, als ik naar de reacties kijk, vooral naar het programma Onder de Loep, dat er heel veel mensen zich gestoord hebben aan meneer Ebu Jones. Mm-hmm. Ik weet niet wat er in omgaat. Natuurlijk, alles wijst erop dat hij ergens profijt van zou hebben. Mm-hmm. En ook, het is niet bij deze regering begonnen, maar het moment is dat mensen eenmaal hun vingers hebben gebrand door dingen aan te nemen, of dan komen ze er niet meer onderuit. Het is, je bent gebrandmerkt en je hebt je ziel eigenlijk aan de duivel. Door je met corruptie binnen te laten. Andere mensen hebben natuurlijk informatie over jou. En je komt er niet meer uit. En het is in feite net als de maffia. Als je in een maffia zit, kom je er nooit meer uit. Je gaat er aan niemand nog dood. Als je eruit wil, dan maakt men je af.
1: Ja.
2: En als je eenmaal hier met corruptie je vingers hebt besmeurd, kom je er ook niet meer vanaf. Dus dit is een waarschuwing naar elke nieuwe politicus.
1: Mm-hmm.
2: Nou, kom Bromi Anu. Als je eenmaal je vingers en je klauwvieters hebt gebrand, en men heeft informatie over jou, dat jij dingen hebt aangenomen, dat je tjoekoes hebt aangenomen, dat je dit en dat hebt gedaan, dan kom je er nooit meer van af. Het gaat je volgen, het gaat je de rest van je leven volgen. Mm-hmm. En dat maak ik duidelijk voor iedereen, vooral de jongere mensen. Mm-hmm. Ga je vinger branden. Ook al denk je van, ik ga snel rijk worden. Dat is het probleem hier in Suriname. Ja. Mensen willen snel rijk worden.
1: Ja.
2: En als ze eenmaal op die stoel zitten van directeur en noem maar op, denken ze dat ze God en allemachtig zijn.
1: Ja.
2: En dat is een heel groot probleem hier in Suriname.
1: Ja, zeker. Het valt in staat.
2: Dus ik begrijp die dame helemaal hoor. Ik echt ertegen al zoveel jaren. Maar het lijkt alsof mensen elke keer weer denken van ik ga snel rijk worden. Ik ga die tjoekoes aannemen. Ik ga meewerken. En dan ze hebben hun hele... een hele rijkdom hebben ze al voor ogen.
1: Ja.
2: En toen de president, mevrouw Simons, die grondconversie heeft stopgezet, dan zag je duidelijk op social media welke groepen vooral geprofiteerd zouden hebben, welke etnische groepen vooral geprofiteerd zouden hebben. Het is niet dat ik racistisch wil zijn, want ik heb ook Hindoestaans bloed, maar het waren heel veel Hindoestanen en een aantal Javanen ertussen. En natuurlijk, er zijn ook heel veel goede Hindoestanen, maar we weten dat heel veel zaken, vooral als het om grond gaat en het feit van dat er een bepaalde minister of een president aan de macht is, dat een bepaalde etnische groep gaat profiteren. En die grondconversie, nou, heel veel mensen hadden zich al rijk gerekend, Maureen.
1: Ja.
2: Ze man bij een serie van, hé, ik kwam biggie money straks. Als die grond, en zo mensen als Jogi bijvoorbeeld. Ja, die waren...
1: Dat komt er onbekend ook, ja.
2: Die staat er onbekend, man. Het is een landrover.
1: Ja. Maar weet je wat het is, ondanks al dat geld, hè? Is er ook een stukje eer en geweten? Vaderlandsliefde, is dat er wel? Want dit is ongekend. Je maakt het land, je vergiftigt het land, je pakt alleen maar. En ja, we weten wat we achterlaten. We hebben trouwens nog een beller hoor. Maar
2: ik heb wat zaken proberen te achterhalen. Je gaat je afvragen waarom bepaalde mensen zich zo gedragen. Mm-hmm. Het is natuurlijk geld om macht. Mm-hmm. En het is bewezen dat als je veel stilt, dus dat je daar ook van kan profiteren. Er worden weinig mensen hier gepakt. Het is misschien nog geen promiel van de mensen die hier iets gestolen hebben, die uiteindelijk voor het gerecht komen of de gevangenis ingaan. Dus hier in Suriname, misdaad loont. Stelen loont. Snap je?
1: Ja.
2: En vaak is de gelegenheid, maakt de gelegenheid de dief. Mensen krijgen het beheer over geld of over grond. En ze gaan met zichzelf en hun familie en vrienden meteen laten profiteren.
1: Ja.
2: En dat is...
1: diep triest.
2: We hebben allemaal geleerd, het volkslied van Suriname, Opo Kondrema, Opo, Wisa Stree, Wisa Feti, Gisteranang. En dus alles wat wij eigenlijk zeggen met onze mond, werd het tegenovergestelde doen, vooral onze politici.
1: Ja.
2: Dus ik zou je eerlijk zeggen, Maureen, als het aan mij ligt, dan zou ik al deze mensen in een heropvoedingskamp willen zetten om vaderlandsliefde te leren. Mensen hoeven geen nationalisten te worden zoals wij dat kennen in Europa en Amerika, met hun racistische ideeën en geweld naar andere groepen toe. Dat is dat echte nationalisme. Maar vaderlandsliefde, dat missen wij echt hier in Suriname. Men predikt het met de mond, maar in de werkelijkheid zien we hoe wij ons land eigenlijk te grabbel gooien. En onze mensen in het binnenland zijn daar de zware dupe van.
1: Ja, zeker. We hadden nog een beller voor je. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
4: Goedemiddag mevrouw, goedemiddag.
1: Heeft u mevrouw een klein momentje, meneer? Dan vraag ik even als Erlan het kan volgen. Erlan, hoor je de beller?
2: Ik ga meeluisteren.
1: Oké. Ja. Gaat uw gang, meneer.
4: Ja, ik ben een jonge man van 65. Ik ben weggegaan uit het land toen ik 29 was ongeveer.
1: Ja.
4: En ja, door omstandigheden. Maar wat ik...
5: Zou u uw radio zachter willen zetten, meneer?
1: Is bij Erlan, denk ik. Ja, zegt u het maar, meneer. U bent op 65-jarige leeftijd weggegaan.
4: Ja, daar was ik. En ja, goed. En men heeft zoveel beloofd. En nog steeds zie ik dat alle beloftes loos zijn. Ik ben nu op weg naar mijn graf, om het zo te zeggen. En nog steeds is het hetzelfde gebleven. Mijn groepsleider, die ging voor een paar keren naar Suriname en zei, voor mij hoeft het niet meer. Want 10 jaar geleden ben ik op zo'n ergens naartoe gegaan. En ik ga laatst weer terug. En hetzelfde is gebleven. Dus voor mij hoeft het niet meer. Oké, mooi. Laatst nog heb ik een... Iemand heeft mij gisteren of eergisteren zo'n nieuwsbericht toegezonden. Waarbij dus Sanderij wordt uitgebreid. Ik weet niet of het waar is. Met 6 slurven. En dan vroeg ik me eigen af, maar wacht even. Zou het niet beter zijn dat het geld dat zij gaan uitgeven om slurven ten behoeve van Sanderij te bouwen, om dit geld niet te gebruiken voor de woningbouw, want dat zal hem pas heel wat weer miljoenen gaan kosten om dus om het luchthaven te bouwen.
1: Mm-hmm.
4: Verder heb ik ook nagedacht, wanneer gaat dit uiteindelijk ophouden? Wanneer, zodra je radio aanschakelt, hoor je maar, die heeft verjat, Brussel heeft dit gedaan, weet ik voor, en mevrouw, hoe heet je nou bij de president, mevrouw
1: Simons,
4: die heeft toen gezegd, we kinken aan systeem. Maar het lijkt precies alsof het tergend langzaam gaat.
1: Mm-hmm.
4: Straks gaat zij dus weg, straks is haar regeersysteem afgelopen en dan zitten we weer op een scheep met dit soort dingen. Wanneer gaat het ophouden? Het wordt nu vervelend. Kijk, ze zeggen wij moeten komen naar Suriname. Al die mensen die hier wonen, hoe noemen ze nou weer die mensen die hier wonen?
1: Diaspora bedoelt u?
4: Ja, diaspora, ja. We moeten terugkomen. Kijk, we zijn geen geweldige mensen, maar dit soort dingen zijn we niet gewend.
1: Nee. We moeten het hierbij laten, meneer.
4: Wat zegt u?
1: We moeten gaan afronden. U moet afronden.
4: Ja, is goed.
1: Dank u wel voor uw bijdrage.
4: Ja. Het irriteert mij, maar is goed.
1: Ik snap het. Dank u wel.
4: Ja.
1: Ja, Erlan.
6: Ja.
1: Je hebt gehoord een meneer die zich behoorlijk ergert aan alles wat daar gebeurt. En zich ook niet meer gemotiveerd voelt om daarheen te gaan.
6: Dan moet je je voorstellen, hoe moet je als burger van Suriname voelen als je in het binnenland woont. Je generaties lang wonen je voorouders daar. We hebben het over de Marons die honderden jaren al in ons binnenland wonen. De inheemsen die duizenden jaren in ons binnenland wonen. En die totaal machteloos staan toe te kijken hoe hun eigen gebied wordt uitgegeven.
1: Ja, want dus, er is totaal geen bescherming voor de mensen. Nee. Hoe dan?
6: Nee, en dat is... En de grondrechten worden maar niet geregeld. Dus je ziet gewoon van dat onze binnenlandbewoners eigenlijk als tweede rangsburgers worden beschouwd. Misschien nog minder zelfs. Mm-hmm. Want zelfs een hond lijkt meer rechten te hebben hier dan onze binnenlandbewoners. Dus ja, je zit je soms af te vragen van hoe kunnen wij ooit elkaar in de ogen kijken, oprecht in de ogen kijken van hey, ik ga hier tegen stemmen, ik ga hier tegen vechten, ik ga hier tegen strijden, hoe dan ook. Je ziet gewoon dat de meeste mensen hun kop in het zand stoppen. Suriname is een kleine gemeenschap natuurlijk. Het is bijna een dorp. Er zijn dorpen in Nederland die meer mensen hebben. Mm-hmm. Waarvan ik zou zeggen van oké. Mm-hmm. Ja, steden dan. Maar iedereen kent elkaar hier. En dat is een heel groot probleem. Mensen durven niet op te treden tegen iemand waarvan ze weten van het is familie, of het is een kennis van mijn vader, of het is die en die. Dus uiteindelijk zie je dat mensen hun werk niet doen. Hun controlerende werk, hun vervolgingswerk en noem maar op. De politie, het ambtelijk systeem wat die controle moet uitvoeren. Het parlement, wat vaak ook niet goed geschoold is. Want er zitten mensen in het parlement die niet eens een middelbare schoolopleiding hebben afgemaakt. Het parlement, ik bedoel, het is een wetgevende macht. Ze moeten nieuwe wetten maken. Maar ze kennen vaak de eigen wetten niet, verdragen niet die tsunami heeft getekend.
1: Mm-hmm.
6: Dus ja, het is eigenlijk... bijna onmogelijke taak als wij dit soort zaken niet gaan aanpakken. Dat mensen een bepaald niveau moeten hebben, maar ook integriteit. Want ik ken genoeg mensen die geschoold zijn en die ook de grootste boeven zijn. Dus het gaat niet alleen om scholing, het gaat ook om integriteit. Mensen moeten gescreend worden.
1: Mm-hmm.
6: Ja, daar begint het mee. En, en vaak, juist de mensen die geschoold zijn, die hebben vaak toegang tot allerlei zaken. Omdat zij de mazen in de wetten wel kennen.
1: Ja.
6: En makkelijk dan om zaken te doen die eigenlijk tegen het illegale aanhangen, maar blijkbaar nog net niet illegaal genoeg zijn om ze te vervolgen.
1: Ja.
6: En ja, we zien uiteindelijk dat Suriname, ondanks dat wij een van de rijkste landen zijn als het gaat om grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en noem maar op, met heel veel schoon water, dat wij uiteindelijk de dupe worden, dat wij het armste land op dit continent nagenoeg zijn, heel veel armoede. Dus we moeten natuurlijk heel voorzichtig zijn als wij zeggen van we gaan ons verrijken, we hebben goud, we hebben olie. Maar ondertussen zie je van dat de mensen, vooral in het binnenland, maar ook wij hier in de stad, de gevolgen daarvan zullen ontdekken. Want onze rivieren worden nu bedreigd. Straks hebben we net als vroeger in de Rijn dat er geen vissen meer voorkwamen vanwege de zware vervuiling. Nu probeert de Rijn daar schoon te maken. En zijn er weer vissen terug, forellen. Maar wij zijn nu bezig alles over te doen wat er in Europa en Amerika is gebeurd. Terwijl we de lessen al hebben gehad. Waarom moeten we opnieuw gaan uitvinden wat er fout is gedaan door de Europeanen en in Amerika?
1: Ja.
6: En
1: wij gaan lessons learning. We moeten daarvan leren. Ik wilde even Tokoro Kakarishio toevoegen. Vind je dat even goed? Dan hebben we even een kort muziekje.
6: Dat is helemaal aan jou, Maureen.
1: een klein momentje.
6: Ja.

om meneer toe te voegen. Nou, probeer het nog een keer, maar... Een momentje, doe maar even nog weer een muziekje, heel kort, want...

0: Ja, ik stel voor dat ik een volgende keer met Tokoro dit gesprekje een keer afspreek. Maar ik kan hem nu niet toevoegen. Daarvoor zijn we te ver in de uitzending ook al. En het kost te veel tijd nu om het technisch mogelijk te maken. I'm sorry, Tokoro. We gaan het een volgende keer doen. Ja, Erlan, je wilde iets vertellen. Intussen wat er ook gebeurt in Suriname of wat er bereikt is.
1: We waren op een iets grotere missie. We hebben Marie Pastong aangedaan. Het lijkt inderdaad alsof de activiteiten daar stil zijn gelegd. Uiteindelijk wilden we door het bos doorrijden naar Gunzi. Maar halverwege, het was een weg door het bos van 33 kilometer. Dus ik had me schrap gezet van wat voor problemen gaan we ook krijgen. We kwamen vast te zitten, want het werd steeds droger en droger naar het zuiden toe. Je zou denken van, oh, dan heb je toch wel aardig grip met je auto. Mm-hmm. Integendeel, het was allemaal van het savannezand en er waren zware vrachtwagens die daar voorbij reden. Mm-hmm. Hoge vrachtwagens. En die hadden hele diepe sporen gevormd, waardoor wij met onze pick-up vast kwamen te zitten. En geloof me, dat is echt heel erg zacht zand. Het lijkt gewoon alsof er... je weet, als je in de duinen bent en je zal al het gras daar weghalen. Het is net een woestijn. Je hebt totaal geen vat meer met je banden op de grond. En je zakt steeds dieper weg. Maar ondertussen reden de vrachtwagens af en aan. Het waren vooral Chinese trucks. Je zag het ook op hun de brand. Sinotruck. Met de S-Sino. En dat waren brandstofwagens, chemicaliën.
0: Je hebt nog 30 seconden, want dan worden we eruit.
1: We werden toen geholpen door een paar marons die daar ook in het gebied met goudwinning doen. En die waren zelfs blij met mijn activiteiten, want ze weten dat de Chinezen daar gewoon doorwerken. En dat was ondanks dat de NMA had gezegd dat ze al de activiteiten hadden gestopt. Dus we hebben bewijs dat de Chinezen daar gewoon doorwerken in het gebied Gunzi. Dat is boven Saramaka rivier. Het is niet het Gunzi, maar boven Suriname. Het is Gunzi boven Saramaka rivier. Mm-hmm. En die Chinezen werken daar gewoon door. Dus ook daar...
0: Gaat de vervuiling ook maar door.
1: Ja, ondanks dat de NMA heeft gezegd dat ze al die activiteiten stop hebben gezet. Dus ook daar hebben wij nu nagenoeg het bewijs van dat alles gewoon doorgaat.
0: Het beleid faalt steeds keer op keer en dat is helaas erg jammer. Erlan, ik wil je bedanken en ik zou zeggen tot de volgende keer. Gewoon blijf ons op de hoogte houden en we blijven je volgen. Love you. Ja. Tot Love de you. Volgende keer. Odi, dankjewel voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer. Dit was

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland, van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: This is your captain speaking.

0: www.freiesalem.com. Οδη, οδη!
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Radio Maart is uw favoriete zender, maar ook een familiezender. Een zender van u, van mij, van ons allemaal. Fijn dat u bent afgestemd op deze zender. Ik groet u allen en heet u van allen welkom. Ik wens u ook een hele fijne luisterstemming toe. Mijn naam is Raymond Dalvoer. De bedoeling is dat ik tot de klok van 6 uur uw gastheer mag zijn in het programma dat wordt genoemd Maart Gevarieerd. Maart is gevestigd hier in Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. En Radio Maart is heel simpel via de ether te beluisteren, via de vrije ether op de 107.90 megahertz frequentie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid ook om digitaal naar Radio Maart te beluisteren. En dat is via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. De afgelopen 2 uur

De heer Arjen, of Arjan Schleur, die houdt zich bezig met zaken, vooral wat het milieu betreft. Hij is een soort watcher en daar moet Suriname trots op zijn. Allerlei politieke aspecten hebben de revue gepasseerd. En dat is heel fijn, zeker voor jullie thuis, om ook daarvan deelgenoot van te mogen worden, zodat u dan om en bij een idee heeft hoe zaken zich ontwikkelen, politiek, maar ook anderzijds in ons geliefd land. Eén ding dat voorop moet staan is dat president Saw Abi, die doet haar uiterste best. Het is, ze zijn nog geen 2 jaar bezig en wij hopen dat zij mag slagen in al het goede streven van haar. Wat we wel zien is dat zij loopt tegen allerlei heilige huisjes aan. En die moeten ingetrapt worden, om het zo ruw te zeggen. Daarvoor is nodig daadkracht, inzicht, kennis en steun ook. Weet je, en dat is iets dat je langzamer aan, en niet alleen langzamer aan, maar je moet het ook deskundig gaan opbouwen. Want zaken kunnen niet van de ene op de andere dag. Ik heb het over zaken die het daglicht niet kunnen aanschouwen. Die zaken, verstaan me goed, dat kun je niet zo van de ene op de andere dag aanpakken, CQ oplossen. Weet u? En ik ben blij dat collega Maureen dat heel goed heeft willen belichten. Vooral de mensen die zij in haar uitzending had. En die hebben ook het een en ander naar voren gebracht. Meneer Owen Venlo met name. Die is advocaat van beroep. En die heeft zich ook, tenminste hij spreekt zijn bezorgdheid uit over zaken, politieke zaken die zich afspelen in ons geliefd land. Terecht dat hij ze benoemt. Maar wat mij betreft, ik zeg altijd, laten we nog even wachten voordat wij echt besluiten om keiharde besluiten, nou geen besluiten, maar om keiharde uitspraken te doen. Het zijn zaken die spelen. Denk niet, u moet niet denken dat de regering, met name de president aan het hoofd, dat zij niet bewust, CQ, bekend zijn met dit soort zaken die zich manifesteren in Suriname. Men is best van op de hoogte. Je moet een modus vinden. Je moet een manier vinden hoe je dat gaat aanpakken. Hoe je dat gaat oplossen. Voor bepaalde oplossingen zijn er financiële middelen voor nodig. Daar moet je een bepaalde pot voor gaan creëren. Waaruit je dan kan zorgen dat zaken die, die geld nodig hebben, wanneer het gaat om de oplossing daarvan, dat die op een goede manier en verantwoorde manier kunnen geschieden. Net wat ik al eerder zei, daar is tijd voor nodig. Daar is tijd. En we moeten niet denken dat we binnen 5 termijnjaren dat deze president alles zal kunnen oplossen. Het is wel van belang dat mensen zaken aankaarten wanneer het wanneer blijkt dat zaken scheef staan of niet goed lopen. Daar zijn we blij om. We zijn blij met Arjan Schleur. We zijn blij met meneer Owen Venlo. En we zijn ook blij met alle andere mensen die gezonde kritiek hebben op zaken die zich afspelen in ons land. Ja, dat was een korte beschouwing wanneer het gaat om ons Zwitserland. Kondere Fouruf Uno, dat rapo Kumbate Iberi. En natuurlijk Fouruf Uno. Even een look bon Fouruf Uno Wango. Tevokba, Yabi Pensioni Wango, Tandrape Baga. En Inogo Isinango, want yo Wiggy. Yo Wiggy Alatsani. Yo Luku Fasane Waka. If he can finish Rif Drape. If he can Tandrape. Want ja, Thea Tandrape. Dan im Sorgutaki. I mus abding. I portmoni mus pang. En het akam spang futaki a pratmoni. Lekwa Loma, lek Fauci in het verleden. Maar
Imusabi money, imusabi tangpe, oso, so bung, if na yuri e yuru.

if na buy I buy one osho ifiri imush out one imush out one shan pay yeah they want take waka if akade one fits akade one brown by sigiri akade one waji isabitog dus alene san that I imush ori kene nang na pistor dati ina kan jumpo taki ego suman go tang goluku foshi goluku shaima seti ifiri goluku fasane waka en im musma abakoni fu lusu im lus dem de maniri sai abja fa ugwent alibi ja want nou her traso libida oso ifiri im musman sorguta ki ikan wakane mindri ikan im sorguta ki lekfa poker play na so im musman dansi tu ifiri na dat tan spesru tu tori te wan pot te wan sorguta ki wan go tandra pe futu Ifiri, de man taki meki oso roko. Je moet je huiswerk maken. Nogmaals, me baro een gran odi. Me breed takwe pot Jesse Archie. A programma die is na maart gefailleerd. En minena mazra Raymond Dalvoer. Ifiri, en lek van takik ba me godoro tangayuru fu seibiuru. En bakadati, ja, dan tapa programma da yabi Masara Johnson. Masara Johnson ogo via internet. Ifiri, fosu gomoro fara, nan we tantiri, nan de wandi las wan lobby wan, wan famiri, wan kompe, wan birtiman, karkong. Fu den famiri, den baka wan di tambaka, we wis den gideng. We wish them boom for crack tea in the DDC. That they should take the last one lobby one of one beer tea, one mati, one compe, one man say sabi, of one umasmadi sabi. Boom for crack tea. And Allah bless you, and Allah Santa. We beji di des den baka famiri dati. Trawanda atoso of trawans siki da o de da siki bedi. Den wanda ti oktu. We beji taki. De mag vind mooi dat rajepi voor de kan betre is in een go voor de kan kombaka lek van de BND. En dan zo een biggie man aan lok toe. Ook toe, want als alibi de dan ja, sma ook toe die verjari of de befajari bar of de verjari te. Des manati we baron hippie pure we versterding tap wan boele specie fasi en. Breti tak de mak shiwan dey baka of dem shiwan dey ete of trawan shi den dey ba if iri nan a gado wanin u gado na fesi asome den ki trawan nemu yang a gado maar dat alas ma mu sap fin serefi if iri en ala des marati di fayari lek fam takik di jons no bufuru krakti we wis den nan a go sontu blessi if iri en ala koloku nan ala den bons ala de bon sani di de wan gudu tapa gron tapu di pe manga yu e libi dat ben de wan chi intro dat apis di si altijd na wan libi na wan pisi fa libi dus in a camp saying ifiri misik bataki bena we go mit arf siksi ayure long ifiri patugua faya keba trawan yang ba trawo tek pres na tafra fugo nyang ifiri nyang opcin soutu opcin sukuru dring wan sani en dat nou ala de tori ie begrep en trawa mus trawak mo pauroko trawa guauroko ala dat de ina libi trawa isam te edra inak din sa fare karen ya nem gauroko tu i msorgu taki i chari i fare karen I bakasi wan im chan nyang wawroko son presi nyan defini ma if dat ne de na im chari egi nyang wawroko ifiri wan soli ala so chief ya bi fosi ube abi usab de chifu ses tui 2-10, 10-6, 6 euro maand ten komituur, brek ten zo'n presie, like, sur Alcoba 4-8-4, 4-12, 12-8, Billington, bij Abi 7-3, 3-11, dan 11-7, dat na Chief, if hier die, en zo'n smabetje zie, Pai, Wiki, en dat na Weekloners, trouwens een beetje Fortnite, dat want ik 2 Wiki. Bagat ala tu wiki ya chisi moni so bung ifiri
En je bent maandloner ook toe. Daarna de manate, je salamoende, je is de money. Je vieri. En fosfosi, je hebt taki money, je bent kisi. Take bauroko, tayuru doro tak money, mus im kisi money, salaris sobun. Daar ben kisi money, nu een papira saka, aso je bent kisi money. Na deze, attenza wel lip no no, dan je ziet taki. Amonifi, estorta bange, yabi bank pass, yabi computer, yabi telefoon. Dus je kan lukute money stort en je kan beheri money ook toe, je kan puru, je kan poti, je kan dus say wanin ayu money, ayu woroko feng. In vieri, an wan tra wan woroko jen ayu woroko, ayu woroko feng money. In vieri, dus na so den tori ego. Adeso taki, uba abuang wan taki nang adeng, dans ma fou kerki fou koningskerk so bon koningskerki maar ataki dat ne no man fin presi en walo sande fudu en isabitak ebk otapu mibri efa no 100 jari of na 50 jari efa 150 judi da ose visabi dat je na kon dat je tegen precies om een jaar in EBG Amsterdam otapu of na Amsterdam Nederland en dat ook toe want alle pres voor Holland voor Tata ja EBG toe ja Lomsu ja Anitri ja bij volle evangelisatie alles wat ja de man die daar kari en ja volle evangelia de man dat die maar je hebt ook toe de trouw die daar kari ja, vergeet de dingen, leeftijd heeft helemaal een rol. ja, de man dat loopt kanga, de loopt kona aan jou of zo, naar Buku. En zo boom. Maar je ziet gewoon, workoman en coinchie, dus de man dat een poko even, luko sepsa. En zie je dan een goh met dat ombaka?

En dat bij de Guyver Live Band. Dan een poko Nokong Moksi. A clip, a poko die si, a poko clip toe. En a clip die is making senang, wel oppressief senang. A oso zei bij China, wat oso na onverwacht. If you know, maar tief meer oso. If you next no fout. Oké. Ja, wan rokomang fu wan tra. Want er is een gebouw bij Coinsane en bij Apoan actie voor actie. En dan, je begrijpt dat ik ben tekten voor takangen even voor Sabi, Sawani. En bij Apoan toe actie. Dus mijn pigeon tap dat en bakar dat ik weer bakar. We zitten nu op de logie dat we de 320 winti kip sa euro, 5 euro. En waluku sawo fawo draya fawo draya uitzending DC minanga yu ana mi wang mideja yuda oso winspe de uroko strati kantoro efna eni foroji ma unu omeke wan unu na mart na we mek mart ifiri ya dus wantu item ben de En natuurlijk, mi normaal chala de item kon afisi. Maar, me shita kwa lo san epsa in Switzerland. En, sami ben kon shi, of sami ben lazy, dat in Sernang, ja, in Sernang, wan pis sutu. Meestal mijn taki ogritori pusernang mijn charen koi ni foroisi is a bit ook want jabis ma di wan gwena sernang maar goed maar ato di si nou een prins paritori want die lek fai sabi ABS den wan jugu na nga bond fu ABS if you hear en adeso tak wan of den bri SD nuso tra SD dan na kantoro fu den rokoman fu EBS archibum na kantoro presi fu den rokoman fu EBS wantu man sakak mo po uit wan Toyota dan ema shoot tapa gebouw maar adeso ook tu taki ina shoot di den sutu dan wan man di bede ina panti amana ti kon chis mancheri wan den schot te kamang ifiri en a edeman fu den rokomang bong tu fu EBS masra helings taki a todisi anakan serefi en wan demokrasia pewe libang ou serefi uno a todisi nee dat to dis ne fit serefi if ni agri nanga wan sani in a geval di si ne rokoman de mai kamakandra fu sorgu taki de rokotori mu set na fas di fiti en de apuan edeman dat na masra helings if mine taken boom yudi da oso dan ya karkon fu sorgu fu taigi mi take fa tru afan tru mar in a kango sutu tapusma no so tapu apanti an a kang waf de manchis mancheri mine sap ofara fa du donang ama di chisa schot mine sap if ak mo pa atos ok ba if a en wi sak mo po madan tok in musiu yes kreki we hoop dat Gado Zaring dat aan de last libi, maar aan de kang, schrift, aan de kang. Atori is nou een vaarlijk verveer, Tori. En we brengen dat Atori die si, we moesten kon chatapu, we moesten jaren Atori dus kon tap talmenti, want die Atori is nofiti, en jullie daar ook mi wasa fayu e denki over ator disi isito fayu e denk abar ator disi wantini anakande so tak sma di eka makandra futak over de uroko afersi
asan dat moes kom asan dat to dat moes map sa in tiri dat you know ekon na you to you ta wagi na mi sabef na 2 of 3 of 4 man if iri then ekon me a lusu schot tapa gebo malibis mas ref chis man chiri en atodis ook to na want den so fu de omentori tak atori dis na kan tan tiri atori dis musu a muska kring o mus ma sap suma su tapa gebo en ana dati wang o mus ma sabi suma sende man fu go su tu tapa gebo want di unes do wakti de so tor dis moro ibiri ifiri ate atensa we libi no ro na dat wes dong makandra unaf agrina o serevi ma we takang o serevi isi isi to lugu apanti fu de rokoma bontu de kare o was apanti dat be apanti dat de na dran brandes graag en da ina neti fu fu de roko na frida 3 man na de ma weer masker bij de ma weer masker de ma su tapa hobo en na na na tenda ti ook tu Waman di bete drape ina kobo ina panti among amachis macheri en esin yang ago den charen gua sput esin de hulp akademi subenu suk sobung isabi tok en atorisi fen presi ina neti ana tak neti ma ina a fen presi fudi do apnyu de mo horwan koma kandra fu sorgu fu kangwa nyu bustur if iri fu de woroko man fu ABS en no ya so a de man fu fu de woroko man bontuna masara Marciano Hellings en amai shen le kwan intimidati en misrefe shen le kwan intimidati if iri en ato disi nu kantan tiri a nomru fu a ken teken fa wagi tangano dena sabi dena kon ana kona kring sambede a nomru fu a ken teken fa wagi en famele si jada in terwijl de mas doina wagi ook tu na de man belu lusu schot tapa gebou ja en de man absorgo ya fu den veiligheid fu den serefi fu ala maladrape in sito en ons maar bij de ina panti eten die de man zoet tapa panti en ato die zei kon tapon valk gevoelig moment like van bagratong taki en de man vind niet dat ato die zei op te maken aan de nieuwe verkiezing ze moest vind precies en mire benieuwd van jou die daar ook zo van jou van je schatoor die zit uno gwende san dis moro to veli binu atraten in firi en you ook to di da also da you seref kan you seref e shita ki ato di si a muska krin suma sutu en suma ji obdrag fu sutu wan dat na moro fo nam kutori ara luku de man di sutu ok mar e go orom suma ji de man primisif sutu suma sen de man go sutu dat na moro hebitori de soto disi omos ma sabi en u sabi taki le fam taki ba masara Marciano Hellings na edeman fu den woroko man bon tu fu ABS maar a directoro na ma famiri fu a forseter fu abop infiri dus en fi pot den tutori disi se yang a sei je begrijp dan jullie daar also dan Yusuf kan abi egi denki over a tour dici isabi wama chagong nga de shot sana ti ifiri en mina kontaktum si furu dalle kiere ta kamitaki ifiri mar a tour dici ana suite srefi mar mi venia fanodu futaki taki masra Leo Brunswijk en a directoro en is op tak masra Leo Brunswijk amarat ne den heb zijn want anga masra Hellings ne heb zijn want doro masra Hellings schreef bij gotena krutu bagara amara basi
Foudi, de mambe wam, chata man futu, pura man drape, want inschrijf, boy taka mana e de man fu, den woroko man bontu amana, amai woroko ook tu na IBS, ifiri. Dus, ato di sochi so an tere, ifiri. So isi tak waloto woy, inse nang ap tere, en de tere langa, unetan kou tere tori ere, we abe over a tere fu den tori, ifiri, want waloto woy, Walotori vindt precies den deed u dat baga en te voegba den torat die na kakring en de torat na kakring dat want taki oplossing na kon etegin en torat die dat we praxeer den tori fu a quick ditjes futu drapa politie skoutu skoutu so drapa kersvleet je begreep en a 1 point to quick en a 10 point to quick Ano 100 kilo kwek, mana bijna fobarchi kilo kwek. Je begrijp, wama mus abento, wama mus sen wan traf go pureng, tes koutu dauroko, mus man shito, kamera de ook tutok, ifiri, matanga no ator no man kakrin, ifiri, dan yaba tratori, sang na kakrin ete da, dan atori fu, En dat na omapchin fu Sarji Masra Sarju Miviri Ma manati Na de feni Teno De ma feni wa wagi wel Na saramaka in wa gotro Of na efne wa mine sabi En de ma konshi Taki Trutru Na wagi fu Amandisi Di abane fu Masra Leisner Rodney En Ook toe aan deze taki, aan directeur of aan Eurocopé, aan omapchin fu Sarji Masar Sarju, bij hoornang aan man die de kartori lal, van soort lal, in Firi. A man at tref na de feni, bijing, skoutu ben, archi sama abiftaki, in a tor disi, ma te fuk ba, skoutu meka waka, frewe, Ifiri, terwijl de man hoort, wat man en wat vrouw voor Cuba, en wat traman, de man dat soroto, en ten hoorde de soroto. Je begrijpt dus dan ook toe, ja, wat toe marchina ede van Farad Kang. A to dat schrift nog los op, ete ook toe, Ifiri. Dus, meneer Sapfa, jullie daar ook zo, van je praxeer over deze tordici, je begrijpt, sep sa trutru. In Suiti Senang. En hoe zou jij hoe daar ai, hoe nee sribi, ifiri, mijn collega Maureen tak nog ook ba over Tori Seven Presi na Senang. Dus mijn ook weer hoe eden aan het omsi voor Sani, ifiri. Ja, soms dat doe, na sadek ba, trafas na de, ifiri. En me lees ja ook tomorrow voor dat je zo'n feier het eens en dan de man tak alleen een fado in een binnenland naar fesse fusse dan pc naar shoro fusse alleen een fado om te zien in mijn karen langs de kust zo boom in Firi en zo we lees want toesani ja Sorry. Asun en tori go era, trafas na de. Mi be takwan tori nang mi kolega di be dam fesi, Maureen Health. Na takwan tori fuja, fu akondre pe wel libi. Na tradi, na me luku, tradi me luku nyusu, ane nyusu mbriere, ya na nyusu. Nieuwsu, ik heb bakken nieuwsu dat ik kan een extra uitzending van nieuwsu en dan ben ik over al een staking, een landelijke staking in Firi
No, no, no, no, no. Mi na nga yudi da osho usabi tak adeso tak wang adeso tak ti te wang bigi staking de landelijk na mi aben over te adeso taki bus, tram, train, tene sot sandat ne waka, tene ne long, dat wang taki yudi da osho yu no manga uroko. Ifiri a momenti dati. En nou usap ook toe dat je adesso dat als een regel jij naar wet voor tata dat je men is abef na arbeidswet of na soort wet maar jullie daar ook zo dan je is abef morobung maar adesso dat je if de mij staak train bus naar tram je nap excuus. Voor tegen je basis dat je niet kouroko. Want als aan dat regel in een contract die abi zo den toch dat regel. Maar mi vinden toch dat mi wel los want toe discussies tussen mij en jou die daar of zo. Want mi vinden toch een pistorie dat die toch mi vinden aan man kromtjes zo. Regelt bang in een man doet nooit ning. If staking de landelijk. In een kantegi basitak in een kaurko. Maar mi fenem chin so krong. Amus man deso taki a parlement. E kama kandra fos doluka ator disi wan leisi. Want, ja. Oh, de wan moizan ef me tata hot en tot. Wa ja, forense tok. De man e kutak amaitana lili stat ma mai wroko na damsko. Na forense wekar de man ati. Amana malolo konya na Amsterdam fukone woroko. Aan de andere kant, ja, bis madi efenitak, ja, is if je volg nieuwsu, alas madi elibi, elibi moes je volg nieuwsu, ala di, dan, if je volg aan nieuwsu, dan is abik bataki, a staking di bofeng presi, of di feng presi, de ma betaken a feshi, dus, ibab ala ting, fi sorgu, faye ka woroko, dat na ala mala trutori, maar, lek van taka fesin asa san regel by na wet ma mi fera a wet dat mina mina agri na pis dat era lugu sa ushi wel na tap tv ook to abe moy fushi e ba on omas ma di euro kona wan shot fare karing wan studio wan nagel studio of na moro falak baga na ja te wan moy serefi fare karne shot studio dat di cosmetica of noem maar op. Maar elke geval dat dame bij elkaar een cosmetica precies. Die een mooie serie of naar weer of naar wimper of naar nangra. Je begrijp. Dat is maar dat volgens mij een Cubaanse of een maar of de Spanjolen konden. Maar abe mooi zie dat a directeur of a kantoor apprecie a winkel. As a director na umasma oktu ano do no weri a one impresi opo want sma mo se kon want ja er moet brood op de plank je begreep dus atekem fane karne by sigri de my karne babu no one shot by sigri fese ya one shot baki me stal de bigi de manang apa. Hij chade hem chingwang, de pot de ina baki, de fietsen nga de hem ching, dat hij chade hem gwa skoro, of na crash, of a fadde kar, of na opvang, viri. En dan zo je ziet ook a directeur of a pres dat hij, a doen we onweer, a teken babu fiets, a dongo go na orokoman feng, also, a gwego, a dongo go teka a orokoman feng, en zo toch, a orokoman ka oroko, viri. Ja, maar zo de sande is nou een oplossing toe. A directoren hebben afvoeding, maar ja, a vind ik dat de show must go on. Ik zou wel moeten brood op de plank. Dus dat na de soort die zijn sheet landelijke staking en vind precies. En ja. Ook toen ik belees van Chim Pisani, dat ik de man befeni, dat ik meneer Sarefna. Even na sapoen of zo'n na man of een soort poen in Vari. Maar ama bet ook na star nieuws dat ik
no ya so in senang wala corruption de na mai en adesso fala kak de mai kare wan so corruption keten en ama fenta ki a corruption keten dat de mamus broken puru fos fos den amer fos den dala o lolo den dala sa de man abi in de praxeri den dala sa o kon uit teo win oli ifiri en de mataki fos adesso fara dan a corruptie sei fin prins in sernang asanat mus kon broko a mus kon tiri wan anakande so lek fane man skrifi na Star News anakande so taki oli ekon ma da corruptie deite wan dan ikameka optel som tok dan moro fala ka corruptie ogro infiri lugu kon no rusere fas potu corruptie na ala tengera an anesena wara. Dus een omdoelijk naar zijn nou aan absap corruptie. Corruptie daar als je naar long toe grond tapu. Ook toe zijn in Tata, Ade, Iviri. En dus dat moet even gezegd worden. Want zoals hij zei, dat hij naar zijn nou aan op corruptie zijn biedt. En daar hebben mensen soms een handje van. Voor potsen dan in wat takru faya, is hij biedt ook. Maar troostje, corruptie. Na ala safe grond tapa de ifiri ala CAD yaman ala CAD and na wato san bele isita ki de mamu sorgu tak fos wen stof anon fa oli de na mamu seta a fare karen a korupsi ifiri and ogo na wa poku no wan mi sitax na wa mane bel wa ga wa poku en wa tana gai for even dan wa da wa poku fu sernang uma sana uma moy gai for live band

En dat was Guyver Live Band met Sana Uma. We hebben een collega hier in de studio en ik moet even iets met haar kortsluiten. En we hebben nog 5 minuten tot de klok van 6 uur. En daarna zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten in het reclameblok. Maar ik ga even mij onderhouden met de collega van Radio Markt. Kijken wat we allemaal met elkaar kunnen doen. En we gaan even naar Guyver Live Band. We blijven even nog bij Guyver. Amsterdam Medley.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10e% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij, er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog, het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. This is your captain.

0: www.fly.fm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kera Otekauro dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Comita eind of ding. Een sweet periode.
3: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.
4: En dan, kijk het hier. En, goedenavond. Ik ben weer terug bij jullie. Mijn naam is Raymond Belvoer. Ik heb hier een studiogast. En, dat is de welbekende... ik ben de naam even kwijt. Ze heeft altijd op zondag met mevrouw Peggy is hier aanwezig. En die is bezig met wat technische dingen. En daartoe krijgt ze even de gelegenheid. En tot die tijd laat ik even een tune van mij horen. Dat is het nummer waarmee ik altijd begin. En dat is eentje van... Mikundritru Milobiu.

Wij gaan nu op bezoek bij Sabaku. En de formatie Sabaku brengt het volgende lied bij u thuis in de huiskamer. En die is getiteld We Moeten Doorgaan.

En dat was de formatie Sabaku Time. Hè? Hebben jullie ook van genoten? Geniet van. Ik vind jullie toch niks naar fout. Ja, ik ben ook baga. En ik ben ook weer voor Jesse Archie. Ik heb Michel Temide Moende en Frida. Dat werd ook zijn naam tongen. Maar ten aanzien dat ik kan tak ook toe. Dat tongen voor tata. Ik heb hier weet man tongen. Maakt mij niet uit. Zij lobby. En dat die. Dat je kies hier. Ik vier. En ja. En wat laftoren mijn belly is op internet ook toe tak in Korea nog, mijn bri. Een man bij vertrouwen en vrouw, dan. Nou, man. Want dan was het allemaal bij je tak smijkoint. Ja. Smijkoint, zie je, ik vier. Maar dat is allemaal doe. Een man. Die man gaat ook. Dan man, chibri, een camera in een stofzuiger. Ik vier. Een man, chibri, een camera in een stofzuiger. Dus die man, mijn power ook, dan man, gewoon een stofzuiger, dan man. Daman teka kamera daman draai luku semua aman kasi and true ya re aman aman si tak mau teramai koinsing and the mai going nama afro fama nang teramai going kamera ifiri to and aman kiswa ati brong aman kiswa ati brong and adeso taki aman fasang afro mencabe fan nak afro efa if I'm a yaga fro, if I sad do, but in elk geval, atori gotena krutu, and je gelooft het of niet, a man kies wan butu fu fifi barchi dala, ja, want die atori gwa krutu, wa laf tori ere, ma atori psa tul wan mi beli sing tap wan fne sait, amara basi fenta ki, a man kies wan butu fu fifi barchi dala,

wanti a man go in afarekaring a privacy van vrouw. De privacy van die vrouw is geschaad. Tena ma ozo in Firi. Dus dat na net hoor ze hebben. Nee, het hoor vindt prijs aan Taiwan. A man kies man boete 4200 euro boete, dus omgerekend in euro. Hè. Je ziet ook, want a man go film aan vrouw. En na Amarabasi nakama wan boete in Firi. Dus dat komt zo. En ja, het is hier wel eens aan heb Walosanepsa in Gorontap naar Londen. We gaan een pokoe met Jenjeng en Waka even.

Marianne, Cornet, ben de dat in Suriname, ik kan jou niet loslaten, Suriname. Nou, Suri pop poko, Iviri, en ja, dat soort poko die zie. Sweetief Archie, Iviri. Ja, maar lo, Suri pop poko, Iviri. Dus, ik kan deze tak me draaien, want moro poko voor Suri pop. Maar meneer, tak den Suri pop voor nou. Maar tak den Suri pop voor de jaren 80, die vier, Wim Bakker, Ray Fos, alleen maar het, ben schrijf poko, Paul Amerali, ben singi, Ibab Heidanus, Brian Marat, ben schrijf af, ben singi, en if jullie dat ook zo, you can tell me, vader man en moro, maar, hoe kan draai, moro van de karen, Suri pop poko. Nee, je is toch gezellig. Je zou bij in Yang Ba mooi. Je drinkt ons aan, is toch gezellig. Zeg mami of papi. Of wie dan ook. Want tegenwoordig alle soorten mogelijkheden, alle soorten modellen. Die vier. Dus dan hoor rekening naar alle de modellen ook toe. Want dat zo alibi makant er de eenmaal. En de jawaier, alle pres naar loon toe. En zij is Shitaki. Toku, ja, bi kondre de etepe, de mana wan, de mai bribi wan tap umananga man, fu libi manga makandra, en fu mekip ching, tro, isabi tok, of libi, en de mana wan yere next fu trafasi, ifiri, hei, shei, shei, de mana wan yere next fa pis dati, ma sao sa du, na udein wan goron tapu, ala ma aben firi, ala umas ma aben firi, ala mas ma aben firi, Iviri, en uno kan belemmer en uno mag belemmer den smarati wele speci den tapuan bon fasi Iviri, ala CAD in ala familie adesso en de yeshita ki omen wet de ook tofu sorgu tak fu chipri de smadisi fu trawan edu ogri in shabitok en maar begrijp ook toe dat je zo'n libisma, zo'n man die een bepaalde bribi, de verteri, dat je de waka strati, de man, dat je mij agressief te de si, toe man, sma, en waka abstrati, hoor, anu, en bosboshi. En minogo tumsi dipi, zo'n sma me bedoel, maar de smarati, de man, si den tordisi, en zo'n tron. Dat de go play lanti fugo fonden sma of speed tap desma of course desma yereja ulip desma safri ulop ding want na libisma lek minanga you asem winti de bro asem winti de bro tu shabi de we nyang asref shani we drink asref shani we prisirian au serefi a desok ba na sade en unom dulek na no fosi den torak de bu fosik ba de sanat be de mona bab sabif den shani en son tron de san be chibri ifiri de san be chibri je begrijp Chimboy ting dan met napa lantje lukut solis de man ab set dansi nan ga de soort bigi poku Franche Gomes ben naka a fare karen a scratchy je begrijp en solis je si walo omas mai dansa ga de serifi mas mai ino si makkelijk ek dansa ga de serifi maar ja de soort zijn dat bedekba in Firi ala de model dat bedekba de bedafisi maar dan nou je si taki in Tata minus absurd if na Borgupa burgemeester Sobung Cohen in beda eerste man die ben sorgu taki masma kan trou na masma onderling en umasma ook to onderling kan trou ifiri en nou mooi tori fushi. Nou, een mooi toer fushi, ifiri. Adena systeem ba. En minanga yu. Ilobe vino lobe na man chen chen. Want adesok ba. Ifiri. Kade wan birti man fi of wan birti for uma na yu. Akade ni famiri tu. Ja, next no fout. Lugu, amani chef beka tap televisie. Fa amani snem baka masara Jürgen Reimann. Amani chef beka verteri. Amane fir no fashi ama kon khol ana ma fritteri takira lugu
Me apuan umap ching. And umap ching, eh, fanon tap umasma, and eh, fanon tap masma. And Jordan Raiman take ook to prit borsu. Tagere, if you, mi familie of mi kompe, ne agri na nga to dati dan, ane, den af bomo ina nga man. And in a car, imus jama le titok, isabi, imus di, imus sorgo tak desma, musma de fri, in den dengi ina nga den du, je begreep. En natuurlijk, ja, bisma die ne agri, de trawana scoro, de ma ap muiti, de ma ap muiti tak tap scoro, de je kisi vlerik, batak disi soort, soort bradi, soort smara, in firi, en ja, bisma, vooral een bepaalde man die denkt, want to bribi tori, want to bribi den de ma dat ap muiti na apis dati, in firi, maar ja, ades ook ba, ades ook ba, ades ook ba. Ades ook bij Travas Node. We gaan pogo voor Exmo Stars. Om bij hem, dami.

Die Expo Star bidde dat hij dan een bayen damio, een bayen dami. Mijn schoef sabi, zo'n takapoko die zei, een bayen dami. Dus kan de demon attacking bayen aan mij, of een bayen aan jou. Nou, mooi diep tongen, de man bij zingen, de man verstaan mijn tongen dat mijn body. Je begrijpt dus, maar nou, toen zie je mooi pogo voor die Exmo Stars in Athene die erbij met mooi pogo in Vieri. En met Lomeng voor te en misaptak, jullie daar also je ook toeschrijven. Lomeng, hoe dan ook nog drie tenten aan Vivi Wintiki, Psa, Ayuru, Six Yuru. En dat want taki, het is toe tenten aan Vivi Wintiki, hoe Abir, Fudoro, na Yuru, voor CB Yuru. Ifiri en Bagadati, dat wat je ziet, Masana Johnson, Mamana Togo, op internet. Ja, en later in Aneti, 10 euro, dat was een big boy, een man boy voor om Albert. Amanati, 10 euro Aneti, dan ik kan potje zien Archie, want dat manati, ocha, mooi poko ji you, in you voor oisi. En. Amarati een programma na wachtier time to relax of valp nenga manja poko time to relax dat want tak aten doro vitekens into saf safri une dry une feti we danga baka dat we relax dat omu van een karen en oma Henk. Na oma Henk was je toen nog een mooi poko. Je begrijpt dat natuurlijk. Next no fout. Ja, lek van tak ik ba. Tefuk ba, even luka dief tide na Frida. Dan. Zo'n trong als je een peer TV. Tefuk ba alleen een kombaka in Firi. Na sa san de eenmaal ik ba en unoman change na sa de ifiri en ya pointu neng senang sma wawalon neng sa weju upching ya bimi matchman na Ronald no so John Hino Glenn Humphrey Stanley Ifiri en zo heb ook de oma's mannen like Gerda, Joyce, Ifiri, Irma, Vivian, Helga, Karkong, Woni, Henna, alle soort neabi en zo ja wanneer ook de Dorothy, maar en inderdaad in van de karen in ja, onze naam Usabelek Dorothy, wat ik heb een tata fasi. Maar ja, want bent. Ja, want bent die. Dene spreken woord uitlek Dorothy, maar ja, want bent. Ja, want bent. Dan gaan we maar zeggen, zingen naar bent. De manat netak Dorothy, de manat etak, de maikara, umasmanen dat die Dorothina. Dorothina en ja, want ben die Singapokuris ook toe. En among a fishman die wij Singapokuris en een wij zingen en een burger, de man met een mooi poko die de Kari Dorothina en een band sang Iwer Esseboom, hij zingt de Nanga Poku en een Errol Burger, een band dat, een neef van band dat na de Frontmasters. Iwan Esseboom, Errol Burger en de Frontmasters met hun nummer Dorothina.

I speak to Tumsi, Iwan Essenboom, Errol Burger en de Funmaster naar Dorotina. Ja man, zo is hij. Dank je. Oemsana man, Utranga, Taigo om Kaseko Poku, Ivirito. Ja man, en moest je tak desan, lek van desan de. Dank je. Hoe loopt de vriend die groep die de zei met Kaseko, dat kwam mooi fassie. En moest Tjanien Gwahi, en dan wachtte te ons mannen de moro, tada libi, dan moest hij tak naar de smadisi, poten dat kwam boom preci. Iviri, ja, maar si taki, een kwartier wabete, fukon mita juru, se bureau. En ja, maar luku wat door, se, ja, fausa taki. Na Holland toe dek ba, a studio DC permis dong dan ik al ku guardoro si de si wakep sa wan pasi de nami kruktanu na wan pasi e waka buagere besere psa ya begrep motro ya want to also abrase fa pasi na wan skoro de no no na jana wo trikom strati en asan sweet fushi ya si omen bon ala sot bon mai sabi tata mine ma sap den nef den bon wan erip ya bi sap yap eik yap eik yap berk ya bi ya walo bon ma sernan do usap den bon moro bon ya mori si bon ya kene pa bon ya manya bon ya bi apara bon ya bi kronto bon ifi ala sot bon de if you talk and so you have ook toe one bon DAG one frog too and a frog too that he if he sap fire make it can make more driving stroop so boom if you read. En aan de vaak bon dat hij wang wat a bon uit je frok toe. Je ziet a bon in een man dringen yang of dringen zwari. Dan een frok toe sa bon uit je. Je ziet ja kersi bon, ik kan jane kersi, maar ik kan stof den kersi toe. Ja manja, ik kan jane, maar ik kan pers den, dat ik kontrol aan zo'n dringen zani. Awara ook toe, ik kan jamen, je kies Jer TV en de soort tor dat hij. Maar awara, ik kan Quincy toe, ik kan fomen. Dan heb ik gewoon awara oko. Je begrijpt. Maar als zo ook toe, ja tamaleng. Tamaleng, wan sweet frog tutu lek fayap sapatia, nanga de sot sanati, ifiri, ya tamaleng, tamarende so bung, wet matongo, en tamaleng, nou wan sweet frog tu, ma atamaleng, ook tu, boita frog tu, atamaleng ap ook tu wiri, ifiri, en de wiri dati, foshi, de man bij tek de wiri fu tai fomunu ifiri de mai fomunu faral in sera fu teng mere de mai teka tamaleng fu whip you fu fong you ifiri and we respecti omu brada Iwan Essenboom it's en sere fi make one poko fu tamaleng and na poko dat mo chakon juno en iforoji fika archi mo shuti tap dis freda bakana freda neti disi allee the friend masters tamaleng met voorzang fu Mazara Iwan Essenboom. Tão fácil. Ai, tão fácil.

0: Ja, lobby wang. Mijn shitak drie win tekili bunu. Fokon mita yuru. Se bureau. En ik hoop dat ik bij Loba uitzending die is goed true. Nigeri. Mide bagana ono te munde. Munde bagana nanga nyonso insen nan tongo. Me baru odi ulip suitan o serefi. Ule spechu serefi. Ulobu serefi. Usorgu bunji den pitani. De yaba so boom, tamara na de moste cabra. Dus om die den boe exemple. En lek van Sabi. Later in een etiwa, je ziet Henk Albertson, collega, dan een uitzending. Zij begin 10 euro. 10 euro aan mijn uitzending in Beijing. En daar mooi in een poko. Time to relax. Dat is een programma vinding. Bye bye, swai swai, Master Prado, Leita Kimang, Yogubala, Patamaka.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaatdebat wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
0: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
2: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen, een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
0: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw, met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
1: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
0: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké, oké, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn vast.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Casecoloco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

big time. Opstappen, half vier middags, afvast 5 uur middags, terugkomst 10 uur s'avonds. 4:14 achter Amsterdam Centraal Station. Entreeprijs €50 per persoon. Kaartverkooplocaties Amsterdam, Nieuw.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: This is your captain.

0: www.flysfm.com. Oddi, oddi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Yeah.

0: het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

11 noemt het dan over de klok van 10. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Hey, welkom allemaal. Dit is het programma Time to Relax met natuurlijk Henk achter de knoppen. Welkom allemaal.

En natuurlijk kunnen zoals gewoonlijk de zieke van hartebeterschap. En zij die iemand verloren hebben, kracht en sterkte. Zij die iets te vieren hebben, zeg ik een van harte gefeliciteerd. Maakt niet uit als u iets te vieren heeft.

Ik groet natuurlijk bij deze meteen mijn familie in Suriname. Aan de Latourweg. En de Waranala. En natuurlijk iedereen die hier op luisteren is in Amsterdam. Of waar hij zich ook mag bevinden. Utrecht, Rotterdam, Breda. Alkmaar. En Zoetermeer natuurlijk ook, hè. Of misschien bevindt u zich ergens in de jungle in Friesland. Zeg ik allemaal van harte welkom. Time to relax. Met natuurlijk Henk. In het eerste uur ga ik natuurlijk de R&B's afdraaien. En in het tweede uur de Golden Oldies. Mr. R. Kelly. Slow Wind.

Het is wat frisjes buiten. En daarvoor zal Mart zorgen dat het zonnetje een beetje in uw woonkamer schijnt. Met natuurlijk de R&B's en de Golden Oldies. Dus blijft u allemaal afgestemd.

De formatie, The Eternal. Met Angel of Mine. Om precies 5 minuten voor de klok van 10:30.

0: Eternal met Angel of Mine.
1: Gonna love you till the end of time, Angel of Mine.
0: Dat was dan een heel mooi nummer van de drie dames. Het volgende nummer komt uit 1985 en uit het gelijknamige album van Mr. Freddie Jackson en getiteld Rock Me Tonight. For old time's sake.

nummer is dan van eentje van Melba Moore. Uit 2010. A little bit more.

Melba Moore. En natuurlijk hoorde u ook de stem van Freddie Jackson als tweede stem. Dus deze is er een eentje van Phyllis Nelson. Move Closer. Om 13 minuten over de klok van 10:30.

Phyllis Nelson met Move Closer. En inderdaad, bij dit temperatuur, dan is inderdaad de vraag van Move Closer. So I can get a bit, little bit warm. This is the Rome. I belong to you. Every time I see your face.

2 minuten voor de klok van 11. Dus dat wil zeggen, we worden zo onderbroken door reclame, door het nieuws en reclameblok. Maar blijft u afgestemd en daarna, want daarna kom ik terug, ben ik bij u terug met natuurlijk de Golden Oldies. Dit is het programma Time to Relax.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:45 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte perioden in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar Nas Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: This is your captain's.

0: fly.fm.com. Odi, odi!
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding. Help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Dit is Mart. Al lange tijd 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
3: Inderdaad, blijft u afgestemd. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd, radiomart.nl. Dit is het programma Time to Relax. En dit is de formatie Champagne. How about this?

Bet your eyes. Mijn collega Riedel, die had gisteren een verzoekje gekregen van de heer Loddy voor een nummer. En hij was er niet aan toegekomen om die af te draaien. Dus heeft hij me gevraagd van als ik hem dit nummer voor de heer Loddy wil afdraaien vanavond. En dat was er eentje van Aeon Love. Daar komt hij. Speciaal bestemd voor heer Loddy.

I suppose I should say congratulations.

0: just take good care of her.
1: Mr. Boo Benton, take good care of her. Inmiddels is het even spieken, 9 minuten voor de klok van 12 en ik kreeg een verzoekje van een hele trouwe luisteraar, namelijk de secretaresse. Die heeft een plaatje aangevraagd voor haar dochter die gisteren jarig was en vandaag Sisa Ellie. Haar zoon. En aanstaande zondag is natuurlijk ook een trouwe luisteraar van een Maart et jarig. En ze heeft het nummer van Lee Towers aangevraagd. You'll Never Walk Alone.

Mr. Letos. En dat was een speciaal verzoek van de secretaresse voor haar dochter die gisteren jarig was. De zoon van Ellie die vandaag jarig is. En natuurlijk voor onze trouwe luisteraar Ed die zondag jarig is. Ik heb nog een speciaal verzoek liggen. En als ik naar de klok kijk dan denk ik wel dat ik hem red. Maar in ieder geval misschien dat ik even er tussendoor kom. Maar dit is eentje van Gene Middleton. Don't let the green grow. Yes.

Gene Middleton met Don't Let the Green Grass Fool You. Spieken naar de klok, zie ik dat ik dus nog 2 minuten heb. Ik zal wel een nummer instarten, maar ik denk niet dat hij het eind redt. Want we worden dan onderbroken door het nieuws- en reclameblok daarna. Ik groet bij deze en ik wens u nog een fijne avond verder. Voor zij die gaan slapen, welterusten. En zij die nog opblijven, nou, enjoy the night. Dit was dan het programma Time to Relax. Met Henk achter de knoppen natuurlijk, alweer. En ik ben er volgende week vrijdag weer. Same time, same place, same radio station. En natuurlijk 10 uur tot 12 uur. Time to relax. Bye bye.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Halleluja, it's Monday.
5: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt jij zo goed?
4: Lekker.
8: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
9: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
6: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Pásame un whisky, pero en la roca.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.